0: lying. I've been waiting.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen.

0: Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking, later af en toe wat regen vannacht bij een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

no demoro. Omdat de computer schrijft en volgt een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoniem dat je tekens maar pot afvissie. Nu een gestelde gerust op 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker één persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn nog bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer, helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Oké, beste luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. En ik ben er tot 5 uur. Dat is een aardige rit. U bent beland in het programma Marticipatie, Improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld, oorzaak en gevolg. Alles bespreken we. Ik kom net uit Zuidoost. Daar is Maxima, prinses of koningin Maxima. Die loopt rond in Zuidoost. Kijkt naar de problemen. Ze wordt ingelicht. Schuldhulp. Mensen zonder woningen. Allerlei zaken. We deden verslag. Samen met Zuidoost TV en nog een paar andere. Maar ik moest me haasten naar de studio. Want we hebben hoog bezoek in de studio vandaag. En ik dacht, nou, Libby Maxima. We kunnen wat traag. Situatie waar, wou ik die Maxima toe? Nee hoor, ik maak maar een grap. Maar ze is inderdaad in de studio gearriveerd. Zo direct ook met de heer Patrick. Het is niet elke dag dat we een Surinaamse consul-generaal in de studio hebben. Volgens mij nooit eerder gebeurd. Dus dan schuiven we alles voor haar inderdaad. Want ze is hier, mevrouw Roseline Daan. In afwachting van de heer Patrick gaan wij alvast beginnen. En de luisteraars zijn nieuwsgierig. Ze zeggen, wat is dat? Soemaning, koningin. Consul-generaal. Roseline Daan. Wie is ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ik vraag meteen. Wilt u zich even voorstellen aan onze lieve luisteraars?
1: Goedemiddag, alle luisteraars. Inderdaad, Roseline Daan. Sinds maart in Nederland in de functie van consul-generaal. Ik kom natuurlijk vanuit Suriname. De achtergrond heeft meer een sociaal-maatschappelijk karakter. Management en psychologie. Daarnaast ook nog de diplomatieke training gevolgd en ook allerlei politieke trainingen. En ik ben in Nederland om onze Surinaamse burgers van dienst te zijn op consulair gebied en anderszins aangenaam.
0: Goed zo, mooi. En u werkt hard, want u bent hier en daar en overal. U bent meteen met een actie begonnen. We hebben het hier een paar keer bekendgemaakt. Het gebouw moest worden gerenoveerd. Dat is gebeurd inmiddels. Ja. Waar bent u nog meer mee bezig?
1: Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar met het gebouw. Daar gaan we mee door in fasen. En terwijl dat loopt, kijken we ook naar het ICT-gebeuren. Omdat dat een heel belangrijk aspect is wanneer we het hebben over consulaire diensten. Althans, ik ben bekend met de klachten. Ik zal zeggen terecht. De klachten van geen bereikbaarheid of de lange duur voor bij paspoort aanvragen, PSA aanvragen en dat soort zaken. Maar natuurlijk zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd. Dus het vergt wat tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En ik moet toegeven dat er een hele goede samenwerking is met onder andere minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, die deze kwestie heel serieus neemt en tegen die achtergrond al instructies heeft gegeven ter verbetering van de ICT-faciliteiten.
0: Heel mooi, heel mooi. Straks gaan we verder.
1: Ja.
0: Want we gaan praten ook over iets dat aanstaande is, 18 juli.
1: Klopt.
0: Gebeurt er ook iets. Maar u bent vandaag hier op uitnodiging van de heer Patrick Richard.
1: Helemaal, helemaal.
0: Zo, want ja, die heeft iets anders bedacht. Waar u heeft meegenomen in het project.
1: Ja.
0: Meneer Patrick, wees welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Goeiedag, Norman. Goeiedag, luisteraars.
0: Patrick Richard hoef ik niet meer aan de luisteraars voor te stellen. Want ze kennen hem al. Maar ze kennen hem als een zakenman. Maar hij heeft gezegd, wacht even, ik ga het nog breder trekken. Ik ga de Surinaamse ondernemers ook meenemen in mijn denken over Suriname.
2: Ja.
0: Vertel ons.
2: Nou, het is zover, moet ik zeggen. Mijn doel was het om minder te gaan doen. Minder te gaan ondernemen tijdens de zomer. De festivals een beetje loslaten. En dat wat ik heb opgebouwd wilde ik geven aan mijn brothers en mijn sisas die in Suriname hun producten met oorspronkelijke Surinaamse kruiden, oorspronkelijke Surinaamse grondstoffen maken. En een platform geven hier in Europa om ze te promoten.
0: Mooi, ja. Heel goed. Fantastisch zelfs. Wat gaat er gebeuren aanstaande zondag 12 juli?
2: Nou, aanstaande. We gaan op het Kwaku Festival in mijn restaurant. Want ik heb letterlijk gezegd, ik geef mijn restaurant aan mijn bradas en mijn sisas. Ze krijgen de ruimte om daar hun producten te presenteren, te laten proeven. Ik heb één ondernemer meegenomen. Ze is vandaag aangekomen met Suriname Airways in Nederland, in Amsterdam.
0: Zo.
2: Het is dus warm, de zon schijnt nog.
0: Vandaag gearriveerd.
2: Zo. Ja, velen zijn vandaag aangekomen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dus we hebben zo meteen ook een... we mogen inbellen met de minister van een volkshuisvesting. We mogen inbellen met Jurgen Rijman en de ambassadeur.
0: Mm-hmm.
2: Die ook een stukje... Willen vertellen over dit
0: mooie project. Dan moet ik hem vragen om assistentie, man. Want nu worden we klaar. We moeten gaan bellen.
2: Ja, we moeten gaan bellen.
0: Oké, dat gaan we doen. Ja. Dat gaat lukken.
2: Ja.
0: Ja. Heel mooi, maar Surinaamse business paviljoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou kijk, ik heb jarenlang met heel veel regeringsleiders Suriname mogen presenteren bij veel activiteiten in het buitenland. Ik ben naar Cuba geweest. Ik ben naar een Berlijn geweest. Ik heb jarenlang, dat weten de luisteraars ook, heb ik een vakantiebeurs gedaan. Als cateraar, als kok. En ik heb gezien dat we veel meer kunnen bereiken dan alleen vakantiebeurs. Of gaan naar Berlijn voor een beurs, een toerismebeurs. Ik heb gemerkt dat we op het Kwaku Festival een ieder bereiken. Mensen zijn gewoon blij als ze daar komen. En als mensen blij zijn, kan je ze bereiken.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb me hard gemaakt ervoor. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van kijk, in hoeverre werken jullie mee als ik mijn tent, ik heb een 15 bij 15 tent, geef aan de Surinaamse ondernemers. Ze hebben gezegd, we willen jou. jij moet blijven, dat is belangrijk. Ik zei, oké, weet je wat ik doe? Ik blijf gedeeltelijk. En het restaurantgedeelte, mijn VIP-terras, geef ik op. En daar.
0: Oké, ja. Nu verstaan, nu begrijp ik je goed. Dus die VIP-tent, die sta je af aan de Surinaamse ondernemers.
2: Ja.
0: Want ik dacht van, er zijn geen petsalons en dat soort zaken op Kwaku dit jaar.
2: Nee, dat krijg ik problemen.
0: Dat dacht ik al, dan gaat Kwaku niet door.
2: Nee, dan krijg ik echt problemen. Ja. Ik heb nu al mensen die zeggen van, luister, als je er niet bent, dan... Maar dat wil ik ook niet, want ik ben en ik blijf een Suriname. En die gaat voor Suriname.
0: Oké, ja. Heel goed. Prachtig. En je hebt zwaar materiaal meegenomen. Je hebt gezegd, ik pak het meteen groots aan.
2: Nee, normaal. Ik ga mezelf naar voren trekken en dat is niet eerlijk.
0: Oké, vertel.
2: Ik was bezig en tijdens ik bezig was, heb ik natuurlijk... Ik mocht voor onze huidige president mag ik op 25 november speciaal naar Suriname gaan. En mijn lievelingsgerecht, of mijn populairste gerecht, klaarmaken voor hem.
0: Wat?
2: Dus ik heb een Srividesi petsalon ervan gemaakt. En daar had ik de beloof dat ik meer zou gaan doen. Want ze kennen me al natuurlijk. En daar is het een beetje gaan...
0: Borrelen.
2: Triggelen, borrelen. Ik heb met de minister van Buitenlandse Zaken ook gesproken. 30 december heb ik ook mogen koken voor een boesa. En heb ik hem ook verteld, project verteld. Hij vond het geweldig. En toen ben ik gaan werken.
0: Zo.
2: En tijdens ik bezig was, heb ik al deze geweldige mensen bijgekregen.
0: Zo.
2: ECT, Suriname Airways doe ik al jaren mee zaken. Mm-hmm. Een volkshuisvesting. En,

0: in ieder geval het een mooi project.
1: Maar dat je de ambassadeur en de consul-generaal ook zo ver krijgt om mee te gaan in het project. Alhoewel, ze willen graag met alles. Wat vindt u van dit allemaal? Hoe reageert u hierop?
2: Geweldig initiatief. Sinds ik met Patrick ben begonnen, in gesprek ben geweest met over dit initiatief, heeft hij me praktisch niet losgelaten. Of het nou 's morgens is, 's middags of middernacht. Toch, die telefoontjes gingen steeds over en weer afstemmen. Wat is de volgende stap? Wat kunnen we doen? Ga je dit voor me lezen? Eigenlijk

0: ontwikkeling. En dat is mijn focus ook in mijn algeheel beleid en functioneren. Zodra een Surinamer naar het consulaat toe komt met een geweldig initiatief ten voordele van Suriname, ben ik ervoor te vinden.
1: Ja, dat is mij opgevallen, ja.
0: Yeah.
1: Ik ben ook geweest bij een meeting daar, de opening van het consulaat. Oh, ja. Nou, allemaal ondernemers en bedrijven.
0: Precies.
1: Maar ook de gewone man van de straat, die was daar. Dus dat is een goede zaak.
0: Zeker.
1: Dat hebben we lang niet gehad in Nederland, hoor. Dat het consulaat zo open en toegankelijk is.
0: Ja.
1: Dat vinden we goed. Goed idee.
2: Er waait een nieuwe wind.
1: Er waait een nieuwe wind, dat is duidelijk het geval. Ja. En onze gast uit Suriname, wie is dat en wat doet ze?
3: Ja, ik ben Ellen Tarquini. Ik ben getrouwd met een Italiaan.
1: Zo?
3: Ja. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Ik ben bijna 11 jaar nu terug in Suriname. En mijn man was een ijsbereider in Nederland. En daarmee zijn we gestart. Ik heb het vertaald naar het Surinaams. Ik maak dus gelato met Surinaamse vruchten. Okay. Bijvoorbeeld awara, podosiri, Madame Jeannette. Mopee, jamun, al dat soort vruchten. Want Suriname is rijk aan een diversiteit van vruchten. En daar wilde ik heel graag iets mee doen. En mijn man heeft de know-how. Dus dat was gauw gelinkt, hè?
1: Zo.
3: Ja.
1: U noemde iets aan het begin, dat ik ken het niet. Wat maakt u?
3: Podosiri ice cream. Gelato is dat. Italiaans ijs. Italiaans ijs, maar dan met Surinaamse vruchten.
1: Oh.
3: Ja.
1: Dat is mooi.
3: Ja.
1: Podosiri, wat nog meer?
3: Ja, podosiri, zuurzak, awara, marcousa, jamun. Wat hebben we nog meer? Pomisiter, pomarak. We zijn dus nu gekomen met 7 smaken. Madame Jeannette ice cream heb ik ook. Madame Jeannette is de enige die een beetje geur heeft en een smaak. Dus daarvan hebben we dan ice cream gemaakt.
0: Staan jullie ook bij Wakapasi?
3: Ja, klopt.
0: Ah ja, klopt. Daar ben ik er geweest.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, Patrick is druk aan het bellen, hoor. Volgens mij heeft hij contact. Maar dan moeten we de koptelefoons wel opzetten.
3: Want, en het bedrijf heet Padre Nostro.
1: Padre Nostro.
3: Ja,
1: het klinkt Italiaans.
3: Ja, het is Italiaans en het vertaalt naar onze vader.
1: Ah.
3: Want we hebben het gekregen van onze vader.
1: En de luisteraars en die Surinamers gaan voor het eerst, podosiri.
3: Podosiri, awara.
1: Awara.
3: Zuurzak. Ja.
1: Jo, dat is.
3: De meeste Surinaamse vruchten, daar maken wij gelato van, ijscream.
1: Dus. Interessant. Wie hebben we nu aan de telefoon, meneer Patrick?
2: Heb
1: je contact?
2: Ja, ik heb contact.
1: En de volume van je telefoon is hartstikke goed.
2: Zal ik het even
1: open? Helemaal?
2: Ja, open ja.
1: Ja, dan hebben we contact. Hallo, wie hebben we hier? Horen we wat? Volume?
2: Even kijken, ik heb hem aangeklikt bij jullie.
1: Dan moet hij binnen zijn.
2: Zal ik even zelf praten? Hallo, hoort u mij?
1: Ja.
2: Ja, goedemorgen. Ik ga u nog een keer proberen.
1: Wat je kan doen, je kan hem op speaker zetten.
2: Op speaker, oké.
1: En voor je microfoon houden.
4: Dat zou ook werken.
1: Dat kan wel ook.
2: Hoort u mij?
5: Ik hoor u heel goed.
1: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
5: Goedemorgen van hieruit.
1: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
5: U spreekt de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
1: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.

0: De minister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
1: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
0: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier, want die odi dapi aan onze Sranabradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
2: Odi, odi, Sisa.
0: Mijn Barry was sweet, odi, Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
2: Ja.
0: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen en niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
1: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
2: Ja.
1: Dit is uniek.
2: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
1: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
0: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken, next liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen.

0: fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
1: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
0: Okay.
1: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentaties alvast kunnen lopen. Ik ben at de back office vanuit Suriname beschikbaar met een team. Om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
0: Okay.
1: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
0: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen Alan Esranaman all over the world?
1: Ja, oma. Ik denk dat Milobdeng.
2: Nee.
1: Milobdeng, echt Milobdeng. Furo. En mijn hoop dat de Wajunu een occasie voor samen naar het ding ook kan bouwen een betere Sranang. Ik kan wel ook de biert is aan opbouw. Opbouw, pand buiten. Opbouw, alle de Volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kies zo met die occasie voor renoveer en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een konden kon, dat we actie aandacht ook toe, dat je moet me reorganiseren de buurt. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aandacht dat we naar dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En we leren dan als een naartoe, hoe we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, net together.
0: Ook al
1: dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen,
0: mijn logo.
2: Graag
0: dan, jongen. Graag dan. Wie zou het niet kunnen
2: doen?
0: Zo.
2: Mooi, hè?
0: Mooi.
2: Hoe lobby toe? Hoe lobby toe? We wachten niet op je.
0: Ja.
1: Graag dan, jongen, door.
0: Oké. Goed zo.

0: woningbouwfonds installeer. En de eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Na een ammonie dat hij ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potisma. Vooral die potisma. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de ozo. Maar we stellen deze aan een brader naar een sisa naar trassie gerust. Dan gaan we vast van een waka naar waar heel op of fassie. Een politiek systeem voor kort familie naar een matina fessie aan de moro. Omdat de computers reveen volgt een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoneem dat je tekies maar pot afvisie. Mijn wangestelde gerust te voeten in de regering die ze en zeker onder minister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die heb je noto. We put de noto na visie en dan moro begin noto en kies haar vast aandacht. Maar alles maar heb je prioriteit na regering die zie. Dus de na vrede dat kies maar nog in Amerika die heb je van noto. Eerst en zit op een veld dat kies maar die heb je van noto. Nee, ik kies haar occasie die kan komen. Mijn zoon aan Madeliefje straat nummer 34 stichting Volkshuisvesting. Dan maken we deze revel los den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat bij woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wij naar. Bij woonbouw naar Voorburg 150 of zo toe. Dus na een paar jaar in die sedan, hoe heb je ongeveer 300 of zo voor sociale zaken zien, 300 of zo voor een totale regering. Dan gaat dat dan ook niet meer kwam bijzien. Dan gaat ze ook moest doen, regering, voor los aan woning nood naar Sarana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
1: Heel mooi. Krantangi hoor. En succes met alles wat je doet. Dank u wel.
0: Ja, hartelijk dank. Hai,
1: graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick.
2: Namens... Dat is mijn doel.
1: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon erin klopt de achtergrond.
2: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
1: Ja.
2: Minister, ik spreek u straks weer.
1: Ja.
0: Graag
1: okay. Ja,
3: groetjes.
0: Ja,
3: groetjes.
1: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
2: Ja,
1: de
2: presentator. Op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
1: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid. Terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling van 18 juli?
3: 18 juli, dus we hebben 12 juli, deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles te wetak om poer de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterk. Apratis aweshi taksma etak. Disna fuantra partij, noze disna fuantra etnische groep. Als aan dat niet broken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen, die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers zijn van verschillende, komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd vanuit Paramaribo ook nog een minister. Die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur zijn excellentie Ricardo Panca. En we zijn van mening dat deze lezingendag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn vijatung zien. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort. Of het nou is van toppers of individuen. Over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt. En allerlei racistische uitspraken. En je vraagt je af waar wil men naartoe met dat soort handelingen. Ik blijf zeggen... Mensen mogen hun eigen identiteit behouden, maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur,

0: elkaars religie en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden. Maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. Aan enige zin zei wanneer iemand betreft. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, ja, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Nee. Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
1: Mooi.
0: Dus dat is de kern.
1: Oké. Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
0: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe.
1: Mooi.
0: Dat is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
1: Oké. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
0: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli, om 10 uur, van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux, dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem. En zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.
1: Heel goed. Mooi zo, aan tafel geschoven Surinamer die vaak over Suriname praat.
2: Grote Suriname.
1: Zeg het erbij. En hij vindt het altijd leuk wanneer hij hoort ondernemerschap, verbindingen tussen Suriname en Nederland. Ja. En u hoorde net een grote motor buiten. Broem, broem, broem, maar Rieskong, die Ayeratori.
2: Adoro.
1: Dus adoro. Meneer Glenn Kotfried, welkom.
3: Dankjewel, ik moet kennis maken. Ik denk dat u de consul-generaal bent. Klopt dat, mevrouw?
0: Dat klopt.
3: Kijk zo, dan heb ik het. Mijn naam is Glenn Kotfried en u bent
0: Roseline Daan.
3: Roseline Daan.
4: En ik ben Ellen Tarquini van Padre Nostro, het bedrijf in Suriname.
3: Oh, geweldig. Nee, ik hoorde u daarnet praten en ik luister heel graag.
0: Yeah.
3: Als ik mensen hoor praten. Moet ik dichter bij de microfoon?
1: Ja, graag.
3: Oké. En ik hoorde u aangeven van mensen kunnen komen ophalen op die dag in de Hoofddorp. Mm-hmm. En terugbrengen naar hun gemeenschappen. Dat hoorde ik u zeggen.
0: Mensen ophalen?
3: Nee, informatie ophalen. Mm-hmm. Die dag bij die.
0: Ik denk dat het even over de onderminister.
2: Ja, de onderminister.
1: Oh, dat was de onderminister
0: dat
1: aan de telefoon.
0: Onderminister.
3: Ik hoorde u dat net zeggen.
1: Net.
3: U betoog net.
0: Om de lezingen dan.
3: Ja.
0: Om die informatie tot zich nemen.
3: En het terugbrengen naar de gemeente.
0: Ja.
3: Inderdaad. Dat heb ik u horen zeggen.
0: Klopt.
3: En toen ik u dat hoorde zeggen, toen triggerde u mij even. Want mm-hmm. Ik dacht van, u geeft aan de mensen hun gemeenschappen. Ik ga ervan uit dat we één gemeenschap zijn. En ik dacht van, als u dat zo zegt, dan heb ik toch ergens weer van, kunnen we ook die totale gemeenschap vormen met z'n allen?
0: Ja, in deze is er een nuance. Wanneer wordt aangegeven gemeenschappen, dan wordt meer nog bedoeld de omgeving waarin ze zich bevinden. En als enkeling ben je niet overal.
3: Ja.
0: Toch? Je bent in specifieke omgevingen, of het nou is thuisfront of kantoor, sociale gemeenschappen, dat is nou net wat ik bedoel. Maar de boodschap is natuurlijk voor een ieder.
2: Amba, ik ga u live.
3: Oké, ik luister een beetje nauw, omdat ik die verdeeldheid onder ons, want ik hoorde u dat ook aankaarten.
0: Mm-hmm.
3: En dat we dat respect moeten opbrengen voor elkaar. Dus als we het hebben over Suriname, dan kijk ik naar het geheel.
0: Absoluut.
3: Waardoor ik, als ik

0: Zeker.
1: Maar u bent dus consul-generaal en ik ben blij dat u bij ons op bezoek bent. Omdat wij in het verleden, kijk, we zijn een medium die verbinding heeft met de gemeenschap. De Surinaamse gemeenschap, los van etniciteit, los van religie of wat dan ook. We zijn er gewoon. En we hebben wel eens momenten gehad dat er een stukje verbinding was. Zodat we konden uitdragen dat waar mensen behoefte aan hebben om ook bij te dragen. En er zijn ook momenten gehad waar die verbinding zoek was. Dus ik hoop echt van harte...
2: Wat is er weer?
1: Dat u dat gaat verpersoonlijken.
0: Ja.
1: Dat stukje wat we samenwerking noemen en zoals we dat beleven en zien.
2: Dat van meneer Koolhaar.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ik heb het gisteren over gehad.
1: Ja.
0: Maar dat is inderdaad de bedoeling. Kijk, ik ben blij. We zijn min of meer op één lijn. Zoals zojuist aangegeven door de onderminister. Er is veel gebeurd in het verleden. Maar de vraag is, zullen we blijven
3: kijken naar het verleden,
0: naar die gebeurtenissen? Of zeggen we, ik ben het komen aantreffen zoals het nu is. Niet fraai. Dus we zitten niet hier om alles goed te praten. Of zeggen we, we kijken vooruit. Ja. En u was er nog niet, maar eerder heb ik aangegeven dat minister Melvin Bova, hoe zal ik het zeggen, serieus voornemens is om de veranderingen te brengen. En die zien we nu al, misschien wel in het begin traag, maar er is geen sprake van stilstaan. Sinds ik er ben en ambassadeur Ricardo Panka werken we heel nauw samen. En we werken niet in ons belang, we werken voor het totale Surinaams belang, want daar gaat het om. We zijn dienstverlenende organisaties, we zijn geen organisaties die met het persoonlijke bezig zijn. We zijn gericht op de Surinaamse gemeenschap.
1: Ja, ja.
0: En daar kijken we naar. Er zijn nog wel klachten die we zijn komen aantreffen natuurlijk. Maar zoals eerder aangegeven, wordt daaraan gewerkt.
1: Ja.
0: Ik mag prijs geven dat gisteren was het, ja, gisteren was 8 juli... op het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst is getekend met VFS Global. En die overeenkomst houdt in dat onze dienstverlening gemoderniseerd wordt. Nou, wat betekent dat? Mensen die in de Oost-Europese landen zitten, noem maar Griekenland, Hongarije enzovoort, hoeven niet per definitie meer naar Amsterdam toe te komen voor verlenging, voor een consulaire diensten. Maar ze kunnen net daar te landen geholpen worden. Zie daar een grote stap binnen het geheel van onze dienstverlening.
3: Heel mooi. Heel mooi, want ik heb begrepen. Heel goed hoor. De ambassadeur is aan de lijn. Oké, dan gaan we hem verwelkomen. Dat is de heer Ricardo Panka. Ik heb u net horen zeggen, zijn excellentie.
0: Ja,
3: ja toch? Glenn kent hem, hij is hier gekomen op bezoek.
1: Voor mij is het ook zijn excellentie, hoor, meneer Panka.
2: Ook voor mij.
3: Oké, goed zo. Meneer Panka, de ambassadeur, welkom in de uitzending. Heeft u gehoord?
4: Goedemiddag. Goedemiddag aan ieder daar. Meneer Godfried, meneer
3: Van Gom, Norman, ja.
2: Norman.
4: Meneer Richard en meneer Norman.
3: Ja,
4: ja. En natuurlijk de geachte consul-generaal, mevrouw Daan.
2: Ja.
4: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, ambassadeur. We zijn blij dat we u hebben aan de lijn. En ik ben ook blij, want dit is een unicum. Wij hebben in het verleden ook vaak in het contact met de vertegenwoordiging van Suriname. Natuurlijk telkens weer de ambitie gehad om dat wat Suriname beoogt, ook vooral met de mensen hier, de diaspora, om te kijken van hoe kunnen wij ook helpen trekken aan dat ding. Hebben we nog nooit deze combinatie gehad waar de ambassadeur...
3: Ja.
1: En de consul-generaal. En soms, in sommige nare tijden, dan waren ze niet. Het is on speaking terms.
3: Ja.
1: Maar ik hoor hier een chemistry.
3: Ja, oké. Er waait een nieuwe wind. Mede dankzij Patrick.
2: Een nieuwe wind.
4: Ik denk dat u het correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media in medium.

0: vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat wij met de, wat ik noem, ik weet als het al eerder zo genoemd werd, de diaspora media, een goed contact wil hebben om de activiteiten van de ambassade en het consulaat zoveel mogelijk te verspreiden naar de gemeenschap toe. En jullie hebben een goede luisterdichtheid. Dus hoe kan het ook anders dan... En als jullie ons niet opzoeken, ze komen jullie wel op.
1: Ik vind die vrijmoedigheid geweldig. meneer de ambassadeur, ik moet zo snel mogelijk gaan naar aanstaande zondag. Opening Suriname Business Innovation Paviljoen op het Kwaku Zomerfestival. Wat hoort u hier? Wat vindt u ervan? U gaat de opening doen. Wat gaat er door u heen?
0: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. En ik weet als het al eerder zo georganiseerd is geworden. Normaliter is het dat het Kwaku meestal met de diaspora ondernemer. Die zijn meer dan op het Kwaku Festival aanwezig. En natuurlijk heb je ook de Surinaamse artiesten die ook komen op dit festival. Maar zoals de heer Richard en mevrouw Daan dit hebben voorbereid, vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk alle ondersteuning wordt ook gegeven vanuit de ambassade voor dit project. We hopen in elk geval dat de mensen die luisteren, dat ze afkomen op deze unieke activiteit binnen het Kwaku Festival, waardoor wij een geslaagde opening kunnen hebben hiervan. En dat het dus ook een navolging geniet, hè? Dat het een jaarlijks terugkerend activiteit wordt, evenement wordt, waarbij er meerdere Surinaamse ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk dat er ook functionarissen van de regering erbij zullen zijn. En alle ondersteuning daarvoor. Fantastisch idee.
1: Oké, dat is goed om te horen. Patrick, wat zeg je hiervan?
2: Nou, ik word stil van. Dit is mijn doel. Dit wilde ik hebben. Ik ben heel blij dat de minister van Buitenlandse Zaken mij direct had gelinkt met de ambassadeur. En hij heeft het bewust gedaan, want ik kende de ambassadeur al. Maar hij zegt, ik ga bellen nu om te zeggen, laat hij jou opvangen hiermee. En hij heeft tot vandaag heeft hij me elke keer weer gesteund, elke keer weer gedragen. En ik ben blij voor Suriname.
1: Ik heb toch een prangende vraag. En die vraag is ook gericht naar de consul-generaal en de ambassadeur. Ik heb enigszins de indruk dat de mensen dus die eigenlijk een markt willen aanboren hier in Nederland vaak op zoek zijn naar zeg maar instellingen, instituten die ze daarbij zouden kunnen ondersteunen en zeg maar konden gidsen als het gaat om hoe draag ik dat wat ik heb uit. Is dat niet een taak weggelegd vanuit het consulaat of vanuit de ambassade om toch te zorgen dat die mensen op basis van de informatie die u hebt als de vertegenwoordigers op een goede manier zeg maar begeleid zouden kunnen worden. Want soms zijn mensen echt in het doolhof, weten ze zich geen raad. Ik word soms zelf ook gebeld van meneer Kotvriend, ik heb een product, ik wil het in Nederland. En soms weet ik het ook niet. Dus ik vraag me af als het geen tijd wordt om zeg maar een bepaalde routekaart te gaan ontwikkelen, zodat de mensen daadwerkelijk op een goede manier begeleid kunnen worden. Het hoeft niet door het consulaat.
2: Maar dat we toch een platform krijgen.
1: Juist,
2: we kunnen
1: juist.
2: Gaan. Ik heb het meegemaakt bij het begin van mij, maar dan praat ik over 35 jaar geleden.
1: Ja, okay.
2: Toen ik startte met Patrick's Catering, toen ik de droom had van meer bereik. Ik ben echt een gelovig mens. Dus ik voelde gewoon, de Heer heeft me geroepen om meer te doen voor de Surinaamse keuken. Toen ik ging perfectioneren, zat ik ook ermee.
1: Ja, en het is nog steeds zo.
3: Okay.
1: Dus het is misschien...
2: Maar er zijn wel instanties hier in Nederland waar je kan gaan, die je goed helpen.
3: Okay.
2: Dus ik denk dat wij misschien daarover...
3: Ja. Ja, maar ik let op de tijd. We hebben nog ongeveer 5 minuten.
2: Ja, en Jurgen staat te wachten. Dus
3: zo. Dus dan moeten we na 4 uur doorgaan.
0: Oké. Okay. als ik er even wat van mag zeggen.
3: Ja?
0: Waar het om gaat is dat er partnerschappen gesmeed moeten worden met organisaties en ondernemers hier in Nederland. Bijvoorbeeld die partnerschap die de heer Richard heeft gesmeed met het ministerie van Volksgezondheid, met de ondernemers, dat moeten we meer gaan uitbuiten. Dit is natuurlijk een begin. En ik denk dat we daarna aan tafel moeten gaan om te kijken hoe wij het verder kunnen uitwerken, plannen en gaan uitvoeren. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Daarom zeg ik van het is een heel fantastisch initiatief en we moeten het continueren.
3: Ja, en hierbij roept u alle Surinamers op om op Kwaku te zijn aanstaande zondag. Hoor ik u dat zeggen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Nee, niemand blijft thuis, Norman.
0: Ik kijk er naar uit. En ja, we zijn daar, we zullen daar zijn. De mensen kunnen ook direct ook kennis maken met de consul-generaal. Die is een heel vriendelijke mevrouw. En ja.
2: Het is onze Rosa Lamba.
0: Ja. Ze is, je begrijpt, ze is heel kalm, ondanks de uitdagingen op het consulaat. Ja, ik bewonder de.
1: Okay. En er zijn grote uitdagingen, als ik het goed begrijp.
0: Ja, toch wel, kalmte zal je redden.
3: Oké. Lukt het om nou de 3 minuten Jurgen Rijman is niet te doen? Maar dank u wel, hoor, ambassadeur, en succes. We zien elkaar zondag op het Kwaku Zomerfestival.
1: Ja, ambassadeur, ik groet u ook, hè?
0: Ja,
1: we zien elkaar graag.
3: Dan geven we het woord in die tussentijd aan de consul-generaal. Wat hoort u hier allemaal en wat gaat er door u heen als u dit zo hoort?
4: Ik hoor inderdaad, of ik voel een nieuwe wind waaien. Het geeft een ander gevoel, een prettig gevoel, dat we hier kunnen zitten, heel open met elkaar kunnen spreken, zoals de vragen die gesteld zijn door de heer Kotfried, het initiatief door Patrick. Noem maar de diaspora die nieuwsgierig is naar meer informatie. We slaan een nieuwe weg in en we willen blijven focussen. The main word is focus, op vooruitgang.
1: Oké, mooi.
4: Ja.
1: Ik ben blij bij dit geluid.
3: Heel goed.
4: Ja.
3: In de tussentijd hebben we Patrick. Patrick heeft contact met
2: Jurgen. Meneer Rijman.
3: Is dat waar?
2: Ja, je bent in de uitzending, Jurgen.
5: Goedemiddag, lieve mensen.
1: Goedemiddag, lieve Jurgen.
3: Jurgen is gewend om snel te praten, omdat we 1 minuut hebben, 1,5 minuut. Gaat het lukken? Of zou anders willen bellen we je terug, hoor, na 4 uur?
5: Het kan ook wat je wil. Alles mag. We kunnen na 4 uur bellen.
1: Bellen na 4 uur nog.
3: Ja, want hij praat snel. Hij kan het wel.
1: Jurgen is slow.
3: Na 4 uur.
2: Hij is later.
3: We spreken elkaar straks. Na het nieuws. Want we hebben nog meer te vertellen. Want straks gaan we misschien de luisteraars ook erbij betrekken. Wat horen ze hier? Wat voelen ze? Ja. Dat is ook goed. En jongen, ik lust al een ijsje van u daar, man. Ze is gekomen met een speciaal concept. Ze is pas gearriveerd.
6: Ik ben net vanmorgen aangeëist.
3: We gaan naar het nieuws.
6: Morgen.
3: We gaan naar het nieuws en zijn straks bij u terug, luisteraars. Blijft u afgestemd.
2: Broer, dan ben ik zo naar het nieuws.

0: hoort u mij?
1: Ik hoor u heel goed.
2: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
1: Goedemorgen van hieruit.
2: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
1: U spreekt de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
2: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
1: Ja, u heeft mij gebeld

0: praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laten we alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier, want die Odi dapi aan onze Sranam Bradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
1: Odi Sisa.
0: Mijn Barry was met Odi Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
1: Ja.
0: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen en niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
2: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
1: Ja.
2: Dit is uniek.
1: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
2: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
0: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken, om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
2: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
0: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
2: Okay.
0: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richards en met de CG. Dat de presentatie zal vast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
2: Okay.
0: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
2: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen alle Nesranaman all over the world?
0: Ja, Uma. Ik denk dat Milo denkt.
3: Nee.
0: Milo denkt, echt Milo. de furu en mi hoop dat de wajunu a okasi voor samen nanga de ukan bou een betere sranang. Meko gonuku de buurt is a ubou. Ubou is stichting volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar. Maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kiezen met die okasi voor renoveren en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we konden, dat we actie aandacht ook toe, dat je me kon reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aftak dat we naar dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En hoe we leren dan naar z'n naartoe, hoe we doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, make together, hoe kon zit z'n. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mijn logo.
2: Graag aan je.
0: Wie zou spittig konden boom.
2: Zo.
3: Mooi, hè?
2: We wachten, tapie. Ja.
0: Graag
2: dank je,
0: meneer
2: Doro. Oké. Goed zo. Heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor. Ja. Oké.
0: Okay. Frisse wind. Mag ik nog wat zeggen?
2: Gaat u gaan.
0: Dank u wel. Ik ga het ook in het Sanaan zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied Riber. Bij een president en een vice-president. Toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat je ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potjes maar. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de OSO. Nu was stel dat ze aan het praten en dat ze aan het tracie gerust. Dat gaat vast van een wakker naar een heel opofasie. Een politiek systeem voor het familie en een visie aan de moro. Omdat de computers even volg een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoneem dat je te kies maar pot af is. Nu een gestelde gerust op 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker één persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de

0: Samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Hoort u mij?
2: Ik hoor u heel goed.
3: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
2: Goedemorgen van hieruit.
3: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
2: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
3: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
2: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laten we alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier, want die odi dapi aan onze stranden, bradas en sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
4: Odi odi sisa.
2: Mijn body was with Odissisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
4: Ja.
2: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen en niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kon presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
3: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
4: Ja.
3: Dit is uniek.
4: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar je, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
3: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
2: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
3: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop

0: haar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
1: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
0: Okay.
1: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentaties alvast kunnen lopen. Ik ben at de back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
0: Okay.
1: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
0: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen Alan Esranama all over the world?
1: Ja, oma. Ik denk dat Milobdeng.
2: Nee.
1: Milobdeng. Echt Milobdeng. En mijn hoop dat de Wajunu een occasie voor samen naar het ding hoe kan bouwen een betere Sranang. Ik kan wel ook de buurt is aan opbouwen. Opbouwen, pand buiten. Opbouwen, alle die volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kiezen met die occasie voor renoveer en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een kondi we kon, dat we actie aandacht ook toe, dat je moet me reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je boeren, hoe zegt dat dat in dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En hoe leren we dan als een naartoe, hoe we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, net together, hoe kon zit Sranang. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mijn logo.
0: Gratang, gratang. Zo.
2: Mooi, hè?
0: Hoe lobby toe?
1: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied Ribera. Bij een president en een vicepresident. To een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat je woningbouwfonds installeert. En de eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat je kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potjes maar. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de OSO. Nu was stel de Sarana Brada naar de Sisa Natrasi gerust. Dat er vast van een wakker naar waar heel op of fassie. Een politiek systeem voor het familie naar een matina visie aan de moro. Omdat de computers reveen volgt een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar voor die anoniem dat je tekst maar voor dat visie. Mijn wangestelde gerust te voeten in de regering die ze en zeker onder minister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die heb je noto, we put de noto naar visie en dan moro begin noto en kies haar vast aandacht. Maar alles maar heb je prioriteit naar de regering die zie. Dus de nafrede dat is maar nog in aanmerking die heb je van noto. Even de shit op een veld dat is maar die heb je van noto. Nee, ik kies haar occasie, de KKM is Donna Madeliefje straat nummer 34 stichting Volkshuisvesting. Dan maken we deze reveel los den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat bij woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wij naar. Bij woonbouw naar Voorburg 150 of zo toe. Dus na een paar jaar in die sedan, heb je ongeveer 300 of zo voor sociale zaken zien, 300 of zo voor een totale regering. Dan gaat dat dan om die mee kwam Beijing. Dan gaat ze om moest doen, regering, voor los aan woning nood naar Sranang op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
0: Heel mooi. Grand aan je hoor. En succes met alles wat u doet. Dank u wel.
1: Ja, hartelijk dank. Hai,
0: graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
2: Ja, he, Surinaams... dat is mijn doel.
0: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
2: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
0: Ja.
2: Minister, ik spreek u straks weer.
0: Ja.
1: Graag
0: aan je.
3: Groetjes.
0: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
2: Ja, en die wacht ook op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
0: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid.

Oké, beste luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. En ik ben er tot 5 uur. Dat is een aardige rit. U bent beland in het programma Marticipatie, Improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld, oorzaak en gevolg. Alles bespreken we. Ik kom net uit Zuidoost. Daar is Maxima, prinses of koningin Maxima. Die loopt rond in Zuidoost. Kijk naar

0: Maar ze is inderdaad in de studio gearriveerd, zo direct ook met de heer Patrick. Het is niet elke dag dat we een Surinaamse consul-generaal in de studio hebben. Volgens mij nooit eerder gebeurd. Dus dan schuiven we alles voor haar inderdaad, want ze is hier. Mevrouw Roseline Daan, in afwachting van de heer Patrick gaan wij alvast beginnen. En de luisteraars zijn nieuwsgierig. Ze zeggen, wat is dat? Soemaning, koningin. Consul-generaal. Roseline Daan. Wie is ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ik vraag meteen. Wilt u zich even voorstellen aan onze lieve luisteraars?
1: Goedemiddag, alle luisteraars. Inderdaad, Roseline Daan. Sinds maart in Nederland in de functie van consul-generaal.

0: management en psychologie. Daarnaast ook nog de diplomatieke training gevolgd en ook allerlei politieke trainingen. En ik ben in Nederland om onze Surinaamse burgers van dienst te zijn op consulair gebied en anderszins. Aangenaam.
1: Goed zo, mooi. En u werkt hard, want u bent hier en daar en overal. U bent meteen met een actie begonnen. We hebben het hier een paar keer bekendgemaakt. Het gebouw moest worden gerenoveerd. Dat is gebeurd inmiddels. Ja. Waar bent u nog meer mee bezig?
0: Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar met het gebouw. Daar gaan we mee door in fasen. En terwijl dat loopt, kijken we ook naar het ICT-gebeuren. Omdat dat een heel belangrijk aspect is wanneer we het hebben over consulaire diensten. Althans, ik ben bekend met de klachten. Ik zal zeggen terecht. De klachten van geen bereikbaarheid of de lange duur voor bij paspoort aanvragen, PSA aanvragen en dat soort zaken. Maar natuurlijk zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd. Dus het vergt wat tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En ik moet toegeven dat er een hele goede samenwerking is met onder andere minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, die deze kwestie heel serieus neemt en tegen die achtergrond al instructies heeft gegeven ter verbetering van de ICT-faciliteiten.
1: Heel mooi, heel mooi. Straks gaan we verder.
0: Ja.
1: Want we gaan praten ook over iets dat aanstaande is, 18 juli.
0: Klopt.
1: Gebeurt er ook iets. Maar u bent vandaag hier op uitnodiging van de heer Patrick Richard.
0: Helemaal, helemaal.
1: Zo, want ja, die heeft iets anders bedacht. Waar u heeft meegenomen in het project.
0: Ja.
1: Meneer Patrick, wees welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Goeiedag, Norman. Goeiedag, luisteraars.
1: Patrick Richard hoef ik niet meer aan de luisteraars voor te stellen, want ze kennen hem al. Maar ze kennen hem als een zakenman. Maar hij heeft gezegd, wacht even, ik ga het nog breder trekken. Ik ga de Surinaamse ondernemers ook meenemen in mijn denken over Suriname.
2: Ja.
1: Vertel ons.
2: Nou, het is zover, moet ik zeggen. Mijn doel was het om minder te gaan doen. Minder te gaan ondernemen tijdens de zomer. De festivals een beetje loslaten. En dat wat ik heb opgebouwd wilde ik geven aan mijn brothers en mijn sisters die in Suriname hun producten met oorspronkelijke Surinaamse kruiden of oorspronkelijke Surinaamse grondstoffen maken. En een platform geven hier in Europa om ze te promoten.
1: Mooi, ja. Heel goed. Fantastisch zelfs. Wat gaat er gebeuren aanstaande zondag 12 juli?
2: Nou, aanstaande zondag 12 juli hebben we de opening van onze beurs. We gaan op het Kwaku Festival in mijn restaurant. Want ik heb letterlijk gezegd, ik geef mijn restaurant aan mijn bradas en mijn sisas. Ze krijgen de ruimte om daar hun producten te presenteren, te laten proeven. Ik heb één ondernemer meegenomen. Ze is vandaag aangekomen met Suriname Airways in Nederland, in Amsterdam.
1: Zo.
2: Het is te zwaar, de zon schijnt nog.
1: Vandaag gearriveerd. Zo.
2: Ja, velen zijn vandaag aangekomen.
1: Oké.
2: Okay. Ja, dus we hebben zo meteen ook een... we mogen inbellen met de minister van een volkshuisvesting. We mogen inbellen met Jurgen Rijman en de ambassadeur.
1: Mm-hmm.
2: Die ook in... een stukje willen vertellen over dit
1: mooie project. Dan moet ik hem vragen om assistentie, man, want nu worden we maar klaar. We moeten gaan bellen.
2: Ja, we moeten gaan bellen.
1: Oké, dat gaan we doen.
2: Ja.
1: Dat gaat lukken.
2: Ja.
1: Ja. Heel mooi, maar Surinaamse business paviljoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou kijk, ik heb jarenlang met heel veel regeringsleiders Suriname mogen presenteren bij veel activiteiten in het buitenland. Ik ben naar Cuba geweest. Ik ben naar een Berlijn geweest. Ik heb jarenlang, dat weten de luisteraars ook, heb ik een vakantiebeurs gedaan. Als cateraar, als kok. En ik heb gezien dat we veel meer kunnen bereiken dan alleen vakantiebeurs. Of gaan naar Berlijn voor een beurs, een toerismebeurs.

0: Ik heb gemerkt dat we op het Kwaku Festival een ieder bereiken. Mensen zijn gewoon blij als ze daar komen. En als mensen blij zijn, kan je ze bereiken. Dus ik heb me hard gemaakt ervoor. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van kijk, in hoeverre werken jullie mee als ik mijn tent, ik heb een 15 bij 15 tent, geef aan de Surinaamse ondernemers. Zij hebben gezegd, we willen jou. Jij moet blijven, dat is belangrijk. Ik zei, oké, weet je wat ik doe? Ik blijf gedeeltelijk. En het restaurantgedeelte, mijn VIP-terras, geef ik op. En daar.
1: Oké, nu verstaan, nu begrijp ik je goed. Dus die VIP-tent, die sta je af aan de Surinaamse ondernemers. Want ik dacht van, er zijn geen petsalons en dat soort zaken op Kwaku dit jaar.
0: Nee, dan krijg je problemen.
1: Of zo, dan dacht ik, dan gaat Kwaku niet door.
0: Nee, dan krijg ik echt problemen. Ik heb nu al mensen die zeggen van luister, als je er niet bent, dan. Maar dat wil ik ook niet, want ik ben en ik blijf een Suriname. Die gaat voor Suriname.
1: Oké, heel goed. Prachtig. En je hebt zwaar materiaal met je meegenomen. Je hebt gezegd, ik pak het meteen groots aan.
0: Nee, normaal. Ik ga mezelf naar voren trekken en dat is niet eerlijk.
1: Oké, vertel.
0: Ik was bezig en tijdens het bezig 25 november een speciaal naar Suriname gaan en mijn lievelingsgerecht, of mijn populairste gerecht, klaarmaken voor dat.
1: Wat?
0: Dus ik heb een Srividesi petsalon ervan gemaakt. En daar had ik de beloof dat ik meer zou gaan doen. Want ze kennen me al natuurlijk. Ik heb vaker voor de Surinaamse regering dingen mogen doen. Maar in elk geval, daar had ik beloof. En daar is het een beetje gaan
1: Borrelen.
0: triggelen, borrelen. Ik heb met de minister van Buitenlandse Zaken ook gesproken. 30 december heb ik ook mogen koken voor een boesa. En daar heb ik hem ook verteld, project verteld. Hij vond het geweldig. En toen ben ik gaan werken.
1: Zo.
0: En tijdens ik bezig was, heb ik aan deze geweldige mensen bijgekregen.
1: Zo.
0: TCT, Suriname Airways doe ik al jaren mee zaken. Een volkshuisvesting. In ieder geval vond het een mooi project.
1: Maar dat je de ambassadeur en de consul-generaal ook zo ver krijgt om mee te gaan in het project. Alhoewel, ze willen graag met alle Surinamers werken, met name de ondernemers
0: ze
1: ook.
0: staan open, ja.
1: Mevrouw Daan, wat vindt u van dit allemaal? Hoe reageert u hierop?
2: Geweldig initiatief. Sinds ik met Patrick ben begonnen, in gesprek ben geweest over dit initiatief, heeft hij me praktisch niet losgelaten. Of het nou 's morgens is, 's middags of middernacht. Toch, die telefoontjes gingen steeds over en weer afstemmen om wat is de volgende stap, wat kunnen we doen, ga je dit voor me lezen. Eigenlijk moet ik het zo zien, hè, Patrick. Ik ben in functie consul-generaal, maar in deze was ik zijn secretaresse.
0: Zelfs meer dan mijn secretaresse. Ja, dat vond ik ook mooi, want kijk, het is Surinamers houden ervan als dingen goed gaan, dan worden dat die
2: Dan let je
0: triggers
2: niet meer op functies.
0: Precies. En dat vond ik zo mooi bij u. En ik ben heel blij, moet ik zeggen. Ik wil u bij deze ook bedanken namens de Surinamers. Want u doet het voor haar en al de collega's die komen. En dat hebt u geweldig gedaan. Dank u wel. Echt
2: Ja,
0: wel.
2: nou, precies zoals Patrick het zei, dat heb ik gaarne gedaan. Kijk, ik heb een slogan, Surinamers voor Suriname. En wanneer je gaat werken voor land en volk, leg je al je functies en dat soort van titels aan de kant. En dan ga je focussen op wat kan bijdragen aan groei en ontwikkeling. En dat is mijn main focus ook in mijn algeheel beleid en functioneren. Zodra een Surinamer naar het consulaat toe komt met een geweldig initiatief ten voordele van Suriname, ben ik ervoor te vinden.
1: Ja, dat is mij opgevallen, ja. Ik ben ook geweest bij een meeting daar, de opening van de consulaat. Nou, allemaal ondernemers en bedrijven.
2: Precies.
1: Maar ook de gewone man van de straat, die was daar. Dus dat is een goede zaak.
2: Zeker.
1: Dat hebben we lang niet gehad in Nederland, hoor. Dat het consulaat zo open en toegankelijk is. Dat vinden we goed. Goed idee.
0: Er waait een nieuwe wind.
1: Er waait een nieuwe wind, dat is duidelijk het geval. En onze gast uit Suriname, wie is dat en wat doet ze?
3: Ik ben Ellen Tarquini. Ik ben getrouwd met een Italiaan.
1: Zo.
3: Ja. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Ik ben bijna 11 jaar nu terug in Suriname. En mijn man was een ijsbereider in Nederland. En daarmee zijn we.

0: gestart. Ik heb het vertaald naar het Surinaams. Ik maak dus gelato met Surinaamse vruchten. Okay. Bijvoorbeeld awara, podosiri, madame Jeanette, mopee, jamun. Al dat soort vruchten. Want Suriname is rijk aan een diversiteit van vruchten. En daar wilde ik heel graag iets mee doen. En mijn man heeft de know-how. Dus dat was gauw gelinkt, hè?
1: Zo.
0: Ja.
1: U noemde iets aan het begin dat ik ken het niet. Wat maakt u?
0: Podosiri ice cream. Gelato is dat. Gelato. Italiaans ijs. Italiaans ijs, maar dan met Surinaamse vruchten.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dat is mooi.
0: Ja.
1: Podosiri, wat nog meer?
0: Ja, podosiri, zuurzak, awara, marcousa, jamun. Wat hebben we nog meer? Pomisiter, pomarak. We zijn dus nu gekomen met 7 smaken. Madame Jeanette ice cream heb ik ook. Madame Jeanette is de enige die een beetje geur heeft en een smaak. Dus daarvan hebben we dan ice cream gemaakt.
2: Staan jullie ook bij Wakapas?
0: Ja, klopt.
2: Ah ja. Klopt. Dan ben ik er geweest.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, Patrick is druk aan het bellen hoor. Volgens mij heeft hij contact. Maar dan moeten we de koptelefoons wel opzetten.
0: Okay. En het bedrijf heet Padre Nostro.
1: Padre Nostro.
0: Ja.
1: Het klinkt Italiaans.
0: Ja, het is Italiaans. Ja. En het vertaalt naar onze vader. Ah. Want we hebben het gekregen van onze vader.
1: En de luisteraars en die Surinamers gaan voor het eerst... Nou, podosiri.
0: Podosiri. Awara.
1: Awara.
0: Zuurzak. Ja.
1: Yo, dat is...
0: De meeste Surinaamse vruchten, daar maken wij gelato van, ijscream.
1: Dus. Interessant. Wie hebben we nu aan de telefoon, meneer Patrick? Heb je contact?
3: Ja, ik heb contact.
1: En de volume van je telefoon is hartstikke goed.
3: Zal ik het even
1: open? Helemaal. Zien?
3: Ja, open ja.
1: Ja, dan hebben we contact. Hallo, wie hebben we hier? Horen we wat? Volume?
3: Even kijken, ik heb hem aangeklikt bij jullie.
1: Dan moet hij binnen zijn.
3: Zal ik even zelf praten? Hallo, hoort u mij?
1: Ja.
3: Ja, goedemorgen. Ik ga u nog een keer proberen.
1: Oké, wat je kan doen, je kan hem op speaker zetten.
3: Op speaker, oké. Okay.
1: En voor je microfoon houden. Dat kan wel ook.
3: Hoort u mij?
4: Ik hoor u heel goed.
1: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
4: Goedemorgen van hieruit.
1: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
4: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
1: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
4: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laten we alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier om die Odi Dapi aan onze Sranam Bradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
2: Odi Odi Sisa.
4: Mijn body was sweet Odi Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
2: Ja.
4: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen en niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling. En totale community development in bestaande en en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kon presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
1: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
2: Ja.
1: Dit is uniek.
2: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
1: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
4: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
1: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
4: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
1: Okay.
4: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentaties alvast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
1: Okay.
4: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel en mijn hoofdtak de wajunu a okasi voor samen aan het ding ook aan bouw aan betere sranang. Ik ook wel ook de biertje sa opbouw. Opbouw, pand buiten. Opbouw, alle die volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar. Maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kies om die occasie voor renoveren en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we kon, dat we actie aandacht ook toe, dat je moet reorganiseren de buurt. Dus maar voor dat we hier recht toe, dat we morgen betere leefomgeving. Dus kon je boeren, ons aftak dat we naar dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En hoe we leren dan naar z'n naartoe, hoe we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, net together. Ook
1: al
4: zit
1: eraan.
4: Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen:
1: mijn
4: logo.
3: Graag
1: aan je. Graag aan je. Zo.
3: Mooi, hè?
1: Mooi. Hoe lobby toe? Hoe lobby toe?
3: Hoe lobby toe? We wachten tapie.
1: Ja.
4: Graag
1: aan je,
4: mijn
1: door. Oké. Goed zo. Heel mooi, heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind, man. In Suriname, ja, als ik dit zo hoor.
3: Zeker.
1: Ja. Oké.
3: Okay.
4: Mag ik nog wat zeggen?
1: Gaat u gaan.
4: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sanaan zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. Hoe ben je naar een gebied Riberen? Bij een president en een vice-president. Toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En wat eerste inleg in haar woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Nou, amoni dat hij ook kan bouwen.

0: ongeveer 300 of zo. Wow. Vooral die potjes maar. Ja. Vooral die potjes maar. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de ozo. Maar we stellen de sranambraren aan de sisa na trasie gerust. Dat we vast van een wakker naar wat heel op of fassie. Een politiek systeem voor kort familie naar een matina fessie aan de moro. Omdat de computers reveen een volg systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoneem dat je te kies maar pot afvisie. Maar we gestelde gerust voor tegen de takarekering die zie en zeker onder minister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die abin noto. We put de noot na visie en amoro begin noot en kies a fos aandacht. Maar alles ma abi prioriteit na regering disi. Dus de na vrede takies ma noko in Amerika die abe van noot. If de sita pa fel takies ma die abe van noot. Ne e kies a okasi de kakami mis dona ma de Livia straat nummer 34 stichting volkshuisvesting. Da manga den schreve los den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat bij woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wijnen. Woonbouw naar Voorburg 150 ozo toe. Dus na Bafayari die zie dan, abi ongeveer 300 ozo voor sociale zaken zie, 300 ozo voor a totale regering. Nanga danda ubigi me kwam bijin, nanga sa u moest doelijk regering voor los a woning nood na srana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
1: Heel mooi. Krantang hoor. En succes met alles wat u doet. Dank u wel.
0: Ja, hartelijk dank.
1: Graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
2: Ja, dat is mijn doel.
1: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
2: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
1: Ja.
2: Minister, ik spreek je straks weer.
1: Ja.
0: Graag
3: gedaan. Ja, groetjes.
1: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
2: Ja,
1: de
2: presentator. Op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
1: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid. Terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling van 18 juli?
3: 18 juli, dus we hebben 12 juli deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles te wetak om poer de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterren. Yes. Apratisa we shiitaks ma etak disna fuantra partij, noso disna fuantra etnische groep, asan dat nebroken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen, die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers zijn van verschillende, komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd vanuit Paramaribo. Ook nog een minister, die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur, zijn excellentie Ricardo Panca. En we zijn van mening dat deze lezingendag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn vijatungsie. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort, of het nou is van toppers of individuen, over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt, en allerlei racistische uitspraken, en je vraagt je af, waar wil men naartoe met dat soort handelingen? Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden, maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken, aangeven.

0: vinden dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg, wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden. Maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. Aan enige zin, zei wanneer iemand betreft. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, ja, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Nee. Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
1: Mooi.
0: Dus dat is de kern.
1: Oké. Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
0: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe.
1: Mooi.
0: Dat is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
1: Oké. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
0: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 uur, van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux, dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem en zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.
1: Heel goed. Mooi zo, aan tafel geschoven Surinamer die vaak over Suriname praat.
2: Grote Surinamer.
1: Zeg het erbij. En hij vindt het altijd leuk wanneer hij hoort ondernemerschap, verbindingen tussen Suriname en Nederland. Ja. En u hoorde net een grote motor buiten. Broem, broem, broem, maar Rieskong, die Ayeratori.
2: Adoro.
1: Dus adoro. Meneer Glenn Kotfried, welkom.
3: Dankjewel, ik moet kennis maken. Ik denk dat u de consul-generaal bent. Klopt dat, mevrouw?
0: Dat klopt.
3: Kijk zo, dan heb ik het. Mijn naam is Glenn Kotfried en u bent
0: Roseline Daan.
3: Roseline Daan.
4: En ik ben Ellen Tarquini van Padre Nostro, het bedrijf in Suriname.
3: Oh, geweldig. Nee, ik hoorde u daarnet praten en ik luister heel graag als ik mensen hoor praten. Moet ik dichter bij de microfoon?
1: Ja, graag.
3: Oké. En ik hoorde u aangeven van mensen kunnen komen ophalen op die dag in de Hoofddorp en terugbrengen naar hun gemeenschappen. Dat hoorde ik u zeggen.
0: Mensen ophalen?
3: Nee, informatie ophalen die dag bij die.
0: Ik denk dat het even over de onderminister.
2: Ja,
0: is de onderminister.
1: Oh, dat was de onderminister aan de telefoon.
3: Ik hoorde u dat net zeggen.
1: Net.
3: U betoog net.
0: De belezingen dan.
3: Ja.
0: Die informatie tot zich nemen.
3: En het terugbrengen naar de gemeente.
0: Ja. Inderdaad.
3: Dat heb ik u horen zeggen.
0: Klopt.
3: En toen ik u dat hoorde zeggen, toen triggerde u mij even. Want ik dacht van, u geeft aan de mensen hun gemeenschappen. Ik ga ervan uit dat we één gemeenschap zijn. En ik dacht van, als u dat zo zegt, dan heb ik toch ergens weer van, kunnen we ook die totale gemeenschap vormen met z'n allen?
0: Ja, in deze is er een nuance. Wanneer wordt aangegeven gemeenschappen, dan wordt meer nog bedoeld de omgeving waarin ze zich bevinden. En als enkeling ben je niet overal.
3: Ja.
0: Toch? Je bent in specifieke omgevingen, of het nou is thuisfront of kantoor, sociale gemeenschappen, dat is nou net wat ik bedoel. Maar de boodschap is natuurlijk voor een ieder.
2: Amba, ik ga u
3: Ik luister een beetje nauw, omdat ik die verdeeldheid onder ons, want ik hoorde u dat ook aankaarten. En dat we dat respect moeten opbrengen voor elkaar. Dus als we het hebben over Suriname, dan kijk ik naar het geheel.
0: Absoluut.
3: Waardoor ik, als ik iets hoor die mij triggert, dan wil ik toch meer,
0: heel goed,
3: zeg maar, inzicht krijgen.
0: Zeker.
3: Maar u bent dus consul-generaal en ik ben blij dat u bij ons op bezoek bent. Omdat wij in het verleden, Kijk, we zijn een medium. Mm-hmm.

0: die verbinding heeft met de gemeenschap, de Surinaamse gemeenschap, los van een etniciteit, mm-hmm. los van religie yeah. of wat dan ook. We zijn er gewoon en we hebben wel eens momenten gehad dat er een stukje verbinding was, zodat we konden uitdragen dat waar mensen behoefte aan hebben om ook bij te dragen. En er zijn ook momenten gehad waar die verbinding zoek was. Mm-hmm. Dus ik hoop echt van harte.
1: Wat is er weer?
0: Dat u dat gaat verpersoonlijken.
2: Ja.
0: Dat stukje wat we samenwerking noemen en zoals we dat beleven en zien.
1: Dat van meneer Koolhaar.
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld.
2: Ik heb er gisteren over gehad.
0: Ja.
2: Maar dat is inderdaad de bedoeling. Kijk, ik ben blij. We zijn min of meer op één lijn, zoals zojuist aangegeven door de onderminister. Er is veel gebeurd in het verleden. Maar de vraag is, zullen we blijven
3: kijken naar het verleden,
2: naar die gebeurtenissen? Of zeggen we, ik ben het komen aantreffen zoals het nu is. Niet fraai. Dus we zitten niet hier om alles goed te praten. Of zeggen we kijken vooruit. Ja. En u was er nog niet, maar eerder heb ik aangegeven dat minister Melvin Bova, hoe zal ik het zeggen, serieus voornemens is om de veranderingen te brengen. En die zien we nu al, misschien wel in het begin traag,
0: ja.
2: maar er is geen sprake van stilstaan. Ja. Sinds ik er ben en ambassadeur Ricardo Panka werken we heel nauw samen.
0: Ja.
2: En we werken niet in ons belang, we werken voor het totale Surinaams belang, want daar gaat het om. We zijn dienstverlenende organisaties, we zijn geen organisaties die met het persoonlijke bezig zijn. We zijn gericht op de Surinaamse gemeenschap.
0: Ja, ja.
2: En daar kijken we naar. Er zijn nog wel klachten die we zijn komen aantreffen natuurlijk. Maar zoals eerder aangegeven, wordt daaraan gewerkt.
0: Ja.
2: Ik mag prijs geven dat gisteren was 8 juli... op het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst is getekend met VFS Global. En die overeenkomst houdt in dat onze dienstverlening gemoderniseerd wordt. Nou, wat betekent dat? Mensen die in de Oost-Europese landen zitten, noem maar Griekenland, Hongarije enzovoort, hoeven niet per definitie meer naar Amsterdam toe te komen voor verlenging, voor een consulaire diensten.
0: Okay,
2: toch? Okay. Maar ze kunnen net daar te landen geholpen worden. Zie daar een grote stap binnen het geheel van onze dienstverlening.
3: Heel mooi. Heel mooi, want ik heb begrepen. Heel goed hoor. De ambassadeur is aan de lijn. Oké, dan gaan we hem verwelkomen. Dat is de heer Ricardo Panka. Ik heb u net horen zeggen, zijn excellentie.
2: Ja,
3: ja toch? Glenn kent hem, hij is hier gekomen op bezoek.
0: Voor mij is het ook zijn excellentie, hoor, meneer Panka.
1: Ook voor mij.
3: Oké, goed zo. Meneer Panka, de ambassadeur, welkom in de uitzending. Heeft u gehoord?
4: Goedemiddag. Goedemiddag aan ieder daar. Meneer Godfried, meneer
3: Van Gom, Norman, ja.
1: Norman.
4: Meneer Richard en meneer Norman.
3: Ja,
4: ja. En natuurlijk de geachte consul-generaal, mevrouw Daan.
1: Ja.
4: Goedemiddag.
2: Middag.
0: Goedemiddag, ambassadeur. We zijn blij dat we u hebben aan de lijn. En ik ben ook blij, want dit is een unicum. Wij hebben in het verleden ook vaak in het contact met de vertegenwoordiging van Suriname. Natuurlijk telkens weer de ambitie gehad om dat wat Suriname beoogt, ook vooral met de mensen hier, de diaspora, om te kijken van hoe kunnen wij ook helpen trekken aan dat ding. Hebben we nog nooit deze combinatie gehad waar de ambassadeur...
3: Ja.
0: En de consul-generaal. En soms, in sommige nare tijden, dan waren ze niet. Het is on speaking terms.
3: Ja.
0: Maar ik hoor hier een chemistry.
3: Ja, oké. Okay. Er waait een nieuwe wind. Mede dankzij Patrick.
1: Een nieuwe wind.
4: Ik denk dat u het correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media, uw medium ook vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat wij met de, wat ik noem, ik weet als het al eerder zo genoemd werd,

0: diaspora media een goed contact wil hebben om de activiteiten van de ambassade en het consulaat zoveel mogelijk te verspreiden naar de gemeenschap toe. En jullie hebben een goede luisterplichtheid. Dus hoe kan het ook anders dan... En als jullie ons niet opzoeken, ze komen jullie wel op.
1: Ik vind die vrijmoedigheid geweldig. meneer de ambassadeur, ik moet zo snel mogelijk gaan naar aanstaande zondag. Opening Suriname Business Innovation Paviljoen op het Kwaku Zomerfestival. Wat hoort u hier? Wat vindt u ervan? U gaat de opening doen. Wat gaat er door u heen?
0: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. En ik weet, als het al eerder zo georganiseerd is geworden, normaliter is het dat het Kwaku meestal met de diaspora ondernemer. Die zijn meer dan op het Kwaku Festival aanwezig. En natuurlijk heb je ook de Surinaamse artiesten die ook komen op dit festival. Maar zoals de heer Richard en mevrouw Daan dit hebben voorbereid, vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk, alle ondersteuning wordt ook gegeven vanuit de ambassade voor dit project. We hopen in elk geval dat de mensen die luisteren, dat ze afkomen op deze unieke activiteit binnen het Kwaku Festival, waardoor wij een geslaagde opening kunnen hebben hiervan. En dat het dus ook een navolging geniet, hè? Dat het een jaarlijks terugkerend activiteit wordt, evenement wordt, waarbij er meerdere Surinaamse ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk dat er ook functionarissen van de regering erbij zullen zijn. En nou, alle ondersteuning daarvoor. Fantastisch idee.
1: Oké, dat is goed om te horen. Patrick, wat zeg je hiervan?
2: Nou, ik word stil van. Dit is mijn doel. Dit wilde ik hebben. Ik ben heel blij dat de minister van Buitenlandse Zaken mij direct had gelinkt met meneer de ambassadeur. En hij heeft het bewust gedaan, want ik kende de ambassadeur al. Maar hij zegt, ik ga bellen nu om te zeggen, laat hij jou opvangen hiermee. En hij heeft tot vandaag heeft hij me elke keer weer gesteund, elke keer weer gedragen. En ik ben blij voor Suriname.
1: Ik heb toch een prangende vraag. En die vraag is ook gericht naar de consul-generaal en de ambassadeur. Ik heb enigszins de indruk dat de mensen dus die eigenlijk een markt willen aanboren hier in Nederland vaak op zoek zijn naar zeg maar instellingen, instituten die ze daarbij zouden kunnen ondersteunen en zeg maar konden gidsen als het gaat om hoe draag ik dat wat ik heb uit. Is dat niet een taak weggelegd vanuit het consulaat of vanuit de ambassade om toch te zorgen dat die mensen op basis van de informatie die u hebt als vertegenwoordigers op een goede manier zeg maar begeleid zouden kunnen worden? Want soms zijn mensen echt in het doolhof, weten ze zich geen raad. Ik word soms zelf ook gebeld van meneer Kortvriend, ik heb een product, ik wil het in Nederland. En soms weet ik het ook niet. Dus ik vraag me af als het geen tijd wordt om zeg maar een bepaalde routekaart te gaan ontwikkelen, zodat de mensen daadwerkelijk op een goede manier begeleid kunnen worden. Het hoeft niet door het consulaat.
2: Maar dat toch een platform krijgen waar we kunnen gaan.
1: Juist.
2: Ik heb het meegemaakt bij het begin van mij, maar dan praat ik over 35 jaar geleden.
1: Ja, okay.
2: Toen ik startte met Patrick's Catering, toen ik de droom had van meer bereik. Ik ben echt een gelovig mens. Dus ik voelde gewoon, de Heer heeft me geroepen om meer te doen voor de Surinaamse keuken. Toen ik ging perfectioneren, zat ik ook ermee.
1: Ja, en het is nog steeds zo.
3: Okay.
1: Dus het is misschien...
2: Maar er zijn wel instanties hier in Nederland waar je kan gaan, die je goed helpen.
3: Okay.
2: Dus ik maar denk dat wij misschien daarover...
1: Maar ik let op de tijd. We hebben nog ongeveer 5 minuten.
2: Ja, en Jurgen staat te wachten. Dus
1: Dus dan moeten we na 4 uur doorgaan.
0: Als ik het even wat van mag zeggen.
1: Ja?
0: Waar het om gaat is dat er partnerschappen gesmeed moeten worden met organisaties.

0: ondernemers hier in Nederland. Bijvoorbeeld die partnerschap die Richard heeft gesmeed met het ministerie van Volksgezondheid, met de ondernemers. Dat moeten we meer gaan uitbuiten. Dit is natuurlijk een begin. En ik denk dat we daarna aan tafel moeten gaan om te kijken hoe wij het verder kunnen uitwerken, plannen en gaan uitvoeren. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Daarom zeg ik van het is een heel fantastisch initiatief en we moeten het continueren.
1: Ja, en hierbij roept u alle Surinamers op om op Kwaku te zijn aanstaande zondag. Hoor ik u dat zeggen?
0: Ja, natuurlijk.
2: Nee, niemand blijft thuis, Norman.
0: Ik kijk er naar uit. En we zijn daar, we zullen daar zijn. De mensen kunnen ook direct ook kennis maken met de consul-generaal. Die is een heel vriendelijke mevrouw. En ja.
3: Dus onze Rosa Amba.
0: Ja. Ze is, ze is heel kalm, ondanks de uitdagingen op het consulaat. Ja, ik bewonderde.
2: Okay. En er zijn grote uitdagingen, als ik het goed begrijp.
0: Ja, toch wel, maar kalmte zal je redden.
1: Oké, okay. Lukt het om nou de 3 minuten Jurgen Rijman is niet te doen. Maar dank u wel, hoor, ambassadeur, en succes. We zien elkaar zondag op het Kwaku Zomerfestival.
2: Okay, ambassadeur, ik groet u ook, hè.
0: Ja.
2: We zien elkaar graag.
1: Dan geven we het woord in die tussentijd aan de consul-generaal. Wat hoort u hier allemaal en wat gaat er door u heen als u dit zo hoort?
4: Ik hoor inderdaad, of ik voel een nieuwe wind waaien. Het geeft een ander gevoel, een prettig gevoel, dat we hier kunnen zitten, heel open met elkaar kunnen spreken, zoals de vragen die gesteld zijn door de heer Kotfried, het initiatief door Patrick. Noem maar de diaspora die nieuwsgierig is naar informatie. We slaan een nieuwe weg in en we willen blijven focussen. The main word is focus op vooruitgang.
2: Oké, okay, mooi.
4: Ja.
2: Ik ben blij met dit geluid. Blij met dit geluid.
1: Heel goed. 107.9, maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Bij de vermoedelijke opzettelijke aanrijding met een auto tijdens de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is tenminste één persoon om het leven gekomen. De politie onderzoekt meldingen dat na de aanrijding ook mensen zijn neergestoken. Er raakten ongeveer 17 mensen gewond, van wie een aantal levensgevaarlijk. Volgens getuigen stapte een persoon met een mes uit de witte auto die inreed op de bezoekers. Bij de Pride waren honderdduizenden mensen aanwezig. De politie is op zoek naar getuigen en naar foto's en video's. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat die onder controle zou komen. De lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert twee Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de twee functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws.

Hier volgt een persbericht. Suriname Business and Innovation Pavilion opent tijdens Kwaku Zomerfestival 2026. Tijdens het Kwaku Zomerfestival 2026 wordt het Suriname Business and Innovation Pavilion officieel geopend. Het paviljoen biedt een platform waar Surinaamse ondernemers, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk presenteren aan een breed Nederlands en internationaal publiek. Onder de deelnemers bevinden zich de ministeries van Transport, Communicatie en Toerisme en Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam, Suriname Airways, Stichting Toerisme Suriname, TCT, en CITA. Het initiatief heeft als doel Suriname internationaal sterker te positioneren op het gebied van ondernemerschap, innovatie, toerisme en investeringen. Bezoekers maken kennis met Surinaamse producten, innovatieve bedrijven, toeristische mogelijkheden en zakelijke kansen. Daarnaast worden presentaties en netwerkactiviteiten georganiseerd om de samenwerking tussen Suriname, Nederland en Europa verder te versterken. Binnen het paviljoen presenteren Surinaamse ondernemers producten die zijn ontwikkeld met lokale grondstoffen, vakmanschap en innovatie. Ook leveren diverse organisaties uit de publieke en private sector een bijdrage aan het programma en tonen zij de economische, toeristische en maatschappelijke mogelijkheden die Suriname te bieden heeft. Volgens initiatiefnemer Patrick Richard draagt het paviljoen bij aan het versterken van de internationale zichtbaarheid van Suriname en het creëren van nieuwe economische kansen voor Surinaamse ondernemers.

Bij de verdere uitwerking en afstemming van het initiatief is nauw samengewerkt met het consulaat-generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam onder leiding van consul-generaal Roseline Daan. De officiële opening vindt plaats op zondag 12 juli om 2 uur en wordt verricht door ambassadeur Ricardo Panca in aanwezigheid van Jürgen Reimann, die de presentatie en opening van het paviljoen zal verzorgen. Met het Surinaamse Business and Innovation Paviljoen wordt een duurzame platform gecreëerd waarop ondernemerschap, innovatie, toerisme en internationale samenwerking samenkomen. Het initiatief onderstreept de ambitie om Suriname sterker te positioneren als aantrekkelijke partner voor handel, investeringen en economische ontwikkeling en vormt een waardevolle stap in het verder versterken van de relatie tussen Suriname, Nederland en Europa. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Richard, initiatiefnemer Suriname Business and Innovation Paviljoen, via e-mail info@patrickscatering.nl en het consulaat-generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam ter attentie van consul-generaal Roseline Daan. Het e-mailadres is roseline.daan@gov.sr. Tot zover deze speciale bekendmaking.

0: Luisteraars, wees welkom terug. We zijn weer in de uitzending, terwijl er hier flink wordt gesproken en onderhandeld ook, zie ik, tussendoor. Dat is een mooie zaak. We hebben contact met the one and only, Jurgen Rijman. Klopt dat?
1: Ja, maar goedemiddag, lieve mensen.
0: Mooi. Glenn, ga je hem verwelkomen?
2: Ja, ambassadeur. Hoort u mee? Hallo?
1: Hallo, ja, wat zegt u?
2: Ik zeg ambassadeur.
1: Ambassadeur?
2: Ja.
1: Wie, meneer Panka?
2: Nee. Jurgen.
1: Oh, ik was ambassadeur.
2: Jurgen Rijman.
1: Ik ben ambassadeur zonder portefeuille.
2: Juist. Nou, echt Jurgen, ik ga je complimenteren. Want geloof me, jij bent één van de mensen die als het gaat om CCS, ik kan een aantal dingen opnoemen. Ik heb niet heel veel contact met je, maar ik volg heel veel dingen. En de dingen die jij hebt gedaan voor Suriname telkens weer. Ik ken je niet uit Nederland, ik ken je uit Suriname. Je sabi vanaf hoe jong. En ik moet je heel eerlijk zeggen, af en toe was ik heel erg jaloers. Ik wou dat ik in staat was om de dingen te doen die jij iedere keer weer hebt gedaan voor Suriname. Dus op deze dag wil ik je complimenteren.
1: Maar
2: echt veel mensen zouden jouw voorbeeld kunnen volgen. En ik weet ook dat als we het hebben over dat product wat men noemt stand-up comedy, aan niveau in Suriname. Naar Juna ambassadeur.
3: Hoezo? Jammer.
2: Liefde, dus komt de bal.
0: Om in WK-termen te blijven.
4: Laat me aanvullen. Dag Jurgen.
1: Goedendag mevrouw Danus, met u.
4: Het gaat goed met mij. Laat me aanvullen. Ik schaar me helemaal achter de woorden van meneer Kotfried. En toen wij begonnen met de renovatie en schoonmaakwerkzaamheden op het consulaat, is de naam Jurgen Rijman een van de eerste geweest. Trouwens, hij weet het. Hij is geweest, weet je, en heeft ook een handreiking gedaan. Hij zegt, ik ben on board en ik doe het nodige wat kan om te ondersteunen.
2: Wauw.
4: Ja.

0: weet je ook het. Milo B, Milo B.
1: We zijn nu bezig samen met, ik ben samen met een andere prominente Surinaamse bezig om te kijken als we een mooi diner kunnen organiseren om 11 van de laatste kosten voor de renovatie te kunnen dekken.
0: Wow.
1: Dat verdient ons consulaat. Dus we zijn ermee bezig. Komt dat 100%.
0: Eigenlijk mijn mabo taki in een libwa wei.
2: Vertel het, Jono.
3: Nee, je hebt ons niet.
0: Wat denk je, Sani? Eigenlijk, het consul-generaal of het consulaat is onze trots.
2: Ja.
3: Ja.
0: En we moeten ook dat representeren, want we krijgen de mensen die iets te maken willen hebben met Suriname. Daar begint je visitekaartje. En ik denk dat Jurgen zich dusdanig bewust van is wat het betekent als het gaat om die representatie. Dus Jurgen,
1: ik weet het zeker, 100%. En het heeft te maken niet alleen met zaken doen, maar ook op cultureel vlak heeft het. Op sociaal-maatschappelijk vlak is het gewoon heel belangrijk dat we ons van onze beste zijde laten zien. En ook laten zien dat we serieuze partij zijn om waarmee in zaken gaat. En dat we niet een of ander soort jeff land zijn dat poti-poti denkt.
0: Nee,
1: we moeten op de ijs komen, want dat verdient ons land.
0: Ja, de wapte koe serieus, stel je maar gewoon dat
3: bedoel ik, precies.
2: Oké. Jurgen, ik zie dat alles wat Patrick doet, daar neemt hij je mee in het project. Zondag aanstaande ben jij de host. Jij gaat de zaak bij elkaar praten. Maar het initiatief zelf, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het briljant. Ik heb Patrick ook direct gezegd, volle ondersteuning. Maar dat weet Patrick. Bij Patrick en Naya, het is my brother from another mother. Dus we go back a long time. Maar ik vind het heel belangrijk dat we ook vooral die kleine ondernemers uit Suriname laten zien dat er meer mogelijk is. En dat zij hun producten kunnen laten zien ook. Want weet je, als iemand die met Awara ijs komt bijvoorbeeld. Ja, elke Surinamer krijgt watertanden ervan als je dat hoort.
4: Ja, hè? En Jamu brengt je terug naar je kindertijd.
1: Ja, precies. Dus het weet je, dus er zijn zoveel andere ondernemers die gewoon in de spotlight verdienen te zijn. Ik ben ook blij dat de Surinaamse overheid het ondersteunt.
4: Ja.
1: Weet je, ik ga zelf ook met mijn nieuw bedrijfje daar staan. Gewoon om te laten zien dat we ook van hieruit onze cultuur kunnen uitdragen. In de hoop dat we op een gegeven moment ook naar Suriname toe, van hieruit naar Suriname toe, partnerships kunnen vinden daar. Ik heb al met een grote bakkerij gesproken in Suriname die bereid is om met ons SC te gaan daar. Dus het werkt naar beide kanten toe en we moeten die connectie blijven leggen. Weet je, ik geloof in dat Ubuntu denk wat wij Surinamers soms ontberen. Mm. En dat is, we moeten elkaar leren gunnen, we moeten elkaar de ruimte geven. En van Sranaman beginnen en van Sani moeten wij als Surinamers normaal ondersteunen. Je ziet het in de Afrikaanse community gebeuren. En voor Afrikaan beginnen we Sani, alle Afrika ego bij de Sani Namang.
4: Ja.
1: Bij ons is het zo, en voor mij beginnen we Sani, gaan we eerst kijken even naar Hindustani, even naar Japanese. En dan gaan we daar nog kijken, Jaminoan Gulu Amang, Sumana Amang. Weet je wel. Maar we zijn wel trots, aan de andere kant wel trots op onze heterogene
3: samenstelling.
1: Zijn we zeer trots op onze Surinamers. Maar we omarmen het niet en we kunnen er zoveel meer uithalen als we even dat extra stapje zetten.
3: Dat is hem. Dat is hem.
2: Mooi.
5: Heel mooi gezegd.
2: Maar volgens mij heeft hij alles al gezegd.
5: Hij heeft alles gezegd.
2: Dan zien we je zondag daar.
1: Ja.
2: Ja, maar wat doe je?
1: Dus, full support voor al die mensen die komen. En ik voel me trots dat ik met mijn klein beginnend bedrijf ertussen mag staan. Tussen deze mensen die al zo lang, weet je, aan de weg aan het timmeren zijn. En we gaan Nederland ook laten zien daar op Kwaku van wat de potentie is van Suriname. En het is meer dan alleen oil en gas.
4: Zeker.
1: Want ondernemerschap is iets dat we ook moeten omarmen. We moeten onze jongeren leren dat ondernemerschap geduld is. Niet direct biggie money maken. Nee, het is grinden. Kijk naar iemand als Patrick. Ik heb gezien hoe Patrick begonnen is met zijn ene glazen kast.
5: Ja, maar.
1: En hij wat hapjes had zitten. En kijk wat Patrick nu is. Uh-huh. En daar heeft hij keihard voor gewerkt.
5: Maar Jurgen, het is ook goed om te zeggen. Het is ook goed om te zeggen dat

0: Ik wil je vandaag de dag bent. We moeten elkaar helpen, want doordat
1: zeker
0: ik jou help, help ik mezelf ook. Vandaar kan ik nu ook weer in jouw paviljoen staan. Dus het ding is, ik geloof echt van paying forward, paying forward, paying forward. We moeten elkaar blijven ondersteunen. Ja.
1: Daarom ben ik Patrick ook dankbaar dat hij mij deze kans ook geboden heeft.
0: Ja, toch?
2: Heel mooi.
0: Ja.
3: En wat we zeker niet moeten loslaten is dat de ondernemers de backbone vormen van een economie, hè?
1: Ja.
3: Van de economie van een land. Ja, zij zorgen ook voor werkgelegenheid en alles daaromheen. Anders heb je een kloof, arm en rijk.
2: Ja. Ja.
3: Toch? Maar met dit soort ondernemers blijft de economie stabiel.
1: Yes.
0: En we moeten onze jongeren blijven stimuleren om dit ook te doen. Want kijk, je ziet nu bijvoorbeeld dat de callcenters hebben het heel goed. Ze betalen de jongeren goed, dus je kan ze niet kwalijk nemen dat ze daar gaan zitten. Maar er gaat ook heel wat potentie verloren van ons als ze alleen maar naar het geld kijken om snel, zo snel mogelijk die euro's te verdienen.
1: Yeah.
0: Onderneem, zet je hart erin en je wordt beloond. Daar geloof ik 100% in. Je wordt altijd beloond als je maar je hart erin zet en hard werkt voor waar je in gelooft.
1: Zeker.
2: Heel mooi om te horen. Toch moet ik je vragen namens een paar luisteraars hoor. Welk bedrijf ga je opzetten? Je hebt het over een bedrijf. Waar moeten we aan denken?
0: Tante S begint met de hele lijn lekkernijen. We gaan beginnen met koekjes en zoutjes op zondag. En een week erop komt er ijscream erbij. We hebben bonbons. We gaan echt een hele tante lijn opzetten. En het gaat, komende jaar gaat het steeds meer tot een chocoladereep. We zijn nu bezig om chocoladerepen te ontwikkelen met bananenchips en met bijen erin. Zijn we nu bezig met een grote chocolatier.
1: Een nieuwe?
2: En alles heet Tante S.
0: Weet je, en ik heb zoiets van Tante S is een merk dat vertrouwd is bij de Nederlanders, maar het is ook iets waar wij als Surinamers trots op zijn.
1: Yeah.
0: Dus ik wil dat de ruimte geven om ook te laten zien van Oenja. En die oude tante is stevig aan het bakken geslagen om de Surinaamse trots verder uit te dragen.
3: Nou, ik heb een zus die haar de navigatiedame Tante S noemt. Je weet zo'n vrouw die zegt van en u gaat nu naar links en over 200 meter zal je, oh ja, Tante S.
0: Oké. Okay.
2: Succes en dankjewel voor je bijdrage hoor.
0: Jullie hartelijk bedankt dat jullie dit doen en echt, ik ben heel erg trots dat wij als Surinamers nu eindelijk beginnen te beseffen dat toen moest je op mijn camera voor kopen op moest
1: zitten. Zo is dat. Zo is dat.
4: Mooi,
2: mooi zo.
0: Tamo.
3: Tot zondag.
5: Ja, tot snel.
2: Oké.
0: Mevrouw Daan, tot ziens.
3: Ja hoor, tot zondag. Groetjes.
2: Oké, en Patrick, op Kwaku gebeurt er meer. Want Patrick, catering, we kennen je van spare ribs en nog veel meer. Ja. Maar ik heb tussen neus en lippen ook doorgehoord van nee, er worden dingen verloot daar. Vertel ons, wat gaat er gebeuren in die tent van Patrick? Vertel ons, alles.
5: Nou, wat de mensen verwachten, want we hebben nu al 3 jaar een samenwerking met Suriname Airways, dat we jaarlijks een ticket verloten. En de ondernemers zijn bijgekomen en ze hebben ook een pakket gemaakt. Dus we hebben niet alleen een eerste prijs, een vliegticket naar Suriname, naar Paramaribo, maar we hebben ook tweede prijs en derde prijs. Dus we gaan een samenstelling maken van de producten die worden gepresenteerd en de mensen die kunnen ook een tweede prijs winnen. Ieder die iets koopt bij ons, die krijgt de mogelijkheid om zijn e-mailadres, telefoonnummer, naam achter te laten. Het gaat in een box en op de laatste Kwaku-dag gaat de trekking plaatsvinden.
3: Is Patrick's ketchup er ook bij?
5: Ja, tuurlijk. Vorig jaar hebben Jurgen en ik een tweede prijs gegeven dat mensen een kookworkshop van ons zouden kunnen krijgen thuis.
2: Mm.
5: De persoon is de tweede prijs nooit komen halen, dus we hebben het nooit ook kunnen doen. Okay. We gaan die ook als derde prijs bijzetten.
4: Ik heb ook iets.
5: Ja.
4: Want je weet, ik ben
2: ondernemer,
4: ik ben ambassadeur van Lekker Parkeren, je weet.
5: Oh, Lekker Parkeren, ja zeker.
4: En we gaan zorgen dat we de mensen ook iets aanbieden. Dat ze ook een waardebon van €250 voor lekker gratis parkeren voor €250.
5: Zullen we dat als vierde prijs doen of zullen we het inderdaad
4: als vierde prijs?
5: Als vierde prijs.
2: Okay. Vertel ons even snel tussendoor wat lekker parkeren is. Want iedereen weet.
5: Ik wil graag lekker parkeren.
2: Ja.
5: Want ik parkeer nooit lekker, hè. Ik moet altijd betalen.
4: kijk, nu in Nederland en ieder weet het. Of je moet naar de betaalautomaat. Mm-hmm. Of je hebt een parkeer-app waarmee je kan parkeren. Mm-hmm. De organisatie die ik vertegenwoordig heeft een parkeer-app. En je kan overal in Nederland met onze app parkeren.
1: Okay.
4: De Consumentenbond heeft gezegd dat wij een van de beste zijn in Nederland. Okay. Als het gaat, wat we wel krijgen, aan het hoofd van

0: deze organisatie staan twee zwarte mannen. Mm-hmm. En ze worden, het moment dat mensen horen dat het zwarte mensen zijn, worden ze racistisch bejegend.
1: Oh.
0: Ja, ze worden racistisch bejegend. Maar we laten ons niet uit het veld slaan. Er zijn genoeg mensen van Surinaamse komaf. Het moment dat zij zeggen van omdat het een goede mm-hmm. dienstverlening is mm-hmm. en ze maken daar gebruik van, zitten we niet te wachten op alleen maar witte mensen.
2: Strijd, ja.
0: Als onze mensen daadwerkelijk gaan voor elkaar ondersteunen, ja. dan kunnen wij weer andere zwarte jonge mensen opleiden. We kunnen ze ook aan het werk zetten. Als het bedrijf groeit en we zeggen we zijn black business, gaan we ook andere zwarte mensen de gelegenheid geven om daar employ te vinden, om okay. ook daar te groeien.
1: Mooi. Waar kunnen ze terecht voor meer informatie?
0: Eigenlijk, een ieder die gebruik wil maken, die kan gewoon gaan op een lekkerparkeren.nl.
2: Wow.
0: En dan als je zegt van, hey, ik wil een promotiecode die Black Business ondersteunt, dan zet je gewoon als promotiecode BOB. Mm. Black Owned Business, BOB. Mm. En dan ben je gewoon klant. En het is hetzelfde wat je betaalt bij alle andere. We zijn sterker nog goedkoper dan Easy Park.
1: Zo. Mm.
0: Want bij Easy Park betaal je maandelijkse abonnement van 5 euro. Bij ons is onze abonnement 1,99 euro. Mm. En de servicediensten van ons zijn ook gratis. Ja. Een melding bij Easy Park, daar moet je voor betalen. Mm-hmm. Bij ons is het gratis. Vandaar dat de Consumentenbond gezegd heeft van, jullie zijn een van de beste.
1: Heel goed.
3: Wow. Dus, mooi, bij deze, we nemen het aan als organisatie. Vierde prijs, mensen, jullie horen het.
0: Klari.
3: 250 euro korting, of is het een... Wat is het?
0: Nee, je krijgt te goed.
3: We krijgen het te goed van 250 van lekker... Parkeer. Milobane. Lekker parkeren.
0: Parkeer lekker.
3: Ik ben gewoon de lekkerste, hè. Dus,
1: Onze ondernemer uit Suriname. Uw naam nog eens een keer?
4: Ellen,
1: vertel de luisteraars die net zijn binnengekomen. Wat ga je voor doen op Kwaku? Wat heb je te bieden?
4: Nou, ik heb te bieden verschillende ijssoorten. Dat is ice cream, maar dat heet dan gelato. Want dat ice cream en gelato zijn twee verschillende dingen. Gelato heeft minder suiker. 20% suiker maar. Het bevat geen toevoegingen. Geen kleur of smaakstoffen. En het bevat echt de vrucht zelf. Mm. Dus wat je ziet en wat je kent, dat ga je ook proeven. Mm. Het is echt puur
1: awara proeven.
4: Echt awara.
1: En noem de smaken nog een keer.
4: Awara, mope, jamon, zuurzak.
5: En die podosiri.
4: En die podosiri. Ja.
1: Ja. Ja. Weet u wat u nu doet
4: en
1: met Ali
4: Madame Jeanette.
1: Weet u wat u nu maar doet met al die zwangere vrouwen nu, jongen? Azoren, moppe, awara. Dan krijgen ze los toe.
3: Maar je vergeet een hele belangrijke.
1: Welke is dat?
3: Fiado.
4: Ja, maar die heb ik niet meegenomen.
3: Oh, kan je dat doen?
4: Nee,
3: ze heeft een Fiado ijs, mensen. Dus je nyawa ijs maar, en dan neemt dat je nyawa Fiado. In het is Fiado. Against dat je nyawa Fiado. Ik heb het gegeten.
5: Ja, en die produceren heb ik zelf gehaald ook. Wat dat passie, fantastisch. Ja.
4: En we hebben ook suikervrije ijs, hè, in Suriname.
1: Mooi zo.
4: Ja, speciaal gedacht aan de diabetes, omdat zij niet overal wat kunnen krijgen.
1: Nee, klopt. Nee. Ja. Klopt. Voordat we naar een beller gaan, Patrick, even nog tussendoor. Welke ondernemers zijn er allemaal in het business paviljoen? Een paar namen.
3: Ik ga Ellen eens laten doen.
1: Wie? Dus
4: iemand die de Joab, het bedrijf Joab, die produceert zeepjes. Ook van noemzeepjes bijvoorbeeld. Van allerlei kruiden zeepjes. Mm. En mijn man zelf, die koopt het daar, omdat hij van andere zeepjes jeuk krijgt over zijn lichaam. En zij heeft dus echt de kruiden zeepjes. Mm. Het is heel erg. Ja, neemzeep.
1: Wat doet neem?
4: Neem, als je huidirritatie hebt.
1: Oké.
4: Okay. Ja. Dus dat helpt tegen huidirritatie.
1: Okay.
4: En je hebt ook haarproducten, iemand met haarproducten. Dat is de healing oil producten. En je hebt nog een andere. Maar Suriname heeft bijvoorbeeld van kokos. Maken ze allerlei haarproducten. Hmm. En huidproducten, gezichtproducten. En
3: Maripa olie.
4: Ja, al dit soort oliën. Awara olie, maripa olie, kokosolie. En Suriname is echt, heeft heel veel ingrediënten die je kan gebruiken om natuurlijke producten te maken.
1: Oké. Okay. Het ministerie van TCT, toerisme is ook daar, Patrick?
3: Jazeker, het ministerie van toerisme is er. Dus ze gaan natuurlijk laten zien wat wij te bieden hebben. Het ministerie van volkshuisvesting, mevrouw en onderminister heeft het daarnet uitgebreid verteld.
1: Ja.
3: Ze gaan laten zien waarmee ze bezig zijn. Maar ze hebben ook een heel mooi project. Ik dacht dat ze daarover zou praten. Dus ik laat het over. Ze heeft een verrassing voor de diaspora's. Dus Oekong.
1: Mm.
3: Echt, dat vind ik heel mooi wat ze me had verteld. Verder hebben we onze lieve Roos. Ja, ze, je mag hem niet zo, mag dat niet zo roepen hoor. Mm. ze is onze lieve Roos. Okay. Onze consul-generaal gaat er zijn voor ons. En ze hebben ook een speciale stand waar ze gaan vertellen wat voor diensten ze allemaal gaan verbeteren. Ja, toch?
1: En bieden. Ja. Kunt u dat even alvast een beetje schetsen?
5: Ja, het gaat om de consulaire diensten, waarbij informatie zal worden verstrekt over de modernisering die nu gaande is en de wachttijden die we willen gaan versnellen. Dus we zullen daarover duidelijkheid geven. En er zijn natuurlijk ook mensen die niet weten hoe ze bepaalde aanvragen, of het nou gaat om een paspoortaanvraag, verlenging van hun paspoort of een PSA-aanvraag, hoe ze dat moeten doen. Dus die informatie zullen we ook verstrekken.
1: Maar kunnen ze dat ook ter plekke aanvragen?
5: Ja.
1: Je kan ter plekke je PSA aanvragen daar?
5: Nee, we zullen ze wegwijs maken hoe dat kan.
1: Ja, mooi.
5: Toch, die informatie gaan we verstrekken. Het heeft niet zoveel om het lijf, maar het is toch wel iets dat de mensen persoonlijk moeten doen. Het is een digitale aanvraag waarbij je ook digitaal moet betalen.
1: Mm.
5: Het is om die reden dat wij het niet kunnen doen voor de burgers.
1: Okay.
5: Je moet meteen betalen. Ja.
1: Hm. Mooi, we gaan naar de bellers, want ze hebben veel gehoord.
3: Uh-huh.
1: En bij Mart zijn we meestal in interactie. Wie bent u? U heeft een tijdje gewacht, maar u bent geduldig. Wees welkom.
2: Dank u wel. Meneer Norman en geachte aanwezigen daar in de studio. Goedemiddag met Jan.
4: Goedemiddag.
2: Het is een mooi initiatief dat Surinaamse bedrijven op Kwaku komen. Maar als ik mij niet vergis, is dit al langer het geval. En wat mij, naar mijn weten, is er in de jaren 80 een organisatie geweest in Suriname. Een Suriname Kamer van Koophandel en Nederland. En die zou proberen de bedrijven te stimuleren. Bestaat die organisatie nog gedwars van de heer Gopi Singh, die hier, voordat hij in Suriname was, bij beheersraad had gewerkt. En als laatste, mevrouw Daan, consul-generaal, aan u een vraag. Ik heb de heer Venlo laatst gehoord waar ik teleurgesteld is dat het standbeeld van meneer Aaron niet op het Oranje Onafhankelijkheidsplein staat. Zou u een beroep op de regering willen doen en de president om het verzoek van meneer Oon Venlo in te willigen? Dat is mijn vraag aan u.
1: Zo, ik zie er nadenken. Ze komt straks erop terug. Even, we gaan naar een andere beller. U bent erin. Dank u wel, Jan. Wie bent u? Welkom.
6: Goedemiddag, meneer Norman. Meneer Dennis.
1: Welkom, meneer Dennis.
6: Ik heb een vraag voor meneer Patrick eigenlijk, richting etenskant.
3: Hey, thank you.
6: Ja.
3: Dat kan wel.
6: Meneer Norman, het valt mij op dat een van de belangrijkste vleessoorten wat wij lekker vinden, de Surinamers, treinverlies bij de Surinaamse eethuizen.
1: Oh.
6: En dat is onze varkensvlees. Tegenwoordig, als je naar de Surinaamse eetgelegenheden gaat, of naar de workcentrums, wordt er geen varkensvlees meer bijna gesorteerd. Want bijna iedereen hoor je praten over halal. Mijn vraag is, hoe kan het dat een kleine groep, toch, die de eethuizen bezoekt, de overhand neemt in het grootste groep Surinamers die wel varkensvlees eten. En als je binnen Amsterdam kijkt, kan je nog op twee plaatsen varkensvlees kopen bij slagerijs. Zowel Amsterdamse Poort als bij de Kinkermarkt. Als die twee verdwijnen, meneer Norman, dan is het afgelopen met het varkensvleesverkoop in Amsterdam.
3: Ik ben blij dat je het vraagt. Is het gericht naar mij? Ja, zal ik gelijk antwoord geven?
1: Oh, je wilt direct antwoord geven?
6: Ja,
1: ja. Oké, okay, ik ga direct antwoord geven. Dankjewel voor je bijdrage.
6: Dankjewel.
1: Hey,
3: ik carmineer toch, dus dan moet ik het gelijk beantwoorden. Luister, mijn enige reden waarom ik bij mijn twee restaurants geen varkensvlees serveer, is mijn doel wat ik heb om de Surinaamse keuken op de kaart te zetten. Mijn doel is dat er ieder Surinaams moet eten geperfectioneerd. Wij Surinamers houden ervan om uitgebreid een maaltijd te serveren, uitgebreid een maaltijd klaar te maken, waar wij een deel bereiken en een deel niet. Ik heb de twee nieuwe gerechten, de Petsalon en de Broodje Patrick, zo geperfectioneerd dat ik ieder kan bereiken. Als ik die zou serveren met varkensvlees, dan zou ik de grote groep die ik wil bereiken niet kunnen bereiken. Dus dat is mijn enige doel waarom ik het niet in mijn restaurant serveer. Ik heb een productiekeuken waar ik de voorbereiding voor mijn festivals wel serveer. Wel een varkensvlees serveer. Dus op Kwaku, aanstaande weekend, kan je gewoon je speren komen halen bij mij, mijn brada. Je bent niet de enige die klaagt. Heel veel klagen. Maar ik doe het alleen om die reden niet. Wat ik heb beloofd, wil ik ook realiseren, nakomen. Om alles en ieder te bereiken.
1: Oké, okay, dan is dat gezegd. Mevrouw Daan, u...
5: Ja, de meneer heeft een vraag ten aanzien van opmerkingen van de heer Venlo. Daarover wil ik heel kort zijn. Het is niet mijn plek om te bepalen of een standbeeld van plaats verwisseld moet worden. Ik denk dat dat op hoger bestuurlijk niveau besproken moet worden. En dat is niet een prerogatief om over te praten door de CG.
1: Goed zo, dan hebben we dat ook gehoord. Dus op een ander niveau, hoger niveau.
5: Absoluut wel.
1: Ja, dan kan dat wel. Oké. Okay. Ja. Goed zo, luisteraars, we hebben nog ruimte voor één beller. Dan gaan we afronden langzaam maar zeker. Heeft u een vraag, heeft u iets gehoord waarvan u zegt van ik wil meer duidelijkheid? Dan kan dat. Wilt u als ondernemer meedoen, dan bent u volgens mij te laat, hè? Ja, no mamoro, want ze zijn al geselecteerd, of wel?
3: Het zijn meer voor Surinaamse ondernemers.
1: Oh, meer Surinaamse ondernemers, ja. Oké. Okay. Nee, maar misschien luisteren ze Suriname.
3: Ik stel het wel open, want Glennison heeft zichzelf toegevoegd.
1: Ja.
3: Heeft zichzelf ingekocht.
1: Oké. Okay. Nee, als mediasponsor, hè, van Patrick Catering, ja, is Mart sowieso aanwezig, zeker, om de ondernemers, zeker, in beeld te brengen, ja, en geluid ook.
3: Ja.
1: Dus dat gaan we zeker doen. We zijn elk weekend daar. U bent erin als u belt met 020-471-4291. Ik hoor een telefoon op de achtergrond, maar Patrick, heeft iedereen al gebeld,
3: ja,
1: toch?
3: Ja, ze bellen.
1: Goed zo.
3: Ja, ja, we hadden nog één persoon in Suriname die we zouden bellen, directeur van TCT. Zal ik die even bellen?
1: Oké, okay, dan bellen we die ook direct. Okay. Dan kunnen we meteen vragen wat...
3: wat de voorbereidingen daar, ja, lopen.
1: Ja,
3: oh, ik heb meneer Forster. Ik ga meneer Forster even.
1: Meneer Forster.
3: Ja.
1: Goed zo. En aangezien we geen stilte willen, dan maken we... Oh, hij rinkelt. Ik hoor hem op de achtergrond.
3: Het gaat over.
1: We hebben contact met Suriname. De directeur van TCT heb je?
3: Nee, meneer Forster is de assistent van hem, maar die neemt niet op. Dus ik ga die andere ook proberen kijken als ik beide gelijk kan krijgen. Tegenwoordig is het zo makkelijk.
1: Oh ja, je kan groepsgesprekken doen, hè?
3: Groepsgesprekken, ja, zeker.
1: Mooi. Goed zo.
3: Ja, maar voor de mensen die mijn jaarlijks komen poweren en jaarlijks bij me komen zitten chillen, vooral voor de VIP-gasten van mij, vergeef mij dat ik dat heb gedaan, maar ik heb mijn stukje VIP-plek gegeven aan de ondernemers. Dus je kan eigenlijk niet bij me zitten eten uitgebreid. Je kan wel in de buurt van mij rustig bij een bankje zitten eten en je kan bij mij afhalen. Mooi. Deze vier weekenden op het Kwaku Festival.
1: Goed zo.
3: Ja. Goed. Ze nemen niet op, hebben ons best gedaan.
1: Daar hebben we ons best gedaan.
3: Ja.
1: We moeten gaan afronden en het hoogste woord is voor Daan.
3: Ja,
5: oh, nou, nogmaals, ik feliciteer Patrick met dit geweldig initiatief.
3: Dank je wel.
5: En ook namens hem roep ik de burgers op om het paviljoen massaal te komen bezoeken. Er is genoeg informatie te verkrijgen van de verschillende bedrijven die zijn genoemd.
3: Ja.
5: En als er nog... Likfawetak in Stranang heeft de Wantu Fuka de Ete ten aanzien van het consulaat-generaal, de Kandoro ook toe, zodat u kan tak Fudentori en u kan Luku Fawolos de op. Komen jullie erbij en het is zondag vanaf 2:00.
3: Ja.
5: 2 uur.
0: Tuyurubakana,
5: precies.
1: Ja. Oké. Okay. Goed, dan hebben we het gedaan. Allen hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Succes ook, mevrouw.

0: En met u hebben we een afspraak dat u regelmatig op de radio gaat verschijnen.
1: Helemaal goed.
2: En met u hebben we een afspraak dat we ijsjes gaan eten zondag. Yes.
3: Ja. Met mij hebben jullie geen afspraak.
1: Geen afspraak. Het is een heel dag, precies. Ja. Nou, bedankt.
0: Luisteraars, misschien moet u dat ook weten. Mevrouw Daan heeft een connectie met radio, media. Vertelt u dat even snel, zodat ze weten waarom u de media belangrijk vindt.
1: Ja, ik ben vroeg begonnen als journalist bij het dagblad De Ware Tijd, onder leiding van de Nestor Leo Morpurgo toen. Een aantal jaren daar gediend als hoofd van een afdeling. Uiteindelijk directeur geworden bij Stichting Radio Omroep Suriname, de SRS. Daar was ik 8 jaren lang directeur van. En ik heb 2 opleidingen communicatie gedaan op bachelor's en masterniveau. Dus wat het media gebeuren betreft en communicatie gebeuren, dat zit gewoon
0: prima
1: in de genen.
0: Dan houden wij u in de gaten. Ja. En u ons ook. Graag gedaan,
1: ja.
3: Ja, jammer, jammer. Yes.
4: Hele mooie status heb je.

Sonora Panamanera. Daar heeft u naar geluisterd, luisteraars. Wij hebben het gehad over ondernemerschap. U hoort ze nog op de achtergrond, terwijl wij, u en ik, moeten gaan praten over misschien andere zaken die u van belang vindt. Hoe eerder denk, kwakoe aanstaande zondag, misschien moeten we zoeken.

of Yvette Foster bellen. Hoe ver ze zijn, if they're ready, ba. Want het is wel een klus hoor, om alles voor elkaar te krijgen. Etienne, mag ik van jou een verbinding? ja, die is bij Patrick. Ja. Luisteraars, dat is het. U als ondernemer kunt zich ook aanmelden. We lopen vast sowieso. En we gaan toch proberen inderdaad contact te zoeken met Soukra of Yvette Foster. Ai. Ja. Ja. Dus dan gaan we dat doen. Laat mij kijken wie beschikbaar is. Soukra. Nosso. Yvette. Ze zijn druk. En het is maar wel een werk. Ja, nee, dat geeft niet. Zo hoor dat op de achtergrond. Dat is niet erg. Ik ben al begonnen, inderdaad. Met een. Ik ga Kwaku bellen. Kwaku. Want daar gaan we ook leuke dingen doen, luisteraars. U begrijpt het, hè? We gaan daar ook proberen u zo ver te krijgen om een bijdrage te doen. Die na aanschaf voor Amart. Gebouw zijn Egodoro. Nog vergeet hij. Dus we hebben. Kijken of we contact hebben. Ja, we zijn bezig te bellen. Ik begrijp wel dat hij druk bezig is, maar toch we storen in dat proces. En dat is de heer Soukra als hij ready is. Zo niet gaan we naar Yvette Foster. Want die twee leveren een mooie bijdrage. Zademando, Dapena Kwaku. Zondag aanstaande is er ook een belangrijke bijeenkomst hier bij Mart. We gaan het hebben over Suriname. Een lezing over Suriname. En daar gaat Maureen Held u in de situatie begeleiden. En, ik zeg alles direct meteen, we hebben ook een bijzondere uitzending, een vierjarige uitzending ter ere van onze 100-jarige Max Sordam. Begint al om 12 uur. Telex 6 uur Bagana. Kunt u hem feliciteren. En u heeft een spotje al gehoord. Waarbij we zeggen van luister. Bloemen zijn mooi. Natuurlijk zijn mooi. Kunstwerken ook mooi. Max heeft genoeg kunst. Hè? En nu zeggen we van luister. Ja, tegenwoordig. We leven in een andere tijd. Financiën blijven een biggie rol. Max is geen miljonair, sowieso niet. Dus hij kan het ook gebruiken. Wie zou aan doen aan. Ik denk niet dat hij meer naar Suriname gaat. Dat ook wel een ticket binnen de komen. Maar financiën, altijd goed. En Maart heeft gezegd, oké, we gaan het dragen door de medewerkers. Sorry, Epi, Lucas Ademan Potti. Maart ook toe voor NC, mee ook toe. En de luisteraars, de donateurs, de stoomvoet. Jongen, cadeau. Klari. En dat lukusa amandu nangadati. Financiën, money. Sommige mensen zeggen van, mine lop money. Mine lop money. Dat betekent die moantra zijn die maar 100-jarige. Ja, zei ook je maar in af. Je want bier Oloisi, no zo'n Mercedes. Of wat dan ook. Dat gaat niet lukken. Hij rijdt geen auto meer. Wat nog meer sieraden. Nee, dat hoeft ook niet meer. Het enige wat kan is hem te laten zien van hij wordt gedragen. En we willen hem bedanken voor de afgelopen periode. Zolang hij leeft gaan we door met zijn programma. Hij was er vanochtend, vanmiddag dan. En hij is helder. En zolang amang, we go door. Zondag een bijzondere Mart-uitzending. Waarbij we Max in het zonnetje gaan zetten. En u mag ook een bijdrage leveren. Soukra niet bereikbaar, Michidja drukte, dat kan. Yvette die zit misschien ook in een drukte, maar dan heb ik het geprobeerd en dan zo niet Tamara, no so tratamara. Yo jere de wel, pero foteri, sa epsata betaba kwaku. Yvette Foster. Look at me, Makizeng Foster, ja. Yeah. Wat is er nog meer gebeurd in onze samenleving, Lobby Brasa? Sang de sang you sabi sa uno no sabete. Dai kan praten ook toen aan uno

0: Ale kina programa participatie, improvisatie. Lukus heeft zijn na grondtapuf uno. Trump bini baka oorlog. Nanga Iran. Iran so soetu den taki. Soms matak nee na lockdown kon je nog val. We weten het niet. Trump heeft harde woorden uitgesproken naar Iran toe, maar ook naar Spanje.
1: Hallo,
0: Yvette, Kwaku Time. Hoe gaat het? Norman, live in de uitzending ben je nu. Alles goed daar? Waar ben je nu?
1: Ja, prima. Ik ben nu op het veld.
0: Ik wist het. Daarom heb ik je gebeld. Vertel ons, wat gaat er gebeuren? Waarmee ben je nu bezig? Geef ons de stand van zaken even tussendoor.
1: Nou, we zijn heel druk met de opbouw. Het is eigenlijk bijna af. Morgen is puntjes op de i. En ik denk dat dit een van de betere edities gaat worden.
0: Waarom?
1: Omdat we hebben het natuurlijk allemaal in de vingers. Maar ook omdat ik die line-up vind ik echt geweldig. Dus het eerste weekend beginnen we al met Mega Vibes, Benjamin Faya op maat en Royal Roots Riders. En dan hebben we de zondag Kenya Domini. We hebben La Rouge en we hebben Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder. Dus dat belooft wel wat.
0: Eerste weekend en, al.
1: Eerste weekend is spang. Is echt spang. We eindigen dus echt met Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder en La Rouge. En zaterdag eindigen we met Roots Riders.
0: Mooi. En ik heb iets gehoord van Kassaf. Klopt, dat heb ik goed gehoord.
1: Kassaf is laatste weekend vrijdag. Friday night.
0: All right.
1: Kassaf.
0: En wat nog en meer tussendoor?
1: Mensen moeten snel zijn, want die kaarten gaan als warme broodjes gaan ze weg. We zijn bijna uitgekocht met Kassaf. De eerste is En Vogue. Dat is echt, die gaat ook keihard. En ik heb me net laten vertellen dat ook broederliefde verschrikkelijk aantrekt. Dus ja, het zal net als Frenna zijn dat mensen dus op ticketswapkaarten gaan lopen zoeken.
0: Oké. Zijn er nieuwe gebeurtenissen waarmee moeten bezoekers rekening houden? Vertel ons.
1: Nou, wat ik wil zeggen aan bezoekers is luister, er zijn geen parkeerplekken. We hebben heel streng parkeerbeleid voor de wijken die we echt op slot gedaan hebben. Want die bewoners klaagden natuurlijk steen en been en terecht. Ik bedoel, ze konden niet meer parkeren voor hun eigen huis. Dus daar zijn we dus zowel door bewoners als door gemeente. Die hebben ons op het matje geroepen dat we daar echt een heel strikt beleid moeten hebben. Dus ik zou iedereen die niet in de Bijlmer woont willen aanraden. Of ook de mensen die niet in de wijken rondom Kwakku wonen. Kom met de fiets. Kom met een snorder. Kom met een Uber. Kom met openbaar vervoer. Maar kom niet met je auto. Want je gaat die auto niet kwijtraken.
0: Zo, kom met je fatbike.
1: Kom met je fatbike. Kom met je elektrische fiets. Kom lopend. Kom met snorder. Kom met Uber. Laat iemand je afzetten. Maar kom niet met de auto.
0: Dat is een duidelijke boodschap.
1: Ja.
0: En een gewaarschuwingsband stelt voor 10 in dit geval.
1: Natuurlijk.
0: Mooi Tori man. Zijn er bijzonderheden, standjes? Ik heb gehoord, daar hebben we het net over gehad, over een Surinaams paviljoen, ondernemers.
1: Patrick.
0: Ja.
1: Patrick heeft de stoute schoenen aangetrokken en heeft een aantal Surinaamse ondernemers bereid gevonden om in gezamenlijkheid op te trekken op de plek waar hij staat. Dus op de plek waar Patrick staat, staan nu dus een aantal Surinaamse ondernemers om hun waar te verkopen.
0: Oké. Is er ook aan de kindertjes gedacht?
1: Kinderdorp is weer in volle glorie. We hebben nu gewoon niet verschillende tentjes, maar één grote tent voor die kinderen waar dingen op. Mevrouw, hoe heet ze nou? Overman met haar Little Kwaku, Miss Little Kwaku. Is groter terug dan vorig jaar. Dus en het is echt een heel bewonderenswaardig. Die vrouw op hoge leeftijd, dat ze dit nog doet.
0: Man.
1: Echt, die vrouw verdient een dikke pluim.
0: Oké. En de ouderen, die willen ook naar Kwaku?
1: De eerste dag hebben we Bigisma Day in Pompeia. Maar Robba heeft ook een Bigisma Day. Ik ben even vergeten wanneer hij zijn Bigisma Day heeft. Dat er een speciaal programma in de tent van Robba. Dus op zijn dag. En eerste dag op Kwaku is het in Pompeia. Speciale dag voor ouderen.
0: Nou.

0: De laatste tijd hebben we te maken met de hittegolf. Is er daar ook rekening mee gehouden? Zijn er extra ventilatoren?
1: Ja, ja. Nou, ventilatoren helpen waarschijnlijk niet als je buiten bent. Maar ja, drink zoveel mogelijk. Smeer je in met de zonnebrandolie. En dat geldt ook voor zwarte mensen. Ik bedoel, want je huid wordt oud toch door die zon. Smeer je in, drink goed en zoek de schaduw op.
0: Oké. Okay. Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk maken, gebruik maken van kwakoe? Zo, als ik elk weekend daar wil zijn of al die 6 weken, wat adviseer je?
1: Koop een passepartout. Voor €50 ga je 8 dagen naar kwakoe. Dan tel uit je winst.
0: Wauw.
1: Is €6 zoveel per dag.
0: Nou, en het is nog steeds...
1: Dus als iemand elke dag naar kwakoe wil gaan, dan zou ik hem aanraden, koop een passepartout.
0: Klaarie. En dat kan je gewoon online bestellen?
1: Ook online, ja. Kan ja. Ook online.
0: Oké. Okay. Nou, ik denk dat ik alles heb gevraagd. Tenzij je nog iets wil toevoegen aan dit gesprek.
1: Ik denk dat dit een hele, hele mooie editie wordt. Dus ik zou zeggen, mensen, laat je niet afschrikken door indianenverhalen, zoals ze dat noemen. Kom gewoon naar kwakoe. Het is gezellig, het is leuk.
0: Oh, die indianen willen dat niet meer horen. Die indianen willen dat niet meer horen.
1: Nee, sorry, in India, nee, precies. Een foute uitdrukking van mij. So. Laat je niet gek maken door idiote verhalen. Ja, het kost geld, maar wat kost tegenwoordig geen geld? En ik bedoel, als je ziet wat je ervoor terugkrijgt, dan moeten mensen echt ophouden met klagen.
0: Oké. Okay. We hebben het niet gehad over
1: mensen
0: de
1: zitten... ja?
0: Molukse dag, Roze dag. Welke andere dagen nog meer?
1: Indonesische dag. Die Molukse dag is er op, even kijken, zaterdag, derde weekend. Ja, de Hindoestaanse dag is er het tweede weekend op zaterdag. De Roze Zondag, die speelt zich alleen af in Pompeia. De rest is gewoon normale programmering. Of normaal, dat moet ik niet zo zeggen. Maar niet met het accent op de LHBTQI-community. Dat is alleen in Pompeia. Ja, voor de rest is het eigenlijk zoals het vorig jaar ook was.
0: Mooi.
1: Met ja, een andere invulling. Maar goed, daarvoor zou je naar de website moeten gaan... www.kwakoesummerfestival.nl en daar staat genoeg informatie, staat de timetable, staat de platte grond, dus dan kan je echt, kan je zelf goed op de hoogte stellen van waar je moet zijn, bij wie je moet zijn, welk eten er is, et cetera.
0: Oké. Okay. Dankjewel en we houden contact. Succes met de voorbereidingen.
1: Ja.
0: All right.
1: Ik zie het weekend.
0: Yes.
1: Aboom.
0: Taboom. Dag.
1: Yes.
0: You. Doei. Dat was Yvette Foster, u hoort het. Er wordt hard gewerkt en ze zijn bijna klaar. Na jullie wacht die. Goedkoopste manier, passepartout. €50 à la day of 8 dagen lang ik kan go dappen. €6 per dag. Wauw. Leuwe rangasa, straks wordt die occasie voor... Konanga yu egi, nyonsu sa wana bespreken te nee, ayuru no demoro. Odi, te wantralis baka, tambu.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de

0: stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de twee functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

brani fitil. Ni le speti, le speti strana umana, grani fitil.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Mart. Radio voor, door en met u.

0: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuijpstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuijpstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
1: Ik luister ook naar Matrakio.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Broeders en zusters, het is nu tijd voor Sisa Matilda met Garo Hortu, Nadebere de Juwee.

0: Zoals beloofd, Sisa Mathilda, wees welkom in de uitzending.
1: Dank je wel, Lobby Brada Rufus. De Heere zegenen en behoeden u. Bij Dengrani en Tangi Baka. Voor dat grand biggie wonder of rock dat doet die u baka voor wiki u. En tja u kom baka in na konre voor de libi wang. Zodat u kan bless u nu die de man die baka nanga a techniek.
0: Dank u.
1: Lobby wang. Uno di dena oso mama papa omu tanta. Ye bere du tu fu masi. Ye bere tu fu papa si. Wan blessi sweeti son de mama ting. Dat mi, sisa Mathilda, vanuit a konre fu libi wan e badji uno. Me blessu na nga bun fu gosuntu. Me blessu na nga bun fu lobi. Fu masra gado si. Me blessu na nga freedom. Me blessu na nga harmony. Na nga koloku. Na nga force put na nga success. Na nga blijdschap na nga vrolijkheid. Bika disi masra gado Jehovah tata. Wanji ala dem chinfeng. De vreugde des Heeren is onze kracht. En zonder de vreugde, a blijdschap voor Mastra Gado, kracht die nog de in onjeje, in asiel. Die de manten, voor dat de, me winsu, alla sweet blessi. Alla pesiki de, me commando da jeje voor Gado kracht die, voor overspoel unu, voor voer unu, bogo bogo nangas gozoon to kracht die. Twijfel de pe wanhoop de pe soort goede. Dat pe me beji Jehova tata fu commando da santa yeye. Fu tja oplossing konji uno. Fu tja troostu konji uno. En fu a tja overwinning konji uno. Tap alla u omstandigheden en situatie. Natuurlijk si sa Mathilda sap taki. Pe vreugde de sari de ook to kreeg de. Dat na so alibi zetike ba. Even en oneven. En per boemfu wat rijdt de, per boemfu verdriet de, troosteloos de wanhoop de, dape me beji Jehova, da granta ta fu wi, fu a commando en jeje tja troostu konji uno, fu a tjari krakti konji uno, en dekati fu ka overwin a verdriet di e moro uno ya. Kan de wa leegte de, kan de wan soort firi de taki, i de mai no de isrefi, masa gado genade, denanga yu, en in genade sari fu yu ka libi nanga in. Did they maintain you the fiari of you buffalo of you kiss one boom primacy of ya if a leaf of waiting field sun can make you at the fear presidi taking and holding tranga and may be masagado put on me no filled you blitzkap you frolicate you so that you can kissy new libi cracked in you. Did they maintain a win so to stray abi as win so fetty fetty as having sang eron boto you et a masanga you a queens you Yehufa na ening Yehufa Karen Karen na ening ti de mamantin Yehufa Sebaot Yehufa El Elohim Karen ti de mamantin a situasi fi a luku tak ideno an dipi dipi peti a jes ye waka masoso dungnu ye si a jes ino man si no an kring ma metegi tak Yehufa da ala makti gado di ben kar yu fu dedi yu deta pen fu tu bani di ben komando a yeye fu yu kon na ini na gron tapu fu libi wang fu yu ben si en glory fu si en bigi fa e wondru vroko ti de mata no libi yu

wala enak yu Yehova da makti gado na en o feta feti giyu en te gado Adonai Elohim feta feti giyu ina fuspang asa wini nomo nomo lasi no de te yu feti yu srefi da yo lasi ma te abrastri di Yehova vitata da ala makti gado di sabi fa feti mo feti na ye ye kondre da ina frede vini sa de nomo nomo en ti de mante me go baka na awotu because te di yo po that so food lek fa mo fe nyang dringi aso food we taki tachi tachi tachi da so lis ina taki di we taki we tak walo lo lo sani we fluku uns defi we bis was uns defi we saka saka uns defi man of dati Yehova tata ben komando ayeye fu wotu potin uno that make in spreek me lis jubaka make usap tak wotu na wan tresi ti demante fi yesiki go yesiki kon that da no man fin sai do you son te na wotu di tachi tro we tap wan tra wan dry kon tek you baka da ye luku go ye luku kon tak ma fai no man fin yi beteskap fai no man fin yu beteskap fu say de dat da no man fin sa e do you mana wotu di yu ben tachi to the wet up yu srefi to the wet up yu mama yu brada yu papa na dat dry tiki ma da ino sabi en sagt wo me lesi spreuke 15 spreuke 15 etaki en sagt antwoord keert de grimmigheid af een zacht antwoord ujere we verstaan sa metaki een zacht antwoord want safri want shwiti antwoord want een zacht antwoord keert de grimmigheid af maar een krenkend woord wekt de toren op dat we go baka na Psalm 17 en meteke eskutaki meteke es na Psalm 16 vers 24 mi belezi en jukba ala den ting vriendelijke woorden zijn als honing zeem zoet voor de ziel en medicijn medicijn voor uw gebeente en mijn gebeente beter een droge beten en rust daarbij dat na spreuken 17 dan een huis vol vleesspijzen waarover men twist. Dan met gona spreuken 18, vers 22. Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren. Die de manting, lobiwan. Zo'n te you no sabi, dat wat tu echa libi en wat tu echa dede. Wotu na wansdoto de opodoro en wotu na wansdoto de tapudoro. Wotu edu bung en wotu edu ogri. Me lezi Psalm spreuken 12 vers 6. De woorden der godelozen loeren op bloed. Maar de mond der oprechten retten uit. Je tongo wan wotu fuan libi suma kan kosting en libi ti de manting. Je di don dapi je sok tu je jeme. Je kari ala sot sani na neng. Ma je no saptak na wotu e quench you. Na wotu e drink you le kanker. Wotu kan vorm kanker nya you bonyo nya you meti drink you brudu ma omdat you no ap verstand you no ap kennis fu tak wotu abi makti dan ye gwanga langa e tak sani dat make yop no ben besondig in ala fa de mati fi yop be tegen so men sani yop be o no mo no mo tak ma mi no ben tak no wan kruk tu wotu mi no ben foutanga mi tongo. Ti de mante mi wan soru nu tap sol nanga jaset. San jadusu kameki wa libisma fufluk yu ten dode nanga wotu. Fa wotu abi makti lobi wan. Sol ben kisa kari fu de wan konu. Ma be mek foutu tapu foutu.

0: Een heel goedemorgen, heer Bakboortwies. Welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen, goedemorgen. Oh my god, dankjewel dat je bent gekomen op de radio. Om voor Mathilda de toegang gegeven om te praten over Gadot naar beneden voor Mofo.
0: Ja.
1: Wat hij gezegd heeft. Oh, ik boeien me, ik zet me in mijn emotie en zang. Mevrouw Mathilda, bedankt, bedankt. Ik zeg het even, Mathilda, voor zondag. En voor jou ook.
2: Goedemorgen, zondag Engel, hoe gaat het met je? Hoor. En aan neef Gado, het gaat gangetje. En het is weer een zondagochtend. Gado me kusha di. Ik hoorde net meneer Bakkie. Gado me kusha di. Dus daar danken we daarvoor.
0: Yeah.
2: En dus een gezegende zondag voor jou, je moeder, je gezin en je hele familie. En voor mij ook mijn familie, mijn kinderen, mijn moeder. En alle broers en zusters. En ook voor de hele familie. En ik wil Sisa Mathilda bedanken. Ayroefers, Sisa Mathilda, Takwantori. Hij inderdaad, wat Bakkie zegt, ook toe aan mis ching. Mofo. Mofo je loesu, mofo je taai, mofo je loesu.
0: Ati bronne mek boom ching tok.
2: Mek boom ching ma tok, te takin poor baka.
0: Ja.
2: Kos digis man, no ti nap kom beji baka.
0: Want oudrei komit you baka.
2: Ja, en poorus mij vloeken. Hoe is hele mij te doen dat, hè?
0: Ja, teren da siki beri, teren da siki beri de no sabi, takiere wante wante i besondu.
2: Ja, tak digi taki, tap familie
0: poos. Ja.
2: Weet je wat, denk dat den agron tapun af ding, hè? Laten we maar kijken wat er op het ogenblik gebeurt, Rufus. Grond tapé bron.
0: Bedankt.
2: Laten we bidden voor die mensen daar, want het is vreselijk. Hè, dat die mensen huis en hart verlaten.
0: Ja.
2: Voor Afaya Iguanga Langa. Het is nog steeds niet onder controle. Maar goed, laten we God danken voor deze dag.
0: Ja.
2: Ik wil iedereen die jarig is, wil ik feliciteren. En ze een mooie jaar toewensen. Ik wil mensen die ziek zijn, wil ik heel veel sterke toewensen met den betere. Met den begigado, dat ze gauw beter worden. En voor mensen die iemand verloren hebben, en het zijn er altijd heel veel.
0: Ja.
2: Dat is ook kracht voor de mensen en sterkte. En dat ze hun verlies kunnen dragen. Weet je? Dus dat is mijn gebed voor de ochtend. Voor de

0: En dan vraag ik, kijk, een ochtendgebed doen vanochtend, broeder Rufus.
1: Ja, ja, gaat u gaan.
0: Ik doe de groetjes aan ieder in het kabinet die de maand in. Ja?
1: Ja.
0: Ik doe een ochtendgebed. De nacht is weer voorbij. Een nieuwe dag begint. Wij bidden u, God, dat wij vandaag mogen leven als kinderen van het licht. Laat ons goede wegen gaan. Wegen van toewijding en trouw. Wegen van vriendschap en liefde. Wegen van eerlijkheid en geloof in elkaar. Leer ons wat verantwoordelijkheid is. En geef ons de moed deze niet af te schuiven, maar te aanvaarden als een opdracht van u. Dag in dag uit ontvangen wij van u het bestaan. Alles wat leeft komt voor uit uw hand. Uw geest bezielt alles wat adem heeft. Bij het begin van deze dag richten wij ons tot u. Hou in ons het geloof levend dat gij ons roept om beheerder te zijn van uw schepping. Geef dat wij deze opdracht niet uit het oog verliezen. En laat ons toch niet voorbij zien aan de kansen die deze dag ons biedt. Geef uw zegen aan ons werk. Blijf bij ons, Heer. Vergeet ons nooit, Vader. Wij vragen uw zegen, Vader, over de komende dag en de komende dagen. Heer, al wat leeft, help ons deze dag door te brengen volgens uw bedoeling. Hou in ons hoop levend op een betere wereld. En geef ons kracht om daar vandaag aan te werken. Zegen allen met wie wij in lief en leed verbonden zijn. Maak ons bereid met elkaar te delen wat het leven biedt. Geef ons een open oog en een bewogen hart. Voor ieder die onze naaste is, naar het voorbeeld en de kracht van uw Vader, u, onze Heer. En vrede, en geef ons vrede en zegen de komende week en de komende maanden. Amen. Dat was het, broeder Rufus.
1: Ik dank u, wat een geweldig gebed.
0: Dank je wel, een gezegende ochtend. En ik zou zeggen, een fijne dag verder.
1: Dank u. En geniet ze met mate. Dank je.
0: Ja, zeker. Ik altijd, hoor. Dank je. Dank je, bedoel.
1: Een heel goedemorgen. Bedankt voor het wachten.
2: Goedemorgen. Wachten zal ik altijd doen, want u zei het al. Geniet ze met Maart. Geniet ze met Rufus. Luisteraars.
1: Dank u.
2: Zuster Van Engel, ik stuur liefde. Meneer Bakkie, ik stuur liefde. Mevrouw Hortans, ik stuur liefde. Marta. En in het bijzonder natuurlijk voor de mensen die mij een warm hart toedragen. Soms zit je bij een vergadering of bij een lezing. En dan denk je van, wanneer houdt dit op? Het duurt langer als een kwartier. En een kwartier kan je goed luisteren. Maar na een kwartier wil je pauze hebben. Wat Sisa Mathilde vanmorgen zegt, luisteraars. De mens wikt, God beschikt. Ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is. Ik heb een hele tijd niet gebeld. En ze zegt, Mathilde heeft net de woorden gebruikt dat gisteren een bigisme aan me zei. Ik ben tak ago. En nu begrijp ik het. Iemand, maar het is mijn eigen familie en daarom doet het me pijn, heeft duidelijk gezegd, Rufus, wil je altijd bij horen. Dat had me niet pijn gedaan, luisteraars. Maar ik moest 27 juni in Flevolhof meedoen met Amba. En toen zei die persoon, wanneer draag je het stokje over aan Vicky? Het heeft me pijn gedaan. Zolang ik het kan en zolang ik adem. En ik heb het ook geschreven voor haar. Mijn vader is maar 34 jaar geworden. Gun me wat ik ken. Denk aan mijn deskundigheid. Denk aan mijn achtergrond. En buitendien, je hebt de kans niet gehad om naar CCS te gaan. Het heeft me pijn gedaan. Maar wat ze aan Mathilde vanmorgen heeft gezegd. We zijn misschien niet zo diep in de materie gegaan. Maar nu begrijp ik wat ze zegt. Nu begrijp ik het. En wat die biggies maar gisteren aan me zei. Loes, meisje, bel gewoon, doe zij wel niet. En nu zeg ik, amen, Vader in de hemel. Ik stuur u allemaal liefde. Liefde. En het enige wat ik kan vragen weer aan Rufus is, van, misschien vindt hij het niet, maar er is een lied van, er gaat door alle landen. Het is zo'n mooi lied. Maar je hebt ook een lied van Whitney Houston. Jesus loves me. Jezus houdt van ons. Sisa Mathilda,

0: Bedankt, bedankt. Rufus, bedankt. Dank je, dank je. Dank.
1: Tante Loes.
0: Ja.
1: Zolang het gaat. Zolang het gaat, zolang God u de adem geeft. Ja? Dan blijft u van de partij.
0: Rufus, niemand weet wat ik voel. Nobody. Laat me leven.
1: Zeker. Zeker.
0: Het is me gegund. Mijn moeder is 90 geworden, maar dat is 96. Gewoon pertinent. Je wilt overal bij horen.
1: Mm.
0: En ik ben ouder dan de. Ik ben ouder dan de. Je eigen familieleden doen je meer pijn dan je vrienden en je kennissen. Want je vrienden en je kennissen heb je niet uitgekozen. Maar dit.
1: Nee. Jeruzalem.
0: Een stuk van de stamboom.
1: Ja. Jeruzalem voor veel zieken.
0: En oma Seedorf, Bossie Bossie. Jeanette Bossie Bossie. Elfriede Linger, ik heb je nooit meer ontmoet. Na de laatste keer op de markt, hoe gaat het? Roeven zoveel mensen zijn ook overleden. Als je aan ze denkt, zegt mensen zijn in te huis. Of mensen zeggen ze zijn overleden.
1: Hmm.
0: Nee, pijn wat iemand heeft, draagt een ander niet. Maar liefde kun je delen.
1: Ja.
0: En ik groet Zaandam. Dank je wel.
1: Dank u. Ook dank een gezegende dag voor u. Bedankt voor het wachten.
2: Dag, brada Rufus.
1: Dank
2: dag,
1: u.
2: Brada Rufus.
1: Dag,
2: ik groet iedereen. Abra Watra, was spelen de. Met de Odi, daar ben ik niemand vergeten. Onze Heere is het licht van de wereld. En hij heeft ons in zijn oneindige genade de openbaring van liefde van God gebracht. Want als ik hoor hoe sommige mensen praten, tenminste aan de big evenementen of waar dan ook, behalve in de kerk, dat hoor je die krachttermen dat je met praxie tak abmoefen zou willen loven, prijzen, gado. Zelfs toeletter unokantaki. Hij is de onthuller van verborgenheden. Hij heeft het huis van de Vader voor ons geopend. Jezus openguno. Met alle liefde, vrede, vreugde en heerlijkheid die daar thuis hoort. In zijn eerste. Ja, schrijft Johannes dat de Vader de Zoon gezonden heeft als heiland van de wereld.

huis des vader weer op weg begaf. Hoor mij dankbaar, ha jubel, Jezus kocht mij vrij, ben verlost van zonde, want hij

0: Ek doe iedereen de groet dat zij die in de gevangenis zitten, die zichzelf gevangen hebben gebracht. Ik groet ze en zeg ze, keer om, draai je bakken, go naar Jezus, God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat was het, Brada Rufus. Iedereen een gezegende zondag, zij die naar de kerk gaan, zo zo blessie ontvang en doe wat je ermee kan doen.
1: Voor u ook een gezegende dag, lieve zus. Dank u.
0: Ja.
1: Een heel goedemorgen, wees welkom. Bedankt voor het wachten. Hallo, bent u er nog? Belt u even terug, ja?

0: Een heel goedemorgen, Wies. Welkom in de uitzending.
1: Een heel goedemorgen, Lobby Brada Rufus. Hoe gaat het?
0: Een heel rustig. Een heel goedemorgen, zuster Hortens.
1: Ai, ordinala C.
0: Blij je stem te horen ook.
1: Ja. Dank je, Guru. Als kind Sonjo Aswaji, Brada Rufus. Ik zou niet meedoen. Sinds is de mitaki. Ik heb de minuut domein op Salem ochtend.

0: maar ik voel me geroepen.
1: Mm-hmm.
0: Because si me jere sani, die en ik misschien groh, o die ordinala zee. Brother Rufus, ik heb een gebed en een lied. En Sammy want dat ook toe, God ook hem om mijn gaven. Ik hou niet van onrecht, wees naar mijn eigen pichinse, heb je doe me. Maar me kan test me even, dat tot hier en niet verder. Ik deel met wie ik wil. Me gis ma grani, suma mi wani. Bi kat te mi dan a tis ma. Me observeer, tak no dat verdiening, gis no verdiening. Da me gi u grani, sa je verdien. Dat teetje se Josef Eliko taki. Voor mij is deze vrouw bezig. Te me gi uit her mi ati. En mi ne du fu chaneng. Me du fu si, sa je du gi sama. Voegie jou aan granny, zei je verdien.
1: Mm-hmm.
0: Wat jij ermee wilt doen, moet jij weten. Brother Rufus, ik neem u mee in mijn gebed. Miss Revi, mijn gezin, moeder Dab, Ade, moeder Sumi, moeder O'Neill, moeder Lynch, moeder voor moeder Rex en moeder Seedorf, tante Loes, ik heb er ook gehoord. En niet te vergeten, op papa Sorg. Tateloos nou een biggest map is ready. Zij bepaalt wat ze doet en wanneer ze belt. Niemand bepaalt dat voor mij. Ik ben je belt te goed. Ja, de brader gaat ze in haar gedum. Met ik in mijn baby, in mijn baby. En de zieke. Ja, in het ziekenhuis wel thuis. De senioren met ik ook mee in mijn baby. En de boon komt pif me. Ja, en niet te vergeten. De die las wel obiwang. Ook met ik mee in mijn baby. En allen sterkte in deze donkere dagen. Weet dat aan de hemel. Je neemt moeder Santa. Je kondre moet kong. Je wani moet go door naar gewoon tap oezolek in de hemel. Giewit idee dat je niet voor wie. Giewit pardon voor wie ogri die we doen. Zolek je wie toegie pardon naar den suma die ze doen ogri. No meke wie kong na iditesi. Ma pulu wie na dat ogri wang. Because a la condre da for you and a la trana nga glory da for you. Amen. Niet te vergeten, Ambra Basi Ekru, Esi Samateo, da en de brada nga sta in a gadam.

0: Odi odi lo brother, lo mi brother Rufus, and God bless us all, we love you. Ja.
1: Abon, krachtig, krachtig, prachtig.
0: Yes.
1: Abon. Dank je. Abon daar.
0: Wani
1: me dusa mi wani mawa
0: biguma
1: ko
0: ready.
1: Doei. Voor alle die een beetje troost nodig hebben, weet. Liefisma et taki, liefisma et do. Maar heb vertrouwen. Alexa tantolus taki. Solanga appana lok to lop me. Dan not no kan broken me. Alsjeblieft.

0: Waarde broeders en zusters, we zijn weer aan het eind gekomen van het programma Psalmochtend. Bedankt voor uw luisterend oor. Uw telefoontjes. Uw medewerking aan het programma. U hebt een ander, misschien heel blij gemaakt. Niet misschien, het is zo. Want er zijn mensen die het nodig hebben om iemand stem te horen die over God praat of die voor ze bidt. En steek ze elke week weer een hart onder de riem. Want het lijkt wel of nu de zestigjarigen aan de beurt zijn. Die worden massaal naar het kerkhof gebracht. Ook ik moest afgelopen week weer iemand te graven brengen. Haar ziel rusten in vrede. En nogmaals condoleans aan de organisaties en de familie. Blijft u afgestemd zometeen aan de andere kant van het nieuws. Uw vragen wij draaien. Dank u.
1: Maak

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond, een aantal levens gevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen, die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat die onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Mart.
3: Ontdek je plek en vind je kracht.
4: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

U luistert naar Mart FM. Groetjes aan Miss Joan. Meneer en mevrouw Vrij, Roy Carter en mevrouw Alice Carter, Jenny.

Basa niya si nawang nawang instrumental pugo mi mesuko era isabi to ayuro shadow des mesuko instrument nawang instrumental pugo mesuko or des ain genoeg nummers hoor so as de so as deze luister eens mam no draai helemaal luister.

groet mevrouw Carmelita, mevrouw D, Tore Chatori, de groep, mevrouw Olga Tou. Zuster Krent. Mevrouw Dorothy. Zuster De Vlucht.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond, een aantal levensgevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste, die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. 9 auto's liepen schade op, meldt de Duitse politie. De materiële schade kan oplopen tot zo'n €350.000. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
5: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform.

Goedemorgen, dames en heren. Thank you, Rufus. Ja, mensen, wegens een kleine misverstand in de tijd begin ik een uurtje eerder. Dat wil zeggen, ik ga dan ook een uurtje eerder naar huis. Het is weer een moment voor Parasoso Momenti. Parasoso Momenti is een programma waar ik je probeer heel ver terug te brengen met wat muziek en wat schwitories. En sowieso naar de tijd van harmonie, respect en discipline. Rufus is even aan het checken als het gaat regenen buiten. En sowieso misab dat u geniet voor Rufus. Dus meestal te Rufus badana is het voor mij wat makkelijker. Want hij heeft jullie allemaal al op een level gebracht. Daar afmim ik de final touch. Dit is een beetje meer mijn begintune. Dus dat want ik doe snel zou je moest doen, want dat je hem door rustig arkide pokoe. Muziek van toen, grootmoederstijd.

Oké, okay, natuurlijk mocht het zijn niet op ons schwittorie van het verleden, pe. Het gezellig was, dan mag je het sowieso met ons delen. Met ons bedoel ik, met mij natuurlijk, en alle honderden luisteraars.

Tolle is als wit, is don je krimi ozo, dan is dit op de achtergrond. En natuurlijk mag het wat luider hoor. En biertje, oh, begrepen in het idee.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending?
1: Nee, niet in de uitzending, sorry. Ik kan het even buiten de uitzending.
0: Wat zei u?
1: Kan het even buiten de uitzending, alsjeblieft.
0: Ja,

En mocht het zijn je erkino nodig. Vivian, tikkie genade. Al heeft hij zijn tapti de uno broadcastje door haar radio, maar ik hou een mooie leeftijd. Dag Vivian. En natuurlijk, wonderen heb ze zomaar hier. Me verstaan dat Vivian nang en boy viert idee. Hiep, hiep, hiep. En dit is nou een deboen, nechtvie. Melden dat coupé, meke nang en.

ja, natuurlijk. Lang alibi, die hippie piepers. Prasoso momenti elke laatste zondag van de maand. En natuurlijk hebben we ook nog Maart 5 bij jou thuis. En une vergiet Lobby Juru. Dat is op de woensdag. Zometeen naar non-stop.

Ja, mensen, het blijft gezellig. Solomon heeft even op zich laten wachten.

0: Hello.
1: En mensen, ja, natuurlijk kan je het opnemen met normen voor een stick van zulke nummers.
0: Mm, so
1: een USB-stick hoor.

0: make mistakes is when they go out and stay because they feel that no other man wants a woman but him. But listen, if you think no other man wants her.
1: Eigenlijk, meneer Joe Tex, is niet van de tijd nou weer, hè? Want vrouwen is daar, osomoro, jij werkt, vrouw werkt ook.

0: Gefahren.
1: Goedemorgen. Gefahren. Is nog morgen, toch?
0: Is dat zo? Oh ja, Rufus is vroeg weggegaan.
1: Ja, Rufus is een uurtje eerder weggegaan en ik ben een uurtje eerder.
0: Hoe gaat het met u?
1: Bij mij ontspannen.
0: Ontspannen, van je bedoel?
1: Ik zit er ontspannen bij en ik geniet zelf van het muziek. Daarna ontspannen, toch?
0: Het is morgen, dus naar ontspannen.
1: Ja.
0: Ik en dan bakken naar je of niet, je goed ontspannen.
1: Nee, me ontspan maten, bakken naar niet, moest die maten.
0: Oh, dus heer die je ontspannen.
1: Eigenlijk heer die me ontspannen, ja.
0: Ja. Maar alles aan je wat kan toch?
1: Helemaal, ik mag niet klagen.
0: Met de familie ook, toch?
1: Ook met de familie,
0: ja. Goed zo. Maar Jereno, wat voor programma heb je nu dan?
1: Ik heb nu Prasoso Momenti.
0: Oh, is Prasoso Momenti. Maar hoe laat is het dan?
1: Het is nu 9:59. Normaal.
0: Weet je waarom ik het vraag? Omdat ik was achteraan bezig, toch? Ik ben purpur, want dat is Sani.
1: Oh, nee, dan nu in Café C. Je kan niet achterin blijven.
0: Ja, dat is Café C, toch?
1: Ja.
0: En me jere, want ik ook een plezier, hè? Perufus de. Want we willen actieroefers van Sani.
1: Oh, hij is al weg. Hij is al weg.
0: Maar je sap den tori ook toe. Ik ben sap voor je, ik ben sap maar lopoku toch. Ik ben sap zomaar bij zingen den poku. Want ik ben gepreed poku. Ik ben na 13 jaar, jere, mocht ik van mijn vader.
1: Ja.
0: Jere no, a woman needs to be loved. Suma is sing a poku dat is.
1: Dus.
0: A woman needs to be loved. Weet je, nou een mooi valk soul R&B.
1: Ik ga hem sowieso opschrijven. Dan. Ik schrijf het nu even op.
0: Ja.
1: En dan ga je het zo, of wie is het ding? Ik ga je het laten horen. Alles het via Marita.
0: Marita? Want,
1: ja.
0: Sinds wat je Marita draait, ook dan?
1: Nee. Maar omdat iedereen haar nummer heeft. En zij is eigenlijk de contactpersoon van Radio Maart.
0: Ja.
1: Want het was ook een keer voorgekomen, een dame vroeg ook naar een pokoe wie de zanger was. Dus had ik het aan haar doorgegeven en haar dame kiezen.
0: Akisa pokoe, no?
1: Wat is dat nummer weer? Hoe heet het?
0: A woman needs to be loved.
1: A woman needs to be loved.
0: Ik bereken nou een man Anderson is in een pokoe.
1: Oké, maar dan, oké. Misschien heb je het wat makkelijker
0: gemaakt. Ik weet niet zeker, hoor. Ik kan me vergissen. Misschien is het ook vaker gecoverd, snap je?
1: Sowieso.
0: Dus het zou best wel kunnen.
1: Oké.
0: Dus vandaar. En dus je hebt nu Prato's een moment hier.
1: Ja. Tot 12 uur normaal. Normaal ben ik tot 1 uur, maar nu is het tot 12, want ik ben een uurtje eerder begonnen.
0: Oké. Maar wat zijn nu jouw onderwerpen? Wat wil je weten dan?
1: Ik heb even geen onderwerp, omdat. Vaak, de dames en Timmy, je draait zo'n mooi pokoe, praat er niet tussen of erdoorheen en draai pokoe.
0: Maar nu doe je dat wel, hè?
1: Wat zegt u?
0: Nu doe je dat wel.
1: Ja, maar nu heb ik hem ook stopgezet. Dus Agenesa en Dans Nono, die staat ook stil, Nono.
0: Oké. Mm-hmm. Dus later bakken nawoyeren, sa iwanyeren, toch? En aan de luisteraars ook toe, toch?
1: Ja, als de tijd er, als er nog een beetje tijd over is. Want normaal kom ik altijd met een betekenis van een odo of zo.
0: Ja.
1: Of sana suite prasoso momenti dat je hebt meegemaakt. Maar nu ga ik even de mensen hun oren moeten verwennen met wat muziek.
0: Oké. Je kunt naar odo zangen, zei je dat?
1: Normaal kom ik met odo. Maar ik heb voor deze keer echt een beetje meer. Gebaseerd op muziek. Mooi Oru tempo.
0: No? Oru tempo.
1: Ja. Poku van vroeger, want ik kreeg net van een dame te horen van je laat me aan mijn ouders denken.
0: Oh.
1: Ja, ik ook, want dan sowieso met sap de poku. Dus ik was ook nog. Ik ben jong, ik ben sap dansen, maar ik leer snel.
0: Je leert snel.
1: Ja.
0: Dat voelen wat jij wil leren snel. No.
1: Ja, maar ik heb ook gezegd, hè, no one volk, no man dans soul poku. Moro wan Saranaman.
0: Dat heb ik ook ergens gehoord. Ja,
1: no one volk.
0: Dat je dat de Saranaman is dan volk mooi, maar salsa uno sap dan.
1: Nee, bijvoorbeeld salsa.
0: Mij dan salsa.
1: Salsa im lip giden korso man. No kondape. Zelf Biggie Poku, hè, blijf ik zeggen.
0: Ja.
1: Biggie Poku im lip giden kapverdiandes, maar het is dans, Biggie Poku.
0: Oh ja?
1: Wij noemen ons maar nou wie nu naar
0: Kapu Verde, de dans Biggie Poku.
1: Ja man, Mi betino a cap fer di dansi wan lis en a fas fa wan weti fisi drai mis rebriken wow. Ja, dus maar dat saben tu. Wij nee, zijn echt...
0: Stoelen dansen, niet meer dansen.
1: Nee, ze kunnen dansen hoor. Oh. Ik zeg gewoon...
0: Ben je daar geweest dan?
1: Wat zegt u?
0: Ben je bij die mensen geweest?
1: Nee, ik was dansen? Op een feest.
0: Op een feest?
1: Ik was op
0: hier
1: een feest,
0: in Nederland?
1: Hier in Nederland, ja.
0: Oh, zo.
1: Goedemorgen, beller. U bent ook in de uitzending.
0: Oh, dan zijn we samen in de uitzending. Ik wil best wel op me hangen, hoor. En de anderen de ruimte geven.
2: Die dame hoeft niet op te hangen. Goedemorgen. Ik wil
0: goedemorgen.
2: Als het A Woman to Need We Love is van Tyron Davis.
0: Oh, Tyron Davis.
1: Oh, Tyron Davis. Oké. Helemaal prima. Zie je?
0: Dankjewel.
1: Jeppie de...
0: Doei.
1: Oké, Jeppie de altijd.
0: Zie,
1: goed dat u het gevraagd hebt. En dan heb ik hem ook meteen. Want
0: hoe
1: dadelijk
0: moet
1: ik hem.
0: Is een radiomaat. Ik heb een tante in Amerika wonen. Ja? Tante Doreen Green.
1: Ja.
0: En zij luistert ook met de kinderen hoor.
1: Oké, helemaal prima.
0: Radio.
1: Waar woont zij?
0: Amerika.
1: Waar van Amerika?
0: New York.
1: Oh, en ze heet tante?
0: Tante Doreen Green.
1: Dag Doreen Green. Vanuit Maart Amsterdam. Helemaal in New York.
0: Is goed.
1: Oké.
0: Denk maar.
1: Aboe.
0: Oké.
1: Doei.
0: Doei.

0: Oh, rekening mee. We gaan nu naar nieuws en reclame. Nog niet weggaan, want ik kom zo weer terug.
1: Something I've got to 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Duitsland is de politie bezig met een klopjacht naar de 21-jarige verdachte die met een busje gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de jaarlijkse Gay Pride. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn nog steeds in levensgevaar. De politie heeft de foto vrijgegeven van de verdachte, de 21-jarige Abdul B., en waarschuwt het publiek dat hij gewapend kan zijn. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving. Vanochtend heeft een verwoestende orkaan de kust van China bereikt, melden staatsmedia. Een deel van de zuidelijke Chinese kust wordt op dit moment geteisterd door stevige wind en flink wat regen. Volgens autoriteiten is het de hevigste storm die China dit jaar heeft getroffen. Inmiddels zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd. Er ligt onder meer het treinverkeer stil en is het vliegverkeer verstoord. De tyfoon kwam aan bij de stad Pingai, ongeveer 80 kilometer ten noordoosten van het financiële centrum van Hongkong. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste, die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Mart. Radio voor, door en met u.
3: After Quattro Party. Zondag 9 augustus in Fit Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Koer.

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Auspang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV...

0: onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Reigersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting en samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni, dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Dorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5:00. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Lardenhoogteweg nummer 18, 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om u op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Atanso!

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Ja, mensen, we gaan vrolijk, heel veel vrolijk verder. Niks aan de hand, alleen Solis Abumf Chintjasan Ivo.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending. Of goedemorgen nog.
1: Ja,
0: hallo.
1: Ja, hoor. Mooie platen.
0: Nog een keer?
1: Ik zeg mooie platen draait u.
0: Oh, dank u.
1: De complimenten, hoor meneer.
0: Dank u vriendelijk.
1: Okay,
0: nou. U blijft luisteren?
1: Tuurlijk.
0: Aboe.
1: Ja, hoor.
0: Oké. Okay.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, goed koepé. Fajdoro ozo.
0: Midoroboem.
1: Mooi tori. Met de actie van Pokuno.
0: Ulena eindelijk, bamang.
1: Nou, ik wou een mogelijkheid te draaien, want Temi Juro, Jimmy.
0: Wat?
1: Dat is toch Temi Juro.
0: Oké, dan ondertussen, meskoi van lijst even, dat me loek even met mijn tangen. Dan.
1: Mijn lobby, mijn lobby, mijn mati, tjabo.
0: Oké, haboe.

En mensen, als je naar de tijd kijkt, dan is er een tijd van komen en een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen. Ik zeg alvast bye bye, zwaai zwaai. En vergeet niet, praat zo zo'n momentje elke laatste zondag van de maand. En dan heb je op de zaterdag nog maart 5 bij jou thuis. En op de woensdag heb je lobbyuurtje. Daar praten we over liefde en relaties.

Oké, mensen, bye bye, zwaai zwaai, want if me look at you now, gaan we over naar nieuws en reclame.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op sociale media schrijft premier Rob Jetten dat de aanslag in Berlijn, waar een automobilist inreed op een menigte tijdens de Cape Ride, een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving is. Jetten heeft zijn condolences overgebracht aan de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Gisteravond reed een automobilist in op feestende mensen tijdens de Cape Ride in de Duitse hoofdstad. 1 persoon verloor het leven en 16 mensen raakten gewond. Naar de verdachte, de 21-jarige Abdul B., wordt nog gezocht. En naar aanleiding van de aanslag gisteren in Berlijn heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gezegd dat in haar stad waar nodig extra maatregelen getroffen worden. De Amsterdamse driehoek, bestaande uit politie, burgemeester en openbaar ministerie, heeft overlegd en staat in nauw contact met de organisatie. Gisteren opende Koningin Maxima World Pride 2026 in Amsterdam. Het evenement duurt tot 8 augustus. Voor de 3e dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. De politie laat weten dat het zomercarnaval gisteren in Rotterdam rustig verlopen is. Het was de 42e editie van het feest dat de culturele rijkdom van Rotterdam en haar gemeenschappen viert. Hier en daar waren wel wat relletjes waar de politie aan te pas moest komen, maar er werden geen grote incidenten gemeld. In totaal zijn er 29 personen voor allerlei verschillende vergrijpen opgepakt. Ook werden er wapens in beslag genomen. Het ging onder andere om messen, 2 vuurwapens en 2 nepvuurwapens. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: After Quattro Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Dansval, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje. Cotties King met Carlos Aaron en Stoffie. En de Uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
4: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over

een vlotte babbel. Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.

0: alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting en samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni, dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Dorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Lardenhoogteweg nummer 18, 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om u op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Atanso!
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luisteraars, mijn bari wa odik moto uit de studio voor Mart Radio. Jerry Wondel na mining, u doro nou ina de twee uurtjes die si dat we promote Amaron Man 2026. En in verband daarmee, zeg maar een organisatie, gezagsdragers, Moxina Ngading organisatie, hebben twee uur ingekocht hier tussen 12 en 2. Dat je hier alatorie over Amaron Man. Iedereen is aan tafel, alles maar dit op scherp. En zo we doen, we maken een ronde voor de mensen aan tafel hier. Met kennis naar jou, introduceer de serie en vertel je zijde met je ding dit jaar. En we gaan beginnen van links naar rechts, ligt van Oloisi. Ewaka, dan.
1: Goedemiddag, Alasma. Mijn naam is Aywan Amoylafo. Ik ben vertegenwoordig Okanische gezag, maar ook in het algemeen de gezagdragers in Nederland. Ik ondersteun de organisatie rondom. Maron Man 2026.
2: Goedemiddag allemaal, mijn naam is Rahana Ganga. Ik ben van stichting Wimato.
3: Goedemiddag allemaal, ik ben Rosu, bekend van TikTok. Ik verzorg sinds kort Sarmakaanse lessen op internet. En ik ben hier namens stichting Samakasoni.
4: Goedemiddag, alasama kim takwa pike pamaka. Faigo alasama, amnene kai Jose en minafo stekte Wimato.
5: Goedemiddag luisteraars, mijn naam is Shaila Landveld. Ik zit vandaag hier aan tafel met Ede Basia en mijn vertegenwoordig Samakasoni.
6: Goedemiddag, alasama. Atapu, Milena Mama Daboru, Ede Kabitin, tevens voorzitter Stichting Pamaka en Maron Traditioneel Gezag Europa. En ik zit hier om het proces van Maron Man 2026 te ondersteunen en bijdrage te leveren.
0: Ja, luisteraars, hier alles maar aan dit natafragwa en daar gaan we direct van start, want in de eerste juru. Mijn actie is maar naar tafraja. Iedereen aan tafel hier. Een paar hebben al hun organisatie genoemd en wie ze vertegenwoordigen. En aan iedereen aan tafel, ook rond de klok. Waarom is het Maron? Waarom is het belangrijk dat Maron Maand jaarlijks wordt georganiseerd? Voor zijn idee, dit is maar. Sranato, we moeten ook iemand zeggen Nederlands. Zijn er de meki belangrijk voor Abu Maron Man, wat hier moet en Maron Man meki tegen direct. Het is aan ons moet dat hij van begin van moet naar einde, maar vanaf 5 september tot 31 oktober. Dus adekken dat naar Maron Man. Van links naar rechts.
1: Lek van Masrata Kikba, Maron Man, aan ons kalender man, maar na de activiteiten voor de Amaron gemeenschap in Nederland, zowel buiten, aandacht en meer voor een geschiedenis een beetje in ere te houden. Dus dat die ook is een aandacht voor Amaron Man. En de bedoeling is ook dat het niet broeia wordt georganiseerd. Dat we stemmen af naar onze rivier voor Abu overzicht en een bepaalde minimale voorwaarden zodat als aan nou eerst van piki prijs zomaar kar maron die. Dus vandaar.
2: Ja, voor mij is de Maronmaand extreem belangrijk omdat het een bewustzijn creëert. Ik ben ook programmeur bij het Nationale Theater. Dat is ongeveer het grootste podium van Nederland. En ik vond het belangrijk om Maron Erfgoed ruimte te bieden binnen dat podium. Omdat het een nieuw perspectief brengt. Een beetje een onbekend perspectief nog. Steeds, helaas, binnen Nederland. En dat is dat... Het draait om het verzet. Dus binnen het slavernijdebat ontbrak dat geluid eigenlijk. Men vierde de afschaffing van de slavernij op basis van de handtekening van koning Willem III. Maar zo is die afschaffing van de slavernij helemaal niet tot stand gekomen. Een heel belangrijk element daarbinnen was het Maronverzet. En dat geluid van het verzet van de Marons vond ik een geluid dat beter hoorbaar en zichtbaar moest zijn in Nederland. Dat ten eerste. En ten tweede draait het ook om het geluid wat Maron-filosofie met zich meebrengt. Samen met dat van de inheemse zijn zij eigenlijk een ontbrekende stem binnen dat hele klimaatdebat. En als je, als je die filosofie van de Marons erbij pakt, dan kan dat bijdragen tot heling van deze wereld. Door middel van de caretakersfunctie die Marons en inheemse van oudsher altijd hebben vervuld. En als dat stukje filosofie ook binnen het Westen doordringt, dan pas komen we een stapje verder. Dus we hebben elkaar nodig. Dat geluid van de Maronmaand is keihard nodig.
4: In feite wil ik iets eraan toevoegen.

0: En ik denk dat wij in hun voetsporen moeten gaan lopen om te kijken van oké, wat moeten we allemaal doen om samen te komen, samen te bundelen, om de stem zo duidelijk mogelijk naar voren te kunnen brengen.
1: Voor mij persoonlijk is het belangrijk om zo'n dag/maand te organiseren. Omdat cultuur in de eerste instantie sowieso alleen blijft bestaan als je het doorgeeft. En ik merk onder de jongere generatie vooral dat heel veel mensen hun roots niet kennen. Of steeds minder goed. En ook buiten de gemeenschap is er gewoon heel weinig kennis en informatie over onze cultuur. Over, voor mij dan de Sarmakaners. En met deze dag brengen we mensen in contact met elkaar. We leren ze over de taal, de geschiedenis, de muziek, tradities. Zodat deze niet verloren gaan.
2: Ik denk dat ik alles maar die takik bar tak amora visie bar. Dus ik ga me. Wat ik nu ga vertellen is eigenlijk hoe deze bundeling tot stand is gekomen. Dat is ook super belangrijk. En eigenlijk 2 jaar geleden hoe we praxeren, ik ben de kadefanoru voor Ubondru. Want je ziet dat ik wel eens maar organiseer maar ronde die nog abnoan. Vieri kennis of sabifa cultuur en zo ook om akandra met ding sinds maart samsa en sinds Athena die is dat weer groot. Een heleboel organisaties hebben zich aangemeld en een van de grote voorwaarden was inderdaad dat hij alles aan de moest worden wandi, want dat heb ze in het verleden waardoor olik traditioneel gezag lobby man participeren aan de activiteiten. Maar hoe je ziet dat die ook met de edekawan, dan alles maar kies wat tradie in een periode. We hebben het nu een maand genoemd, maar ik van Bradagose Taki, het behelst niet een maand, maar een periode. Dus zo je ziet dat kon allemaal kan, het traditioneel gezag kan, Sabina Fessi Sande, dan een PAD, dan een PDM sluit aan, dan een sang, de organisatoren en verwacht voeding. Want dat ben de wansansa in het verleden, dat ben wakka zo mooi. Want we kan versieren dat 10 zanden dat je niet praat, is er even Abraheer komen. Dus dat wil ik zeggen.
3: We, meneer Tanan, ik ga goed door. Voor de samatakje, alle samatakje gaan ze wat ik heb. En aan mooi, maar vooral, klaag dat ik de Arbinaiboy vind de Maron. Dia sape maron de en zo maron man e bit verschillende sama mogelijkheden voor benader maron voor de sadeta van betagi kaba trova cultuur en traditie en herkenbaar naar buiten dat wij hier zijn en in heel veel en dat we trots zijn op hetgeen we hebben en aan de maatschappij wil toevoegen. Dank u.
4: Ik moet ook iets zeggen. Of er wordt gevraagd, want ze appen me wel eens bij het mee van dat Basha Sheila als ze harder kan praten. Want,
2: oh, okay. Ja, dus
4: dat gezegd. En ik zit dames hier als SDO. Samenwerken doet overwinnen. De voorzitter is verhinderd. En SDO in het verleden heeft heel wat Maron-dagen georganiseerd in Amsterdam. En die zit nu in de bundeling om dit gezamenlijk te doen, gecoördineerd. En ik juich het toe dat daar broeia zijn ook weer. En wat ik ook erg toejuicht is dat de gezagsdragers nu de voortouw nemen in organiseren zijn die zie. Dat je abroeia zijn niet komt moeten maar we door zo meteen tap een punt voor de gezagsdragers die rol en zang eigenlijk wat mijn volgende vraag is aan de tafel, iedereen kan het beantwoorden, sana a thema, wat is de thema, bundeling dit keer of is de thema we make this machine dat die allemaal organisatie en hoe gaan ze sana thema, sana wat als je het idee was aan een thema toch, dat thema toch, wat doe je dus, dat bij dat thema?
2: Voor de eerlijk. Ja. Bedenking Gosofara, maar ja, ons leidraad in haar geheel is inderdaad de bundeling.
1: Ja.
2: Dat alle den groepen sang eduwasani is dong. We overleggen één keer in de twee, drie weken met elkaar. Dus de bundeling is voor ons op dit moment het aller

0: belangrijkste.
1: Ja, oké, okay, dus het thema is de bundeling. Dus een bundeling, hoeveel schrijf je nou dat die 2027 dat in de naar Arnhem, ons aan de naar Den Haag, tapasem moment, tapasem juro. Dus dat na een bundeling.
0: Ja, dus de voorwaarde is dat u bij Taktu voor neem deel naar een bundeling die zie, is dat organisaties open horen te staan voor bekijk elkaars agenda. Dus met andere woorden, Iwan organiseert was dat 3 oktober en Miwan doet 3 oktober toe, dan is wel de voorwaarde oké, okay, dat jongens doen maanding, dan meer doen bakanna. Maar niet allebei op 3 oktober om 10 uur. Maar dat gaat dan niet werken in de bundeling.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Maar gaat het eigenlijk specifiek om taki de Sanne box of eigenlijk dat het georganiseerd taki de mensen zeg maar de gelegenheid krijgen taki mi kan go maanding dat peda me go bakanna dat peda me. Of is de bundeling zeg maar het vertrekpunt?
0: Sowieso is de bundeling het vertrekpunt, maar iedereen weet dan vooraf, want vandaag weten we allemaal wat er komt,
1: ja,
0: vanuit de bundeling. Dus iedereen kan nu al zijn of haar agenda hierop invullen. Dus Isabitak bijvoorbeeld, if Isabitak Iwan go naar Den Haag, op 10 op de blokje agenda. If Isabitak Iwan go 26 september naar activiteit voor Pilasu, dan blok je. Wat we ook hebben afgesproken is dat we elkaar gaan ondersteunen. Dus if Pilasso op steun van nodig en de benader me, dan ben ik ook bereid. We gaan elkaar ondersteunen om dit zo groot mogelijk te maken. Zodat, kijk, dit jaar staat het. En de komende tijd gaat het zich alleen maar ontwikkelen. En dan wordt het steeds groter en groter. Utopie, groter en groter en groter en groter.
2: Kijk, we kijken Johan Pching, de man met de KB. Ik denk, look hoe like libisme, hè, waar een soort strijd, gevoeligheid, dat is de juiste woord dat je kan. Maar hoe loopt dat als contact, ik met de man staan in maanden, jullie hebben elkaar zeggen, ze allemaal tegen, fuck me up of allemaal.
1: Yeah.
2: Snap je, die man werkt me tegen. En ik denk dat deze bundeling dat stukje gaat laten vervagen. Snap je, dus in het gevoel moet ik altijd dat doen en dat om dit doen. In het gevoel dat ik, ja, maar dat je werkt me tegen. Of je organiseert 10 dagen, maar je komt 10 toe. Dus allemaal, snap je? Maar dat we elkaar gaan begrijpen. Want bij brief dat ik, door communicatie ontstaat acceptatie. Dus ook moet accepteren hoe ze van gaan zouden doen. En zeker ook moet begrijpen van zij organiseren, van je organiseren. Dat ik me dat ook in met de theater en doe aan dansen. Dat we niet concurreren schrijven, snap je? Want er zijn verschillende groepen mensen, zeg maar. Eén die zegt van, oké, okay, ik ben van theater. Ander zegt van, oké, okay, ik ben van de dans. Want daarom dacht ik, no, megapilas, want daar hebben ze een misverkiezing, snap je?
1: Ja.
2: Dus dat we dat soort dingen beter gaan begrijpen, de tapo-aanlijn.
1: Oké.
3: Okay. Ja, en de spreiding is heel mooi, hè? Dat we nu dus gewoon een landelijke spreiding hebben. En dat is weer dus belangrijk in verband met dat bewustzijn. Want hoeveel mensen kennen die vredesverdragen? Hoeveel mensen weten van, hé, hey, we hebben eigenlijk een ander perspectief dan dat van slachtofferschap?
2: Mm-hmm.
3: Hoeveel mensen weten van het is trots dat je kan uitdragen? Het is handelingsperspectief wat je kan uitdragen. Want het verzet van toen is precies het verzet wat nu nodig is tegen het groot kapitaal om met z'n allen een leefbaarder wereld te maken.
4: We hebben al benadrukt dat een van de voorwaarden bij die ook doet, tenminste, dat is nog steeds de streven dat een minimale eis voor carrière activiteit maar rond die. Want begrijp me niet verkeerd, ik heb niks tegen Kabula feest, maar iedereen kan zo'n feest organiseren omdat het toevallig in oktober dat de gebruik kan nemen Maron D. Dus dan, dat, maar je ziet niks van Maron terug of Maron iets met Maron cultuur of dus dan, daarom had Richard gezegd, bevindt dat wat minimaal eis moest de evita gebruik dat je organiseert activiteiten rond Maron D. Dat je kan zien elkaar even naar een lezing, je doet van vooraf of na. Dus vandaar, want je wordt als traditioneel gezag uitgenodigd. Maar eigenlijk, je wil gewoon naar een feest. En dat was niet de bedoeling. Dus vandaar dat we Abba idee dat laten we een minimaal eisen stellen als gezagdragers om het te wagen.
1: Ja. Maar ik zie dat, dat we wat stapvoetsgewijs, misschien dat we behandelen, want de punten zijn wat stapvoetsgewijs. Wil ik bij jullie komen, maar misschien dat er wordt vooruitgelopen. Dus jullie hebben jullie verdiept, dus hoe sap zouden wij doen?
0: We leven net.
1: Ja, dus, ik zie dat op welke manier. Luisteraars, misschien van Toussaint Jasso van Tijmbreken naar Edis Revi, jouw computer, Edemi Abi. Dus, meneer Man, doet Toussaint. Dus, mijn actie, nou, hier aan tafel. Op welke manier draagt de Maron Maand bij aan het behouden van de geschiedenis, de cultuur en de identiteit van de Marons? En misschien dat ik Abasha Begokba diepi dapatori dat ik wa, dat ik je ori feest op Maron dag. Maar dat je kan gaan sansang eigenlijk nog op niks te maken naar Maron zijn. Maar voor die vraag, ik zie dat een organisatie ook aan tafel is geschoven.
5: Ja, we zijn ook aan tafel geschoven.
1: Ja, dus dan kunnen ze, nee, of naast de kapitein hier.
4: Komen jullie hier zitten dan?
1: Ja, ja. Dus dan dat na Abedoeling. En even wat hier zet als Anjaso, dan kan daarop ingegaan worden. En Bakadi Sida Wogotaki, een rol voor de gezagsdragers. En de Layata Faraja, dus ze kunnen het goed verwoorden, Tide Junu. Dat er geen onduidelijkheid is voor een rol voor de gezagsdragers, vooral in Europa. Jaso, en we laten nu de nieuwe organisatie zich kenbaar maken. Wat is de naam van de organisatie? Want dan moeten we helemaal teruggaan.
5: De naam van onze organisatie is Pilasu. Pilasu betekent speld in het Okaans. Maar dadelijk niet kan takken, want ik is aan ieder hoofd.
1: Oké.
5: Topspel.
1: Oké, dus dat is Pilasu. En ik kom terug bij de vraag voor we naar de gezagsdragers gaan. Op welke manier gaat de Maronmaand bijdragen, zeg maar, dat aan geschiedenis, aan identiteit? Op welke manier? Iedere organisatie, ja.
6: Als ik terugkom op het punt waar Basia Amoula voelt,
1: ja?
6: Het minimaal eisen. Kijk, wij als traditioneel gezag in Europa de taak meegekregen om te waken over dat het Maron zijn niet verloren gaat. En met, je hebt het gemeenschap nodig om dat tot leven te brengen. Om het erkenning en herkenning ook naar buiten te dragen, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en vooral een kader te zetten waarbinnen de organisatie, de activiteiten plaats moet vinden. En dat hebben we met de bundeling, Ede Basha Shaila en de andere initiatiefnemer, hebben we kunnen krijgen. En op die manier, van goh, als je een dag organiseert, moet een kapitein of basia bij zijn, Tewiwata, Apinti, Pangi, en iets van de cultuur moet terugkomen. En vooral het respect. En vooral het besef van, wij hebben een dichtgemaakt cultuur waar we samen zouden sterren. Je gaat niet alleen, we gaan samen. En door Maronman zo met een groep, waar we heel als traditioneel gezag heel trots op zijn, dat men het besef al, de baas heeft meegenomen van, weet je, ondanks ik het belangrijk vind, ondanks ik de middelen heb, maar weet je, ik kom samen. Laten we de gemeenschap vormen. Dan wel digitaal, zoals wij dat in het dorp doen. Als je iets organiseert in het dorp, dan schik je aan de meerderheid. En dat is hier geboren. En dat is wat wij hier doen. En dat is de reden wat we naar buiten willen dragen. Als Pilasu iets organiseert op een dag of Wimato, dan zorgen wij dat wij als team, als gemeenschap, samen staan we schouder aan schouder. Wij gaan naar hun toe, wij helpen hun. Als die klaar is, gaan we naar het volgende. En dat is de basis, de visie die nu leeft. Daarmee geef je al heel veel sociaal, maatschappelijk, cultureel opvoeding en wat je meegeeft?
1: Ik krijg heel wat apps dat dit mij hier en hoe Safari al adjes lijkt hoe niet tak trangen genoeg. Luisteraars, ze praten hard genoeg, want mijn chassan en nak dat heb ready. Dus ik ga die op haar radio of op haar radio. Heer, bericht, maar ik moet me concentreren, ja, allerlei vragen, maar zo meteen op de lijn dat ik accident is, maar ik ga raken, ja, want dat minoma concentreren, mis aan mij doet, ja, zo. Heel wat mensen zijn aan het appen, heel wat vragen aan het stellen, minoma beantwoording. De mensen die het moeten beantwoorden, die zitten hier, die komen zo meteen.

0: daarop terug. Maar we gaan nu overschakelen naar de rol van de gezagsdragers. Want is niet Arki, tot nu toe wat ik gehoord heb, dat de gezagsdragers hebben een belangrijke rol in de bundeling die ze en in de trekker eigenlijk voelen. Want ik weet niet dat als dat niet panya. Welke rol spelen de traditionele gezagsdragers in Nederland, Europa, bij het doorgeven van de normen en waarden en cultuur van de, vooral aan de jongeren? De gezagsdragers zijn nu aan het woord.
1: Ik vind het een beetje lastig praten. Ik zit oncomfortabel. Ja. Ik weer mee in het zien zo. Kijk, natuurlijk zijn de gezagsdragers de abbewaker van cultuur. Hè? Dus als je komt, dan stel je dat tentoon. De manier hoe je met elkaar omgaat, of als je takken naar ons schrijft, of als je brokken naar ons schrijft, of als je praat aan vieri en lobby naar ons denken. Dus om een simpel voorbeeld te geven, hoe je naar ons schrijft in een appgroep, en of een ongeschreven regel is, je zegt elkaar gedag voor die takwansani. Dus je kan jumpen kunnen naar toevoegen dat je begint takkie. En als er een voice gestuurd wordt richting een van de gezagsdragers, dan benoem je de titel van die gezagsdrager ook. Dus je houdt er rekening mee. En natuurlijk zijn we gewone mensen van vlees en bloed, alleen we hebben een functie binnen de gemeenschap. En daarmee draag je en deel je en verspreid je wat de cultuur inhoudt en betekent.
0: Andere gezagsdragers, hebben ze nog iets aan toe te voegen?
2: Respect, norm en waarde is heel belangrijk. En dat, hoe klein het ook lijkt, in de Maronman appgroep doen we al heel veel. En het is het aan de mensen om het ook naar buiten te dragen van op zo'n activiteit.
0: Maar waarom, ook voor de gezagsdragers, we zitten nog steeds bij de gezagsdragers, waarom is het belangrijk dat de gezagsdragers deze activiteiten die Maron ondersteunen? Zij de mekkie belangrijk dat die gezagsdragers, alhoewel eigenlijk, ik vraag dat beantwoord, want dat de natrekker eigenlijk, maar zij de mekkie belangrijk dat if je doet Maron sanitak, gezagsdragers moest dat hebben. Zij de mekkie belangrijk?
1: Jeremy, denk je dat de gezagsdragers denken aan overheid voor de Marons. Laat me het even zo betitelen. Aan het hoofd aan Ede voor Inuang stam die Apuan Gama.
0: Ja.
1: Die bestuurt aan Heer Liba.
0: Ja.
1: Aan kabiteng Nangabasia. Dus het is een wet. Zo conscient, zo committe en zo dragen we het verder. Zo, if je organiseert een sani dat je kare Marondag en midoron drape hoe zeg maar dat incognito in een sapsuma en dan kunnen we stak hè wat plek of trouw wat dan ook de wat pintino naki wat beetje kijk ab voet tak naga de voorouders if you want fit a fit in DC want het is niet onze strijd na sade biji wat voet ben doen na festing un de do te deno de moro un tek abrawe do te une de moro gaat het verder dus a enige sans zou u abif doen na tjane wakaso lid mogelijk zodat te uno de moro dat een nageslag kan denken over zonder fio naar het negocie, naar het taki naar het jugo. Dat is de bedoeling. En een Marondag zonder een inleiding over een geschiedenis, over de kracht, over die je loswerken van die slachtofferrol. Nou, nog een zin. Want tegenwoordig onaf dat moro over slachtoffers, mijn voorouders, ik neem tak misreven, hebben gestreden. En als strijd zal de lever zorg ervoor dat ik vandaag hier zit zoals ik ben. Met de kracht van mijn bed over grootmoeder. Zeg maar morgen. Dus als mensen Marondag, als je het Marondag noemt, hoort het te voldoen aan de normen en waarden. Je hoort te overleggen. Je hoort Gotek Sabi bij het traditioneel gezag stem af. Wij bepalen de agenda niet. Hè? Wij bepalen niet hoe je dag eruit ziet. Maar we willen wel bepaalde zaken terugzien.
0: Nee, gezagsdragers zijn aan het woord. Ik zit ook op Bradat, José Assane, Betty. Maar we komen zo bij, maar ik denk gezagsdragers, kom hier in de gezagsdragers, want dit zijn aan zet nu.
3: Ja, ik wil erbij toevoegen dat de gezagsdragers moet je zien als de ambassadeur van de Maron in Europa. Ja. Dus als het ook wanneer het fout gaat, dan na uni exclusief telefoon dan we finance maar voor het begrijpen.
0: Ja.
3: En vandaar dat je vira verantwoord toe doet dat bepaalde dingen moet je zoveel, wil je zoveel mogelijk waken voor negatieve invloeden. Dus nadat verantwoord toe dat die, dat is een, hoe noemen we onszelf gezagdrager, maar het is een moreel gezag, hè. En dat ik ook iets is maar soort of de noan aki. Maar zo dwing je het af een beetje. Dus naar verantwoord toe dat die, hoe heb je, en doe ze dat aan ego boom. Ja, het kan beter rondom de marondagviering dan ik moet even corrigeren, Bajana, sinds vorig jaar ook al.
1: Nee, twee jaar geleden. Ja. Twee jaar geleden zijn we bij elkaar gekomen, hoe starting.
3: Precies, ja.
1: Maar toen is het een beetje doodgebloed. Precies. En toen zijn we in maart jongsleden weer gaan bundelen.
3: En ik ben heel trots hoe dit idee. Ik dacht na Saoedi-Wani. Dus nadat we ook in dat de organisatie om te ook benadrukken dat we dit rostop dit massa organiseren, Maron Day, dat denk ik aan Maron ook aandacht. We zijn heel trots erop. Maar om te voorkomen dat je onbewust is aan wat trouwen ding, vandaar aan Maron gezag kon afwezen voor wat bepaalde zaken.
1: Dus om wildgroei te voorkomen, mensen die denken van ik wil iets doen omdat er toevallig ergens budget is of weet ik veel hoe of wat, dat je opereert je doen aan Sani. En eigenlijk als je dat op die manier doet, dat je pora neemt voor Amaron, dan gaat die Amaron gezagsdrager.
2: Ja. Veel aan de als we het hebben over normen en waarden, over een kabula feest, over een money die komt. Het is niet prettig om het traditioneel gezag en Maron zijn te misbruiken om aan middelen te komen terwijl je de Maron gemeenschap in warme hart draagt. En terwijl het gaat puur van, oh ja, we horen het heel vaak, we worden vaak gebeld om te vragen, Sawani Kia, hè, Kia Kweki, even je draagt aan Maron gemeenschap in warme hart toe, dat je sluit is even aan na groepje. Ja. Dat jij doet uit eigen belang, omdat we een vast idee, maar je doet voor je hebt een geschiedenis in Europa, door dat je goed doet samen. Dat je nou go, doe zij pakken zijn. Wat is pakken samen? Wat samen die hebben zijn? Dat je met Nederlandse reden dat je Maron tanga voor vinden. Maron na tanga voor vinden. Wat doet die gaf, als je even een pilie kwaad voor zien. En hij pas. Dat is mijn meeste misbruik van situatie. Dat fout kon hij ja, zo'n allerlei spekjesaka fasie. Maar sama die wanneer betekent wat zijn die Maron? Je hebt opvoeding, cultuurbehoud, bewustzijn, herkenbaar zijn, sluit je aan bij ons. Waar malon kwa je dat we staan voor die kaya ganga sama visevi. Maar Apolline was zijn het een beetje zat. Sluit je aan, besef zou wani en fout wani sama drago uit. Dat
0: is
2: vooral.
0: Ik heb... Brada Josef, wil je wat akkoord zijn?
4: Dit onderwerp vind ik heel mooi, hè. Omdat, dit is dan mijn eigen ervaring. We zijn in 2016 begonnen. Zo ongelukkig. Dus, in feite, we feliciteren wel eens, maar ja, dat is niet... Dat is niet low, dat kan ik ervan moeten doen. Maar wat ik wil toevoegen aan, of niet toevoegen, want ik val niet...
0: Je bent geen gezagsdrager, maar weet je...
4: Nee, helemaal niet. Maar het gaat erom mijn besef van hoe belangrijk het is om gezagsdragers te betrekken bij jouw activiteit. Die OB begint in 2016, neem je Loa den Bakka. Het eerste wat die mensen dat ik nog een feest mee naar Belmer, neem je kapitein Kensley, papa Kensley mee kan je. Neem dat papa Kensley, wat doen we in Den Haag, wanneer organiseer dat van de Marons, 2016, neem dat ik maar, zeiden we dat je organiseer dat van de Marons aan Nederland, want we wisten dat de contede, ja, ben je aan even.
0: Ja, Utrecht gaat bij de voorzien.
4: Ja, Utrecht, en papa Kensley bij de EP een belangrijke rol samen met meneer Pakosi. Neem dat ik, wanneer a verzet voor de ganse mafoe en wanneer vergeten. Neem dat je, als je niet wil jij idee. En alles is deel bezig dat we dat je, als zichtbaarheid van traditioneel gezag moet gegarandeerd en aan ondersteuning voor de. Dus dat we een trein gaan naar Utrecht, dat we gaan naar Amsterdam. Voor dat de man komt, al die samen naar de mix aan mij zitten. Dus ik heb je besef dat ik bijna feit dat ik de schidoe en hoe de takken over de breedte zijn. Dus ik heb alles aan mij. Dat ik dat nou de eerste stap die ik moet teken in feite.
0: Oké, ik ga terug naar die gezagsdragers. Ons aan zijn belangrijk naar misschien ja. De boodschap naar de jongeren, want volwassenen doen ja tafra, maar eigenlijk de jongeren moeten dit door, zeg maar, doorvertellen, doorbeleven. Maar vanuit dat perspectief, want wat jongeren doen dat tafra ja, samen ka. Vanuit het perspectief voor de gezagsdragers. Hoe kijken de gezagsdragers hiernaar? Dus van uno en lukutaki, wo abratiki, die de jongeren, of we abratiki, maar sana proces dat is even in de plaats. In abundeling ook toe die zien.
1: Mag ik?
0: Nee, ik weet niet. Nee, zijn drie gezagsdragers.
1: Ik vraag aan mijn collega's of dat ook. Als ik naar mezelf kijk, als dan Sami probeert, doe al die tijd. Vanaf 2006, die me controle in de basia, altijd me betrek jongeren. In mijn omgeving, nichtjes, neefjes, die altijd me betrek ding. En degene die vragen stelde, altijd me probeer beantwoorden vragen. En ik dacht, ayadis me denk ik dat, het is leuk dat we het aan dwing, maar ik draai aan een paar woorden rigoureus. Dit jaar, ik ga niks doen met Maronda. Ik liep maar volledig aan de jongeren. Ik heb Rosu gevraagd, wil je ons daarbij ondersteunen? Wordt dit erbij, like traditioneel gezegd, maar zij hebben het veld om te handelen. Zodat ze zelf kunnen voelen, ervaren, want ze zijn altijd mee geweest naar Maronda in het verleden. Dus we hebben ze altijd betrokken. En dit is voor ons het moment. Je ziet een soort kanteling op allerlei gebieden. Ubundel, Ubondru. Maar tegelijkertijd, SDO weet ik ook, dat die ook echt op de jongeren afgaan. Wimato in Den Haag. Dus Pilasso, kortom, wij allemaal. Ik denk alleen deze broeder houdt het nog even op
4: de ouderen
1: onder ons. Ja. Die ook een plek moeten krijgen. Dan zijn het een generatie boven ons. Hè.
3: Ja. Ja.
1: Maar letterlijk dit jaar, die kanteling, de jeugd staat centraal.
0: Oké, okay. Ik heb een vraag en die vraag die sluit hieraan. Ik wil eigenlijk samen met de luisteraars, want ik bombardeer me dan aan vragen van hoe, zeg maar, hoe gaat de overdracht? Hoe is de verbinding in de moderne tijd? Want je hebt dat Roosu naar TikTok man, alles wat zijn, jongeren zijn ze doen, ja. Hoe is die symbiose? Dus is het simpel, de overdracht? Is de overdracht simpel, jongeren en in de moderne tijd? Gaat het makkelijk? Wat moet ik me voorstellen?
2: Ik moet veel aanraken. Ik ben Pamaka en Baron traditioneel gezag. Die hebben een partner bezig aan een onderzoek over geboortezorg in Kenia, volgens een Baron. 19 december, want dank je veel, dank je. Maar je hebt onderwijsmaker van Nobu, Afedia Moifa, Rosu de Atafa. Je hebt jongeren zeven van Nobu, Sadia die van Nobu. Ik kan je die volwassenen, ik heb ons van Hita Fasi naar Fayo, hoe je die dragen over. Maar niet dat je alleen een ambassadeur voor de Gita, dat je van Nobu hebt zo, waardoor je begint te visiten. Dus ik heb van onderzoek ook dat je, maar we zijn heel ver daarin om het met scholen te doen en het te delen. Geboortezorg en
1: Kia, volgens
2: mij
1: de Maron. Ja. En om op je vraag te beantwoorden, Jerry, no aan de makkelijk. Het is niet eenvoudig
0: om
1: die overdracht te doen. Omdat wij ouderen, Lixa, Ede, kapitein, Taki, Johnson, wij denken op een ander niveau. De jeugd weet elkaar sneller te bereiken dan wij dat kunnen. En de jeugd bereikt niet alleen elkaar,
0: ja,
1: maar ook de generatie voor hen en ook die na hen. Dus het is niet eenvoudig.
0: Ja?
1: De jongeren weten het best en dat doen we door ze mee te nemen.
0: Basha Abou Sanif Taki, dat we Abraga, want je staat José Nangariana, deze popelen.
3: Ik ben 15 jaar geleden benaderd om gezagdragers te worden. Ik word maar 37 in de gemeente, dat is toch van de oudere generatie. Maar na een nachtje overslapen, denk je van, oh wacht hier, Mina, als wij voor de brug.

0: pou tek pou den bi yo an kya kon ale yo an an odro se an ekwere kon bako nan sou ete anodise ente kon en fwa kembe se vrage over Maron verlede en so en dan ek an nik do dat se helemaal den obe kis ome sa me des de e fana fana fwo ome se ma yo toufalek do tin so antropologi nan apis da pete dan ate nou awa tin anto gideon fwa Maron kemesa des da mi fen Maron traditsi en verlede des da mi be fen tak nasa ifer groupe mi kisi fwo trombas ya dan me tek nan den bigi wan nan lok tou chako nan den yon wan en an den chom des le kwa an broki des en so sta ik nog steeds der en.
1: Oké, want zij hebben ook actie, want om kroet te zeggen, zo jongere ik dacht, maar traditioneel gezegd, ze zijn nog een oorzaan, jongen, en ze zijn niet bieke zwaar, jongen. Dus, vandaar die vraag. Maar weet je dat Rihanna en José zitten popel. Pilas, jullie doen ook mee, hè, want jullie zijn niet om te luisteren hier, denk ik.
2: Ik kan niet meer om te luisteren. Ik denk, kijk, binnen, ik ben theatermaker, zij is programmeur, dus, ik denk voor Maron en dramaturg inderdaad, maar voor Marons is theater een iets wat we nog niet bewust, althans we zijn nog niet bewust wat de kracht van theater is, snap je? Kijk, binnen acultuur op matoe, gitoli, en hoe dat ging tegengebruik, matoegebruiking voor overdracht, voor het leren, voor kia, voor alles en dat soort dingen. Maar deed ik theater, dus met dat zou mij doen. Maar theater kan gebruiken voor chipi zo sani en VW gebruiken, dat ik sowieso taki alle tek tek ma to morale de shee ye go wei sai mo me kle yon ko ala theater stuk sa we meki we put yon ko in me kle stete pemi and that you this if you do onderzoek en tel do onderzoek dat de kolel wala ta sa ni mo we with the last voorstelling die ode na 10 oktober na den haag o kmp en if you look up p gaat over de generatie kloof to ya bi de gaan van de gaan waar je denkt van de zaken moeten van de wanneer
1: we gaan zo meteen daarop komen, want we door ook bijna tweede Europa benoemd de activiteiten.
3: Maar dus, wat we wilden zeggen was dat die jongeren dus de ruimte krijgen om hun eigen stem te laten horen op het podium. Dus binnen het script krijgen zij zelf de schrijfruimte om te zeggen wat ze willen. Ja. En die kans, die pakken ze met beide handen gretig aan.
1: Voor ik naar de kijk, ik ben het helemaal eens, want Basha Shailas Donja. SDO kan het toe voor Sting. Want toneel uit klas kreeg. Dat ding heeft zoveel impact gehad dat misreffies kreeg. Terwijl ik vind, de Maron cultuur is zo rijk aan verhalen. Is zo rijk aan traditie. En liedjes. En alles. Mm-hmm. Maar toch, als je het weer vrede voor beelden uit, zeg maar. Aan publiek.
2: Kom op bewust zien.
1: Ja, om het uit te beelden. Maar misschien dat ik de kapitein wat daar kon zijn.
4: Ja, inderdaad, ga dan die balladjari. Apisipe me want dat ik naar het traditioneel gezag abilutu ausu. De wansane pasa Europa ya, bo abiatak ik want dat ik ambassadeur voor duontere popelen wausu. Faden gamang de kapitein de yesani. Voor de sikisilo, sane pasaya, taki, tekemea in de lobby, monenya, dat die akstakwe, ede kapitein de basha, sai sabi fa sande, sai sabi fa taki de, en te wan sane pasaya Maron, abi onsetbare wortel na huis toe, anabe abi bakama, awantafasi, ma solanga in mama wa Maron, yabi onsetbare wortel wauso. Dus na soso dunia teo befu newe de kita ki woko dusania. Ala sawe duya oso ye en afau sido ya ike bashi yanga kabite. A umu ya a bosko pudo gwa osu. A ui a osu ay anje yesi. Efa e poli ya ne wa sabi. Ude mwaso utu. We meke deo ay fasande e poli ya bika sa edi ataki wan. Ala maronia adu wan kansa ma ben kabite ne osu. Teo teke wan besi lesen fu wansama ya. E kabite mouye fuchia goi gen gaman. Dus awan wagon soutu fat plekte. En de sama a wild groei e meken a idwe yu ekstra dika di do yaksi ya sabi a ye ye ye tu. Da ya fu suku wan fasi wale fu goye sampa sade fisa di osu. En dati awan Maron sade a les peki osu e dwen di fi gedrag yu. Dika te dwen ya dat tenado mofo zo anda o komoto da fede a belangrijk doel voor abia overzicht voor sabi en dat kadesa basi amuila fu betaki gantangi wa ibengi no wasama ma asheblief bi kia ya bi normal gawade woli a kade du meko salibi bo ik de tawa ya maron man en daar buiten.
1: Ik heb een vraag van Basha hier. Het is prachtig dat een maron man tot stand is gekomen en dat er overdracht zal plaatsvinden. Wat belangrijk is dat men de geschiedenis van de voorouders juist moet belichten, omdat er veel geschreven is dat niet strookt met het verleden. Dus leilaining, va gezagsdrang is in Gunanga, ap is dat is aan je klop.
5: Kijk, we weten niet allemaal. Wat bekend is binnen de Maron-cultuur is agrofatori in evertere aladee. En wat je vaak hoort, ik neem aan dat de meeste luisteraars wel bekend zijn met mij, want ik participeer al net zo oud als Roze is bij Maartra. In de kinderwagen ging ik naar de Tweede Zwelingstraat om programma's te maken. En wat je vaak ziet is dat mijn camera en ik misap een dame. Nou, maar boeskondre dame, maar ik denk dat ze ben. Ze is van Marowena. Dan denk ik aan, ik denk dat ze ben, maar ik heb een vriendin. En af niet keren, ik denk dat ze ben toe. Dus wat ik daarmee wil leggen is, anote isabi iemand uit Marowena wil zeggen dat je de Maron-cultuur volledig kent. En anote mi verteri wan kwart, dat je moet go make ervan wat je ervan wil. Dus het enige wat ons te doen staat is dat unanga de jeugd wogen onderzoeken. En die verhalen zijn er. Was maar bij Belbi vorig jaar dat ik aan doen batonetti.
1: Oh, we moeten het kort houden, want dat nieuws zou onderbreken. Maar als je één minuut hebt, want in de volgende uur gaan we nu die promotie doen. We gaan die activiteiten benoemen nu. Want nou hebben we gewoon bij tak over gezagsdragers, organisaties.
5: Ik ben nou
1: een minuut. Ja, die minuut is er nog. Is er nog.
5: De persoon wilde een batonetti doen, maar ik moet erbij zeggen, diegene is geen Maron. Als stel me want te vragen, me verteren en een half uur daarna ben ik op Facebook. Als ik van hier uitnodiging naar mijn programma. Waarbij ik wel gedacht heb, ik ga je niet alles vertellen, Sami Bijisma leren niet. Dan een halve waarheid apoti. En dat zijn de dingen die gebeuren. Dus wanneer je zegt geïnteresseerd te zijn in die Maron-cultuur, neem de tijd en de ruimte. Ik geef pangi-presentaties en dan zeg ik altijd aan het begin, alle vooroordelen die je hebt, gooi ze even naar buiten of schuif ze onder je stoel. En aan het eind van deze presentatie, als je denkt dat het nog nodig is, wat ik niet denk en vermoed, neem je het weer mee. Dus dat is het allerbelangrijkste. Want mensen komen, iemand zegt tegen mij, Misabwantubus kon de vrouw naar puntje, lust, Sophia's lust. Drape de beboor, dat is donse visa patu. Dat je op een even dus redden, draai dat, zwette vader in appen. Enkele Maron vrouw kook met bijt opengestreven.
1: Baja, Baja, Baja, minuut is voorbij. Ja. Luisteraars, we gaan naar Jonsu. En dan, we gaan zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de aanslag gisteravond tijdens de Cape Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. In Berlijn reed een man in op feestvierders, daarbij kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En de organisatie van de World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. In tijden als deze voelen we des te meer hoe belangrijk het is dat we elkaar blijven steunen en samen blijven opkomen voor liefde, vrijheid en veiligheid, aldus de World Pride. Over extra veiligheidsmaatregelen in Amsterdam verwijst de organisatie naar de Amsterdamse burgemeester Halsema. Zij zei eerder dat die er waar nodig komen. Gisteravond heeft de politie in het Zuiderpark in Den Haag een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn opgepakt. De Alphenaar wordt verdacht van zware mishandeling. Twee slachtoffers van 49 en 50 jaar oud uit Den Haag moesten met verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. Toen de politie ter plaatse kwam, waren omstanders een van de gewonde mannen aan het reanimeren. Op aanwijzingen van getuigen kon de verdachte aangehouden worden. Onduidelijk is nog wat er aan de mishandeling vooraf ging. Voor de derde dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forward. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje.

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Auspang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv...

0: veel social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat Hilly zingt.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Allee, alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting en samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Doorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Laardenhoogteweg nummer 18 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om je op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Attanso!
3: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
4: Ja, luisteraars. Idoro in het tweede uur voor een promotie voor Amaron Maand in Nederland. En aan tafel hoe de organisaties zijn de daarmee belast of betrokken. Ook toe op drie gezagsdragers zijn initiëren een bundeling die ze vanaf 2 jaar geleden. Dus, maar in Ayuru die ze ook puur over den Sanisa opsa.

0: binnen Amaron Maand PA, de gezagsdragersinitiëring. En we beginnen als eerste aan de linkerkant van de organisatie Pilasu. En wat gaat Pilasu doen? Even. Ik was het helemaal uitgaan met een project. Ja, zo. Maar een van die gezagsdragers wil nog kort iets zeggen. Dan komen we bij Pilasu.
1: Dan voor mijn generatie, mij kies een opdracht voor verteren aan Odoro, waka waka. En tegen wat ik lang had in video, de karie dat kon drie jongens deen aan mij. Dat de lukken of je de serieus geïnteresseerd is, of je onthoudt, want die wat maar aan baka, nu kom maar op, we gaan even terugblikken, zo weet ik want twee keer naar visie. Dus na zo als geschiedenis in Godoro, mijn moeder voor Paramaribo, rij moest de gota van de kare. Of Jaulo.
0: Ano Jaulo? Of Jaulo Fara?
1: Want als praat de drie uur moest de, dat ik er wel een koffie denk interesseer. En dat is zo, als een beetje. Dus dan, een voorbeeld is dat je hier bent. Ik heb een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje zo. En ik beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje later beetje een beetje een beetje les. Dus, dus na zo den zijn ik dan net ik pispisi, maar de net ik ting voor die potifiri en zo gooi naar geschiedenis voor zit dat je jaren kwadoro. Na daarom heb ik nog wat gekregen. Na dat thema. Omu, ja, zo die, bedoelen de teheren voor een gezagdrager, dat am de tak ade zo trutru. Daarom niet voorzichtig naar samen jakadoro. Ik ben zeker overtuigd.
0: Oké.
1: Okay.
0: Pilasu. Sana bedoel je voor Pilasu in Amaron man?
2: Wel, Arkimang, maar die gezagdragers, maar die traleden die doen ja zo. Net als Mitongo. Gaan tangi voor dat je Pilasu aan gelegenheid voor dat je aan Sani over aan zou doen. In feite Pilasu ego heel lang terug. Maar als je een baby begint, dan moet je een baby begin. En over je collega, voordat je dat gaat tangi voor. Pilasu organiseert samen met de contest. En met de contest, we houden voet brengen Maron jongeren, met name Maron vrouwen, voor Sani San Udenki en Saoshi Olasi, of Kanlasi. Dat we je hebt een child. Hoe zeg je dat je een baby hebt, hoe maak je een fout? Dat we begin, maar een contest uit de traditionele Maron gebruiken. Dat is samen in dat contest.
0: Wat in dat contest hoor je, een deel van het programma, is het gratis? Dat doe je het toe, dus doe je het puur?
2: Nee, en een gratis contest. We horen in 25 oktober 2026 in Imperial Venue, komt dat in boem, Imperial Venue, nou een PC in Noord, bij de holy gaan activiteit. 25 oktober zondag, dan ik kan kom Lukwa show, ja, maar natuurlijk om bij wan kaita, Aladdin Sanja pe ik kan zien haar Facebook pagina voor PWC Liden Kaita, Aladdin Sande en Midenki en Jamaron Maand kalender, au de Fushito.
0: Ik weet zoek hoe ze dames, hoe voldoende dames, ba?
2: Nee, we hebben voldoende dames. Bij deze, Maar je kan alle de dames tussen de 15 en 30 jaar vivita ki. Maar je kan ook een maro noemen. In zie je kaba kele kele wika. Wolelete. Dat is akong. Je kan schrijven in. Naar de bekende kanalen voor. If you me wani give me one telefoonnummer, pay kan schrijven in of je bel voor dat kan schrijven in. Dat is naar 06 840 40952. Even zo, je kan zenden een app go na origin, wat mail sorry, go na original pilasu at hotmail.com. Dat weet ik in contact aan YouTube.
0: Dat bij de Pilasso. Dus dat Pilasso moet, gaat weg, toch? Jullie hebben iets anders te doen.
2: Ja, we gaan naar de training van de meiden. Dus okay.
0: Is goed.
2: Ja?
0: Bedankt. Dan komt Eloa. U don't know, die komt op de plek. Maar dan gaan wij nu naar Rihanna en Schosse. Dan gaan we die route... Ja, dan gaan we die route zo meteen terugmaken naar hier.
3: Succes, dames.
0: Ja. Dus Pilasso, om ik precies die toetra organisatie.
3: Ja, dankjewel.
0: José Eriana, wat is de bedoeling? Sanatori in Maron Maand.
4: Nou, Wimato heeft 4 evenementen tijdens de Maron Maand. We starten op 11 september in Rotterdam bij Theater Zuidplein. Daar voeren we het stuk Maninge op. Dan gaan we door naar 1 oktober in het Bijlmer Park Theater, hetzelfde stuk Maninge. Op 10 oktober hebben we een speciaal nieuw stuk ontwikkeld in Suriname. Daar waren we de afgelopen 3 maanden en hebben we getraind samen met Fiamba en Mila Mofu. En is er echt een prachtig stuk tot stand gekomen waar José het net al over had. Dat heet P op 10 oktober tijdens de nationale viering van Dag van de Marons. Dus dat is een heel rijk programma naast het theaterstuk. En tot slot, we eindigen in Almere. Samen met Pilasso organiseren we daar weer het stuk Maninge en er komt een speciale pangishow. José heeft het grotere geheel van alles hier voor ons geprint staan.
5: Oh, hey, maar dat mag ik niet zeggen. dat is wat we gaan doen. En ik zou zeggen van kom kijken. Want theater is niet zo bekend bij de Marons. Het zit niet echt binnen onze cultuur. Maar theater met theater kan je heel veel doen. Kolukken van weer belicht aan cultuur. Van weer zet de culturele normen en waarden om in theater tekst. En van weer presenteren het op podium. Door jongeren vooral.
0: Okay. Kunnen jullie die data's herhalen en de plekken?
5: Je bent goed.
4: 11 september Theater Zuidplein. Je kan het terugvinden op de website van Theater Zuidplein. 1 oktober... Bijlmer Park Theater, dat kan je ook terugvinden op de website van Bijlmer Park Theater. 10 oktober bij het Nationale Theater in Den Haag. En tot slot in Almere op 17 oktober.
0: En wat ik heb begrepen, de Maron Maand heeft ook een Facebookpagina.
5: Klopt, het heeft een Facebookpagina.
0: En daar kan je ook die activiteiten...
5: Ja, het wachten was op deze dag. Ietsje de proclamatie, zeg maar. Ja. En daar gaan we alle activiteiten erop gooien. En ik zou zeggen, mensen liken, volgen en
0: hoe heet die Facebookpagina?
5: Maronmaand NL.
0: Maronmaand NL. Oké, okay, dan gaan we naar de overkant, naar Samagasoni.
6: Yes. Even kijken hoor. Ik ga even wat dichter bij de microfoon, zodat jullie me goed kunnen verstaan. Voordat ik inhoudelijk inga op het programma van de dag, wil ik nog even benadrukken wat het doel is van deze dag. Op 19 september organiseren we in Pening. We willen mensen samenbrengen, ongeacht hun achtergrond. Iedereen is welkom, of je dan zelf Samaka bent of behoort tot een van de 6 Maronvolkeren. Het is voor iedereen. Of je nou uit Suriname komt of niet, iedereen is welkom. Wat bezoekers kunnen verwachten op deze dag is een afwisselend programma. Met workshops, cultuur en entertainment. Er zijn workshops waarin je de Awasa-dans leert. Een introductie in de Samakaanse taal. Verhalen over de geschiedenis en achtergrond van de Samaka-stam. En natuurlijk lekker Surinaams eten. Gezelligheid en optredens van waarschijnlijk 1 of 2 Surinaamse bandjes. Dus als je zin hebt in een informatieve middag / feestelijke middag / avond, ben je van harte welkom.
0: Maar je bedoelt Surinaams eten, maar is er geen traditioneel eten?
6: Ja, absoluut.
7: Het is een Maron keuken.
6: Ja, volledig.
0: Daar heb ik gewoon dat van Soetjouw met een Abami.
7: Nee. Pinalisi, coconutualisi.
6: Kijk.
7: Bakafisi in Toku of in... Maron.

Maar ik zie twee keer erachter, zie de Basha en de kapitein. Jullie organiseren niks. Of zijn jullie gewoon aanwezig? Wat gaan jullie die dagen doen?

0: like naar iets georganiseerd zou worden.
1: Ja.
0: Dus daarmee loop ik eerst met alles maar doet in zijn niet, maar daarmee mis van PC dat na de biggest map uno bij RDC. Want altijd weer door zijn niet, krijg je een bepaalde groep. Ja. Een groep zijn die actief. Maar soms denk ik de jongen, denk je niet meer. Naar de vooral de biggest man weer vergeten, onbewust vaak. Dus de jaren die zien, de nukkelen voor de man. Dat ik wel alle de eten, de zaal organiseren, was aan het kiezen. Maar een biggest man die. En daarna, de bedoeling, dat 4 oktober in Amsterdam. We zijn organiseren, maar een biggest man die. We zoeken de biggest man van het onbewust. Ik heb het niet beschikbaar vanuit Tilburg, is nog thuis van Tilburg op Rotterdam. En vanuit via Utrecht naar Amsterdam voor het Jabidisme kom en Bobakar. Dus waarom de centraal aan dat thema aan het atmosfeer is, zoals waarom Bidisme. Tragedisme de welkom ook toe aan het thema ego, waarom cultuur, wat soort. Ik heb daar een. Ja, maar samenkomt studentisme.
1: Leerzame cultuur voor Maron?
0: Meestal de bestaan, maar de missing kind, zo dus one day, is dat ik een proef van cultuur voor Maron. Dat nu weer de abonnement bakker die is.
1: Oké.
0: Maron, ik is maar die.
1: Kapitein. Edika Bisteng.
2: Stichting Missidoya, die een lint van traditioneel gezet, voor iedereen, alle dingen samen, die ook mee naar de wang aanhalen. Daarnaast ben ik voorzitter voor Stichting Pamaka en Maron Traditioneel Gezet Europa. Aijalia, wij organiseren zijn niet, omdat we gewoon gaan onderzoeken hoe ik vrouw de taak heb geboorte en kia volgens de Maron. Dat we alle energie aan de aandacht van nodig, maar hoe wanneer die alle die organisatie aanhalen. Daarom hebben we dat je verschillende dingen in de prijs. Dus we assisteren, we die de wana waar nodig. Dus dat zie je al, maar vanaf december dat we dus zijn niet bakken.
1: Oké.
2: Ja.
1: Links hier.
3: Ja. Oh.
1: Even voorstellen en jouw organisatie, want je was in het eerste uur niet aanwezig.
3: Nee.
1: Dus,
3: Ik ben Elo Indaans van Via Eloa. En ik ben het initiatiefnemer van Marondag Rotterdam.
1: Wat gaat Marondag Rotterdam doen?
3: Ja, dit is het derde jaar dat we mogen doen. Eerste jaar met bloed, zweet en tranen en alle liefde die ik had mogen organiseren. Uit liefde voor de cultuur en respect voor de cultuur. En dit jaar mogen we naar het Maasgebouw, het Maastheater in Rotterdam. En daar hebben we een diner dansant. Een diner dansant is, we gaan heel luxe dineren, maar traditioneel. Vijfgangen diner met poëzie. Ja, dus het wordt echt uitgeserveerd met poëzie, met dans. Ook een beetje theater, maar vooral kunst en cultuur. En dat gaan we op de 14 oktober doen. In Rotterdam.
1: Oké. Maar je triggert me.
3: Waarom?
1: Luxueus. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Iedereen kan binnenlopen. Dus
3: het is voor een ieder dat de cultuur wil genieten. Want ik merk in Rotterdam, want heel grappig, dat in Rotterdam tot aan 2 jaar voorheen wisten ze niet eens dat 10 oktober bijvoorbeeld Marondag gevierd werd. En dat heb ik dan op de agenda kunnen krijgen in Rotterdam, op de agenda voor de gemeente. En die hebben daar dus workshops in gevolgd, omdat ze niet wisten van de hoed of de rand.
1: Oké.
3: Ja. En wat ik bedoel met luxueus dineren, je zit aan de tafel. Het is een soort van Bridgerton-achtig gelijk. Je zit aan de tafel, alles wordt uitgeserveerd aan de tafel.
1: En Maron keuken.
3: Ja.
1: Uitsluitend Maron keuken.
3: Het zal ook wel een klein beetje Creools zijn, maar uitsluitend hoofdmoot wordt de Maron keuken.
1: Mooi toren, ja. Man. Er zit toch een andere organisatie aan tafel. Die kan zich ook voorstellen. En wat ga je deze organisatie doen?
4: Ja, goedemiddag allemaal. Mina Minerva Yuko. Management assistant voor Stichting Amaron Compass Europa. En Midea Sotide voor Taki over Sangwi. Ik is Stichting Odu. In verband aan de Dag der Marons. Natuurlijk.

0: willen wij ook wat doen. En op 26 september gaan wij een Maron-festival neerzetten. Mm. Om de zichtbaarheid van de Maron-gemeenschap te vergroten, ja.
1: Maar kan je me beter vertellen over die Maron-festival? Want het festival, denk ik dat nou een show of gaat er cultuur, zo, wat gaat er gebeuren?
0: Ik heb van alles en nog wat.
1: Vertel wat die van alles en nog wat is.
0: Nou, Woluko, op de eerste plaats, Woluko. Fa ding Tolifui Ewaka, Aini Abuskonde Fasi, we takje over wat pisi. Leiderschap, voor ik teke leiderschap, van wakabiteng epoti, van wambasia epoti. We looken ook toe, volwassenheid, voor buskode man piking, anga oma piking, faye giwan piki pani, faye giwan piki kamisa. We looken ook toe, go aini arichting, voor boli, eh? Sana den, sani, sa un abi, ete aini un kuku, san ukadu, en alle sanya po presenteer natuurlijk, wo polo anga osefi, wo nyang, wo dingi, en ade fanodu futaki anga alla den samafui aini buskonde. Dus mode ete aini abakisi. Om jou taki ala ete.
1: Oké, mooi tori. Maar ik krijg vragen hier, en ik misschien moet ik die vragen. Is er een, we zitten nu hier, dit is een startpunt, hè? Mm-hmm. Maar gaan jullie gezamenlijk een start geven? Dus al die organisaties in één keer bam en aan het einde afsluiten. Is dat in de planning? Hoe zit het?
2: Het is zeker in de planning. We hebben het erover gehad. De exacte data hebben we nog niet vastgesteld. Maar we hebben een aftrap en we hebben een eindactiviteit. Gezamenlijk.
1: Oké. Want de mensen vragen ook om weer chronologisch die activiteiten, zodat Desma onthouden. Want tras mij tik de agenda. En wat er ook ontbreekt, lees ik hier, is dat er moet een telefoonnummer aan gekoppeld. Wie moeten ze bellen? Want eigenlijk verrast deze man of zo nou niet. Ze zijn helemaal van slag dat chronologisch dingen gaan georganiseerd worden. Wie zijn de mensen? Waar kunnen ze bellen?
3: Contactpersoon. Ja.
1: En ze zijn verrast. Dus, maar misschien dat Brada Josebo die wat chronologische overzicht.
2: Ja. Mag ik nog voor de chronologische volgorde wat zeggen? Binnen de bundeling waren er nog een aantal groepen bij die er vandaag niet bij zijn. En dat is de Matawai groep. Die hebben uit mijn hoofd op 6 september.
1: Afiti Matawai.
2: Afiti Matawai op 5 september. Marondag Utrecht is er ook nog. En we hebben ook de heren van Mawina die ook een activiteit organiseren. Ja. Ja, dat.
1: José, je hebt iets chronologisch voor de mensen. En zo meteen komen we terug van ieder organisatie, het telefoonnummer, het contactnummer.
4: Ja. Oké, zoals eerder gezegd, Alikiman, ik vind het zo'n mooi woord, Alikiman. We beginnen 5 september. En 5 september, we beginnen met Matawai. Maar ze hebben dan Matawai Demi, maar in ieder geval Matawai. Abiwan Sani. Dat heb je 11 september. En dat je op een Tilburg trouwens.
1: Ja.
4: Je hebt 11 september, ja, wie met een Theater Zuidplein Rotterdam. 19 september, Basha Clyde Amsterdam.
2: Correctie.
4: Ja, Akingi?
2: Ja. Hij staat op 25 of 26 september, maar daar komen we nog op terug.
4: Oké. Okay. Maar dat weten we. Samaka Daka?
3: Yes.
4: Ja, Samaka. Samaka Sony. Dat is 19.
2: Ja.
4: Toch?
3: Ja.
2: In Amsterdam.
4: 26 september SDO.
1: Even pauze. SDO heeft 12 september. Dat komt erbij. 12 september. Contunetti.
4: Oké.
1: In Amsterdam.
4: We begrepen enthousiasme, dus dat jij wist dat niet.
1: Is goed. We gaan je laten afronden.
2: Ja.
1: Dan kijk de bijvullen. Dan gaan we de aanvullingen doen.
4: Oké.
1: Okay. Dus wat kan je het afronden? Dan zit je nog in de flow.
4: Ja, 26 september. Akompas. Mevrouw Minefa, je hebt een locatie, maar dat je kwijt. Oké. Dan heb je 1 oktober, Bermelpark Theater, Wima Twanga Theater. Ja, 4 oktober, Abigis Madei. Basha Moilafu.
5: In Amsterdam.
4: In Amsterdam. 4 oktober, Erfgoed in Best, voor Mayong.
2: Oh, ja.
4: 10 oktober, Marondag Haarlem. Dat je op een professionele herdenking. Oh ja.
3: Op het provinciehuis?
4: Ja, in Den Haag zie ik. Nee, het is gewoon Haarlem.
3: Ja, in Haarlem, op het provinciehuis in Haarlem.
4: En dan heb je 10 oktober weer, Patiëntie da Lobby, SDO. En dan heb je ook 10 oktober Koninklijke Schouwburg in Den Haag, Wimato. 11 oktober Marondag Utrecht, meneer Lucillo. Ik vind het zo'n mooie naam dat ik het bijna niet goed kan uitspreken. Maar zijn achternaam is Emmanuels. Heb je 12 oktober Samaka Doku, zeg ik het goed?
5: Ja.
4: Eloa. En heb je 14 oktober Marondag Rotterdam, ook Eloa.
3: In het Maastheater.
4: In het Maastheater. 17 oktober Theater Kunstlin Almere, Wimato en Pilasso samen. En dan heb je 25 oktober Samaida Contest voor Pilasso. Ja, dat is het zo'n beetje.
3: In Amsterdam.
4: In Amsterdam, inderdaad.
2: Ik denk dat het belangrijk is dat op die site, dus die website, dat de luisteraars dat de Loekodraper voor een volledig overzicht.
3: Ja. Het is een Facebookpagina. En wat is die naam van die Facebookpagina?
4: Maron Maand NL.
2: Na vandaag.
4: Na vandaag.
1: En wat als aanvulling, want SDO die organiseerde de afgelopen 3 jaar samen met Mawina. Maar we zijn achterover gaan liggen en we gaan de vrije dagen invullen. Dus we vullen de vrije dagen in. En 12 september, we hebben Akontunetti. Alleen maar verhalen en traditie en alla desandati. En 10 oktober, maar hou het goed, uno de zeker ete, 10 oktober, we horen we apalesi. Dus dat, als we zo bori nyang, in de overdag, als aan dat opza, een paar uurtjes. Want daarna SDO ode naar Haarlem, bij Mayong.
4: Okay.
1: En ook toen naar theatervoorstelling, door Kona Theater dape. Dus 10 oktober...
3: Ja, toch Den Haag.
1: Is Den Haag, is Den Haag. Den Haag, het is een lange day. En we gaan weer een rondje maken. En dan contactpersoon en telefoonnummer, organisatie en activiteit.
2: Ik denk dat het belangrijk is, want daar hebben we het niet over gehad, welk telefoonnummer we naar buiten zouden communiceren. Maar ik denk dat het handig is om mijn telefoonnummer naar buiten te communiceren. Ik kijk de rest aan.
1: Dus ga jij dan...
6: Is het algemeen. Hè?
2: Algemeen.
7: Ik wil vullen aan. Ede Pasha Shaila, ubetaking, want je coördineert. En we hadden afgesproken dat je tegen ons aan je kom betreft Maronman, volle overzichtelijk en dat traditioneel gezegd, heb je greep niet taboe. Want na je ook na de Pasha Shaila open, dat ik ook in mijn bedoel. Na hier traditioneel gezegd binnen een bakataki ook Johan coördineren systeem. Dat je voor ruisakom, voor miscommunicatie ontstaat, voor conflict situatie ontstaat. Dat je allemaal zijn ideeën betreft Maronman of 10 oktober of rondom 10 oktober. Naar Ede Basje Shaila Landveld, Marengo, neer op Totokwa Fesi en Aiwokwanga Ladin Kabiting Anga Basia. Dus Adat Unabi Tanemare, die Evisari Ede Basje Shaila Landveld, Marengo, neem u bel tegen jouw vrouw.
1: Oké, maar neem u bel voor uw eigen activiteit. Want ik denk dat je te druk gaat krijgen.
2: Het gaat erom voor de coördineren.
1: Voor de coördineren is jouw nummer, maar voor de
2: specifieke activiteiten. Daar komt op de Facebook-pagina komen alle namen van contactpersonen met telefoonnummers.
1: Dus eigenlijk jullie gaan de nummers hier niet benoemen van de specifieke activiteiten. Nee. Kijk, we moeten een verschil. Er zit een verschil hierin. Het verschil zit in de coördinatie van de organisaties, die zit bij Ede Basha Shaila. Dat is de koord. Dus als je iets wilt doen in de Maronmaand, is Basha Shaila het aanspreekpunt. Maar de individuele activiteiten, de tijd, de datum, de kaarten, de verkoop, als je jouw nummer daarvoor geeft, dan alles maar opbellen.
2: Nee, daarvoor geef ik mijn nummer niet.
1: Precies.
2: Daarvoor moet men naar de Facebookpagina.
1: Oké.
2: En dan zie je bijvoorbeeld staan. Dan zie je bijvoorbeeld staan, Dag van de Marons, Rotterdam, Eloa, met een telefoonnummer en een e-mailadres. Zo zal het eraan toe gaan.
1: Oké. Dus eigenlijk... Ja.
2: Dus coördineren ik. Dus niet dat morgen alle luisteraars van Maart Radio mee gaan bellen. Maar op de Facebookpagina kun je zien welke activiteit met de dag, contactpersoon en een telefoonnummer.
1: Want het is niet alleen luisteraars, hè? Want online, de mij actie online. Wel een soort van heb ze online, maar ik ga niet erop reageren, want dan zou ik nog maar focussen op ze heb ze, ja zo. Dus eigenlijk moet resumeer, zeg maar coördineren, dus if you want doen een activiteit binnen Amaron maand.
2: Eigenlijk klopt dat ook al niet meer, Jerry, want kijk, we hebben een bundeling gemaakt, uh-huh. En die bundeling trekt nu samen op. Uh-huh. Als er nu nog mensen gaan aanmelden om iets te doen, ik denk dat dat dan volgend jaar wordt. Want voor nu trekken we met deze groep op. We hebben samen afspraken gemaakt. We hebben besproken wat de minimale eis is. En ik denk dat nu al, helpen jullie maar, een beetje ingewikkeld.
1: Afgebakend. Dus eigenlijk, het is afgebakend voor de groepen die nu vanaf maart bezig zijn geweest. In de Maron maand. Die gaan hun activiteiten nu kenbaar maken. Dus ja. alle groepen die nu mee willen doen, dan gaan we traaien.
2: En het is niet een bundeling puur omdat je een Maron-activiteit doet. Nee, we hebben samen opgetrokken, samen afspraken gemaakt. Hè? Dus er is ook iets ontstaan tussen ons. Mm-hmm. En de persoon die nu gaat instappen in de rijdende trein, ik denk dat het voor de persoon zelf ingewikkeld wordt.
4: Ja, en ik wil iets aan toevoegen. Ik denk dat misschien moeten we dit ook aangeven. We willen niet tegen mensen zeggen dat ze niks mogen organiseren. Serieus niet.
2: Precies.
4: Je mag je ding doen. Maar Afiri zou alweer nog wat Afiri.
1: Dus eigenlijk in die Maron maand, ik ga doen activiteit. Maar wat we nu hier doen, is de promotie vanuit de groep die al...
2: De bundeling
1: die maart is begonnen. Dus Basha Shaila is het aanspreekpunt. En die Facebookpagina, daar ga je chronologisch alle activiteiten zien. Met telefoonnummer, met e-mailadres, met contactpersoon. En met begunu nanga alles akafasi. Want we loomi dat mijn app nanga telefoon. Ik heb het niet gehoord. Ik heb dat niet gehoord. Minoyere dati. Dus de Maron maand begint 5 september en die eindigt 31 oktober. En op de Facebookpagina maronmaand.nl, daar ga je alle informatie zien met tijd, dag, contactpersoon, of je moet betalen of niet, of het gratis is of niet. Dat ga je horen. We hebben nog 20 minuten en 20 minuten dat die gaan we besteden om jullie te vragen. Hoe is het proces geweest bij Udoro Amomentici? Hoe leg me uit? Is het gezagsdragers in de ochtend opgestaan en denk je van dat ik weer van Abruya Dici? Dat ding moet gestructureerd worden. En wie praat nu met... Kijk, we kunnen onderling heel wat dingen bespreken, een bundeling hebben, maar wie praat met de overheid in Nederland? Want wij kunnen bewust zijn, maar is de overheid ook bewust voor een positie voor de Marons? Ja? We gaan van rechts naar links hier beginnen. We beginnen aan ED kapitein. Hoe is... Hoe was jij eens coördineren?
2: Even kijken hoor. 2 jaar geleden ben ik benaderd door Basia Modeman. En dat had puur te maken met... Het traditioneel gezag werd op te veel plaatsen tegelijkertijd verwacht. En er was geen overzicht. We zijn gestart, ergens is het doodgebloed. En toen in maart jongsleden ben ik benaderd door José. En toen dacht ik, ay boy, José is up for me. En toen dacht ik, oké, dit woord doe eventjes, dit is nou snel. Ach, dit doe ik wel. En gaandeweg werd het groter en groter en groter en groter. En dit is het resultaat. En ondertussen, vanuit het traditioneel gezag hebben we gesprekken met HCS, Herdenkingscomité Slavernijverleden. En in één zo'n overleg vertelde ik over de bundeling. En ik dacht, met dit Mikaans, ik legde uit over haar bundelen en met dat maar wist ik hoe ze voelde die activiteit. En toen, gelukkig, er was oor naar. En zo is dit alleen maar groter geworden. Heb ik zo de vraag goed, voldoende beantwoord?
1: Deels wel. Wat ik nu mis, hoe is de communicatie geweest met de groepen, zeg maar de organisaties? Want Asan Bedema Broeja, hoe is er een selectie geweest? Zijn die mensen op gesprek gekomen? Of hoe is het proces verlopen?
4: Zal ik even iets zeggen? Ja. Want taal is machtig.
1: Ja.
4: Weet je, en ik ben heel gevoelig voor bepaalde woorden.
1: Ja.
4: En soms moeten we voorzichtig zijn wat we neerzetten, snap je? Dus misschien, het was geen Broeja-Woyo. Het waren allemaal eilandjes.
1: Ja.
4: Snap je?
1: Eilandjes. Ja, maar dat noemen we een beetje, iedereen doet zo'n ding.
4: Ja, maar
1: reguleren, we moeten elkaar reguleren.
4: Ja, maar met de goede bedoelingen, hè? Want ja. Dus normaal bedoel alles maar bedoel zijn juiste intentie, zou ik ook kunnen zeggen. Maar dat we broeien, maar alles maar bij eilandje. De eiland PDB doet de Sani. Laat hem want even.
2: Ja, en nu ben ik kwijt wat ik wilde zeggen.
1: Oké.
2: Okay. Ja, er was geen selectie. Wat we gedaan hebben toen Goos hebben gebeld, dat zijn we gaan nadenken. Welke groepen kennen we die een activiteit doen in de rondom 10 oktober? En die zijn we gaan bellen. Ik heb ze gebeld en gevraagd van we willen een bundeling en zo zijn we met elkaar opgetrokken. Ik weet nog dat toen ik Marondag Rotterdam belde, zei ze yes, oh wat fijn, oh geweldig. En zo hebben we iedereen gebeld en zo is dit ontstaan.
4: Mm-hmm.
2: En waar we nu staan is natuurlijk, we beseffen het misschien niet, maar dit is een stukje geschiedenis, hè, wat we nu met elkaar hebben geschreven. En waar we begonnen, we wisten niet... We hadden één doel en dat was die bundeling, zodat we wisten waar, wat en wanneer. Maar, en dat we elkaars dagen niet gingen overlappen. Dat was zeker een belangrijke. En waar we nu staan is, we kunnen een budget verwachten. We kunnen ondersteuning van elkaar verwachten. En we kunnen begrip van elkaar verwachten. En ik denk dat dat een mooie overwinning is.
1: Maar ik heb ook een ingewikkelde vraag voor vooral de gezagsdragers en degene die dit voor elkaar gekregen hebben, zeg maar bij HCS, Herdenkingscomité Slavernij Verleden. Is dat nu zo dat HCS nu de gezagsdragers, zeg maar de bundeling, nu als gesprekspartner ziet en zeg maar, je kan niet zeggen van hé, ik ben maar aan het gaan, want ja, maar we hebben een gesprekspartner. Hoe zien jullie dit proces? Hoe zien jullie dit proces? Daar ben ik benieuwd naar.
2: Ik zei even jaartallen ophalen. Het is een lang proces geweest. Ik denk 4-5 jaar geleden, eerst met de voorzitter van het NINSEE. En daarna, toen werd HCS in het leven geroepen. Toen hebben we een gesprek gehad met, hoe heet ze? De voorzitter?
4: Oh,
3: Linda nooit meer.
2: Nee, van HCS.
4: Oh,
1: hoe heet die mevrouw?
2: Astrid Elburg. En dat was 2 jaar geleden. En toen ergens in april dit jaar hebben we een gevolggesprek gehad met mevrouw
7: Tiersa.
2: Ja. Okay. Dus dat is de route geweest.
7: A proces, hè, wie van traditioneel gezag, hoe de mooi, ala de sigisi lo, abide de kapitein, maar we poubeli voor a kwaliteit die we abi voor benoemde, awa tanga sani, motaki, kasson za maiseke, je totongo abaka, maar ede kapitein Sylvester Aboikoni, mama da bodu, en de Bajeshele Landveld, en voor Beli en het netwerk die we hebben vanuit de basis, vanuit de werk die we doen, voor qua feestie. Als we samen vinden wie, voor benaderen wie, bekijken de wani een gesprek, maar die sabi sama de mugo, die sa pede mugo. En wat zijn die moeilijkheden, we gaan alle spreken met elkaar gaan hier. Onderwijs heeft een gang belangrijke rol. Even dat de basia of de kapitein of basia neen nabia a competentie voor onderhandelen aan yo mandia sama. Even sama het dat je boli, je dat je bij, het gaat niet samen. Dus zo als sama to en alleen pewe go de sisani na pefia pede benader de basia landveld, de kapitein Mamagda of de kapitein Sylvester Aboikoni of kapitein Kersley Vrede. Als ze kwijt is, hoe die in gesprek. Als ze zeven, de bevinden nu aan toe geleden, voor kwijt, terwijl men denkt dat ik samen kon doen. Snap je? Dus de stand die we organiseren, een beetje we konden mo zichtbaar. En na tide u lobby aan ganense voor mevrouw Linda nooit meer om men alleen kan net zien we goeie takina mo gratis.
2: En voor niks.
7: En voor niks, maar u nataki zichtbaar, ik heb een excuus bekom, maar ona mediatava. Is dat je dan was groot, maar van je presenteer jezelf in de zichtbaar. Dat vooral, je van je meke reclame, nou, alleen reclame, maar van je zorgen dat je samen zat, dat je aan een marron. Wambak is dat je afgekomen, is dat je noem maar op. Maar dat vooral, maar de lobby samen, de lobby voor Tjanyan Kwaini, mijn herhaling. En de kapitein Sylvestra Boykoni, en de Basia Shaila Lanfeld, en de kapitein Mama Dabodu, awale samen de lobby voor aan dat Tjako, die hij niet gesprek. En utang met ondersteuning van gemeenschap, we tang missie aan mijn positie voor het tijd voor beneden voor betaling die contact. Dus dat is zo.
1: Oké, dus dat zijn de drie personen die contact je HCS. Dat we Abragon HCS.
7: Niet alleen HCS.
1: HCS, dus overal. Met de dat overheid. Met de overheid.
2: Nou, ook niet overal. Nee. Maar kijk, recentelijk heeft het consulaat van Suriname me benaderd, maar dat is via Rozen gegaan. He, als jongere, de TikToker. Ik ben gebeld een tijdje geleden door zijn excellentie, meneer Panka. Ik stond te koken en hij belde me. Hij wilde kapitein Sylvester spreken. Dus als je zichtbaar bent, komen de dingen vanzelf op je pad. Maar de kunst is, hoe ga je ermee om als het op je pad komt?
1: Oké, maar ik ga aan de overkant van de tafel. Want organisatie en samenwerken aan ons man noemen, want even naar Johan deed en naar eenmaal Sanje City. Dan ga ik de organisaties hier vragen, ik ga ook iets doen, want ik zit ook namens een organisatie hier. Hoe ervaren jullie het proces nu? We gaan beginnen bij Marondak Rotterdam.
5: Ik zie het proces als iets machtigs en iets krachtigs. We zitten elkaar niet in de weg, maar we liften elkaar juist omhoog. Dus dat is hoe ik naar het proces kijk.
1: Ja.
5: En dat ik zeg maar, heeft iemand vanuit dezelfde groep twee dagen daarna een ding wat hij gaat geven, dan promoten we mee met alles wat we hebben. Dus het lijkt net of we iedereen te huis wonen, want we doen het met z'n allen.
1: Okay.
5: Ja.
2: Mooi.
1: Sisa Minerva, hoe ervaar je het proces wat de gezagsdragers in gang hebben gezet en die monitoren het en die bewaken het? Hoe kijk jij ernaar?
0: Nou, ik wil ze hartelijk dank zeggen voor hun inzet. Wegen de Gantani, de Wokotanga, geef er wie er toekomt, zeg ik. En ik ervaar het als zeer, zeer, zeer positief. Het is iets dat ons eraan doet denken dat we in eenheid leven en dat we gezamenlijk op pad kunnen gaan. En als ik om me heen kijk, dan voel ik mij ook heel goed. Want dan, ik voel mij ook samen. Uno halia wini ko samen. En uno manyang, uno madingi samen. Dus, teken om. De weg ik ga doen gaan, tanje voor apisia. Ja?
1: Oké.
0: Laat ze zo doorgaan.
1: Ja. Wie mato?
3: Nou, het was een heel interessant proces. Die niet zomaar tot stand is gekomen. We hebben echt vele meetings gehad. De live meetings waren natuurlijk de leukste meetings, omdat het op de Maron manier ging. Dus iedereen nam wat mee. Wat lekkers mee. Het proces is geweest als eerste dat we aan tafel de lucht hebben geklaard. Want iedereen organiseerde inderdaad wat. En niemand deed het met elkaar. Dus dat is het eerste punt wat we hebben opgepakt. Tijdens de eerste vergaderingen, van hoe kunnen we elkaar helpen? En ik geloof dat we daar heel erg goed in zijn geslaagd. Het tweede punt, ja, dat is inderdaad, Minerva, een dankzegging aan het traditioneel gezag voor jullie geduld. En voor hoe jullie open stonden om een ieder aan tafel een stem te geven. Ook als je niet de Kia kende bijvoorbeeld en niet mee bent opgegroeid. Dus dat, jullie generositeit, daar wil ik jullie met name voor bedanken.
1: Ja. Voilà, José.
4: Hey, en het is sowieso, ik denk, Ada, die me even gekomen was. Ik denk aan Ousai. Dus die chipie daar weg, die te fase voor mij uit toe. Bedenk ik, alle sandu takien atu. I was on the one put it by, I'm picking to, na taki, ale cheki upandi wan starch no no starch upandi. Emi deki amo balanga rex andi afikagi uno to na taki fa ume ge wata farm go. When the panding stop ye, ba ume ge wata fa go. And I'm go cha ko bigi ta vaga gaga ko kan kanti. Ze na ay dak in difikagi ofodo.
1: Oké, okay, ik ga iets zeggen namens SDO, want eigenlijk, ik ben die adviseur van SDO. Samenwerken doet overwinnen. We organiseren Walasani en we doen samenwerken met Samagasoni, met Stichting Mawina, Toneel, we doen alles wat we doen. Het was, traditioneel gezegd, en in vele meetings heb ik ze bedankt en ik heb ze ook gevraagd. Voor Lusu Asandisi. Om dit niet los te laten. Want abe irriteert me mateloos. En de Basha Shaila Sabi in Bewere, de Takasanje Wermi, de Asan. Brada Jose Tak Tak in Karen Broeja. Ik irriteerde me mateloos eraan. Ik zei, het is nu opgelost. Dus misschien dat ik los op. Het is nu opgelost. Maar ik heb een vraag, ook voor het traditioneel gezag en ook voor die andere groep. Hoe is de connectie met Suriname? Weet Suriname dat er nu een Maronmaand hier is? Hebben ze input? Hoe moet ik dat zien?
7: Zo, we zijn niet een groep in Betaki. En dat is een keer de basisje. Ja, zo ja, dat kom ik.
1: Ja.
7: Na groep ja, no ja, op beeld dat ik voor de hele zaal prospecta systeem gieden kaba, dat zou je voor de actie voor de samaritia, dat wij alle de groepen die we doen mee, en dat de die aan de doze, maken de gewoon sani, gewoon boskopu voor Tiago gieden gamma voor u. Wabisi gisi gamma en alle groep ja, de ene kabite en Nederland ja. Maar voor mij, beeld dat ik voor de gamma. Taki o asomansa ne pasaya. Mio taki ang sekretaresa for taki o asomansa ne organiseri asowamo fukoye awambusa ni westerning solanga e kobuna mo. Masau e forwa mi apoigwa gaman anga sosoana dan taki gama asomansa ne pasa. Yo soy a uwe ke kabite o kote hasi esta ki na lupo ang kwalikia. Da wai suku ipi ma meke de gu wambo skopu di fiti so jago yu gama. Dan fos yu gama o taki efa asabi, efa asabi. Wapo eko piki ataki asabi asabi ma mina oko sido ya eke pamaka okanisi pika asaiti dam koi tai kwa sandi mianga gama ta nikame achi amofu koi ke de tanki o asode ki mwa mofu ba mina oko anga sosoana mina asopi mina wampangi mina wakabase kare presis mina gama akmi gama to
1: ok
7: nyo stia kurupi aji nikaba dami oko tagi gama taki aso wansambe pasa aso vi fatra chuni oko sa besita kia wambusa ni kusapu ya ba gama desna kurupi ya fao sido ya na wafege tia pisi deye dami oko epi kia frake ya baka
1: ja, want het is uniek, het is uniek wat hier gebeurt, want in Suriname is het ook eiland hè, dus
2: maar mag ik nog wat zeggen?
1: Ja.
2: Net ben je het rijtje afgegaan.
1: Ja.
2: Waarschijnlijk heb je me bewust overgeslagen. Sabi. Maar ik denk ook voor mijn gevoel, want de samenbundeling was geweldig. En toen kwam het moment, dus we hebben gewerkt hè, in stappen ernaartoe. En toen kwam het moment waarop HCS zei, hier is de link. Gaan jullie maar indienen. En toen merkte je aan de groep, dat ze, want om eerlijk te zijn, ik deed het, ik stelde de vraag aan HCS, maar ik wist niet wat het antwoord zou zijn. En Dimikisa antwoord dacht ik, wauw, zijn we in staat, alleen maar omdat we hebben gebundeld om dit te bereiken, ik wil alleen maar bundelen. Dat wil ik zeggen.
1: Oké, okay, maar ik wil Rosu het woord geven van in haar jongeren aan tafel.
6: Ja.
1: Wat heb je hier gehoord vandaag? Zei u hier reactief?
6: Alleen maar moois. Alleen maar mooie dingen. En het is mooi dat, dat de volgende generatie betrokken wordt bij hetgeen wat al deze mensen hier hebben opgezet. Om in het kort samen te vatten wat ik ervan vind. Ja.
1: Dus jij gaat het op TikTok verder?
6: Ik vind het sowieso heel belangrijk om trots uit te dragen over waar ik vandaan kom. En ik wil sowieso de volgende generatie motiveren, activeren en stimuleren hetzelfde te doen. Dus ik ga zeker, ik ga gewoon door met wat ik aan het doen was. En ik moedig iedereen aan om naar alle events, of naar alles is misschien een beetje te veel van het goede. Maar kijk in je agenda wanneer je tijd hebt om één van deze events bij te wonen.
1: Ja, wel, actie. Ja. Want ik zou Brada Josef vragen om weer een chronologische ding te doen. Maar Celiriana wil wat zeggen, we hebben nog 4 minuten.
3: Ik vind giving back, ik vind teruggeven, dus giving back vind ik een belangrijke principe. Want het is gewoon zo voor een gedeelte ook dat de hele Binnenlandse Oorlog bijvoorbeeld mede oorzaak ervan is geweest dat er een brain drain uit Suriname is geweest en naar Europa is getrokken. Dus ik vind het heel belangrijk dat wat hier in Europa tot stand wordt gebracht, ook tijdens de Maronmaand, weer wordt teruggegeven aan Suriname en met name aan het binnenland van Suriname. Dus wie maar toch probeert om de voorstellingen die hier worden ontwikkeld speciaal voor Dag van de Marons, om die altijd te laten toeren in Suriname. En afgelopen jaar zijn we daarin geslaagd om het ook in Brokkepondo te tonen, in Mungo te tonen en helemaal tot aan Loka Loka. En dat willen we ook weer met de volgende voorstelling doen. Dus giving back.
1: We hebben geen tijd. We hebben nog 2 minuten. Brada Jose, kan je agenda nog...
2: Ik wil nog even wat zeggen. Ik wil een beetje aan de aardje, maar dan aan de spekkie. Tak zonte die utakja, om missie, om gebruik bepaalde woorden, maar ik de jou pardon. We zijn lerende, we zijn oefenende. Dat is geen goed Nederlands woord, maar ik gebruik hem toch. Maar we zijn bezig voor creëren een bewustwording. We zijn maar ons, we hebben bepaalde gewoontes gebruikt, dus gebruiken en bewoordingen, maar ik denk jou pardon if we missing.
1: 2 minuten, 1,5 minuut. José.
4: Nou, mijn bepoeding. Je bank is er gewoon. Oké, mensen, we starten op 5 september en we eindigen 31 oktober. Nou, daartussen, nu kan je van foto van kou je hebt me. De eerste is Matawai in Tilburg. 11 september, Wimato Theater Zuidplein in Rotterdam. 19 september, Samaka, Sony.
2: In Amsterdam.
4: 26 september, SDO Amsterdam. Mijambo wat even.
1: 12 september.
4: 12 september, ook te Amsterdam. Akompas is ook 26 september. En dan heb je 1 oktober, Bijlmerpark Theater, Wimato Theater. 4 oktober, Marombigismade, de Gansma voor kon chillen even, Njashutin.

0: Mayong in Best, 10 oktober Haarlem. En dan heb je ook 10 oktober Patiëntie de Lobby, SDO. Dat kan je.
1: Ja.
0: Oké, okay. Kom op Schouwburg Den Haag en we denken de festival naar Mante.
1: Mante.
0: Oké, okay, Mante en dan niet de kwad Den Haag. Kom op Schouwburg, kom op Theater en Chaipi Tassanete. 11 oktober. Ja, bij Utrecht, Lucelle, Emmanuel, 12 oktober, Samakadok, Rotterdam, Eloa, 14 oktober.
1: Nog 30 seconden.
0: Ja, 14 oktober ook Eloa in Rotterdam, 17 oktober Kunstlinie. 107.9 maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Duitse Bondsdagvoorzitter Julia Klöckner laat de vlaggen half stok hangen na de aanslag bij de Gay Pride in Berlijn gisteravond. In de Duitse hoofdstad viel 1 dode te betreuren en raakten 16 mensen gewond doordat iemand met een voertuig op een feestende menigte inreed. Er wordt naar een 21-jarige verdachte gezocht. Klöckner zegt dat wie mensen aanvalt die opkomen voor vrijheid, gelijke rechten en diversiteit, de fundamenten van onze democratische samenleving ondermijnt en de menselijke waardigheid schendt. De 5 stranden in de Franse regio Normandië, waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. Na de aanslag gisteravond tijdens de Gay Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. De uitgestelde Formule 1-race van Bahrein zal op 4 oktober in Maleisië worden ingehaald. Dat meldt de organisatie van de Formule 1. De wedstrijd verviel in april vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. In het voorjaar hoopte men nog dat de race van Bahrein in het land zelf ingehaald kon worden. Maar na nieuwe ongeregeldheden tussen de VS en Iran heeft men die hoop laten varen. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Fit Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje. Cotties King met Carlos Aaron en Stoffie. En de Uitzwaai.

0: Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 aan de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP, bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat hij lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Allee, alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting en samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Doorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Laardenhoogteweg nummer 18 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om je op zondag 26 juli

mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Atanso! Alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting in samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Dorsom, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwel aan de Lardenhoogteweg nummer 18, 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om u op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Atanso!

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Een hele goede middag en u bent aanbeland bij Radio Mart. Natuurlijk was dat het uur ervoor ook het geval. En vandaag moet u het even met mij doen, Crudery. En onder de knoppen heb ik mevrouw Jacinta en die haal ik zo naar binnen. Maar voordat we dat doen wil ik u eerst even een kort vraaggesprekje laten horen. Of tenminste een informatief gesprekje. En voordat ik dat doe zeg ik eerst goedemiddag. Goedemiddag Rocher, fijn dat je er bent.
1: Goedemiddag.
0: En heel erg leuk dat wij vandaag de maand weer gaan afsluiten. Het is een beetje regenachtig, maar niet koud. En het zonnetje, dat bent u zelf. En als u de radio aandoet, krijgt u nog een beetje een extra lading bovenop. En ik wil ook eventjes zeggen, ja, ik dwaal een klein beetje af. Maar mevrouw Missy Jacques. U weet wel wie u bent. Een geweldig feest gisteren. Goed georganiseerd. Prachtige mensen. Ik zal zeggen, let's do it. Culture is heel belangrijk. En dat gezegd hebbende, groet ik u allen. En dan gaan we gewoon lekker even van start.
2: Even van die invloedsfeer berekend. Laat me dit alvast vragen. Ik weet niet wat uw expertise is. Is dat uw expertise?
0: We gaan even beginnen hiermee.
3: De buurtbewoners van Wouwduin pleiten voor woonwijken die vrij zijn van radioactief materiaal. Wij hebben op 15 juli kennis gemaakt met de Nationale Milieuautoriteit NMA. Dit is onze ervaring. Luister mee.
2: Pariwa Sahakri, directeur NMA, het team.
4: Goedemiddag iedereen, mijn naam is Linda Asselans en ik ben stafmedewerker van de Milieueffectanalyse afdeling.
5: Goedemiddag iedereen, mijn naam is Jaya Wissese en ik ben van de afdeling te zeggen. Pensionaal van Stevelaar, ik ben van de afdeling te kunnen
6: voor u. Goedemiddag nogmaals, mijn naam is Ben Bansinina Chubedi, ik ben van de Milieueffectanalyse afdeling.
7: Goedemiddag, mijn naam is Michel Uitenwerk van de afdeling voor de Educatie.
8: Goedemiddag, ik ben Rafaela Doest en ik ben manager juridische zaken.
9: Mijn naam is Iwan Sahunder en ik ben woningdirecteur in de Afrika-analyse.
2: Goedemiddag, ik ben Rekend, jullie hebben mensen benaderd. Over welke invloedssfeer praten? Wanneer is dat de invloedssfeer? Hoe is de reikwijdte van die invloedssfeer berekend? Laat me dit alvast vragen. Ik weet niet wat uw expertise is. Is dat uw expertise?
10: Dus wat is uw achtergrond op het gebied van radioactiviteit en straling?
11: Dat ik deskundigheid heb, dat ik voldoende trainingen heb gehad. Ik heb faciliteiten bezocht. Ik heb gezien hoe de calibratie
2: was. Nee, kunt u de berekening maken?
11: Dat nou, we kennen die van mij.
2: Is een deskundige die berekening kan maken dus.
11: En dat is de radio safety expert.
2: Dat is wat ik vraag, kunt u?
11: Dat was inderdaad wat goed van is. Ik ben getraind over de radioactief van de Ronin.
0: Daar moeten we het maar eventjes bij laten. Want het zegt al genoeg dat men om de hete brei heen danst. We hebben onder de knoppen mevrouw Jacinta misschien van de milieugroep Suriname Eerst. Zou u zich even kort kunnen voorstellen en aan kunnen geven waarom u zo actief bent?
12: Goedemorgen. Mijn naam is Jacinta Jongelop-Dunnes, zoals u al zei. We zijn niet per se een milieugroep, maar wel een groep van buurtbewoners. Van Houtuin, Dijkveld, Onamibo en de Nieuwe Grond overwegend. Die zich zorgen maken om het steeds dat er plannen zijn om door de organisatie Kooditsing, het bedrijf Kooditsing in samenwerking met het bedrijf Halliburton, om een opslagplaats en een werkplaats voor radioactieve bronnen in ons resort op te zetten. En daar maken we ons zorgen over. En dit clipje, wat u heeft gehoord, is een van de manieren waarop wij hebben gemeend om eigenlijk aan de beleidsmakers en het instituut, de NMA, die hierover gaat besluiten, te laten weten dat wij hier niet mee eens zijn.
0: Ja, heel duidelijk. En wat is de stand van zaken op dit ogenblik? Want jullie hebben de informatie gekregen dat men voornemens is de radioactieve materialen op te slaan nabij een woongebied. Feitelijk in een woongebied, Houttuin. En wat is de stand van zaken tot nu toe geweest? Welke organisaties hebben jullie allemaal gesproken? En hoe is het geval ontvangen bij de bevoegde organisaties?
12: Nou, allereerst is er dus toen de buurtbewoners dat vernamen, dat het plan was, zijn zij naar de DC getogen om eigenlijk

Hand heben, dass sie mich genug oder was ich tun, das war toen, was ich noch nicht eens bij de groep. Ich habe mir, nadat das in de media ist verschieden, habe ich mir angesloten, omdat ich auch in de buurt woon, natürlich. Und ich wilde, was zij wilde, und das ist, dass das nicht in onze buurt gebeurde. Dus habe ich, und noch mehr Menschen, die das toen hebben vernomen. Sorry hoor, een herstel van een griepje. Sorry. Daar hebben we ons aangesloten. We hebben toen een bezwaarschrift ingediend voor de wettelijke deadline van 24 mei. We hebben intussen een soort van bewustwordingscampagne proberen op te starten om de rest van de gemeenschap ook te laten weten dat dit gaande was. En ook draagvlak onder die gemeenschap te creëren. We hebben een petitie aangeboden aan parlement fysiek en we hebben die petitie ook aangeboden dan wel schriftelijk aan de president, aan de ministers van volksgezondheid, van landbouw, veeteelt en visserij, de minister van, er moet nog eentje zijn, ook de DC en de deken van de DC's. We zijn constant met ze in contact gebleven en we hebben natuurlijk ook aan de NMA, de Nationale Milieuautoriteit, hebben we een petitie aangeboden. Wat er toen is gebeurd, is dat wij 15 juli jongsleden een gesprek hebben gehad met de DC en met de NMA. Omdat eigenlijk we in de media bezig waren. En we zien wel dat als wij zo bezig zijn in de media, dat er een item van hun komt in de media die eigenlijk reageert op wat wij aan het zeggen zijn. Maar wij vonden het nodig om een persoonlijk gesprek met ze te hebben en ook persoonlijk onze bezwaren te onderbouwen en eigenlijk ook een beetje verhaal te halen van wat is hier aan de hand, waarom is dit zelfs iets dat jullie willen overwegen. En het clipje dat u daarnet heeft gehoord, ze zijn trouwens ook op onze Facebookpagina, dat zijn clipjes waarin wordt aangegeven wat ons standpunt is, maar daar

0: weet je, die hele olieindustrie die opkomst is en die gasindustrie. We merken wat minder dat hij zich bezighoudt met dat milieubeleidspoot van zijn ministerie. Maar zeker met olie en gas is hij heel actief. En een besluit van de NMA dat het dat dit niet mag bij ons in de buurt, dat schijnt hij niet zo prettig te vinden, omdat als wij de minister horen via de media, dan lijkt het erop, en dat zegt hij eigenlijk met veel woorden, het gaat er komen, het gaat daar komen, maar we gaan die buurtbewoners net zoveel informatie en net zo lang informatie geven als nodig is om, om hun gerust te stellen. En wat wij zeggen is nee, je kan niet het besluit hebben genomen en wij moeten gewoon accepteren dat het er komt en je gaat ons achteraf informatie geven. Dat is niet de bedoeling. Nee. We willen het niet en we hebben recht op inspraak. Dus dat is waar wij staan met de minister. De minister heeft ons zelfs nooit uitgenodigd. We hebben bij de petitieaanbieding ook wel gevraagd om een gesprek. We hebben, behalve dat het dat onze mail is ontvangen en wordt doorgestuurd, hebben we nooit meer iets van hem gehoord. Dus dat is waar het staat met de minister.
1: Ja, dat is wel heel jammer. En het lijkt er bijna op dat er bewust dus is gekozen voor deze portefeuille milieu en gas en olie. Want als je dat allemaal zelf beheerst, dan hoef jij niet al te veel te vrezen. Want dan heb je zelf de besluiten te nemen. En, want het is ook nog eens een keer een post wat eigenlijk niet bij elkaar hoort. Milieu, en dat is dat spreekt voor zich ten opzichte van een grote vervuiler eigenlijk. Tuurlijk, economie is ook belangrijk, maar het kan niet tegen wil en dank. En als ik het zo beluister, is het een soort van ontmoedigingsbeleid. Doelbewust niet antwoorden, het onbehoorlijk gedrag dat de mailtjes niet worden beantwoord, nog een uitnodiging. Wij maken ons ook zorgen hier in Nederland, de diaspora, over de situatie in Suriname zoals die zich aandient. Het is natuurlijk ook heel erg raar als een overheidsorgaan als de NMA zelf aangeeft dat deze opslag niet daar kan plaatsvinden. Dan is dat toch eigenlijk iets waar een ministerie zijn oren naar moet laten hangen en dat advies ter harte moet nemen. Of zien we dat verkeerd?
0: Ik denk dat het een beetje anders zit. De NMA heeft nog niet besloten over de opslag. Ze zijn nog aan het besluiten. Volgens de wet hebben ze 90, 95 dagen om het besluit te nemen. Dus dat termijn is nog niet verstreken. Wat wel is goedgekeurd, is de werkplaats. De werkplaats is dus de plek waar zij de dingen, het gereedschap dat ze gebruiken in de olievelden, dat ze die gaan repareren. En wij hebben dus over, en dat moet eigenlijk precies naast de opslag komen. Wat wij toen merkten is dat wij niet wisten dat er ook een project was voor de werkplaats. Dat hebben wij ontdekt in achteraf toen we bezig waren met het bezwaar voor de opslag. En bij het lezen van dat rapport, dan merkten we dat aan het eind, want zo'n rapport wordt opgedeeld in fases, fases van de werkzaamheden. Toen stond er in dat rapport dat er voor dit project per dag 6000 gallon water gebruikt of verbruikt zou worden. Dat vonden wij al vreselijk, want wij denken, dit is nou net een buurt waar er bijna altijd lage druk is. En waarom gaan we dan 6000 gallon van ons drinkwater gebruiken om machines te gaan schoonmaken of gereedschappen te gaan schoonmaken? Dat was het eerste. Ja. Wat ons ook opviel is dat er stond dat het water, het afvalwater van deze werkplaats in de Parakanaal zou worden gesluist. Dus dat is dus de toevoer, de afvoerplek. En dat vonden we ook zorgwekkend. Omdat ja, als je gereedschap hebt gewassen met water en dat gereedschap is in contact gekomen met radioactief materiaal. En ja, water neemt soms van dat materiaal neemt het op en het voert het af. Dan is de mogelijkheid

0: zekerheid er dat een residu achterblijft. En dan praten we nog niet over de chemicaliën die ze gebruiken in het proces van die radioactief materiaal van het gereedschap weghalen. En dat sluis je dan in het parakanaal. En wij maken ons daar bezorgd over. En wij vonden ook, nou heb je mensen, heel selectief mensen van Houtuin benaderd voor inspraak. Of ja, informatie, want inspraak was het niet. Maar heb je dan die mensen die rondom het parakanaal wonen? Dan ook benaderd en gezegd, hey, dit is wat er gaat gebeuren, want zij kunnen daar ook effect van ondervinden. En het derde dat we ontdekten, is dus dat er stond dat bij het afbreken van de faciliteit ervoor gezorgd moet worden dat bepaalde spullen zeker worden opgeruimd. En een van de stoffen die zeker moet worden opgeruimd, dat is radioactief materiaal. En als wij dat vragen aan de NMA, dan zeggen ze, nou, dat project is goedgekeurd, maar er is helemaal geen sprake van radioactief materiaal. En dan vragen ze ons, die op bezoek zijn daar, in het gesprek, om ze de bladzijdennummers te geven, door te geven, waarop er staat dat er radioactief materiaal moet worden opgeruimd. En we hebben pertinent geweigerd, omdat we vinden, als je het project hebt goedgekeurd, je hebt het al goedgekeurd, dan is het ondenkbaar. Het zou niet moeten kunnen dat het jou niet is opgevallen dat daar wel in het bedrijfsproces ergens radioactief materiaal vrijkomt, aan te pas komt en dat dat geloosd zal worden in een parakanaal, noemen ze dat. In Suriname heb ik nooit gehoord van parakanalen, ik ken een parakreek, maar ik gebruik de bewoordingen van hun tekst, dat het geloosd wordt in de parakanaal, daar waar weer een community is. Dus het is niet goedgekeurd. De ene is wel goedgekeurd, dat is de werkplaats. De andere is nog niet goedgekeurd, waarvoor wij zijn opgekomen, omdat we niet wisten van het bestaan van het andere project. Mm-hmm. En dus zijn deze activiteiten die wij uitvoeren, hebben tot doel om dat besluitvormingsproces te beïnvloeden.
1: Ja. U heeft ook heel duidelijk hoor, u heeft ook de vragen tenminste gesteld aan DNA. En wat zijn hun bevindingen? Wat vinden zij hiervan?
0: Nou, eerlijk gezegd, we hebben de petitie aangeboden. Mm-hmm. En daarna hebben we, en we hebben altijd al vanaf het begin van dit traject, hebben we de meeste die wij, waarmee we contact hadden, hebben wij via WhatsApp geïnformeerd hierover en hebben ze op de hoogte gehouden hierover. De petitie is aangeboden en eigenlijk is er één of twee keer iets gezegd in het parlement, gevraagd aan de minister hierover. Er is dus een besloten vergadering, is er een gesprek gehad met Halliburton. Zij ook verhaal komen doen. Maar wat wij zelf wel jammer vinden, is dat wij onze parlementariërs niet heel concreet en duidelijk hebben horen aangeven dat de burgers dat niet willen, dat het onwenselijk is. En wij zien hun als een spreekbuis voor ons.
1: Ja,
0: en dat hebben we, hebben we ze niet horen doen. Ze hebben één of twee vragen gesteld. Maar daar is het bij gebleven.
1: Dat is wel echt bijzonder jammer. Wat kan de reden zijn dat het bij hun niet leeft?
0: Nou, ik wil niet speculeren. Ik wil niet. Ik weet niet waarom het bij hun niet leeft.
1: Nee, expliciet kan je dat niet zeggen, maar er is misschien een vermoeden.
0: Onbegrijpelijk, want als een deel van jouw burgers die je vertegenwoordigt en die direct de mogelijke negatieve effecten hiervan kunnen ervaren als dat zover komt, we hopen dat natuurlijk niet, dan lijkt het voor mij, ik zou geen reden kunnen bedenken waarom onze volksvertegenwoordigers die namens ons daar zitten, dat niet serieus nemen. Zo kan ik het alleen maar kwalificeren hoor, als niet serieus nemen. Wel zeggen, ik heb het aangehoord, maar we weten hoe dat gaat, ik heb het aangehoord, ja. Maar verder zien we er niks mee gebeuren.
1: Ja. Het is echt bijzonder jammer, omdat het wel een degelijk iets is om je zorgen over te maken. We zijn onlangs ook al verrast met een andere milieu.

0: vervuilend iets, zoals dat cyanide- en kwikverhaal in de goudsector. En als ze dat al niet kunnen beteugelen, hoe zal het dan zijn met radioactief materiaal? Dat lijkt me toch wel iets waar heel erg zorgvuldig naar gekeken moet worden. En wat ik zelf gemerkt heb, gaandeweg in dit proces, is dat men eigenlijk de verantwoordelijkheid legt niet bij het ministerie, maar eigenlijk bij een buitenlandse mogendheid als Halliburton, die ons moet komen vertellen hoe veilig of het is, terwijl hij daar belang bij heeft, omdat het gewoon een verdienst is, een verdienmodel voor hun is. Dan denk ik van ja, maar het zou toch echt een onafhankelijke organisatie moeten zijn die dat kan. En het NMA is niet voldoende toegerust in deze materie, want we hebben eerder toch geen radioactieve afval of opslag gehad in Suriname. Dus hoe kunnen zij dan die deskundigheid hebben? Dat hoorde ik in het gesprekje, dat zij aangeven, ja, we hebben studies gemaakt, maar studies maken is iets anders dan daadwerkelijk met een materiaal werken. Dan dat ik erover zal gaan lezen en weet van, oh, daar moet ik op letten, maar ik heb geen expertise daarin verder. En dat is ook wat jullie duidelijk ook hebben aangekaart.
1: Wel, dat is waar.
0: Reageer gerust.
1: Nee, dat is eigenlijk het probleem vanaf het begin. Wij hoorden ook de minister steeds zeggen, dit is al eerder gedaan. Volgens de informatie heeft Halliburton dit al 40 jaar lang gedaan, de Saramaca, op het staatsolieterrein. En dat is dus het argument. Het is veilig. En wij zeggen, nou, als je het 40 jaar lang hebt gedaan, dan zou je, als je het goed hebt gedaan, gedurende die 40 jaren, op reguliere basis moeten hebben gemeten. Je zou de resultaten moeten hebben verzameld en geanalyseerd. Je zou de grond moeten hebben gemeten, de lucht. Je zou de mensen hun gezondheid moeten hebben gemonitord. Om na te gaan als wat je daar aan het doen bent. Als het op enige wijze negatieve gevolgen of effecten heeft voor mens en milieu. En wij vragen, als jij zegt, het is allemaal goed verlopen. Wel, dat komt met die data. Dat is, als je dat zo hebben, als je op de correcte manier hebt gewerkt, dan is dat waardevolle data om te hebben. En dan kan je zeggen, kijk, het is zo, het is daar geweest. En dit zijn de gevolgen. En aan de hand van de data zie je dat het geen effect heeft. Dan is er een fundament om te praten. Maar er worden eigenlijk loze kreten. Mijn docent op aardig zou zeggen, als we iets zeggen gewoon ononderbouwd, zouden ze zeggen dat is kretologie. Zegt maar wat. Maar die data is er niet. Dus kom met die data. Bij het NMA, de meneer, de onderdirecteur, die het meest het woord voerde tijdens de meeting. Ik heb hem dus ook gevraagd. Maar wat is uw achtergrond? Want als we praten over radioactiviteit, dan gaat het niet over iets lezen, een rapport. Het gaat over als instituut zelf objectief berekenen. Wat is de straling? Wat is de reikwijdte? Wat zijn de mogelijke effecten? Hoe ver, als het misgaat, hoe ver kunnen de gevolgen reiken? Dat moet je kunnen berekenen. Kan je dat? Hebben jullie de deskundigheid? En die meneer heeft aangegeven, nou, dat hebben jullie nog niet helemaal gehoord, we hebben nog niet alle clipjes gepubliceerd, heeft aangegeven, ze zijn al heel lang bezig met de International Atomic Energy Agency, er zijn training gegeven, ze zijn niet nu bezig, ze zijn een jaar bezig al, en wanneer ik hem dan vraag, of wij, want we waren met een groep, wij hebben gemerkt dat die organisatie die u noemt, die is een heel erg deskundige organisatie in de wereld. Wanneer zij dit soort activiteiten, trainingen, meetings enzovoort hebben bij landen, dan staat het op hun website. En bij Suriname hebben we alleen gezien dat ze tussen 2 en 4 juni hier zijn geweest en ze hebben iets gedaan. Maar u praat over een traject van, weet je, jaren. Ja, er is bezig. En ik zeg, waarom staat dat dan niet daar? En die meneer zegt gewoon uit het niks. Hij zegt, ik heb niet gezegd dat we jaren bezig zijn. De mensen zijn in de stadblokken.

0: ik heb niet gezegd dat deze organisatie ons heeft getraind. En wij mochten die meeting opnemen, dus het staat er niet zwart of wit, maar je hoort het hem zeggen. Dus dan twijfel je weer, toch van, maar wat is er hier aan de hand? En dat bewijst ons steeds dat als wij als burgers niet op onze kiezen zijn en scherp zijn en echt luisteren naar wat ze zeggen en lezen en ze daarmee confronteren, dan denk je als je dat verhaal van de NMA hoort dat alles koek en ei is. Deze meneer, de onderdirecteur, natuurlijk, we hebben gevraagd naar een cv. Hij was heel erg boos, want hoe durven we te vragen naar zijn cv? We zijn hem gaan opzoeken. Hij zegt dat hij die expertise heeft. Maar hij heeft expertise, maar in de landbouw.
1: Ja, dat is totaal een ander iets dan gas en olie. En al helemaal precies. Anders dan radioactief materiaal of nucleair materiaal mee om te kunnen gaan. En ik vind het eigenlijk niet meer dan normaal dat jullie zo'n toetsing doen. Ik vraag me wel af, het vergt wel ontzettend veel van jullie als burgers. Hoe houdt dit jullie op de been? Want het lijkt me ook echt ontmoedigingsbeleid dat men toepast. Waar putten jullie je kracht van, vandaan? Natuurlijk het belang om een gezonde leefmilieu voor jezelf en de omgeving te creëren. En voor je nageslacht. Maar het is toch wel heel erg belachelijk eigenlijk dat die rechtszekerheid jullie dat gewoon niet hebben vanuit de overheid.
0: Ja, kijk, wat ons op de been houdt is precies het belang, toch? Omdat, weet je, het is waarschijnlijk een beetje ver van mijn bedshow als het voor de mensen van NMA, voor de regering, voor onze beleidsmakers. Maar wij wonen hier, toch? Wij hebben toen, ik blijf het zeggen, wij hebben niet geoccupeerd. De regering heeft gezegd, de overheid heeft gezegd, hier is je beschikking, je hebt toestemming om daar te wonen. Omdat, en dan zeg je, het is een woonwijk, toch? Want je laat mensen niet gewoon wonen waar ze niet mogen wonen als regering. Of althans, dat mag aangenomen worden, toch? Als je een regering bent, een overheid bent, die weet waar je naartoe gaat en bewust bezig is, bijvoorbeeld met ruimtelijke ordening, dan geef je mensen geen toestemming om te gaan wonen ergens.
1: Nee.
0: Waar ze niet moeten wonen, omdat je andere plannen hebt. Nee. Dus er is een afspraak gemaakt. Er is een toezegging gedaan. Mensen wonen hier soms al langer dan 40 jaar. Hebben opgebouwd. En we weten allemaal in Suriname, van een kleine groep is het makkelijk om op te bouwen. En hebben ze misschien nog een extra huis. En hebben ze het huis dat op Houten is misschien een extra huisje. Mm-hmm. Maar voor het grote deel van de mensen die hier wonen, napina. Toch?
1: Ja,
0: hebben we stenen gekocht, in delen gebouwd, weet je, eindelijk heb je een beetje dat raam kunnen maken die je wilde maken en die schutting eindelijk geplaatst die je jaren wilde plaatsen. Het gaat niet zo makkelijk.
1: Nee, precies.
0: En wanneer ze dat hebben gedaan, en dat hebben ze gedaan op basis van die afspraken, die toezegging van de overheid, van hier, dit is van jou en je mag hier wonen, je mag hier investeren.
1: Precies.
0: Ik hoorde de president laatst toen ze in Komewijnen grondbeschikkingen aangaf, gebruikten ze diezelfde woorden. Ze zeggen, dan heb je rechtszekerheid. Nou, wij dachten ook dat wij rechtszekerheid hadden, want dat is wat het moet zijn.
1: Mm-hmm.
0: En blijkt dat dat nu niet zo is, omdat bepaalde van mijn buren letterlijk moeten wonen en hebben moeten ervaren dat om hun heen een heleboel industriebedrijven opgericht werden.
1: Ja, Sint, ik heb
0: en
1: even een beller voor je.
0: Van je woongenot.
1: Zeker weten. Ik heb even een beller, als die er nog is. Goedemiddag, je bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
2: Ja, dag. Met Jan, mevrouw Held en uw geachte...
1: Mevrouw Jacinta, zeg maar.
2: Mevrouw Jacinta. Goedemiddag. Ik ben trots op haar om te weten dat ze de strijd aanbindt. Maar wat ik vraag is, het gebied Houttuin, waar dat is een woongebied. En hoe haalt de overheid het in haar beleid om daar een vergunning te verlenen voor radioactieve afval te herbergen?
1: Precies, en het is niet alleen dat, het is ook nog het vervoer van en naar, hè? Want ze slaan het op voor een tijd
2: ja, dat,
1: en de
2: dat,
1: wegen
2: dat.
1: Zijn er ook.

0: niet opgebouwd.
1: Nee, dus, ik zou, mevrouw die daar actief is, kijken wat in India gebeurd is. 43 dagen hebben daar studenten en jongeren de overheid tot hun bezinning gebracht. En alleen op de radio gaat niet helpen, waar ook ter wereld. De mensen in Houttuin en omgeving en Parakreek, die moeten ook nu op straat gaan. Stille protesten, noem maar op. Als u dat doet, dan wordt de overheid wakker.
0: Ja, ik denk dat wij van hieruit ook het nodige kunnen en moeten doen om te laten weten, want wij gaan graag naar Suriname op vakantie of we hebben daar onze banden, om te laten weten dat we totaal niet eens zijn met dit. U moet begrijpen, meneer Jan, de mensen die daar zitten zijn kwetsbaar.
1: Ja, ja.
0: Zijn ook kwetsbaar, hè?
1: Nee, maar daarom is het van belang dat u het bespreekt. En ik hoop dat die mevrouw die hier is en vrienden en families die in Houttuin wonen, die hier wonen, de geweldige ambassadeur hier een brief schrijft dat wij protesteren tegen wat de overheid daar voornemens is om in een woonwijk radioactieve materiaal te herbergen. Uw vraag net of wat u zegt, ook die richting, de consulaat, de ambassadeur en we hebben Kwaku vandaag en volgende week. Als daar overheid vertegenwoordigers komen, ook laten blijken in gesprekken dat we niet eens zijn met het beleid van hun. Dat wilde ik even opmerken.
0: Dankjewel, Jan. Dat is trouwens een hele goeie. Wellicht zouden we ook hier een petitie kunnen aangaan bij Kwaku. Zodat we dat verzamelen.
1: Via Facebook of wat voor zaken. Een brief dat iedereen het kan ondertekenen. Vanuit waar ze ook in Nederland wonen of buiten Nederland. Want Surinamers wonen ook buiten Nederland.
0: Dank je.
1: België, Frankrijk, Verenigde Staten.
0: Zwitserland, maakt niet uit. Wereldwijd, niet uit. Hè, waar Surinamers zitten.
1: Ja.
0: Jan, ik moet het hierbij laten, want ik heb nog een beller. Dank je wel voor je bijdrage. Hele goede trouwens. Dag. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
2: Ja, goedemiddag. Met Gilly.
0: Hallo, Gilly.
2: Ja, ik heb een vraag aan die mevrouw. Vindt zij niet...
0: Kan je iets luider spreken, alsjeblieft?
2: Oh, oké, wacht. Dan zal ik even mijn telefoon van de luidspreker afhalen.
0: De radio is niet uitgevallen, maar Gilly is even bezig.
2: Hoort u mij nu?
0: Ja, ik hoor u wel.
2: Oké. Ja, ik heb een vraag aan mevrouw. Vindt zij niet dat de oude politiek zo'n voortgang heeft? Dus wat eigenlijk al 50 jaren bezig is. Het wordt alleen maar hier en daar in een nieuw jasje gestoken. Maar de gang van zaken is lijkt mij precies hetzelfde nog. Men verandert niet. Men heeft geen vertrouwen in eigen kunnen. Men heeft totaal geen vertrouwen in de Surinamers die buiten Suriname wonen, die worden weinig of niet erbij betrokken.
0: Ja.
2: Ja, dat is mijn vraag die ik aan haar heb. Want ik heb weinig vertrouwen in deze gang van zaken, of de handeling van deze regering. Dat zij veranderingen zullen aanbrengen, zoals zij dat ook aangeven, dat ze dat willen doen. Maar uit alles wat ze nou tot nu toe bereikt hebben, of gedaan hebben, blijkt als dat er totaal geen verandering komt. Het is het voortzetten van het oude politiek.
0: Ja, nou dankjewel voor je bijdrage. Heb je nog een tip wat we zouden kunnen doen als diaspora richting dit probleem? Voor het milieu, voor de opslag die men daar wil gaan creëren?
2: Het beste zal zijn massaal terug te gaan.
0: Sorry, het best?
2: Het beste zal zijn massaal terug te gaan en duidelijk je mening laten horen. Want als je vanuit op een afstand kritiek hebt of aanwijzing of tips geeft, dat haalt bij hun niks uit. Want zij zijn daar en zij doen.

0: waar het verkeerde maar mee doen.
1: Ja, maar wij gaan er ook naartoe, hè. En wij moeten ook laten zien dat we gewoon een eenheid vormen samen met hen. Ja. Maar goed, dank je wel voor je bijdrage, Gilly.
0: Ja.
1: Jacinta, ben weer bij jou terug. Je hebt wat reacties vernomen. Om met het laatste te beginnen. Meneer geeft aan, jullie zouden... is het niet dezelfde regering, maar een ander jasje als voorheen? Ik denk niet dat je daar heel veel mee kunt, maar...
2: Ja, laat me beginnen bij de eerste beller. Ontzettend dank voor uw aanbevelingen. Wij kunnen alle hulp gebruiken, dus ook van Surinamers overal, van de diaspora. Jullie hebben nogal wat invloed, toch? Want ik hoor de regering, of een volgende regering overigens, praten over de diaspora en het belang en de hulp die zij kunnen bieden en de bijdrage. Dus regeringen stellen heel veel waarde aan jullie. Dus het is ook een manier om in principe dat gewicht in de weegschaal te leggen en aan te geven van je kan ons niet heel selectief betrekken bij dingen waarvan jij vindt dat het moet. Wij hebben ook een mening over andere dingen en soms zijn die dingen... zijn we niet eens met wat jullie aan het doen zijn. En dat laten we dan ook weten. Dus ik zou en wij zouden dat heel erg waarderen als wij ook die hulp op die manier kregen. Omdat dat wel, het maakt uit. Voor wat betreft het protesteren. Ja, Maureen, jij zei het al een beetje. Wij wonen hier. En zoals jullie weten is het is best een hele kleine... omgeving, een hele kleine society in principe, maatschappij. Maar Houten is nog kleiner. Moet je je voorstellen dat heel veel mensen die bijvoorbeeld bij Coolie Singh werken, die dus de partner is van Halliburton, die dit wil gaan doen, die werken ook bij diezelfde Coolie Singh. Dus hun livelihood, hoe ze geld verdienen, dat hangt ook af van dat bedrijf. En in eerdere gevallen, want op Dijkveld was er ook wel sprake van burgers die bezwaar hadden tegen activiteiten van bedrijven. Dan hoor je dat die bedrijven ook echt tegen de mensen zeggen, hun werknemers, als ik merk dat jij of je familie je bezighoudt met zeg maar de opstand, dan, weet je, dan kan je niet meer rekenen op je baan. Dus het is best tricky en het is erg dat mensen in een positie worden geplaatst dat zij moeten kiezen tussen hun
1: bestaansrecht,
2: hun bestaan, ja, mm-hmm. En hun recht om op te komen voor iets dat hun aangaat. Nou, het is heel erg vervelend. En dat zijn dus de dingen, we hebben heel veel mensen, heel veel buurtbewoners die met ons praten en die ook werkelijk zeggen, ik ben het niet eens, maar dit is mijn dilemma. Ik wil wel ondersteunen, maar ik kan niet bijvoorbeeld naar het plein gaan en daar staan, want anders heb ik een probleem met mijn inkomen. Ja. En dat is heel erg. Dus vandaar dat u niet ziet dat er zoveel animo is of dat mensen nu al op het plein gaan. Er zal misschien een moment komen waarbij mensen zelf tot het besef komen. En niet alleen mensen van Houten, maar verder, eigenlijk Suriname. Dat het toch een offer is dat je zou moeten brengen. Omdat als je dat niet doet, mensen hierop rekenen. Ze rekenen erop dat Surinamers dingen over zich heen laten lopen. Ze rekenen erop dat we, als we blijven praten, betekent eigenlijk dat we niks gaan doen. Want we praten, we klagen, maar verder komt er niets. Dus ze gaan rustig door. Dit is een cultuur die gekweekt is. En niet deze regering heeft het gedaan. Alle regeringen hebben bijgedragen eraan dat... dat eigenlijk Surinamers niet allemaal zo assertief zijn als ze zouden moeten zijn. Niet opkomen voor wat belangrijk is. Als het in bijvoorbeeld verenigd verband gebeurt, bijvoorbeeld een vakcentrale, dan voelen ze zich veiliger omdat hun rechten door een organisatie die daartoe bevoegd is en de middelen heeft, worden beschermd, toch? Ze krijgen hun loon door. Dus dat is een andere dynamiek. Maar losse burgers...

0: ouders die zich ernstig zorgen maken over hun gezondheid, hun veiligheid en dat van hun kinderen en van hun investeringen, die durven dat niet echt, omdat er best in de ervaring is dat er rancuneus wordt gehandeld. En de mensen kunnen het zich niet permitteren.
1: Nee. Nou, dat is eigenlijk een alles behalve democratisch. Ik heb nog een beller voor je, Jacinta. Goedemiddag.
2: Ja, met Jan even. Ja. Mevrouw Held, een paar weken geleden had u meneer Dikan, ex-minister.
1: Ja, ja, dat was ook inderdaad een vraag van mij. Wat is zijn rol nog? Want hij is nog steeds betrokken in de regering.
2: Ja, hij zou de overheid aanspreken. Dus ik vraag u, misschien over 2 weken meneer Dikan weer in de uitzending te vragen, zodat wij weten wat er besproken is tussen zijn, onder zijn leiding met de overheid. En mevrouw Jennings, een handtekeningactie wereldwijd, gaat u dat doen? En daar hoeft niemand die daar woont bang voor te zijn. Die actie kan vanaf hier in Nederland. Wij zijn niet bang voor welke overheid dan ook. Dus als de mensen bedreigd worden in Suriname, start hier een handtekeningactie. Ja. En wij tekenen het en we sturen het via de ambassadeur hier naar de regering. Dat vraag ik aan u. Dank u.
1: Dank u wel, meneer Jan. Nou, Jacinta, je hoort het. We worden lekker gemotiveerd in ieder geval, dus dat is heel goed. En je gaf net aan de kwetsbaarheid van de bewoners. Maar je gaf ook aan eerder dat het een klein gebied betreft. Nou, naar mijn mening betreft het eigenlijk het hele land, want dit staat metafoor voor andere gebieden waar dit ook zomaar kan. Dus als jij in Paramaribo Noord woont, wil dat niet zeggen dat je hier geen last van kan hebben. En zeker als je bijvoorbeeld ook gaat recreëren in een parakreek of wat dan ook. Ja, je bent gewaarschuwd, want dat zal ook iets zijn wat dan niet meer kan. En het kan zomaar zo zijn, we weten hoe het neerslag daar is, een heftige regenval. En je bent gewoon dan alleen al kwetsbaar als dingen overstromen. En dus toch wel jij daarmee in aanraking komt met vervuilde of chemicaliën waar je niet op zit te wachten.
0: Ja, nou, mijn referentie naar een klein gebied was meer in de zin van om mensen, trouwens ze kennen Suriname, maar de mensen die dat niet kennen, waarom er niet zoveel, dus meneer Jan sprak over, weet je, zichtbaar protest. Mm-hmm. Omdat het een kleine en verweven samenleving is. Mm-hmm. Dus daar ging het om. Maar je hebt helemaal gelijk. Wat wij ook zeggen van hieruit is, en ik moet zeggen dat het bewustzijn steeds meer op gang komt voor mensen buiten Holtuin, dat dit hun ook regadeert. Voor al die redenen die jij hebt opgenoemd. Als je maar kijkt naar dat er heel dicht bij dit gebied waarover we praten, een waterbron is. Toch? Ja. Ondergrondse waterbron. Mm-hmm. En als dat dus vervuild raakt, contaminated raakt, dan betekent wat dat water, dat gaat eigenlijk het hele land, toch? Het wordt gebotteld, het komt uit kranen. Dus het is belangrijk dat mensen snappen, dat wij allemaal snappen, dat het ons allemaal regadeert. Maar ook als je kijkt naar, dit is het begin van die nieuwe industrie die we verwachten. Er zullen meer van deze bedrijven komen. En er gaat steeds meer getracht worden om een aanslag te doen op ons als burgers. Want dit is in principe een inperking, steeds een beetje meer nemen van die rechten die wij hebben als burgers. En als wij dit toelaten, weet je, morgen hebben ze dat andere gebied nodig waar jij woont. Mm-hmm. En dan is het een kwestie van, oké, nu heb ik dit nodig, nu moet je even opschuiven. En waar stopt het dan? We hebben een cultuur dat wij weten, er zijn regels voor iedereen, maar er zijn toch uitzonderingen schijnbaar voor mensen die veel meer gewicht in de schaal kunnen zetten. Ja. Bedrijven, zeggen wij, moeten zich ook houden aan vergunningsvoorwaarden en aan diezelfde aanvraagprocedure en het besluitvormingsproces daarvoor.

0: andere gebieden geldt, voor andere burgers geldt. Waarom zeggen we dat? Mm-hmm. Omdat het argument dat steeds op tafel wordt gegooid door, zeker de minister hoorden we dat heel vaak zeggen, en door Halliburton, waarom moet die opslag hier? Die opslag moet hier omdat onze werkplaats hier is. En dus, wat is er gebeurd voor mensen die het misschien nog niet helemaal goed snappen? Een bedrijf heeft meestal een plan van wat wil ik hier doen? Hmm. En zij wisten dat ze voor de opslag een werkplaats moesten hebben die heel dichtbij was. Wat is er gebeurd? Als ik reiterer je terug. Als zij hadden gezegd, ik dien eerst de aanvraag voor de opslag in. Daar staat helemaal duidelijk vermeld dat het om radioactief materiaal gaat. Dan waren die belletjes al gaan rinkelen. Toch? Mm-hmm. Ja. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben eerst dat deel ingediend dat waarschijnlijk voor minder kritiek zou zorgen. En dat is de werkplaats. Omdat er ergens, maar heel klein, ergens in de laatste hoofdstuk, in het laatste hoofdstuk, iets van radioactief materiaal staat. Dat is goedgekeurd en zonder de burgers, want we hebben het niet gemerkt. Het is heel snel gegaan en heel stil geweest. Het staat er dus nu en het argument is dan, nou moet je me deze vergunning voor de opslag geven, want mijn werkplaats staat eraan.
1: Ja, maar ja, die werkplaats kan toch ook als alternatief voor wat anders gebruikt worden?
0: Precies, en dat is het. Dat is het probleem dat we hebben, dat de mensen die het hier voor het zeggen hebben en besluiten moeten nemen hierover, in diezelfde trend van denken en argumenteren gaan, in plaats van te zeggen, nou, je wist dat je dit zou doen en je hebt ervoor gekozen om het zo te doen in deze volgorde, maar dat is een risico die jij wilde nemen.
1: Ja,
0: maar wij zullen dit niet in onze overwegingen meenemen, omdat je het als, je hebt het niet als een connector iets ingediend als een geheel. Dit heb je apart ingediend. We kijken dus naar dit gedeelte en we gaan geen rekening mee houden dat jij ervoor hebt gekozen. Mijn moeder zou zeggen, Iwan, dit heb je apart ingediend. We kijken dus naar dit gedeelte en we gaan geen rekening mee houden dat jij ervoor hebt gekozen. Mijn moeder zou zeggen, Iwan, prikon man. Dus je hebt ervoor gekozen om het omgekeerd te doen. Dat is jouw risico. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Duitse media melden dat de verdachte van de aanslag in Berlijn een aanhanger van Islamitische Staat is. De 21-jarige man is door de politie geïdentificeerd als Abdul B. Vorig jaar vertrok B naar het Midden-Oosten om zich bij IS aan te sluiten, maar dat mislukte. Na zijn terugkeer in Duitsland werd hij veroordeeld. In mei dit jaar zou hij na jeugddetentie op vrije voeten zijn gekomen. Een woordvoerder van de politie zei eerder dat de verdachte een bekende van de politie is. En de regionale omroep RBB zegt dat er afgelopen nacht iemand is opgepakt die mogelijk met een voertuig inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Het zou gaan om een persoon met de Iraanse nationaliteit. De politie heeft dit niet bevestigd. Na de aanslag was er onduidelijkheid over hoeveel mensen er in het voertuig zaten. Er wordt dus gezocht naar een 21-jarige verdachte. Volgens RBB is onduidelijk wat de rol van B geweest is en of hij degene was die achter het stuur zat. De vijf stranden in de Franse regio Normandië waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. De Spaanse premier Sanchez heeft de provincie Ávila ten westen van Madrid bezocht. Ook dit gebied is door brand getroffen. Volgens Sanchez waren er vannacht positieve ontwikkelingen gaande in de strijd tegen het vuur, maar er

Er zullen nog moeilijke uren volgen. De premier laat weten dat er een nationaal pact voor de klimaatcrisis nodig is. Zo'n pact moet voor betere brandpreventie zorgen. Ondertussen is er bij Valencia een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Dit was het radionieuws.

0: van corona.
1: Zondag 9 augustus in Vet Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranen voetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje. Cotties King met Carlos Aron en Stoffie. En de uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de Poort Duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Auspang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
2: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische smufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV, aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Allee, alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting in samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni dat in oktober zal worden herdacht. Het is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Dorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Laardenhoogteweg nummer 18 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om je op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Atanso!
2: Te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, en we zijn er weer hoor. En u heeft natuurlijk even lekker iets kunnen drinken in de tussentijd. En we gaan gewoon weer verder. Want we hebben niemand anders dan Iwan Brava aan de andere kant van de lijn. Vandaag is gewoon Surinamedag. En dat doen we omdat de actualiteiten zich in een razendsnel tempo opvolgen. En ja, Iwan, zoals u dat weet, die praat ons soms een beetje even bij over de actuele situatie in Suriname. En ja, wij kiezen samen wat actualiteiten uit waarvan we denken dat dat wel interessant is voor u om te weten. Goedemorgen, Iwan.
1: Goedemorgen, Maureen. Goedemorgen, luisteraars. Althans, goedemorgen vanuit Paramaribo.
0: Yes, zeker. En ja, het is hier al weer over drie, 3:10. En ja, we zijn lekker verblijd met jouw komst, want jij hebt ons heel wat te vertellen. Daar ga ik vanuit tenminste. Je hebt me al gewaarschuwd, okay. Er kunnen wat bijgeluiden zijn, het maakt niet uit. Het is live en dat hoort er soms een beetje bij. Hoe is het geweest de afgelopen periode? Je hebt mij onder andere laten weten dat er nog steeds een behoorlijke scheefgroei zit in de salarering van DNA-leden. Hoe zit dat?
1: Nou ja, of scheefgroei. Het gaat erom hun salarissen. Salarisstrook is onlangs geopenbaard. Of publiek gemaakt. Mm-hmm. Ja, het gevoel wat je vooral hebt is hoe natuurlijk de gemiddelde burger rond moet komen. Ja, en als je dan ziet dat DNA-leden na aftrek van belastingen toch nog een ruim 90.000 Surinaamse netto overhouden. Ja, dan vraag je nog af van ja, heeft dat nog draagvlak, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja, en ik denk dat het maakt het publiek niet blij natuurlijk. En vooral als je ook kijkt naar de resultaten en het niveau van het parlement. Het niveau van discussiëren, maar ook het niveau van zaken aanpakken. Dat is dan zie je van oké, samenleving moet de buiking flink aantrekken, maar binnen de politiek zit ze nog lekker ruim in een jasje.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik vind het onvoorkombaar, eerlijk gezegd.
0: Ja, dat lijkt mij ook wel, ja.
1: En het bij mij gaat hoor, maar ik vraag me zelfs af van en te bedenken dat het ook nog een part-time baan is ook nog. Hè?
0: Ja, 90.000 SRD is er wel heel dik. Het is veel geld voor een samenleving inderdaad.
1: Snel omgerekend ongeveer $2400 dollar.
0: Voor een parttime baan is dat veel. En dan krijgen ze in dollars uitbetaald of echt in SRD?
1: Nee, SRD.
0: Oké, maar ja, het is toch...
1: Je weet, als je flink wat SRD'tjes hebt, dan denk je dat je flink kan gaan wisselen natuurlijk.
0: Ja,
1: dus dat moet altijd veiligstellen.
0: Precies.
1: En dat is waarschijnlijk ook de reden wat, niet natuurlijk de assembleeleden natuurlijk, maar ik denk mensen die ruim in een SED-jasje zitten, waarschijnlijk het omzetten naar harde valuta.
0: Mm-hmm.
1: En wat natuurlijk ook die druk verhoogt op de wisselkoers. Hè?
0: Ja, klopt. Want de koers is, wat is de koers op dit moment?
1: Ongeveer 42 voor een euro en 37 voor een Amerikaanse dollar.
0: Ja. Nou, dat is serieus veel geld. En dat betekent dus dat mensen niet echt aan hun bestaan, of tenminste, echt kunnen rondkomen. Want stel dat iemand moet bouwen of iets moet opknappen of wat dan ook. Dan betaal je eigenlijk gewoon een eurobedrag voor in een samenleving waar men een hele andere valuta heeft. En eigenlijk ook andere kosten over het algemeen.
1: Ja.
0: Nou, dat merk je ook al als je naar de markt gaat. Ja, dat merk je ook als je naar de markt gaat. Dingen die voorheen misschien 50 SRD waren, zijn nu soms gewoon 150.
1: Van een 50 SRD. Ik zou niet weten dat je 50 SRD ziet. Dat is goed voor wat voor twee busritten, hè? Mm-hmm. Denk ik. Dan is mee alles gezegd. Maar weet je waar het vooral om gaat? Ik ga niet zeggen dat de assembleeleden het niet verdienen. Maar het gaat om van waar het heel langzaam gaat in het weer bijstellen, het indexeren van de salaris van de gewone man-vrouw. Dan zie je van, op een of andere manier is dat van het salaris van die assembleeleden en de politici, die zijn altijd Het is bijna op automatisch piloot gaat dat, die verhogingen. En dat is het bizarre.
0: Ja. Ja, wat je zegt,
1: en,
0: het is...
1: En ik wil nog aan toevoegen, en dan fractievoorzitter Pablo Reggio, Jero, van de NPS, die heeft ook nog eens opgewezen van, hey, directeuren van parastatale bedrijven schijnen gewoon hele dure auto's aan te schaffen als dienstauto's. En hij noemt de bedragen die echt opliepen tot de $100,000. En dat hoor ik gewoon in de radio, terwijl ik aan het tanken ben. Ja, ik heb het zelf niet slecht, maar ik moet natuurlijk ook op alles letten. Dan denk je, potverdikke, hoe is het mogelijk, zeg? Ja. Dat, ja, het blijft toch

0: een Jampatu gewoon.
1: Ja,
0: Ik bedoel, hoe durf je als parastatale directeur, oh ja, en een parastataal bedrijf, voor de mensen die het weten, dat zijn dan wel zo de semi-overheidsbedrijven zoals Telesuur, EBS, Waterleiding, ik weet het allemaal zijn, maar zijn bedrijven die van de overheid zijn.
1: Ja.
0: Ja, dat je dat durft. Maar ook dat je het durft tegenover je werknemers, die ook niet veel krijgen. Ja, draai, hè, zeg ik altijd dan maar.
1: Ja, en dan te bedenken dat het na aftrek is van de BTW. Eigenlijk. Dus dat betekent dat het in feite nog veel meer is. Maar er gaat nog BTW vanaf. Ik weet niet hoeveel procent. Stel dat het 52% is, net als hier, dat weet ik niet. Dan heb je dus wel echt een serieus veel geld nodig om dit soort mensen per individu uit te betalen.
0: Ja, dat is. Ze hebben het al goed.
1: Ja.
0: En dan zie je van, hey, ondanks een diepe crisis, zie je toch dat overheidsapparaat en haar aanverwante bedrijven. Ja, dat blijft toch voor veel mensen, of voor andere mensen, toch een aardige pot wat te leven. En die, ik denk dat ze gewoon weinig van de crisis voelen dan.
1: Ja. Ja. Ik heb meteen een beller voor je, Iwan. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
2: Ja, mevrouw Helft en meneer Balaffe. U noemde nu net een naam van meneer Paviero Reggio. En nog een aantal NPS-parlementariërs hadden aan het begin van hun lidmaatschap van de assemblee gezegd dat ze een deel van hun geld in een fonds zouden stoppen om activiteiten waar nodig te ondersteunen. Ook de president had dat gezegd. Is er iets van terechtgekomen? En twee, tot slot, hier in Nederland, als je parlementariër bent, Tweede Kamerlid, je mag een bedrijf hebben of een baan hebben, maar alles wat je daar met dat soort banen verdient, wordt afgetrokken van je honorarium als Tweede Kamerlid. Is die regeling ook in Suriname? Want ik hoor sommige parlementariërs, ze hebben al naast hun inkomen pensioen en wachtgelden van toen ze minister waren. Is er daar een stop aan gezet? Dat is mijn vraag, meneer Braven.
0: Ja.
1: Nou, wil ik je heel even vragen om die vraag nog even te parkeren. Is er al een stop gezet aan dat soort dubbele inkomsten? Want ik heb nog een beller. Dan kunnen we misschien beide vragen tegelijkertijd beantwoorden. Goedemiddag, beller. U bent in de uitzending.
3: Ja, goedemiddag mevrouw Held en goedemiddag meneer Iwan. Ik had een vraag aan meneer Iwan. Meneer Iwan, hoe is het afgelopen met het lot van die Chinezen die, laten we zeggen, door Brunswijk waren opgehaald en naar Paramaribo werden gebracht, om het zo te zeggen. Maar waren die mensen illegaal? Zijn ze illegaal? Is er gesproken met het bedrijf? Brengt men die mensen Surinaamse normen en waarden bij? En mijn tweede vraag is, hoe staat het met de Van Toogruistraat nu? Is het klaar of zijn ze nog bezig? Dat is mijn vraag. Mevrouw Held, bedankt.
1: Dank u wel, meneer. Nou, we gaan eerst met de vraag van Jan beginnen, denk ik zo. Want toevallig hebben wij.
0: En we hebben de Chinezen op het menu staan, hè? Dat wil ik zeggen, helemaal niet.
1: Ja. Weet je de vraag van Jan nog?
0: Kijk, Marian, zover ik weet, ik zal niet zeggen dat ik daar onderzoek naar gedaan heb. Maar zover ik weet, is er niet iets bekend van een fonds waarbij politici zeggen: nou, hier draag ik mijn geld af en dat potje is daar. Ze zeggen allemaal met hun mond dat ze ook veel van hun geld besteden aan sociale gevallen. En dat geloof ik ook graag wel hoor. Maar het is niet zo van dat er daar iets van een registratie is. Wat nu gebeurt is dat ze krijgen nu vrijstelling om bepaalde banen ze hebben niet uitoefenen. Maar ze blijven wel in dienst van een oude werkgever. Maar weet je het is, wat ik vooral denk is, ja, veel van die politici die hangen dan de warmhartige Samaritaan uit. Maar dan denk ik, ja, dat is niet wat het land nodig heeft. Het land heeft een structurele oplossing nodig.
1: Mm-hmm.
0: En dan kan je wel als politicus zeggen, ja, ik draag

0: bij een kinderthuis. Op zich best aardig, maar daar schiet het land niet meer op. Nee. Je moet met beleid komen.
1: Mm-hmm.
0: Dat die armoede bestreden wordt.

0: Met andere woorden van de mooie slogan tijdens de verkiezingen. We gaan het helemaal anders doen. Het roer moet om. En het beleid zal er komen. Wat krom is, wordt rechtgetrokken. Mensen worden berecht die dingen gedaan hebben die niet mochten. En wat is daarvan merkbaar? Andere, eigenlijk dezelfde shit, andere vliegen. Is dat, vind jij dat ook? Of welke kinky zie jij?
1: Ja, het is lastig. Kijk, hoewel ik zelf heel kritisch ben, maar ik denk bij mezelf van ja, wat kan je in een jaar echt veranderen? Dus men doet eigenlijk al een belofte die moeilijk in te lossen is. Maar als ik afga op kritiek van de samenleving en ook de regering is afgelopen tijd, omdat ze een jaar nu aan zit, geëvalueerd. En ja, en de algemene opvatting is van hé, we zien weinig verandering. Maar dat is ook heel moeilijk, want als je politieke structuren niet verandert, dan kan je ook die cultuur moeilijk veranderen. Ik denk dat we nog een jaartje ongeveer moeten kijken om daar echt goed antwoord op te geven. Ik denk dat je daar eerlijk in moet zijn. Natuurlijk, we willen graag dat het allemaal verandert. Maar ik denk dat je misschien pas over een jaar echt goed, dan zijn ze halverwege, dan kan je denk ik een betere balans opmaken of er daad zaken zijn veranderd. Ja, maar als je bedenkt, nu we toch een loop maken, als je kijkt wat er gebeurd is afgelopen week met die, of vorige week, met die aangehouden Chinezen in het binnenland. En meneer Ronnie Brunswijk duikt ook op in de scene. Ja, dan wordt toch op een hele schaamteloze manier toch weer zichtbaar gemaakt hoe die politieke belangen weer verweven zijn met die goudbelangen. Nee, nee, daar zeg je van. En dat zijn coalitiegenoten dat ook allemaal toelaten. Nee, er is geen verandering. We zien nog steeds de verkaveling van macht.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Nee, dus dat op zich zie je weinig veranderen. Maar ik denk, je kan ook pas veranderen, denk ik. Het klinkt gek. Het land heeft inkomsten nodig. Maar er wordt zo weinig gewerkt aan die inkomstenkant. Al decennia praten over differentiëren van de economie, of de export vergroten. Maar je ziet niets dat daar gebeurt waardoor het ook van de grond komt. Ja, dan kan je wel allerlei wensen hebben, maar als je staatskas niet meegaat in verhouding, ja, dan blijft het toch wel veel los.
0: Ja, maar dat is dus vooral waar het dan om draait. Want uiteindelijk zien wij, of tenminste ziet het land zelf, niets van haar rijkdommen terug in grote mate. En dat het ook weer teruggegeven kan worden aan de burgers. En daar is eigenlijk wat mij betreft hetgene dat de schoen, waar de schoen wringt. Want het gaat er toch wel om dat uiteindelijk de samenleving ook mee profiteert van de economische rijkdommen die het land eigenlijk wel heeft.
1: Ja. Dan wordt nu luid opgeroepen dat het gaat gebeuren als die olieinkomsten zullen komen. Nou, dat is makkelijk te krijgen natuurlijk.
0: Is het ook zo dat het echt noodzakelijk is voor de oliesector? Want als je goud alleen al hebt, we zien het nu hier ook op in de wereld. Je hebt zelfs reclames hier. Dat duidt dan ook al aan hoe belangrijk goud is. Wij kopen graag uw goud op. Heb je nog oud goud liggen? Nou ja, lever het in. Ik kom het desnoods bij je ophalen. Dus het is waardevast en constant. En het is alleen maar absurd de goudprijs gestegen. Dus het is dus niet iets van dat we kunnen zeggen van goh, Suriname is dus eigenlijk aan het afwachten tot de Messias komt. En in dit geval is de Messias olie en gas. Terwijl er al goud en hout is en nog meer van dat soort dingen.
1: Nou ja, ik denk ook dat het goud het land op het ogenblik ook redt. Hè? Want we hebben twee grote industriële multinationals die hier opereren. Dat zijn Zijin, Chinees staatsmijnbedrijf, dat niet lang geleden, 3 jaar geleden, de Roosevelt goudmijn heeft overgenomen van het Canadese Iron Gold. En we hebben de Amerikaanse Newmont. Die werken natuurlijk wel volgens de regels, als het gaat om afdrachten van allerlei belastingen. En dat spekt behoorlijk natuurlijk die staatskas, of althans dat houdt hem redelijk overeind. Mm-hmm. En heb ik ook staatsolie die dit overdienstelijk doet. Mm-hmm. Maar het maakt wel 60% uit van jouw

0: productie of grootte.
1: Mm-hmm.
0: Dat geeft aan hoe weinig op andere vlakken wordt gewerkt.
1: Mm-hmm.
0: En ja, en vergeet niet, 2/3 van het goud wordt geproduceerd door de, tussen aanhalingstekens, kleinschalige mijnbouw.
1: Mm-hmm.
0: Nou, en daarvan weten we dat een groot deel zich in de illegaliteit plaatsvindt.
1: Ja.
0: En heel veel goud wordt weggesmokkeld. Mm-hmm. Dus daar loopt de overheid heel wat inkomsten mis. Dus ja. 2/3 van onze goudproductie wordt gedaan door de kleinschalige mijnbouw.
1: Mm-hmm.
0: Maar er zijn 2 grote mijnbedrijven die eigenlijk zorgen voor de meeste goudinkomsten van de staatskas.
1: En in die kleinschalige zitten dus zowel de illegale mijnbouwactiviteiten als de particulieren,
0: ja,
1: zeg maar, die met wel met toestemming?
0: Ik heb een paar keer geschreven, het woord kleinschalig begint nu een beetje tot misleidend te worden. Kleinschalig heeft puur te maken met dat het om ambachtelijke bedrijven gaat, natuurlijk met sommige met wat moderne technieken.
1: Mm-hmm.
0: En dan gaat het om de schaal die jij kan, de schaal waarin jij goud kan winnen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, die industriële bedrijven, ja, die hebben gewoon één grote mijnpit. Dat terrein is duidelijk afgebakend van dit is het terrein wat wij gaan ontginnen.
1: Mm-hmm.
0: En daar halen we heel veel uit. Maar ja, als je al die kleinschalige mijnbedrijven als mieren gaat bekijken, ja, die zorgen voor een grootschalige schade en wijdverspreid. En dan praat je ook over de milieuschade, milieuverontreiniging.
1: Mm-hmm.
0: Dus zo, ja, we moeten het woord kleinschalig misschien maar eens gaan afschaffen.
1: Ja, inderdaad. Maar je zegt CJ Mining en IAM Gold. De Canadezen die hebben dus eigenlijk het leeuwendeel voor zich. Maar en dat gaat dus met toestemming uit het land. En ze betalen het land daarvoor.
0: Ja, CJ en Newmont. CJ is overal van IAM Gold.
1: Ja.
0: Ja, dat, op papier, hè? Maar ja, je weet, maar dat is puur speculatief. Suriname is een land van speculaties. Ja, de vraag is, heeft de overheid wel een goede controle over wat die grote bedrijven daadwerkelijk produceren? Maar
1: dan is de vraag van die meneer wel een terechte vraag. Van 16 gewapende Chinezen. Wat mm-hmm. is, hoe is het afgelopen met hun en waarom waren ze daar? En onder wiens parapluutje werkten ze? Want
0: ja.
1: Dat is toch best wel een raar verhaal.
0: Ja, hetgeen dat ze pas het land binnen zijn gekomen, mm-hmm. voor begin juli, die specifieke personen. Kijk, het punt is, de Chinezen komen over het algemeen legaal het land binnen. Dat heeft ook te maken omdat ze natuurlijk per lucht moeten komen.
1: Mm-hmm.
0: En, ja, en verder hoe het zit dat ze allemaal zo snel hun vergunningen hebben en zelfs verblijfsvergunningen. En zo misschien zelfs een paspoort krijgen. Dat is dan weer een andere frauduleus verhaal. Hè? Dat parkeren we even. Maar feit is dat de Chinezen, in tegenstelling tot Braziliaanse goudzoekers, die natuurlijk over land komen, daar is het moeilijk controleerbaar, ze zijn legaal binnen. Dus op basis daarvan waren die 16 mannen al de volgende dag op 5 voet gesteld. Want hun papieren waren in orde qua verblijfsvergunning. Maar waar het om gaat is, en ook de wapens waren niet legaal. Maar die kwamen van 2 securitybedrijven die de bewaking zorgden voor de betreffende goudconcessie.
1: Surinaamse securitybedrijven?
0: Ja, het Surinaamse bedrijven. Het Surinaamse geregistreerde bedrijven, laat me dat zo zeggen. Ja?
1: Hmm.
0: Maar waar het om gaat, als jij een securitybedrijf bent, dan moet jij je wapen ook echt aanwijzen aan een bepaalde persoon die hem gaat dragen. En die personen moeten minimaal een opleiding hebben gevolgd van buitengewoon agent. Nou ja, en Chinezen die 9 juli binnen zijn gekomen, het lijkt me sterk dat ze 9 juli die opleiding hebben gevolgd. En die minister heeft zelf gezegd, er was een ernstige taalbarrière tijdens de aanhouding. Geen San Antonio spraken ze, geen Engels en geen Nederlands. Ja, en daarom zijn die 2 goudbedrijven, ze zijn voorlopig hun vergunning kwijt, want ze hebben de wapenwet overtreden. Die wapens zijn ook in beslag genomen.
1: Mm-hmm.
0: Althans volgens opgave van de autoriteiten, want nogmaals, de autoriteiten kunnen ons veel wijs maken. Maar we zullen journalisten natuurlijk moeten gaan uitzoeken. Dus ik praat ook op basis van wat er formeel wordt gemeld. Maar ik heb persoonlijk gesproken met minister Harris Monerat van Justitie en Politie.
1: Mm-hmm.
0: En die heeft toch wel met een en ander over verteld. En hij zei ook van bewakers is niks nieuws. En ook dat securitybedrijven uniforms gebruiken is ook niks nieuws, want die mogen zelf een uniform.

0: bepalen. Maar dat men aan het patrouilleren was en op appel ging, ja, dat, hij zei dat kreeg wel een beetje deel van een peloton. En dat kunnen we niet hebben, zegt hij, in het land.
1: Nou ja, maar waarom kies je dan voor ook een uniform wat gewoon direct als leger zijnde kan worden geïnterpreteerd? Ja. Dat lijkt me dan toch ook wel
0: ja,
1: iets
0: dat is,
1: wat
0: dat is, een, dat is een beetje het ongereguleerde van ons land. Ja, je mag zelfs een uniform uitkiezen.
1: Ja, dan ga ik
0: wel in de
1: politie. En
0: zou keurig een uniform nemen waarvan je duidelijk kan zien, dat is een bewaker. Hè? En kennelijk hebben zij gemeend om wat militaristische aan te pakken. Ja, en dat is denk ik toch een beetje het ongeordene van ons land. Maar nogmaals, maar die 14 mannen, het feit dat ze bewakers waren, was absoluut natuurlijk een illegale actie. Dat was, zij mochten die wapens niet hebben, maar het moet wel duidelijk zijn, maar die wapens op zich, zij waren legale wapens die van twee securitybedrijven zijn. Ja. Die zijn buiten het boekje gegaan qua... hoe je daar met die wapens omgaat.
1: Ja, oké. Okay. Dus degene die ze droegen, die mochten ze feitelijk niet hebben, maar het waren absoluut geregistreerde wapens.
0: Ja. Ja, en als je bedenkt dat die mensen net het land binnen zijn gekomen, wat weten ze van het land? Ik kan me voorstellen, dat ze ook denken, we moeten hier de boel verdedigen en er komen een aantal gasten op ons af. Want er zijn, laten we niet vergeten, er zijn heel veel berovingen, of althans regelmatige gewapende overvallen op goudkampen. Mm-hmm. Ja, en de overheid heeft niet de capaciteit, zeker niet qua politie, om overal posten te zetten. Mm-hmm. Dus ze mogen hun havens goed verdedigen. Ja. Maar er is geen controle op die, wat zoals men zei, op die security legertjes.
1: Yeah.
0: Want minister Monnerat zegt wel, het is een op zich staand geval. Nou, dat heeft hem veel hoon opgeleverd, want DNA-lid Atom Pai, die zei, er zijn wel 20 van deze legertjes in het binnenland.
1: Ja, ja.
0: En hij is een oud politieman, dus hij kan het wel weten,
1: inderdaad. Maar goed, men geeft dus ook telken malen aan dat er een reorganisatie binnen de goudsector zal plaatsvinden. Ja. En wat moeten we daarbij bedenken? Wat houdt die reorganisatie in? Het reguleren van dat je precies weet welke mensen met goud bezig zijn. Dat je precies handhaaft over de illegaliteit. Hoe moeten we dat zien?
0: Nou, dat heet de ordening van de goudsector. Nou ja, inmiddels ben ik al 30 jaar terug hier in Suriname. En laten we 10 van aftrekken. Misschien, ja. En je hoort alleen, het is een soort belijdenis, hè? Ordening goudsector. Er zijn ook pogingen geweest, en er zijn zelfs hele serieuze pogingen geweest. Maar op een of andere manier komt het toch niet helemaal van de grond. En dat komt door die politieke belangen.
1: Ja, want er noemt ook een filmpje op Facebook waar het er rond. Waarin de heer Brunswijk met een aantal Chinezen gezellig aan zitten tafelen. En als oude jongens krentenbrood. Dus ik vraag me af van hoe serieus moeten we dit nemen? Of is het AI? Of is het werkelijk zo? Want tegenwoordig moet je ook heel voorzichtig zijn hoe de bronnen...
0: Ik heb zelf die foto niet gezien, maar feit is, meneer Brunswijk heeft goudbelangen. Dat steekt ook niet ons toen in banken. Toen hij VP was, was zelfs openlijk daarvan beeld dat hij goud ontving als betaling. En hij was er nog eens de kippen bij die laatste aanhouding. Kijk, ik moet zeggen, je moet niet te veel leggen in speculaties. Maar ik durf wel te zeggen, als je praat met wat autoriteiten en wat goed ingevoerde personen. Laten we zeggen, het beeld is wel blijven hangen dat het straatje daar in de buurt van meneer Brunswijk schoongeveegd is. Met het arresteren van die 16 Chinezen. Prima voor ons. Ja, je haalt er 16 uit. Maar het is niet omdat men zo graag...
1: En dan gaan er 46 verder.
0: Die samenleving verder. Nee, dat was... het gaat om een bepaalde concessie. Van wijlen meneer Liposang. En daar wordt op geaast. Die concessie is in handen van 95% van een Chinese aandeelhouder. En ik heb begrepen dat ook andere mensen aasen op die concessie. Nou, dus als jij een concurrent uitschakelt, dan weet je het wel. Maar nogmaals, ik moet erg voorzichtig zijn met dingen zeggen. Maar wat deed meneer Brunswijk daar ineens? met het assisteren van die 16 Chinezen.
1: Ja, wat ik heel erg naar vond qua beeldvorming, wat ik heel naar vond, is dus dat de mensen voor de gek werden gehouden. En eigenlijk heel blij waren dat er iemand zou ingrijpen. En dan blijkt dat dat gewoon heel misleidend was. En dat het gewoon iemand is die daar belangen heeft. En die hun eigenlijk een beetje kwam pappen en nat houden. Terwijl hij gewoon precies wist van, ja, maar deze mensen moet ik eigenlijk beschermen. En deze moet ik te goed houden. Dus dat kwam best wel vreemd over.
0: Ja, maar ik zit nog denken aan die vraag van die meneer. Hè, of die Chinezen onze normen en waarden leren. Nou, ik denk die meneer zelf een conclusie kan trekken. Als je begin juli het land bent binnengekomen. Want er werd gezegd, we gaan 16 man binnenhalen om het te komen doen. En je gaat rechtstreeks naar het binnenland min of meer. Dan denk ik dat wel antwoord op de vraag is. Misschien hebben ze een rood boekje in het vliegtuig gekregen. Met 10 basisregels over Suriname. Hè? Die mensen leren niks van onze normen en waarden.
1: Nou ja, simpele feit, als jij al wapens trekt tegen de mensen van het land zelf, dat staat heel ver weg van de normen en waarden.
0: Je weet dus tegen wie je wapens trekt, dus kennelijk.
1: Ja. Het is ook opgevallen, kijk, ik kom regelmatig in Suriname, in de vliegtuigen zitten er vol van. En zij krijgen dus ook een aparte behandeling. Wij moeten allemaal in een rij staan. Zij staan ook in een rij, maar worden vaak als groep of als groepen apart genomen om ingeklaard te worden, zeg maar. En hun papieren worden gecontroleerd, et cetera.
0: Ja.
1: En ik herken de mensen niet dat ze meteen in een winkel komen. Maar de Chinezen waar we dus de ervaring mee hebben in de winkel, hebben allesbehalve een respectabele, respectvolle houding richting de burgers van Suriname. Als ze nieuwkomer. Sterker nog, ze stellen zich
0: voor de Suriname het helemaal moeilijker is om hier een legale status te verkrijgen. Als dan praat je over dat je van het kastje naar de muur loopt om je zaken te regelen. Dan inderdaad de nieuwe Chinezen. Ja, dat komt met groepen binnen. En vaak is er voor de hele groep is alles al kant en klaar. Ik zou zeggen, ze meteen het Surinaamse paspoort hebben. Maar alles is al geregeld voor ze.
1: En de grote gebouwen, waar wonen die mensen?
0: Weet je wat de rol van de Chinese ambassade hier is? Dat weten we niet.
1: Nou, maar ja, de mensen moeten toch ook ergens wonen, terwijl er woningnood is in Suriname. Zie je wel dat de Chinezen gewoon gehuisvest worden, kennelijk.
0: Ja, ik hoorde jij de opmerking maken over hoe de Chinezen dan niet respectabel omgaan met de lokale mensen.
1: Ja.
0: Ik moet afzicht zijn met generaliseren. Ik zie ook heel veel Chinezen echt hun best doen. Maar het heeft te maken, ik weet niet te verklaren. De concurrentie van de Chinezen onderling neemt ook allemaal heel sterk toe. Laten we eerlijk zijn, we moeten niet een beeld hebben dat het allemaal paradijs is voor Chinezen. Volgens mij vindt gewoon mensenhandel onder onze neus plaats.
1: Ja, want, een aantal schoonheidssalons en kapsalons waar het gewoon als prostituees worden gehuisvest.
0: Ze blijven al die supermarkten hebben van die hele grote lege etages boven, daar blijven ze als stagiairs blijven ze daar. Ik weet niet of onder welke omstandigheden die mensen leven. Er is een supermarkt waar ik me echt aan erger hoe bijvoorbeeld die meisjes geen gedag zeggen en steeds heel chagrijnig zijn, echt onbeleefd en dat je echt denkt van hey, waarom verdien ik dit als Surinamer? Maar later ging ik toch denken, Je weet niet wat die meisjes misschien s'avonds moeten doen. Misschien worden ze wel gedwongen om in service salons te werken. En zitten ze in een vreemd land waar ze geen kant op kunnen. En ja, en dan heb je ook nog eens al die klanten. Want laten we eerlijk zijn, de helft van de Surinaamse klanten is ook niet echt beleefd. Dus ik probeer het allemaal voor mezelf te verklaren. We zijn echt gewoon één grote pot bij elkaar geraapt zooitje. Er zit geen structuur in. En dat is wel een beetje zorgelijk wat in ons land plaatsvindt. Dus ik kijk ook erg goed naar van, hey, ik zie ook goede ontwikkelingen van Chinezen die betere service geven. Maar dat is vooral omdat ze merken van, ik heb een supermarkt, maar er worden nog 3 in dezelfde straat geopend. En dan krijg je een ander soort service.
1: Ja, Nou ja, goed, het is ook heel erg duidelijk dat bijvoorbeeld tegenwoordig in een aantal Chinese supermarkten ook niet de mensen, de locals wonen, maar dat er voornamelijk

0: namelijk ook mensen van buitenaf worden aangenomen tegen zeer lage lonen en bepaalde arbeidsomstandigheden. Dat is ook gewoon de realiteit.
1: Ja, je praat over de Cubanen en de Venezolanen.
0: Cubanen en Venezolanen, ja, inderdaad. En die heb ik echt persoonlijk ontmoet. We hebben meteen weer een beller voor je.
1: Ja, gaan we
0: verder. Sorry.
1: Ja. Nee, prima.
0: Goedemiddag, u bent in de uitzending, zegt het maar. Nou, ik hoor niks. De beller heeft het waarschijnlijk toch even laten liggen. We gaan verder. En als u belt...
1: Ik wil toch even wat je zei van al die buitenlanders die dan... want er is een minimumloon. Die wetten zijn er allemaal. Mm-hmm. Maar ik vraag me wel eens af... al die buitenlanders die als handlangers werken in die Chinese supermarkten... Het lijkt me sterk dat zij het wettelijk minimumloon in handen krijgen. En als ze niet krijgen, waar moeten ze dan heen?
0: Ja, ik betwijfel dat
1: je kan als lokale persoon deze rechten halen, laat staan. Jij is vreemdeling.
0: Ja, er is geen werk voor de Surinamer zelf, maar de Cubaan die pakt het wel, want die wil gewoon eten.
1: Ja. Maar is ook steeds meer Surinamers, laten we ook eerlijk zijn, we zijn allemaal geneigd te generaliseren. Ik zie steeds veel meer lokale Surinamers, jonge mensen wel degelijk ook in de supermarkt in werken. Dan zie je dat de Chinezen ook zien van, hey, we redden niet alleen met onze eigen mensen.
0: Nee, klopt.
1: We moeten ook anderen gaan inzetten. Laat me gewoon iets anders, totaal ander segment. Maar neem bijvoorbeeld een Choi. Als je daar, dat is natuurlijk niet vergelijken met de nieuwe Chinezen, maar dat is al een, dat zijn Surinaamse Chinezen. Maar ja, toch, vroeger zag je alleen maar Chinese dames achter de kassa. En als je naar Choi gaat, dus als je in de HEMA terechtkomt, het is allemaal multi-ethnisch. En op de lokale Suriname wordt de kassa toevertrouwd.
0: Ja, natuurlijk, maar dat is het belang.
1: Je ziet ook gewoon positieve ontwikkelingen.
0: Ja, dat is een positieve ontwikkeling, ben ik mee eens. Ik heb nog een beller voor je. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
2: Ja, goedemiddag. Je spreekt met meneer Greb uit Almere. Goedemiddag. En ook de programmamaker, alleen uw naam is me ontgaan.
0: Maureen Held.
2: Mevrouw Held, ja. Nee, ik dacht ik wil toch ook even een aantal dingen... Misschien is het in het eerste uur besproken. Maar als we dus kijken naar even kort wat de regering Simons Rusland heeft gepresteerd. En dan kijk ik natuurlijk van een afstand. Dan zeg ik dat ze heel veel hebben gepresteerd. Buitengewone prestatie hebben geleverd. Omdat even kort, wat hebben ze overgenomen? Ze hebben een land overgenomen waar er een neutronenbom op was gevallen. En een neutronenbom voor de luisteraars is een bom waarbij alle gebouwen staan, alles staat, maar niet functioneert. En het onderwijs ligt aan gorten. De zorg, de infrastructuur, de armoede die toen in kaart is gebracht door de Wereldbank. Toen sprak men over 70-80% van de mensen die driedimensionale armoede leiden. Dus dat is een verschrikkelijke armoede. Mm-hmm. Door de politieke keuze die de heer Sartoki heeft gemaakt om met name als het gaat om het structurele aanpassingsprogramma door te voeren, wat op zich geen probleem was, maar men heeft bewust gekozen om die sociale paragraaf niet uit te voeren. Ja, dus dat heeft. En om heel kort te zijn, ik vind wel dat de NDP de Kinka-systeem en de Kinka-systeem op twee belangrijke punten. 1. De gevaarlijke staat Suriname. Van 2020 tot 2025 was iedereen bang in Suriname om zijn mening te geven. Gentle, Atompai en Hellings, daar was een daar had de huidige PG had de opdracht gegeven om ze te liquideren, omdat ze in staking zijn gegaan. Als je kijkt naar stakende mensen, werden in elkaar getimmerd. Mensen die iets zeiden tegen de regering Sartoki werden opgepakt en in een stinkende cel op vrijdagavond geplaatst, waardoor je advocaat niet kon spreken en tot maandag in die cel zat. Dat zijn allemaal zaken die, eigenlijk was het een autocratisch regime zoals we dat nu kennen in Amerika. Mm-hmm. Dat was de parallel. En dat die gevaarlijke staat, want normaal heeft die staat beheerst het geweldsmonopolie. En dat is die structurele verandering die mevrouw Simons nu toepast. Want ze weet dat jij alle middelen hebt. He, je moet die burger beschermen. En daarom zie je dat ze nu van een gevaarlijke staat een neutrale staat heeft gemaakt. Ze heeft de democratische rechtsorde teruggegeven aan het volk. Alhoewel de NDP de meerderheid heeft, zie je niet een daadwerkelijke doorvoering van alle beloftes die de NDP heeft gemaakt. Dat is een brede coalitie en daardoor zie je dus dat zaken op een hele doordachte manier aangepakt worden. Omdat ook in Suriname geldt, het zijn wat we noemen wicked problems, complexe problemen. Mm-hmm. Hè? En complexe problemen zijn moeilijk te doorgronden en de oplossingsrichting is ook heel moeilijk. En daarom heeft ze steeds gezegd, ik kan niet van een modderpoel een glas water maken. Mm-hmm. Dus mensen moeten goed luisteren. Een ander belangrijk punt.
0: Begeeft zij zich dan omringt ze zich met mensen die haar daarin voldoende kunnen ondersteunen?
2: Dat is een vraag. Hè. Ik bedoel, niet zomaar heeft ze gekozen voor de NPS. De NPS is een partij die de bestuurlijke eliten van Suriname, de hoogst opgeleide mensen, zitten het grootste deel, want aan alle partijen, politieke partijen. Mm-hmm. Dus ze heeft een structurele samenwerking. Yeah. En het politiek discours nu in Suriname is niet een kapitalistisch systeem. Het is een sociaal-democratisch systeem. Een sociaal-democratisch. Dat betekent een sterke economie, maar daarnaast ook oog hebben voor, noem het sociale structuren, voor brede welvaart, hè, wat we brede welvaart noemen. En dat is die balans die teruggebracht is. Een ander belangrijk probleem is, de regering Santokki heeft tot 2025, hadden ze dus die Oppenheimer-lening, hadden ze geherfinancierd. Als er niet voor december 2025 die herfinanciering had plaatsgevonden, zou Suriname op jaarbasis 2026 400 miljoen moeten terugbetalen. En dat geld hebben we niet. We hebben dat geld niet. Dus wat heeft de regering Simons terecht gedaan? Het is gigantische inspanning geweest om het land te behoeden van een val in een financieel ravijn. Ze heeft het kunnen herstructureren en kunnen verplaatsen naar wanneer er wel olieinkomsten komen, waardoor je kan afbetalen. Voor de luisteraars, je hebt de inkomen van Suriname gemiddeld van 1,2 miljard. We hebben al een tekort. En als je van die 1,2 miljard 400 miljoen zou moeten aflossen, dat betekent dat het zou erger worden dan Haiti. Dus alleen op die twee punten, de democratische rechtsstaat teruggegeven aan het volk. Hè? Ik bedoel, iedereen voelt zich vrij. Ook ik was angstig hoor. Ik woon in Nederland, maar ik was angstig om kritiek te leveren. Ik zat in bepaalde appgroepen waarin een dominantie
1: was. En u was angstig vanuit Nederland. Kijk, ga die meneer onderbreken, want hier wordt gewoon een paas propagandapraatje gehouden. Sorry, wat ik hier aan het luisteren maar. Kijk, ten eerste is het manier een beeld te creëren. Er wordt even een grens getrokken bij Santokki. Ik ben met hem eens. Ik heb ook verbaasd hoe Santokki als democratische president volgens mensen zijn wilde muilkorven. Maar er wordt even een lijn getrokken van je hebt Santokki. Maar die meneer vergeet voor het gemak dat meneer Boutens het land van je tegen laten gaan. Al voor de derde keer. En mevrouw Simons heeft helemaal nog niks veranderd. Er valt nog niks te veranderen. Mevrouw Simons krijgt nu de kans om te laten zien dat er daadwerkelijk een ander NDP zal zijn opgestaan. En na een jaar kunnen we daar niets over zeggen. Waar die dat creëert, een beeld keren van een land waar mensen onderdrukt worden, dat riekt voor mij te veel naar een NDP-praatje. Dat is absoluut niet waar. Ja, maar meneer Santokki stuurde geen schoonheidsprijs, maar nou hier een beeld te creëren dat er geen vrijheid was van meningsuiting en dat je bang moest zijn. Ik woon hier in Suriname. Misschien heb ik

0: kop in het zand, dat zou kunnen. Nou ja, maar om nu zo, echt zo'n lijn te trekken van Santoki is gekomen en dan wordt even voor het gemak wordt even overslagen door meneer Boutersen en de NDP het land. En ik kan het vertellen, want ik woon hier al 30 jaar. Gewoon drie keer naar de Filistijnen heeft geholpen nadat een frontregering elke keer de puin heeft opgeruimd. En Santoki krijgt geen schoonheidsprijs, daar heeft hij ook op een zeven na verloren. Maar feit is, Santoki heeft macro-economisch de rommel opgeruimd van meneer Boutersen. En hij heeft geen tweede kans gekregen om het verder voor te zetten. Hoeft ook niet rauwig om te zijn. Maar om nou te komen zeggen dat mevrouw Simons hier een sociaal-democratisch land teruggeeft. Ik ga eerlijk zeggen, ik woon te lang hier om na een jaar al te juichen. Eerst zien dan geloven. Laten we eens 5 jaar verder gaan, dan zullen we zien.
1: Ik denk dat we het daar inderdaad even bij moeten laten. We gaan het zien.
2: Misschien moet ik deze opmerking nog maken. Ik snap dat de heer Blaven denkt van, ja, eerst zien dan geloven. Dat is ook inherent aan een samenleving die 40, 50 jaar in armoede leeft. Hè. Dan zie je dus dat stresshormoon omhoog gaat van de individuele bevolking. Mensen geen geloof meer hebben. Dus wat je dan moet doen is echt die armoede moet bestrijden. Zoals men het in Brazilië doet, Bolsa Familia, dat je echt in die haarvaten. Maar daarvoor moet je dat geld hebben. Dus de eerste stap was die herfinanciering, dus wat lucht. En nu ga je dus kunnen implementeren wat... en men praat over sociaal. Ik vind die term sociaal niet helemaal gepast. Want je moet... Als je praat over investeringen in onderwijs, dat betekent dat je in het individueel, voor een individuele persoon je vergroot zijn levenlange arbeidsinkomen. Om een voorbeeld te noemen, als ik niet kon lezen en schrijven, vandaag aan de dag ben ik huisarts in Nederland. Ik ben mijn middelbare school heb gedaan in Suriname. Als ik die kans niet had gehad, dan zou ik nu niet in staat zijn 60% belasting te betalen. Snap je? Dus ook meneer Brave, hè, hij betaalt ook netjes zijn belasting en hij zit misschien in Suriname in de hoogste schaal. Dus we moeten af van die term sociaal. Hè?
1: Ik wil u bedanken, meneer Greb. Ik zal zeggen, belt u een volgende keer terug. Heren, we kunnen niet samen zingen. We kunnen samen zingen, niet samen praten. Je mag erop in, maar ik wil meneer Greb alvast bedanken. Die mag neerleggen.
0: Feit is, er is een stukje rust in het land. En laten we hopen dat die rust aanhoudt. Ik zeg altijd, het mag niet dat NDP het land drie keer fiet heeft gegaan. Ik hoop altijd dat ze slagen. Want als de NDP slaagt, slaagt Suriname. Dus dat, ik zou niet anders willen. Maar laten we eventjes pas in de plas nemen. Als deze regering de rust behoudt en ze kunnen het verlengen. En het gaat allemaal ten goede komen van de samenleving. Waarom niet? Maar
1: in de eerste uur hebben we gehoord hoe mensen ook bang zijn, gewoon bewoners, om voor hun rechten op te komen vanwege het Halliburton geval, het nucleaire opslag, wat men voornemens is te doen. En feitelijk zijn de vergunningen gewoon breed verleend aan Kuldepsing. Ja. Het zijn allemaal belangen die samenhangen met elkaar en ze hebben gewoon eigenlijk maling aan... de bevolking. En laten we eerlijk zijn, een samenleving draait wel op een bevolking. En de stem van de burger, die moet bediend worden op een passende manier. En als dus mensen niet eens zijn met iets, mogen ze daar wel degelijk iets tegen inbrengen. Dus dat stukje wat meneer Greb aangeeft van... autocratische regime. Ik weet niet als dat echt nu... geheel verdwenen is. Mensen mogen zeggen wat ze willen, maar als ze ergens werken waar hun baan er toch van afhangt, dan wordt het toch wel best wel eng. We hebben nog een paar minuutjes. Ik zal zeggen 3.
0: We zullen nog de verkeersongeval behandelen, wat ook belangrijk is, denk ik.
1: Ja, zeker. De situatie van het verkeer. We hebben een drama gehad van iemand. 2 jaar heeft hij gekregen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Met absurd veel verkeersdoden. Wat kun je daarvan vertellen?
0: Ja, zo 2 jaar geleden is er een ernstige aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een bus. Er valt die auto in die bus geramd. Daarbij zijn 5 doden gevallen, onder die 8 jaar.

0: kind. Nou, de veroorzaker is afgelopen week veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 voorwaardelijk. Voor zover ik me kan herinneren, is het een van de weinige keer dat iemand dus echt een gevangenisstraf krijgt voor een dodelijk ongeval. Hè? Mm-hmm. Het is 2 jaar onvoorwaardelijk, is natuurlijk geen tijd als je bedenkt dat er 5 dodelijke slachtoffers zijn gevallen en mm-hmm. zoveel meer gewonden. Zelf denk ik dat het te weinig is. Ik denk dat je echt een goede signaal zendt naar de samenleving als je mm-hmm. toch daar minimaal 5 jaar voor geeft, lijkt mij.
1: Ja.
0: Voor zoiets. Opmerkelijk was wel dat de veroorzaker de rechter had verzocht om vrij gelaten te worden, want ja, zijn kinderen hebben hem nodig. En hij is al een tijd niet thuis. En de rechter heeft toen gezegd van ja, kijk, jij kan over een jaar straks je kinderen weer omarmen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor een aantal nabestaanden ten aanzien van hun overledenen. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het, ja, ik denk dat het goed zou zijn als men toch wat zwaarder straffen gaat uitgeven. Want het gaat om verkeerscriminaliteit. Je kan niet 137 km per uur rijden waar maar 50 toegestaan is.
1: Mm-hmm. Maar dat is wel een van de meest voorkomende oorzaken, hè, van de zware verkeersongevallen.
0: Ja.
1: Het te hard rijden. En dan vraag ik me af, hoe kan dat? We gaan geen beller meer nemen. Oh, we hebben nog maar 1 minuut. Hoe kan dat? Want uiteindelijk hebben we drempels. De wegen zijn er niet op berekend. Dus...
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light. Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: Geen idee wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, hoe moet ik dan opstaan? Ben het even allemaal kwijt. Al weet ik.

0: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Met de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45 die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Okay, ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
2: Ja, dat was leuk.
5: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
7: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar L. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al bijna €20.000 opgehaald. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn drie kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam één persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. En illusionist Hans Klok heeft de prestigieuze Fred Kaps Award gekregen. De internationale onderscheiding werd uitgereikt in Utrecht en geldt als een van de hoogste eerbewijzen in de goochelwereld. De award heeft de naam van de Nederlandse illusionist Fred Kaps, die als enige goochelaar 3 keer wereldkampioen werd. Volgens de jury krijgt de 57-jarige Klok de prijs voor zijn bijdrage aan de internationale goochelkunst. In een verklaring noemt Klok het een enorme eer en een prachtige erkenning. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Mart. Radio voor, door en met u.
4: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch kokosolie en honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorg en Hoop en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
5: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
6: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
7: Hey, dames en heren, luisteraars. Ano mi wawande. Ano mi wawande. Boeie lontu mi. Mano mi wawande. Zo, hoe dan Asani? Lieve luisteraars, laat mij u groeten. Goedemiddag, goedenavond, goedemorgen. I was pay you there. Norman Ebaro die idee vanuit Hansenhoef, Markt op straat. Een programma zonder vaste zendtijd. Altijd kijkend naar de maatschappij. Dingen die om ons heen gebeuren. Dingen die nog moeten gaan gebeuren. En de bedoeling is dat wij uw ogen, tenminste ik, probeer uw ogen te openen of uw hersenen eventjes in beweging te brengen.

Naso, tawel me wakti mi metro, walos ma dena kwaku, mi edongogwe vanuit Abel Madrief, Martsociëteit, Egwa Oso. Leuke dag, mooi weer, mooi kwaku weer, maar toch mi takier het idee mi no go, Tamara, dan a laatste weekend. Dit is een visie. En probeer je voor overtuig de Bradangasa voor mij. Voor ondersteun, Mart. Nanga, als het even kan. Kwaku, ook toe erbij. Want u heeft het gehoord, want toen voelde ons kreekje, want toen niet. Kwaku ziet er goed uit. Te looking. Je ziet kwaliteit. Ja, kwaliteitsverbetering. Maar kwaliteit heeft ook een hoge prijs. Dan weet u dat. If you want kwaliteit, you must be bereid voor paiwa moro he prijs. That's it. Kwaku is gestegen in aanzien. Internationaal. Goed bezocht. Maar toch de overheadkosten en de beperkingen. Ik geef hem een keer. Een bezoekersaantal. Zij kon. Wordt gezegd. Althans dat zij de verteren. Is niet toereikend. Voor Gosodoro. Op een niveau die. Dat wil zeggen dat ze zoeken naar mogelijkheden. Om omhoog te gaan. Voor verhoogde kwaliteit. Gomorrah. Hey. Maar dat wordt ook jou op een wamoro betere prijs. Wamoro hee prijs. Dat is ook een mogelijkheid. Het klinkt als een rijm. Het is naar rap met rap. In dat taal voor de hiphoppers. Maar dan in het Nederlands. Maar het is een feit. Kwaliteit heeft een hogere prijs. Zo is dat. Kwaku stijgt in aanzien, in niveau, in alles en erop en eraan, veiligheid, alles. Maar voor de organisatie is dat het bewijs dat het zo niet langer verder kan, want ze betalen een dure prijs. Na optellen en aftrekken merken ze dat ze niet genoeg overhouden. Het kost veel meer tijd. En laat mij u ook zeggen dat Kwaku niet een week van tevoren begint, hè? Een voorbereiding is, heb ik begrepen, is direct na het einde van die laatste dag. Dan moest begin met planning bakafoe organiseren en trajari. Dat is Kwaku. Veel werk. En als je een jaar lang, of zeg maar 8 maanden lang. Want ik ga ervan uit dat ze ook af en toe tussendoor met vakantie gaan en andere dingen organiseren. Als je een jaar lang moet werken, dat eind van de rit, die teer alle de moe, alle de inspanningen, de sitak arrestant, zei tang, is niet toereikend. Wel, dat kan toe toesani. Stoppen, of je zoekt more mogelijkheden voor ondersteuning. Van de overheid, maar ook van de mensen die het leuk vinden. De bezoekers. Klari. Dus we moeten niet schrikken. De kwakutak luister ik ga door. Maar dan tegen een andere prijs. En dan zullen er mensen zijn die zeggen van oké. Okay, mine gomoro. Maar er zullen mensen zijn die zeggen van oké. Okay, ja, juist maar go no. Want ik krijg meer waar voor mijn geld. Of ik geniet zodanig van Kwaku. Zodanig voor die 20, 25 of 30 euro zou naar Komitono. Dat het de moeite waard is, want het wordt gezegd. En andere mensen hebben het bevestigd. Dat in vergelijking met andere festivals is Kwaku nog steeds de goedkoopste. Qua entree en andere dingen die eromheen zijn. Dus ik heb ook georganiseerd.

op kleiner schaal. Veel kleiner. Maar ik merk het ook. Na afloop is het dat Mart Solesine organiseert San Moro, Ode aan de Koto en nog een paar andere Sani soulparties en zo. Teuteri, Puru, Wegikong, investering, zomaar. Maar we organiseren Loveboat toe. Tenminste, me. Loveboat dat toe. Puru, Teri. Daar is het dat Amy Gero, Adolgroep. Moest bij eigenlijk Moro. U weet het, hè? Eén keer hebben we het geprobeerd in Rona. Laatst met een Barbarassa bij Winnaprijs. Dress to Impress. Het is ook een dure evenement. Duur als je het op niveau wil doen. Maar het kost wel wat. Dus ook Mart drukt je zo op haar rem. Dat nou, dan gaat het publiek die zien. En gekroet toe, voor sommige mensen ook toe. Kroet toe klagen. Maar goed, dat keer, dat ik er als maar duur. Maar ook een matjaring. Het kost ons te veel. Te veel inspanningen. Weinig resultaat. Omdat die app te maken naar een groep zijn de bereid voor Gwemoro hier. Althans, aan allemaal. Dus ook Kwaku heeft ingezien dat een belangstelling biji. Dus de moest mek. Op de wang zijn de bereid voor Gwepchinzo Moro hee. En laat mij u eerlijk zeggen hoor, ik heb het al eerder gezegd in andere uitzendingen, dat ik vind, persoonlijk, dat wij Surinamers, ouders, moeder, vader en kinderen, en Orokomangs en ook misschien uitkeringstrekkers, we moeten leren om te sparen, zeg ik ja, sparen, Jeremy Boong, Gwego mit Kwaku. Zonder of klagen. Je spaar, een heel jaar, kom niet dat deed dat je, want die nek wel aan vakantie. Veel van ons gaan niet op vakantie, we naar Mango toe. Maar dat je vakantie, en dat je vakantie geldt, je spaar we gaan met Kwaku. Met de kinderen, ja. Want we gaan ontspannen, we gaan gezellige mensen ontmoeten. We doen voor alles en nog wat. Dus dat is een tip. Samen met Yinji Uno, lek luisteraars. Maar ook toen Mart, ik doe een beroep op jou. Dat je aan elkaar gaat doen, maar ook toen aan Mart, gelet op de financieel-economische situatie in de grond op de ULB. Nou, de snodders op de prijs gaan ook toe. Voor regen gaan ze nu naar Reigersbos, de Afrikaan Braaf Uno, we hebben de trouwheid doen. De actie 7 euro nu voor ze bij de VV. Ze kunnen het niet meer omdat dat benzine gewoon loopt toe. Ook toen Mart en merking het druk onder de Eurocommand. Ze het doen het, want toen gratis, voor bijna niets, rijden olie monikong. Wil de vrouw, rijk me pona osso, parkeergeld, parkeermeter de nu. Ook toen na poden dat bijna geen. Ze zien het in. En sommigen beginnen te mopperen en blijven weg. Dat is ook een mogelijkheid. Dus dan moeten we kijken van wat gaan we doen. Gaan we die radio vanuit huis maken? Bezuinigen dus. Of gaan we de zaak aanpassen zodanig dat je niet meer kreeg wat je vroeger kreeg? Kan. Misschien moeten we gaan beperken. Maar metro door. Anne, mijn man, dus mijn man, tak zal ik van mijn man. Dus dan ga ik even zitten en dan komen we straks op terug. Dag, dag. Hoe gaat het? Hey go. Mooi, mooi, mooi. Oké. Ja, dus dan weet u dat. Tot zo.

Luisteraars, hoe door op elkaar. Het vervolg van Maart op straat. Want de metro kwam eraan en het was behoorlijk druk. Veel mensen uit Kwaku die hebben de metro bestormd en dan is praten lastig. In de Machara Boskopulik van mijn Machara, maar mijn Doro. Mijn Doro. Mijn schrift aan Westno. In de buurt van Mercator. En dan vertel ik het verhaal verder. Want wat moet ik u nog meer vertellen? Is dat... Noem ik nou eens maar tegen mij. Dat Surinamers straatarm zijn. Maar stigma dat mij dat net te ken. Omdat ik zie op de fatbikes die ze rijden, de mooie auto's. Maar ik zie... De dieren, zo mooi krozen, go to en andere dingen eromheen. Dan ga ik krink krie ei, zie ik het. Meer zie dan bigi fiaro, zoals hij hoort. Meer zie en me jere, maar moro voor me zie. Dan ga ik egi ei, go wak alone to na kwaku, de yoshi dress to impress dape. Yoshi den tarieven. Naar de merkkleding. Zou de brengen sap me sap weer wel. Goed zou kon zee. Maar voor ondersteuning, om een kassa is er een baami of een telo 10 euro. Of 15, 20. Met karon toe bedragen zomaar zo, Gwenti. Dan of als sasa is er een sand dat die abif nja want toe kos kosi voor zee. Nogmaals. Ik ben ook niet achterlijk voor contact aan na Alamala Erigeri, is niet waar? Want toe, en een groep dat die Nobigitum Sierra. Kijk, de mensen die niet meer naar Kwaku kunnen gaan, de ouderen vooral, die doen iets anders. Die gaan naar Gleona Linger. Ik was vandaag ook in No Limit. Dan is het ook een beetje een boom naar tracé. Want de branche staat niet aan de mango. Moro naar Kwaku vanwege de drukte. En misschien voor hun het gepers gestoot. En misschien ook de financiën. Dan dat hij wel. Ik ga naar Bigisma D. Zag Leona Linger organiseren. Naar No Limit. Succes, druk. Dus Sakwaku na Manteki, tra organisatie Mantek wel. Dus er gaat ook een markt open die je verstoot van een bepaalde groep. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Als Maart het draait zo kaseko poku herde, neji informatie moro. Het draait zo soul, R&B. En in een kisa voeding moro qua informatie. En de tori zou het taki fusser na includeri. Participatie. Aan de tramoi programma zo, abiara de trouwen. Wallo. Mijn naam goe kar allemaal anders als aan het overe. De me kar aan toe. Highlights tussendoor. De voene doe dat moro. Dan tra organisatie ego doe wel. En we merken, maar het wordt flink gekopieerd. En het liefst op de tijden die wij ook uitzenden. Of na dat we klaar zijn, gaan andere mensen door. Slim, creatief. Ook dat is een manier om jouw geluk te beproeven. Om succes te behalen.
tak je probeer, doe ze atrouwen en doe. Tap je vastie en misschien doe je het beter dan ons. Ook nog. Zo so far we go. Maar het is een manier. May the good winnie. Mwe ka moro betere wang. Dat die zijn gewoon een succes. En want zij leveren moro bon kwaliteit. Zo so is het hele leven lobby Brangasa. Wij moeten nu anders gaan leren denken. En in sommige opzichten offers leren brengen. Er is een extra lange maart op straat. Omdat Tori et chatra Tori. En inzichten worden geboren waar anderen problemen hebben. Want in die tussentijd beweegt het in de Kwaku Crew, de organisatie, die krijgt hulp. En mensen zien nu van, hé, wacht even, de apleti, ja. Er zullen mensen zijn die zeggen, nee, de apleti, niks. Ook toet die den dat die, hoe op begrip, tap jufasi. Maar er zijn mensen die zeggen van, wacht even, ja, heeft me lukus aan me kiesi, van me geniet. Vooral naar Roba. Met taking, laspang. Ik ben lukkend op een loon toe en ik zie onder attentie van de brengen zelf, maar ik niet. Dan ben ik bar voor Roba. Dan ben ik niet. Het is de waarheid, hè, luisteraars. Dan ben ik dat trouwens, maar ik heb na bar voor Roba en ik ga drinken en ik ben bijna ter attentie. Natuurlijk, Robbe is zeer aan toe. Maar je moet rekening houden dat het ook geen vetpot is hoor. Het lijkt druk en gezellig. Maar je moet leren kijken naar de werknemers. Of ze genoeg verkopen. Of ze het genoeg druk hebben. Want je Luca drukte zijn loontatentie. Maar je Luca dus maar zijn bij en de was zijn serie. Dat moet je ook doen. Dat is ook een omslag in denken, doen en laten. Niets voor niets. Heeft Kwaku gezegd, niemand komt met drank naar binnen of eten. Want als ze dat doen, als ze dat toelaten, dan kan dat niet eten. Niemand koopt meer. En als je echt honger hebt en je wil wat eten en je hebt gespaard, dan betaal je het, ja. Je bent pa heen. En Lobby Brangasa, eto al lezi. Mart op straat. Noantje sa porning. Tak we verwijt smatak de namoni. Of de abi. Toem si foru. Nee. Waar het kan. En waar we openingen zien. Dat bespreken we ook. Ook Mart voelt aan dat hij na 41 jaar zou bestaan. En ook aan Gosodoro. Gelukkig, op een kleine groep, zijn we met Filip Chinso levensvatbaar. Maar aan ook aan Gosodoro. Ik hoop dat ik met deze boodschap, deze eye-opener, u ook aan het denken heb gezet. Dat u moest verheffen, u schreef. U moest gualok toe. En u noemt trolasman in noti. Anders wil las alles aan zo abi. Tirena Kwaku Tamara akan de mart

0: En niet alleen luisteren, maar ook overgaan tot actie. Kwaku, succes. Trajari, Mart, bij wie is je succes? No, no, there. We gaan maar wachten morgen te Trajari. Word donateur, stonfutu, ambassadeur, vertrouweling van Mart, zodat het kan groeien en worden iets groters, zodat we kunnen achterlaten voor onze kinderen. We bouwen gebouw samen, we gaan wachten landen. You, en je pai, a gebouw. You, dan de familie van Mati, Lontu. Norman heeft weer gesproken en Abrita vindt een kans lekt de Adi. Graag tot de volgende keer en grantangi. Aan de luisteraars, maar niet alleen de luisteraars, de Orofoman, voor zij hoort de Kati Gwangalanga. How lang, Jaja? Jaja, Jaja, how lang? Tambu.
1: This one called, how long do we have to suffer? How long must we feel the pain? How long? Jaja, how long?

0: Oké, beste luisteraars, tijdens een bijeenkomst in No Limit ontmoet ik een lieftallige dame en ze gaat vertellen wie ze is en waarmee ze bezig is.
1: Mijn naam is Sandra Velten. Op Centrum Eiland Eiburg, daar zijn 27 straatnamen vernoemd naar verzetstrijders. Ik verzorg daar de wandeling. We lopen samen met mensen die graag willen weten wat de straatnamen, naar wie ze zijn vernoemd. Dan loop ik door 9 straten en ik vertel over de verzetstrijders en de martelaren. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. En aan het eind krijgt iedereen een kaart mee, zodat hij daarna zelfs ook nog een keer alleen de route kan bewandelen.
0: Wat een prachtig initiatief. Wiens idee is dat? En hoe komen ze erop om die straten te benoemen naar verzetstrijders en martelaars?
1: In 2019 heeft Femke Halsema, onze burgemeester van Amsterdam, die heeft toen verteld dat er 27 straten vernoemd zouden worden naar verzetstrijders en martelaren tijdens de slavernij en ook daarna. Ik kan wel een paar straatnamen opnoemen. We lopen langs de Virginiastraat, Kwasibastraat, Trimurtistraat, dat is vernoemd naar een verzetstrijder uit Indonesië. Maar ook Doedel doen we aan. Daar vertel ik ook wat over Doedel. Even kijken wie nog meer. Batimura bedoel ik. Verzetstrijder ook in Indonesië, de Molukken. Eens even kijken wie nog meer. Anton de Kom. Tula. En Papa Koenders. Even kijken wie nog meer. Merdeka-gracht. Dit jaar doe ik er 9. Ja. We zijn vorig jaar begonnen. Dit jaar doe ik er 9. Nog niet alle straten zijn bestraat. Dus we kunnen nog niet door alle straten heen lopen. Maar volgend jaar doen we weer 9. En het jaar daarop doen we de rest.
0: Oké, voor de luisteraars die dit horen en misschien willen meedoen of meer informatie willen hebben, waar kunnen ze terecht?
1: Ja. Informatie kunt u vinden op hallocentrumeiland.nl. Daar kunt u de data zien wanneer de wandelingen zijn. En zaterdag 4 juli om 1 uur is er weer een wandeling. En we beginnen bij Gebouw Vrijheid. Dat is

0: op de hoek van de Virginiastraat en de Van Gamerenstraat.
1: Oké. En als er mensen zijn die misschien in contact met u willen komen, is dat mogelijk?
0: Ja, zeker. U kunt dus kijken op Hallo Centrum Eiland. Daar kunt u zich opgeven. En als u niet in de gelegenheid bent om u op te geven, kom dan even voor 1 uur en u kunt gerust meelopen.
1: Prachtig. Heel veel succes. En het is een mooi verhaal die we zeer zeker gaan uitzenden een paar keer, zodat mensen gaan kijken naar wat er in Eiburg gebeurt.
0: Ja, overigens, zaterdag is niet de laatste wandeling. In september hebben we weer een serie.
1: Oké. Succes met het mooie project. Dag.
2: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS.

0: Voor de derde achtereenvolgende dag heeft Roemenië een drone uit de lucht geschoten boven de Zwarte Zee. Volgens president Dan gebeurde dat vanochtend met een F-16 boven Roemeense wateren vlakbij de grens met Oekraïne. De herkomst van de drone wordt nog onderzocht. Roemenië spreekt van onaanvaardbare schendingen van het NAVO-luchtruim en wijst naar Rusland. Het onbemande toestel dat vrijdag werd neergehaald was een door Rusland gebruikte Shahed kamikaze drone. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar L. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al ruim €22.000 opgehaald. En zangeres Katy Perry is boos omdat haar nummer Firework is gebruikt in een video van het Witte Huis met beelden van militaire aanvallen op Iran. Volgens Perry is haar lied bedoeld als boodschap van hoop en niet als steun voor oorlog. Ze zegt dat ze ook geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar muziek. Andere artiesten hebben ook kritiek geuit op het ongevraagde gebruik van hun liedjes door de Amerikaanse regering. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Mart. Vanuit het hart, een status apart. Marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie.
2: Mart. Radio voor, door en met u.
3: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Mart.

0: Welkom bij Wij Vinden Elkaar, het programma waar we praten over ons mooie stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Een tafelgesprek waarin we echte verbinding maken. De komende 5 donderdagen hoor je ons op Radio Maart met mij, Sharon Biesvam, als jullie gastvrouw en verschillende gasten. Vandaag hebben we ook hele leuke gasten. Dit is de eerste uitzending. Welkom iedereen.
1: Dank je.
0: Wie hebben we aan tafel? Laten we aan deze kant beginnen.
2: Stephanie Biesen.
0: En Stephanie, waar kennen we je van?
2: Van de straat. Nee hoor, ik woon al heel lang in Zuidoost. Ik ben 25 jaar ongeveer ondernemer hier in Zuidoost. Vooral op sociaal en maatschappelijk gebied. Ik ben me bezig met masterplan, maar vooral echt op het gebied van talentontwikkeling en participatie heb ik in de afgelopen jaren verschillende dingen gedaan.
0: Nice. En dan gaan we naar de volgende.
3: Hallo.
0: Met wie hebben we te genoegen?
3: Met Sunga, ook ondernemer. Niet 25 jaar lang ondernemer, maar 26 jaar oud in leeftijd. Ik heb een winkel gehad samen met Shaquille. Ik heb album in de poort. En nu doe ik tech en you know, software. 3D vooral, digital twins. Enzovoort, enzovoort.
0: Kom je ook uit Zuidoost?
3: Ja, geboren getogen. Ik woon nu niet in Zuidoost op dit moment. Ik ga wel terugkomen. Maar, you know.
0: Ja, je moet terugkomen.
3: Moest mijn eigen huis vinden. You know, I gotta move out. Ik weet niet of ik terugkom eigenlijk. Maar ja, dat is een andere discussie.
0: Dat is een andere discussie. Maar leuk dat je er bent. En naast je zit...
4: Angelique Hoogmoed. Ik ben de manager van de Asset Map. En ik hou me al zeg maar zo'n 20 jaar bezig met community building.

0: en dergelijke. En ik woon al zo'n 51 jaar in de Bijlmer.
1: Dat is een echte mevrouw uit de Bijlmer. Van Bijlmer naar Zuidoost. En wie hebben we hier?
2: Angela Bromet, medeoprichter van Prospect 11. Velen kennen we van No Limit. Ja. Geboren en getogen in Zuidoost. Ik woon nog steeds. Ik ben er ook maatschappelijk actief.
1: Yes. En jullie kennen mij nog niet, denk ik. Maar ik ben Sharon Bies van Polanen. Waarom zeg ik twee achternamen? Om mijn ode te geven aan mijn vader en mijn moeder. Ik ben community builder in Amsterdam Zuidoost. En ik heb een eigen stichting, een collectief, waarbij ik jongeren begeleid om presentaties en voorstellingen te maken. En nu doen we dit radioprogramma. We gaan gewoon gezellig babbelen. En de eerste vraag voor jullie is: wat is jullie mooiste herinnering uit Zuidoost, aan Zuidoost?
3: Zo.
1: En het hoeft niet precies het rondje af hoor, maar als je iets wil vertellen of zeggen, dan mag dat zeer zeker.
3: Nou, ik weet niet of het per se mijn mooiste herinnering is, maar ook omdat ik nu vandaag of gisteren, ik weet het al niet meer, las dat Kwaku Festival gaat stoppen of in ieder geval in een andere vorm doorgaat vanaf nu. En dan denk je zo terug naar hoe was het voorheen en in die tijd dat we dan op het bruggetje zaten en tot diep in de nacht met vrienden en toen was ik misschien 20 of zo. En een aantal van ze werkten ook op Kwaku zelf. Dus het was die Fatou van toen. Dat was echt heel erg gezellig. Dat gaf me ook echt het gevoel van de Bijlmer. Want toen die tijd woonde ik nog niet in Zuidoost. Maar Zuidoost was wel de place to be waar ik altijd naartoe kwam.
1: Ja. Dat was echt een cultureel uitje, moet ik zeggen.
3: Ja, echt. Want ik ben opgegroeid in Duivendrecht. En het is gewoon één station verder. Maar als je daar uitstapt en het dorp inloopt, dan loop je gewoon 20 jaar terug in de tijd. Dus dat is een hele andere beleving. Ja.
1: Zeker.
3: En dus Zuidoost is voor mij altijd geweest waar ik ga naar mijn mensen toe. Ja. En dat is mijn mooiste herinnering en mijn dagelijkse realiteit eigenlijk van Zuidoost.
1: Ja. En jou, Angelo? Wat is jouw mooiste herinnering?
2: Ik denk gewoon mijn hele jeugd. Ik ben echt hier opgegroeid toen het nog gewoon zandbergen waren, pijlen blazen, schieten, heel veel kinderen. Wij hadden echt in de buurt echt honderden kids, want er woonden heel veel jonge gezinnen. Holendrecht in die tijd en dan speelde hij een beetje in Rechtsbos, Holendrecht en Bullenwijk. Ik denk gewoon dat echt urenlang buiten spelen, urenlang fietsen, echt het buitenleven. Dat maakte Zuidoost wel echt bijzonder. En vooral zeg het tot aan, laten we zeggen, 13, 14 jaar oud, was het geweldig. Daarna werd de realiteit wel iets anders voor heel veel mensen. Ja. En merkte toch ook wel de andere kant van Zuidoost. Maar daarvoor was je daar absoluut niet
1: mee bezig. Ja, dat had ik eigenlijk ook. Tot mijn 15e wist ik eigenlijk niet zoveel over Zuidoost. Totdat ik ging buitenspelen, want ik ben best wel streng opgevoed. En dat buitenspelen was veel ontdekken. Verschillende mensen. Dat vond ik echt heel leuk. Ik wist vroeger niet eens dat er heel veel Dominicaanse mensen in Zuidoost woonden. In mijn klas zat er maar één Dominicaanse jongen. En ik zat in Diemen Zuid op school. En toen kwam ik in Krijnes te wonen. En toen dacht ik, hey, daar gaat de hele wereld voor me open. Dus mijn buitenspeeltijd is ook mijn mooiste herinnering. En van jou?
4: Ik denk mijn mooiste herinnering was toen ik 4 was. Of ik was 3. Oh, ik was jong in ieder geval. En ik was aan het fietsen. En ik leerde fietsen. En ik ging elke dag mijn moeder stalken om te kunnen oefenen. Dus ik ben een doorzetter like that.
1: like that, hè?
4: Ja, 100%. Maar er was een gegeven moment dat ik bijna kon. En ik de hele straat kon kijken. En dan fietste ik zo door de straat en iedereen begon te klappen. En toen viel ik. Maar de hele straat ging wel supporten. En dat is wel een core memory.
1: Oh, dat is nice. Ja. En Angelie?
0: Nou, eigenlijk, voor mij is eigenlijk de slogan: Zuidoost is het enige echte thuis, zeg maar.
1: Ja.
0: En wat jullie ook zeggen is dat, tot je echt ontdekte dat het best wel slecht ging. Ik bedoel, op mijn 17e ging ik hier weg. Dus ook echt door de junks en al die dingen.
1: Yeah.
0: En toen zei ik kom nooit meer terug. En toen ben ik 10 jaar weg geweest. Maar echt na 10 jaar met hangende pootjes. En nu woon ik er weer echt 25 jaar alweer. En ik ga gewoon niet meer weg hier. Dus dat is echt mijn mooiste herinnering.
1: Ja. Oh, de microfoon moet... Ja.

0: Ja, de ja. Dus voor Zuidoost is best wel belangrijk voor ons allemaal. Mm-hmm. En het is een onderdeel... Kan ik zeggen dat het een onderdeel van onze identiteit is geweest? Of is?
1: Absoluut.
2: Ik denk het zeker wel. Zeker als je terugkijkt naar je jeugd en... plekken ook waar je samenkwam en dan was er iets weer in de Ganshoef manifestatiestaal of je hing ergens voor de deur bij Fasantenhof of weet ik veel allerlei plekken en zo. Er waren allerlei hip-hop dingen op. Er was gewoon heel veel en je was met de hele groep en je ging van de ene plek naar de andere plek en het samen zijn met je leeftijdsgenoten, dat was voor mij gewoon heel bijzonder. Ik bedoel, daarna ook nog wel hoor. Toen ik ook echt hier eerst in Venserpolder kan wonen. Daarna in Nieuw-Gerestein en nu woon ik bij Vogeltjeswei. Maar die tijd van toen, dat samen zijn. Ik denk dat jonge mensen dat misschien nu nog steeds hebben en zo. Maar ik vond dat wel echt heel bijzonder hoor. Dat je echt, ja, dat was gewoon gezellig.
0: Ja.
2: En dan stapt je vervolgens met z'n allen op de metro om naar, op donderdagavond naar de stad te gaan, weet je? Maar
0: ja,
2: je
0: ja,
2: alles
0: zeker.
2: Samen.
0: Donderdagavond was dat ding met z'n allen naar koopavond.
2: Ja,
0: ja, dat heb ik nog wel meegemaakt toen het nog echt een dingetje was.
2: Ja.
0: Maar wat maakt het stadsdeel Zuidoost dan anders dan andere stadsdelen?
1: Ik denk als je jong bent gaat het vooral over de samenstelling van mensen. Heel veel herkenning.
0: Mm-hmm.
1: Je leert heel veel van je eigen cultuur. Ondanks dat je... Ik zie hier iets gebeuren. Ik denk dat
3: deze telefoon moet nemen. Ja. Dus je leert heel veel van je eigen cultuur op een vrij passieve wijze. Ik groeide op met kids die bijvoorbeeld zwaar Surinaams accent hadden, maar nog nooit in Suriname geweest
0: zeker,
3: waren.
0: Zeker.
3: Nee, toch? Dus dat was bijzonder.
0: Zelfs
3: dus
0: in gezinnen zie je het verschil. De ene heeft gewoon echt een Nederlands accent en de ander heeft echt een Surinaams accent.
3: Ja, dus dat zeg je cultuur meekrijgen, meerdere culturen meekrijgen, dat maakt dat als bijzonder. Het maakt je heel erg cultuursensitief.
0: Ja.
3: Maar dat leer je als je ouder bent, zie je dat eerder als een voordeel. Maar tegelijkertijd vanwege toch ook best wel soms een wisselend zelfbeeld van Zuidoost, wordt het vaak ook als een nadeel gezien. Alsof het één groot soort van migrantendorp is wat een negatieve connotatie heeft. Terwijl eigenlijk, het heeft mij gewoon voorbereid op de rest van de wereld. Ik kon makkelijk connecten met iedereen, maakt niet uit in welk deel van de wereld het was, behalve misschien Nederland.
0: Ja.
3: Dus dat maakt het bijzonder. Je hoeft niet op zoek te gaan naar het stukje van jezelf. Integratie is hier nooit een issue geweest. Want integreren ten opzichte van wie?
0: Ja, precies.
3: Dus je was heel erg in je eigen domein. Het is, ja, op alle vlakken is het gewoon wel bijzonder.
0: Ja, want je hebt ook in Noord gewoond.
3: Ja.
0: En wat maakt het verschil dan met bijvoorbeeld Amsterdam-Noord?
3: Ik heb in Noord gewoond en ik heb in West gewoond.
0: Oh, ook.
3: Ja. Ik ben een paar jaartjes weg geweest en toen ben ik een paar keer verhuisd. Noord was... Kijk. Als ik in mijn jeugd in contact kwam met witte mensen, kende ik twee soorten. Ik kende witte mensen die totaal geïntegreerd waren in die Surinaamse cultuur.
0: Ja.
3: En ik kende witte mensen die wat meer vooraanstaand waren en die gingen op een gegeven moment naar Uithoren en alle andere plekken, Purmerend en zo. En ik dacht dat de twee smaken waren. Toen ik in Noord kwam, dacht ik, oh wacht even, deze mensen brengen Aram naar een andere level. Weet toch? Ik moest echt wennen. Ik moest echt wennen. Ik had nooit gedacht dat er zoveel mensen in die sociale onderlaag zaten, die wit waren. En ik moest wennen aan Surinamers met een plat Amsterdams accent.
0: Oh ja. Maar die zaten ook echt in West, hoor.
3: Ja, maar in Zuidoost niet echt.
0: Nee.
3: Weet je toch? Dus die twee dingen van mij, dat ik dacht van, oh, oké. Okay. Dus toen ik wegging uit Noord, was het wel omdat ik zoiets had van, wow, maar dit is niet echt die setting waar ik wil dat mijn kinderen in opgroeiden. Ik dacht dat het misschien beter zou zijn dan Zuidoost. Dacht ik ook van West. Maar toen ben ik weer teruggekomen, redelijk snel.
0: Ja.
3: Dus het is gewoon een hele andere leefcultuur. Wanneer je gaat verhuizen door door Amsterdam, merk je echt dat de stadsdelen echt eigen leefculturen hebben.
0: Ja.
3: En dat wanneer je opgroeit in Zuidoost, weet je gewoon niet beter. Je denkt gewoon dat dit het is. En zeker in mijn tijd, hè, want in mijn tijd ging je vrijwel niet naar de stad.

0: Koopavondstad was een ding, maar Koopavondpoort was even geweldig.
1: Ja, even leuk. Ja.
0: Toch? Dus je ging niet echt zomaar die kant op. Zeker als je er ook nog op school zat.
1: Ja.
0: Dus ja, voor mij is dat wel. De leefcultuur onderscheidt zich van alle plekken in Amsterdam.
1: Ja. En Soenga, ja. Jij bent de jongste hier. Ik wou zeggen, wij zijn de jongste, maar ik ben al oud. Dus wat maakt voor jouw stadsdeel Zuidoost anders dan andere stadsdelen?
2: Ik denk inderdaad dat het culturele element heel erg belangrijk is. Ik denk dat hier een hele unieke culturele mix is. En dat zie je dan ook in de winkels. Dus bijvoorbeeld de winkels, de tokens enzovoort, zijn hier heel erg anders dan ze zijn in andere stadsdelen. Ik denk dat er een gevoel van samenhorigheid is. Dat er ook op andere plekken is, maar op een hele andere manier. Okay? Hier is het like heel erg warm. En in andere plekken is het ook gewoon van, oh ja, heel leuk dat je er bent. Maar hier is het like, you know, geen maar braas of zo, ik weet niet.
1: Ja.
2: Ik denk dat vooral. Ik denk ook dat er een heel veel dingen te doen zijn. En dat ook veel ik denk dat we de meest, like de Zuidoost, de meest initiatiefnemende stadsdeel is. Zijn de meeste zzp'ers en de meeste mensen die gewoon even hasselen, boem, hebben de hele snoddere cultuur. Er zijn gewoon mensen die gewoon zelfstandig iets proberen op te starten. Ook al heb je een baan. Like, mensen hier nemen initiatief, mensen proberen wat, mensen zijn avontuurlijk, mensen gaan ervoor. En ik denk ook dat het de meest rumoerige stadsdeel is, buiten misschien het centrum. Als in de manier dat, in bijvoorbeeld in Noord, zijn er gewoon plekken die daar echt super stil kunnen zijn. Hoor. Like, gewoon echt helemaal stil. En sommige mensen, vooral mensen die, you know, Zuidoost gewend zijn, mm-hmm. vinden dat like, best wel oncomfortabel. Dus een beetje like, als er iets kan gebeuren of zo, als er, you know, iets raars is. Terwijl hier bijna overal waar je staat zijn er wel gewoon, ik vind je altijd wel gewoon mensen. Ja. En dat is dus, dat is niet overal zo. Ik zou zeggen dat de dingen die zijn, die het apart houdt. En ik denk dat hoe uniek en hoe het daarna het ook thuis voelt, als thuis voelt voor de mensen van Zuidoost. Ik denk dat dat een grote nadeel is eigenlijk voor een gedeelte. Ik denk dat het Zuidoost is te leuk. En daardoor willen mensen er niet uit. En daardoor worden mensen hun horizons niet geëxpand.
1: Ja, dat is het wel dus, een dus, beetje.
2: Snap je wat bijvoorbeeld ook, like, dat heel veel baanopportunities zijn of baankansen zijn buiten Zuidoost.
1: Ja.
2: Maar ze like, oh nee, maar ik wil niet buiten Zuidoost gaan. En dan blijf je gewoon werkloos. Dus like, je kan ook gewoon eventjes de metro pakken.
1: Dat het ook daar zit?
2: Ik weet dat het daar is.
1: Echt?
2: Ja, 100%.
1: Ik had er nooit zo over nagedacht.
2: 100%.
3: Maar heeft dat dan echt te maken met de geografische ligging van een ander stadsdeel? Of is het dat je niet durft te gaan voor een baan waar je jezelf helemaal niet herkent?
2: Het is sowieso de geografische ligging. Het is de geografische ligging. Kijk, we moeten heel voorzichtig zijn dat we geen excuses gaan verzinnen voor mensen, oké? Okay? Like, het is 100% de geografische ligging. Waarom? Ik vraag het en zeggen, nee, maar is fair.
1: Oh, ja, dat heb ik wel. Maar ik ben het zelf ook zo. Want ja, toen ik ging studeren, dan een van mijn beste vriendinnen komt uit Nijmegen, woont in Nijmegen weer. En zij vond niets fair. Ik vond alles ver. Ze zei, het is maar 45 minuten.
2: Snap je?
1: Ik zei, 45 minuten? Het is bij mij om de hoek.
2: Snap je? Ik heb witte mensen die een hele goede baan vinden in Leiden. Ze gaan gewoon naar Leiden.
1: Ja, elke dag. Hè?
2: You know, en dat, ja, ik zeg alleen, als wij dat ook zouden doen.
1: Ja. Maar zijn we dan verwend? Of zijn we niet gewend?
2: Sowieso ook gedeeltelijk niet gewend. Ik denk ook wel inderdaad, dus hoe het is in die geografische ligging, is dat Zuidoost ook eigenlijk verder is van de rest van de stad dan de rest van de stad is. Dus heel makkelijk, veel makkelijker eigenlijk om bijvoorbeeld
1: van noord naar oost te gaan.
2: Bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Of van west naar oost. Dus ik zie dat er daar veel, in de andere stadsdelen, veel meer intermingeling gebeurt. En dus die wennen er al aan. Dus dat gaat dan ook automatisch ook dan uiteindelijk uitbreiden naar andere steden misschien. En dat is misschien minder zo dan in Zuidoost. En dan is ook dan een movement van, oh, maar we hebben dit niet in Zuidoost. We moeten dit ook in Zuidoost hebben. We hebben het wel in Zuid. Ga naar Zuid. You know, like, expand your horizons. Stap ook even uit de bubbel. En ik denk dat je dan, ik heb dat gedaan. En ik waardeer Zuidoost daardoor ook meer, omdat ik het nu begrijp in een grotere context. Ook net als wat Angelo zei, right? Over dat je, you know, dan allemaal dingen gaat zien die je nooit hebt gezien in Zuidoost. Het is gewoon belangrijk.
1: Ja.
2: Dus Zuidoost is te leuk en het is een negatieve nadeel soms. You know?
1: Ja, dat heb ik ook wel ervaren, hoor. Op die manier hoe jij naar kijkt. Maar dat is gewoon omdat ik natuurlijk op sleeptouw. Ik deed gewoon hele andere dingen dan de meeste jongeren in Zuidoost. Ik was heel erg theatraal, bezig met theatervoorstellingen, al die dingen. Vanaf mijn 14e. Dus ik kwam ook gewoon buiten de stad of buiten Amsterdam. Want ik deed mee aan kunstbenden en dan deed ik daar weer mee en dan daar weer mee.

0: Dus ja, ik hoor wel wat je zegt. Angelique, wat maakt voor jou stadsdeel Zuidoost anders dan andere stadsdelen?
1: Nou ja, eigenlijk een beetje ook wat Angelo zegt. Ik ben dus 10 jaar weg geweest.
0: Ja.
1: Ik heb in Oost gewoond. Ik heb.
2: Ja.
0: Naar de microfoon.
1: Oké. Ik heb in Oost gewoond. Ik heb een tijdje in West gezeten. 7 jaar bij de Albert Cuyp gewoond.
0: Ja.
1: En ja, dus dan ga je echt zien. Nou ja, op een gegeven moment. Je wordt gek van die drukte. Weet je? Je bent ruimte gewend. Je bent gewoon huizen
0: Vooral
1: gewend.
0: Ruimte, hè?
1: Je bent huizen gewend die niet zo gehoorig zijn. Al die dingen ga je in die jaren ga je zo waarderen.
0: Ja, zeker.
1: Dus als je hier weer terug bent, thuis op het nest, dan denk je, nou, ik ga nooit meer weg. Want dan ga je, in die 10 jaar ben je zo gaan waarderen wat je normaal gewoon als gewoon nam.
0: Ja.
1: En dat maakt dus dat je daardoor nu. En wat Tsonga zegt over dat mensen niet willen reizen. Maar ik heb altijd zoiets van, als ik een baan heb met een trein. Gaat het feest niet door, want ik ga niet met een trein.
0: Ik ben ook zo stiekem. Ik ben ook zo, maar ja, helaas.
3: Zie jullie.
4: Je punt is gemaakt. Ja, ja,
0: ja. Angelo, voel je het ook zo?
2: Nee.
0: Zou je elke dag naar Groningen reizen?
2: Elke dag naar Groningen reizen?
0: Ja, ja, ja. We gaan even de top gelijk.
2: Nee, als ik elke dag in Groningen moet zijn, dan ga ik daar gewoon wonen.
0: Okay.
2: Ik ga niet elke dag. Maar kijk, ik heb wel in Delft gewerkt een tijdje. Weet toch, ik heb in Rotterdam heel veel dingen gedaan. Ik snap wat hij bedoelt. Kijk, voor mij is het. Wat kan je veroorloven?
0: Ja.
2: Als je kan veroorloven om kritisch te zijn en te zeggen. Het mag alleen in een straal van 100 meter. En het lukt voor jou, moet je doen. Maar je kan niet wachten op een baan die niet komt. En vervolgens zijn er ergens anders opportunities. En je gaat niet. Want je leeft in een stad waar half Nederland. Overdroomd om te gaan wonen.
0: Ja.
2: Weet toch? En die komen hier wonen met een andere willingness, een andere bereidheid.
0: Ja.
2: Weet je? Er zijn mensen die betalen €800 om in een kamer te wonen, om in Amsterdam te kunnen zijn. En wij doen moeilijk om €800 te betalen voor een woning. Weet toch? En dus ik ben het helemaal met hem eens. Van het is als je die luxe hebt, moet je hem nemen. Ja. Maar als je hem niet hebt, dan moet je gaan reizen, man. Moet je gaan zoeken.
0: Ja.
2: Weet toch? Amerika, als ik daar ben, dan. En ik ga met een vriendin van mij naar de mall, is het 2 uur rijden.
0: Ja.
2: Dan, alleen in de mall, hè?
0: Ja.
2: Weet toch?
0: En niemand klaagt.
2: Het is gewoon wat het is. Ja, het is gewoon wat het is. En alleen wat ze wel hebben gezegd is, ja, je moet een auto hebben. Dus kinderen hebben vanaf 16 jaar al een auto.
0: Ja.
2: Dus je moet adapten. Maar ik denk wel dat hij gelijk heeft. Dat je gewoon meer je kansen open moet gooien. Daar aan de andere kant vind ik ook. Van ja, je hebt gelijk. Mensen zijn een beetje lui en verwend. Maar ik denk ook dat het stadsdeel op die manier toch ook wel gepusht heeft. Te veel.
0: Dat ze blijven?
2: Stadsdeel is ook een soort voor Zuidoost, door Zuidoost, met Zuidoost, in Zuidoost.
0: Ja.
2: Weet toch?
0: Ja.
2: Het is allemaal.
0: Ik ben er trots op.
2: Het is allemaal too much. Weet je? Ja, zoveel bedrijven aan de andere kant. En we werken maar zoveel procent. Het is waar. En ga zeker wat eraan doen. Maar aan de andere kant, guys, ga niet wachten, man.
3: Klopt.
2: Weet toch? Er zijn andere plekken waar je gewoon kan werken. En waar je morgen kan beginnen.
4: Ja. Ja, ik vind wel inderdaad dat het, je moet daar kunnen werken als je dat wil. Maar het moet niet zo zijn dat als je hier woont in Zuidoost, dat je per se in Zuidoost moet blijven werken. Want juist als je ambities hebt, is de sky is the limit. Dus moet je overal naartoe kunnen gaan. Dat geloof ik wel. Maar het is wel ongelijk verdeeld hoor. Ik bedoel, zoveel geld wordt er verdiend hier in Zuidoost per vierkante meter. En we zijn qua inkomen zitten we ergens onderaan. Als je kijkt naar heel Amsterdam. Dus die ongelijkheid, daar ben ik niet enthousiast over. En als je de mogelijkheid hebt om daaraan te ontsnappen, moet je dat zeker doen. Maar dat betekent dat er steeds meer mensen achterblijven. Of mensen die hier naartoe komen, die mogelijkheden niet hebben. En dan krijg je dus echt dat Zuidoost de plek wordt voor iedereen die van onderop op moet gaan klimmen. Op een gegeven moment. Kan hij dat en vliegt hij uit en dan komen er weer andere mensen. En
0: dus
4: zo
0: een
4: zie
0: soort
4: ook,
0: van springplank dan?
4: Zuidoost als springplank, Zuidoost als migrantendorp, wat je net zei, Angelo. Zuidoost als plek waar iedereen welkom is. En ik, dat vind ik positief, iedereen moet hier welkom zijn. Maar daardoor krijgen we ook allerlei problemen wel ook geïmporteerd, die niet per se bij dit stadsdeel horen. Maar het zijn ook de mensen die hier naartoe komen, omdat ze hier zich veilig voelen, relaxed voelen. Mensen zijn dakloos, komen hier naar Zuidoost. Dan wordt het vervolgens ook een ding van Zuidoost. Maar ze wonen niet in Zuidoost per se, weet je. Dus ik vind hem ingewikkeld.
0: Maar ze voelen zich wel Zuidoost.
4: Dat is gewoon omdat je je voelt verbonden met die identiteit. Dat iedereen.

0: Iedereen roept van, moeten meer betaalbare woningen komen voor de jongeren hier, et cetera. Maar dat is wel een ontwikkeling die haak staat op wat er gewoon gebeurt in heel Amsterdam, in de hele rand, in de hele wereld eigenlijk. Dat proces van gentrification overal, weet je. Dat je ziet dat er alles heel veel duurder wordt in de stad. En mensen met minder geld, die worden steeds meer naar buiten gedrukt. Niet eens meer naar Almere, niet eens meer naar Lelystad, maar ver daarbuiten. Want daar kan je het alleen nog maar betalen. Dus ik vind dat een slechte ontwikkeling aan de ene kant. En dus daar hoop ik dat er toch inderdaad die betaalbare woningen komen voor jonge mensen. Dat ze ook gewoon een goede opstapje hebben. Maar het voelt niet meer realistisch. Dus we vechten voor iets waar we met z'n allen in geloven. Maar in de werkelijkheid gebeurt er gewoon iets heel anders.
1: Ja, maar hoe kan je er met z'n allen in geloven dan? Als je een assessment doet en het is niet werkelijk.
2: Maar waar geloven we allemaal in?
1: Als jij praat over bijvoorbeeld betaalbare woning. Toch? Ja. Betaalbaar in relatie tot de prijs van de stad? Of betaalbaar als in wat mijn portemonnee aan kan?
0: Ja, het liefst betaalbaar in relatie tot het inkomen van de jonge mensen hier. En dat is dan al niet meer realistisch.
1: Ja, en dat is niet realistisch. Nee. Weet je toch? En dus ik denk dat we, als je zegt wat heeft Zuidoost nodig, is gewoon, ik heb zoiets van, binnen mijn organisatie zeg ik altijd van luister, het waterpeil stijgt, we moeten leren zwemmen. Je kan met z'n allen debatteren, je kan zeggen misschien moeten we de dijken groter zetten, misschien moeten we, het is allemaal waar, laat iemand dat doen, maar je moet wel leren zwemmen. Hoe dan ook, linksom of rechtsom, zelfredzaam zijn. Met z'n allen continu constateren dat er dingen niet goed gaan, dat er dingen niet eerlijk zijn, houdt niks in stand. Weet je, we hebben het over, je had het net over Kwaku. Je kan met z'n allen roepen, het wordt duurder. Alles wordt duurder, alles. Ja. Weet je, ik zei vandaag tegen een vriend van me, toen mijn vader in Zuidoost kwam wonen, kon hij gratis bij de markt, kon hij een spareribs halen en kippennekjes en kippenpoten. Gratis. Je hoeft alleen maar tegen die slager te zeggen, het is voor de hond. Het was gratis. Tegenwoordig betaal je top euro voor spareribs.
0: En voor de hond.
1: De wereld verandert.
0: Ja.
1: En ik wil dat aan de ene kant er echt mensen hard aan het werk zijn om bepaalde ontwikkelingen tegen te gaan. Maar ik wil aan de andere kant dat het volk zich gewoon zelfredzaam maakt. Ja. Ga waar je kansen het groot zijn. Zorg dat je kan zwemmen.
0: Maar hoe zorg je er dan voor dat je mensen dusdanig toerust, of misschien moet je ze niet toerusten, dat moeten ze zelf doen, dat ze de ontwikkeling mee kunnen, met die ontwikkeling mee kunnen, in plaats van er steeds achteraan hobbelen, want anders vis je continu achter het net.
1: Mijn moeder kwam met een boot vanuit Suriname naar Nederland. Ze was zoveel weken op het water. Ze kwam in een land wat ze niet kende, het was koud, maar ze heeft iets van zichzelf gemaakt. Kom op, we zijn resilient. We hebben slavernij overleefd. Gaan we ons druk maken over dit ding? Weet je toch? We zijn resilient. Er is meer bewijs van ons overlevingskracht, dan dat er bewijs is van het feit dat we verdrinken. En toch putten we er niks uit. We redden het. Maar je moet je energie zetten daar waar je zwemkracht vandaan gaat.
3: Ja, en het positieve.
1: Ja, gewoon, ja. Ontwikkel. Doe iets. Deze jongeman, hij zegt, hij is 26, hij is ondernemer.
3: Ja.
1: Weet toch? Hij probeert iets. Ondernemen betekent proberen. Ja. Toch? Het is niet, ondernemen betekent niet slagen. Het
3: betekent doen.
1: Het is proberen.
3: Ja.
1: En iedere keer opnieuw uitvogelen. Hey, waarom lukt het niet? En waarmee je begon is niet altijd waarmee je eindigt. Maar je moet altijd evalueren en altijd een soort van, gewoon evaluate what you're doing. Weet toch? Oké, dit gaat niet goed. Waarom niet? Oké, ik moet hier wat aanpassen. Even tweaken. Maar dat is het. Als je alleen maar gaat lopen, ja, maar dit, ja, maar dat. Er is niemand die daar ooit vooruitgang geboekt heeft. Natuurlijk, je vertraagt processen wel, maar je stopt ze niet.
0: Nee.
2: Ja. Ik heb hele
3: naar jou komen,
2: radicale en controversiële gedachten over. Ik ben sowieso volledig eens met wat Angelo zegt, 100%. Ik zal zelfs een stap verder gaan en zeggen van, ik wil geen betaalbare woningen meer. Ik denk dat er genoeg betaalbare woningen zijn. En dat is de reden waarom elke persoon die een beetje geld begint te verdienen uit de stad gaat. Omdat er niet genoeg upgrade is. En ze willen een plek zijn waar er een beetje wat dingen wat beter zijn. Aan het einde van de dag, als we de hele tijd betaalbare woningen gaan bouwen, we gaan die dingen niet opknappen die hier zijn, dan blijft het gewoon een, hoe zien ze het, achterstandswijk, ghetto plek, bla, moe. En dan you know, like, gaat het stadsdeel niet mee en dan gaat de rest van het stadsdeel wordt nu geupgraded. De rest wordt helemaal mooier en dan heb je Zuidoost die gewoon nog, wat we willen betaalbare woningen hebben. We willen dingen niet opknappen, want dan worden dingen duurder.

0: Dus wat ik zeg eigenlijk, je hebt twee manieren dat je dingen kan aanpakken, right? Stel je voor dat ik een student ben, right? En ik haal steeds like tweeën en drieën, right? Ik kan harder studeren en like een 7 of een 8 halen. Of ik kan like de leraar vragen om niet meer tot de 10 te reten, maar tot de 5. En ik denk dat steeds like willen dat dingen goedkoper worden, is dat tweede. En gewoon zorgen dat we economisch vooruit gaan, zodat we ook gewoon in een betere Zuidoost kunnen leven, met betere huizen, met betere woningen, met betere alles.
1: Dus jij zegt eigenlijk, klaag niet te veel. Je skills moeten gewoon ontwikkelen 100%. En je moet meer geld maken.
0: En dan kom ik op punt 2. Het is niet zo moeilijk, bro. Omdat het niet zo moeilijk is. Het is een mentale ding. Het is gewoon niet necessair de educatie hebben waardoor je niet de juiste keuzes maakt.
1: Ja.
0: Maar in theorie is het niet zo moeilijk om een kleine opleiding te doen. Kan aan elke niveau zijn er opleidingen die geld verdienen. Ik bedoel, vanuit gaan dat je gewoon vanaf het begin... Uiteindelijk, als je al op de bottom bent, like, je bent al 30, 40, dan is het een stuk moeilijker. Maar stel je voor, je bent nog, you know, like, je bent nog jong, right?
1: Yeah.
0: You know, je bent like 15, 16. Laten we zeggen, je gaat naar ROC. I don't know. Je hoeft niet eens HBO te doen. En je ROC, je studeert even, bouw iets in de richting, zorg iets in de richting. Er is genoeg werk in die sectoren. De studies zijn haalbaar. Je bent good.
2: De barrière is mentaliteit.
0: Like, het is mentaal. Het is niet mentaal. Je moet de juiste keuzes maken.
1: Het is wel mentaal, maar je moet wel de ruimte hebben om dat te hebben. Hè? Want gisteren had ik het er ook over. De piramide van Maslow.
0: Ja.
1: Oké. Okay? Wanneer kan je tot zelfontplooiing komen? Wanneer je niet meer in overlevingsstand zit?
2: Is niet waar.
0: Vertel. 100%.
2: Nee, is niet waar. Kijk.
1: Wat een zucht.
2: Ah, nee, omdat wat eigenlijk slecht is voor onze samenleving, is als weldenkende mensen continu gaan nadenken over anderen. Het zit hem in dat er veel weggehaald wordt bij mensen. Pijn kan de reden zijn dat je slaagt.
1: Zeker.
2: Pijn kan ook de reden zijn dat je niet slaagt.
1: Klopt.
2: Toch? In de kern is er een mentaliteit nodig. Een overarching mentaliteit. Die mentaliteit moet de mentaliteit zijn waarbij je streeft naar meer. Waarbij je streeft naar het maximale van jouw kunnen, individueel. Toch? Het moment dat we dat de toon maken van dit stadsdeel, dat streven naar het maximale van jouw individuele kunnen, dan gaan we collectieve groei zien. Maar het moment dat we smoesjes blijven projecteren op mensen, dan gaan ze die smoesjes ook adopteren. Er is een periode geweest dat mensen zeiden, er zijn geen stageplekken te krijgen aan de andere kant van het spoor. Weet je hoeveel mensen ik gevraagd heb wanneer ze geweest zijn aan de andere kant van het spoor voor een stageplek? Niet.
1: Ja.
2: Van de 40 mensen die ik heb gevraagd.
1: Maar
2: alle 40 zeggen het. Maar waarom zeggen ze het? Omdat mensen in zo'n setting zich druk maken en dus dat continu blijven herhalen.
1: Zeker.
2: Er moet gewoon een mentaliteit switch. We komen van overlevers. We komen van ondernemers.
1: Ja.
2: We komen van hosselaars. We komen van heel veel. Maar die mentaliteit moet anders. Het moment dat we altijd progressie leggen in de hand van een ander, remt het ons. Een stuk eigen verantwoordelijkheid. En op een gegeven moment gaat het kaf zich van het koren scheiden. Het is niet erg dat er een aantal mensen zijn die ondanks dat mentaliteitswissel, weet ik wat, het niet redden.
1: Ja.
2: Voor die mensen moet je kijken wat is haalbaar. Hè? Ook daarin komen we vanuit een cultuur waarbij dat zo was. Van huis uit, velen van ons. Gewoon, niet Nederland, maar ik heb het over waar we vandaan komen. He, bij iemand op het erf wonen, termen als kweekjes. We komen van dat. Ja. Hey, die redt het niet, ik ga je ontlasten.
1: Yes.
2: Ik neem die jongens, weet je, of ga jij naar Nederland?
1: Ja.
2: Ik hou die kinderen,
1: dat je...
2: dan laten we ze later komen. We komen van dat.
1: Ja.
2: En in ene zijn we op zoek naar redding. En we kijken naar alles behalve in de spiegel. Omdat weldenkende mensen, zoals wij hier aan tafel zijn, soms te analytisch zijn en willen gaan bedenken waarom iets is. En daarmee creëren ze direct ook smoesjes voor degene die niet nadenken voor zichzelf. Want het is makkelijker.
3: Ik ben het gedeeltelijk met je eens. Ik denk dat we absoluut hand in eigen boezem moeten steken. En gewoon de strijders die we zijn, dat naar boven komt om onze positie te bemachtigen. Tegelijkertijd vind ik wel dat je soms ziet, en dat is dat generationele, weet je, bepaalde gezinnen. Oma heeft gestroggeld, moeder struggled, of vader struggled, zoon struggled. Die struggle blijft gewoon maar als een soort van tweede natuur in dat gezin. En ze lijken er niet uit te komen, weet je. Dus ik vind aan de ene kant, ja, je moet het voor jezelf kunnen doen. Maar we moeten ons ook realiseren dat er genoeg mensen zijn die echt aan het worstelen zijn.
2: Maar dat ben je het geheel met me eens. En niet in het gedeelte. Ja, want dat, ook dat heb ik gezegd.
1: Dat is dat kweek je eigenlijk. Want dan is het, kijk ook naar een ander.
3: Ja.
1: Dus als de ander het niet heeft, dan neem ik je bij me. Maar dan heb je weer het probleem dat de thuisfront, het thuisfront, die ja, daar kennen we alles van. Ik kan, want ik heb ook jongerenwerk gedaan. En dan heb ik een hele nieuwe opvoeding gegeven aan jongeren. En dan gaan ze naar huis en huis. Alles wat ik ze heb verteld en aangeleerd is weer weg.
0: Nee, 100%. Ik zou zeggen dat inderdaad eigenlijk daar het probleem is. Maar dat is ook inderdaad mentaliteit. Dus je krijgt die opvoeding van like die mentaliteit uit die opvoeding. Op het onderwerp van dat. Ik heb nog een radicaal puntje.
1: Je gaat wel lekker radicaal hier, hè?
0: De vorige generatie, voor mij of voor jullie, ik weet niet. Maar enige van deze generaties was vol met uitkeringtrekkers. En heel veel van de mentaliteit komt daar vandaan. Ik,
1: Je zegt wat moeilijk.
0: Daar komt de mentaliteit vandaan. Ik ken genoeg van de oudere generaties, de oma's enzovoort, die eigenlijk super slim en creatief zijn in hoe zoveel mogelijk kunnen krijgen uit de overheid. Put that energy like a job or something, begrijp je? En die mentaliteit gaat dan ook over naar de volgende generatie. En daarom gaan we in plaats van onze geld fixen, gaan we klagen. Waarom zijn niet genoeg betaalbare woningen? Kan dat er niet komen? Ik denk dat...
3: Ik wil bijna vragen of er bellers zijn die weer reageren.
0: Ik wil het echt op de hart zetten. We moeten dit echt niet vergeten. Het is niet zo moeilijk. Als al die andere mensen lijkt naast ons te kunnen. Wij kunnen het ook. De talent is er. Het is een mentale issue.
3: Het is zeker een mentale issue.
0: Ik zeg niet van, dan moet iedereen het gewoon maar fixen. Maar zo werkt het gewoon niet natuurlijk. Als het in de opvoeding is voortkomt. Als het misschien gedeeltelijk cultureel komt, of nu zo klagen van dit en dat. Dan is het niet van, iedereen fix jezelf en dan komt het zo goed. Ik zeg alleen, misschien als we wat van de resources zetten in het zorgen voor betaalbare woningen. En die retoriek verspreiden en een campagne daarvoor doen. Wat als we campagne doen voor die mentaliteitsswitch?
2: Ja.
0: Wat gaat er dan gebeuren?
1: Oké, maar ik heb nu wel... Angelique wil nog even iets zeggen.
4: Ik wil heel even iets zeggen, want ik... klein gedeelte kan ik met je meegaan. Want in mijn tijd, ik heb kort gewerkt bij de Nest Theaters. En echt, vele van die acteurs leefden echt van half jaar naar half jaar. Een halfjaartje werken. En dan konden ze gewoon een half jaar hun uitkering krijgen. En dat was gewoon de normaalste zaak van de wereld.
1: Ja.
4: Maar ik weet zeker, wij alle hier zijn absoluut niet zo geweest. Dus
0: dat zijn misschien de generatie.
2: Wat je zegt, kijk, er zijn natuurlijk ook golven geweest, hè, van migratie.
1: Mm-hmm.
2: Er is een periode geweest waarbij mensen vanuit Suriname en vanuit Antillen naar Nederland kwamen om te studeren. Dat waren mensen die, onder mijn ouders, althans niet mijn moeder, maar mijn vader wel. En die hadden de intentie, ik ga naar Nederland. Ik ga studeren omdat ik het niveau in Suriname of op Aruba niet kan krijgen. En dan ga ik terug. Oké. Voor zij die in Suriname, uit Suriname komen, is natuurlijk ook een periode geweest waarbij onafhankelijkheid een rol speelde. Ja. Men kon de keus maken, blijf ik in Suriname of ga ik onder Juliana mee naar Nederland. En dat heeft een andere slag mens, ook Surinamer, naar Nederland gebracht. Dan heb je de periode waarbij je niet makkelijk meer in Nederland kon komen. Dat waren de mensen die kwamen vanuit Suriname naar Frankrijk en van Frankrijk naar Nederland. He, dus je hebt gradaties. Hmm. En in die gradaties is focus verlegd. De ene die zegt, ik studeer, ik ga terug, maar in Nederland is best oké, ik heb mijn relatie, ik heb mijn ding, ik ga hier blijven. Ik heb weinig kansen voor werk als ik terug ga naar het land van herkomst. Die golf die later kwam, die heeft zijn weg moeten vinden. Mm. Kwamen hier niet zoals mijn vader hier kwam, maar die kwamen in pensionnetjes terecht. Die hebben hun weg moeten vinden om zichzelf overeind te houden. Dat was een hele actieve groep. Dan heb ik het over spandoeken en dan praat je over Convalius, André Reder. Hele actieve mensen, ja. Maatschappelijk actieve mensen. Maar die hebben zich ook ingezet voor een sociaal lastigere groep mensen. Die met

0: 30 mensen in een huis woonden in Zuidoost.
1: Ja.
0: Dus en als je kijkt naar het uitkeringstrekken, we moeten ook niet vergeten, er is ook een periode geweest waarbij Wit-Nederland, Zwart-Nederland heeft uitgelegd hoe het systeem hier werkt. En op een gegeven moment kom je erachter dat werken voor sommige mensen minder lonend is dan die uitkering pakken en die hossel pakken.
1: Ja, precies.
0: Weet toch? Dus dat zijn allemaal gradaties. Dan heb je zoveel jaar bij Elmer waarbij de stad Amsterdam niet keek naar Zuidoost.
1: Ja. Zeker.
0: Dus er ontstond een eigen economie. Nieuwmarkt ging tegen de vlakte, mensen verhuisden naar hier. Er ontstond ook weer een underground economie. Dus er is zoveel gelaagdheid bij die uitspraak die je daar doet, dat je uitspraak absoluut niet onterecht is.
1: Mm-hmm.
0: Maar de gelaagdheid, als je die helemaal uitpluist, dan ga je denken, hey, der man.
1: Ja, wat hebben
0: maar
1: ze allemaal meegemaakt?
0: Dat is best wel lastig om daarvan uit te komen. Maar dan nog zeg ik, het kan. Het is niet onmogelijk. We hebben gewoon op een gegeven moment gezegd, hey, maar dit is oké, hier ben ik content mee.
1: Ja.
0: En het was goed tot een bepaalde level van leven, maar voor de komende generatie, that shit does not work.
1: Nee.
0: De komende generatie heeft aan jouw survival skills die je tot nu toe hebt gehanteerd, niets.
1: Ja. Oké, maar dan wil ik daar iets over zeggen. Want we hebben het over survival skills, hosselaarsmentaliteit, ondernemerschap. Kwaku.
0: Hey.
1: Coronatijd zijn er zoveel hosselaars naar ondernemerschap gegaan. En heel veel mensen die vroeger misschien geen standje hadden op Kwaku Festival, zijn nu een soort van gevestigd op Kwaku Festival. En dan volgend jaar is Kwaku Festival niet meer in dezelfde vorm. Wat vinden we daarvan?
2: Ik vind sowieso, als je je richt op één festival per jaar, dan ben je geen ondernemer. Dus ik hoop.
0: Zeggen, ja.
2: Dus ik
0: je
2: hoop
0: bent een
2: hardlaar
0: XL.
2: Nee, maar ze hebben ook een andere.
1: Ja.
2: Ik hoop van harte dat ze langs meerdere festivals gaan in Nederland en België, weet ik veel wat. En dat ze ook gewoon andere opportunities zien. Want ik denk dat dat de kracht is van die jonge creatives die zich nu oppoppen. En dat ze mogelijkheden zien. Ze zien kansen. Ze zien plekken waar ze zich kunnen ontwikkelen. Als we alleen maar gaan kijken van ja, maar dit was altijd al zo. En nu gaat het weg. En ik ga er niet in mee. Dan ben je geen ondernemer. Want dan gaat je bedrijf gaat gewoon dood. Weet je. Je hebt alleen maar bestaan, zeg, op het moment dat je weet aan te passen. Dus ik hoop dat er voor die mensen andere gelegenheden zijn. Hopelijk komt Kwaku in een andere vorm terug. En kunnen mensen daar nog steeds een steentje hebben. Maar zo niet, wat ga je dan doen bij de World of Food? Zo niet, wat ga je dan doen bij de World of Flavor? Volgens mij is er ook nog.
1: Ja.
2: Zo niet, wat ga je dan doen met al die betaalbare bedrijfsruimte die op dit moment wordt geregeld door Stadsdeel Zuidoost voor ondernemers hier, maar die prijzen zijn op sommige plekken wel heel erg hoog. Er worden wel bepaalde opportunities gecreëerd. Dus ik hoop wel dat mensen daarin springen.
0: Ja, ik denk dat ook. Kijk, we zitten hier bij Mad Radio.
1: Ja.
0: Toch? Mijn eerste connectie bij Mad Radio zaten ze in Oost. Volgens mij van Oostadestraat
3: of zo. Oostadestraat, ja.
0: Van Oostadestraat.
3: In de pijp.
0: Was de studio. En daarnaast was een café. En je kon van die café kon je over en weer lopen. Ik zie Mad Radio net als hoe ik Kwaku zie.
1: Ja.
0: Toch? Een stapel in onze samenleving.
1: Ja.
0: Er zijn periodes geweest. Ik heb een korte tijd ook programma's gemaakt. Samen met Arius en die kwamen na ons. En toen hebben we een keer een vergadering gehad. Ik weet niet meer exact waar het was. Volgens mij was het in Zuid, ergens in een soort gebouw op de hoogte van Nicolas Maastraat bij Museumplein. En toen ging het over hoe houden we onszelf afloat? Hoe zorgen we ervoor dat we overeind kunnen blijven? En die vergadering was jong. Ik zit daar, veel oudere mensen. En een hoop. Iedereen heeft het hoogste woord. Niemand trekt zijn portemonnee. Ja, maar het is belangrijk. Maar er zijn, vroeger waren er spotjes van dat je kon lid worden. Je kon geld betalen, kon je lid worden. We kon het in stand houden. Want als we met z'n allen vinden, het is belangrijk.
1: Ja.
0: En we zetten allemaal daar geld neer. Kan Norman dat ding blijven doen.
1: Ja.
0: En als we ervoor zorgen dat die, net als hoe je salaris ieder jaar een slagje omhoog gaat. Ja. Hè, dat ook zijn geld ieder jaar een slag omhoog gaat. dan kan niemand ons wat zeggen, want wij willen hem houden en wij hebben er wat voor over.
1: Precies.
0: Maar we hebben er niks voor over. Maar het mag, moet wel zo blijven. Want oh wee, als die man je geld vraagt om je show te maken. En hij zal je 1000 euro per maand vragen. Maar niemand is bezig met wat het hem kost om het overeind te houden.
1: Ja.
0: Niemand. We noemen iets van ons. Maar als het van ons is, waarom
1: dan
0: gaan we er zo mee
1: onderhouden.
0: Om?
1: Ja.
0: Als ik Kwaku van vroeger was top. Maar Kwaku van vroeger was ook, je kon van vier kanten kon je Kwaku binnenlopen. Er was geen toezicht. Na Kwaku was er altijd gevecht. Bij de McDonald's was altijd drama. Bij de metro was altijd drama. Ik bedoel, het heeft voor- en nadelen gehad.
1: Zeker.
0: Weet je, Kwaku-directeuren zijn elkaar geslagen op Kwaku. Weet je, ik bedoel, we moeten eerlijk zijn. Soms zijn we zo in Zuidoost de misère aan het verheerlijken, omdat het bijzonder is. Toch? Het is wel van ons.
1: Ja.
0: Het is niet veel, maar het is van ons.
1: Ja.
0: Maar we moeten ook eerlijk zijn. Het is niet meer comparable met hoe de tijdsgeest is. Dus ik snap dat zij die de toko nu hebben, zoiets hebben van, hey, het is zoveel werk. En eigenlijk krijg je er zo weinig terug economisch. En je moet door zoveel gezeik en boze berichten en weet ik veel wat.
1: Elk jaar weer.
0: Iedereen hunkert terug naar 1975. Meer dan de helft van de mensen die klagen komen niet eens uit 75, met alle respect. En zij die wel komen uit die periode. Hoeveel jaren? Ja, laat me dat niet zeggen, maar het mag niet op jou leunen. Laat me gewoon zo zeggen.
1: Ja.
0: Want we moeten het, als het belangrijk is, wil je het preserven voor de toekomst.
1: Ja.
0: En om het te preserven voor de toekomst, zou een deel van de financiering van het festival van het volk moeten komen.
1: Ja.
0: En dat is jouw economische bijdrage in de vorm van een kaartje.
1: Ja.
0: Eten wordt ook alsmaar duurder. Die sperp kost nu anders dan toen.
1: Zeker.
2: Ja.
0: Weet je?
2: Zeker.
0: Mensen moeten aan dingen, aan bepaalde eisen voldoen.
1: Ja.
0: Je moet bepaalde papieren halen. Dus we moeten snappen dat het met de tijd meebeweegt. En als we willen dat het economisch betaalbaar blijft en het ook blijft op een langere tijd, ja, zou je eigenlijk moeten zeggen, hey, ik koop gewoon, ieder jaar koop ik mijn vier weekenden partout en ik
1: zie ik wel wanneer ik ga of niet.
0: Ja, want dat doen ze
1: maar bijdrage gedaan.
0: In Lowlands kan je alleen maar weekendkaarten kopen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: En dat zijn hele andere prijzen.
0: Ja, ja, 350 andere, euro ja, voor een weekendkaart. En that's it. Je kan geen dagkaart meer kopen.
1: Ja.
2: Je ziet ook die hele verandering in Zuidoost, ook als je het hebt over wat Zuidoost maakt, zijn heel veel mensen hier die dingen doen voor elkaar. Er zijn ontzettend veel stichtingen in de afgelopen jaren, of afgelopen 30 tot 50 jaar wel opgericht hier en zo. En je kon voorheen makkelijk ook een subsidie aanvragen voor je project. En dan ging je iets doen met kinderen, jongeren, volwassenen, vrouwen, wat maakt niet uit. En ook dat wordt weer langzaam teruggedraaid. Want er is gewoon continu te weinig geld daar beschikbaar in ieder geval.
1: Ja.
2: Dus je moet eigenlijk ook nu op met z'n allen gaan kijken, wat zijn andere manieren waarin we kunnen samenwerken om ervoor te zorgen dat de dingen die we belangrijk vinden voor onze jeugd hier in Zuidoost, dat we dat ook gewoon kunnen blijven doen zonder dat daar alleen maar geld vanuit de overheid vandaan komt. Want als we op die overheid moeten wachten en die geldkraan wordt dichtgedraaid,
0: Dan hebben we pech.
2: 100%. En we hebben al op een aantal fronten pech misschien hier in Zuidoost. Dus we moeten echt wel daar zelf voor gaan zorgen dat we dat in stand houden of gaan verbeteren.
1: Ja.
2: En ik denk ook zeker dat Die subsidie die je altijd krijgt, dat brengt ook met zich mee dat je iedere keer toch weer door een hoepeltje moet springen.
1: Zeker.
2: En dat je niet je eigen dingen kan gaan doen. Dus wat dat betreft denk ik dat we ook gewoon moeten gaan kijken van, hey, weet je, subsidie, dat gaat ons niet beter maken. Dus dat we ook echt gaan kijken van, hey, hoe gaan we kijken dat we het wel gaan redden met elkaar.
1: Ja.
2: En vooral dan ook met elkaar.
3: Ja. Zeker.
1: Maar als
3: voordat we verder gaan, we hebben 7 minuten. Willen we het nog over de asset map hebben?
1: Dat kan je niet zo. Mag ik zelf niet?
3: Sorry, nee, ik vraag het zo.

0: Het een maatschappelijk evenement. Wat vind jij daarvan, Angie?
1: Ik vind het niet maatschappelijk.
0: Niet maatschappelijk.
1: Kijk, het is ontstaan doordat die jongeren niet op vakantie gingen. En toen is er een voetbalwedstrijd is ontstaan. En daar kwamen mensen met eten en dit en dat. Zo is.
0: Dus het is wel als een maatschappelijk evenement ontstaan om verbinding te creëren.
1: Precies, ja. maar dat is het al lang niet meer, heb ik het idee.
2: Al heel lang niet meer.
0: Het is nu gewoon heel commercieel.
2: Het is niet commercieel. Dat is het niet.
1: Het is cultureel.
2: Want als het commercieel was,
0: dan moest je alles betalen.
2: Nee, dat
0: was €50 per
2: Het is niet commercieel. Het is gewoon, we moeten met z'n allen eerlijk zijn. Het is niet meer de kwakoe van onze jeugd.
0: Ja.
2: Als je kijkt, de kwakoe van onze jeugd, voor zij die al wat ouder zijn, de mensen rondom Marcella Roos hebben kwakoe een keer gehad, Winston Koud heeft kwakoe een periode gehad, Kenneth Renfrew heeft kwakoe een periode gehad. Emil Esaias heeft een keer een poging gewaagd om kwakoe te doen. Kwakoe is nooit één doorlopende lijn geweest. Het is altijd de vraag geweest, hoe houden we dit in stand? Ja. Dat is altijd dat ding geweest. En het is ieder jaar eigenlijk niet goed geweest.
0: Ja.
2: Gevoelsmatig was het fijn als bezoeker, want je merkte een hoop dingen niet.
0: Productie.
2: Maar achter de schermen, financieel. Ik heb een keer een kwakoe meegemaakt dat ik daar kwam en ineens was ons podium weg.
0: Ja.
2: Weet toch, was hij niet betaald? Ja. Had die man hem in de avonduren had hij weggehaald?
3: Ja, gelijk had hij.
2: Weet toch? En dus We verheerlijken dingen vanuit het perspectief van een toeschouwer.
0: Ja.
2: Maar we moeten het ook bekijken vanuit het perspectief van de organisatie.
0: Ja.
2: En het is nooit één organisatie geweest die het de afgelopen 50 jaar gedaan heeft. Dat is niet zo. En de organisatie die nu is gekomen, die is gekomen nadat het een jaar niet geweest is.
0: Ja.
2: En het is in dat jaar niet geweest omdat het niet kon voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld werden. Niet alleen maar door de gemeente, maar gewoon puur voor een festival aan zich.
0: Ja.
1: Beveiliging, alles.
2: Juist.
3: Niet door de modder hoeven lopen.
1: Nee, precies. Dat
2: soort zaken. Ja.
1: Vroeger ging je sommige weekenden ging je niet. Want er was gewoon te veel modder. Niemand kon daar lopen.
2: Je kon daar niet lopen.
1: Dus, het was gewoon heel anders.
2: Het moest aan bepaalde eisen voldoen. Toen kon je gewoon door de weeks nog steeds naar het terrein. En nog steeds eten kopen.
0: Ja. Dat is waar.
2: Weet toch? Maar toen de volgende, de huidige club kwam, hebben ze al de keus gemaakt om het naar een ander niveau te tillen. Dat was de missie. En ik vind dat ze dat echt verdienstelijk hebben gedaan.
3: Ja. En ik denk dat dat ook is wat mensen nu tegenwoordig wel verwachten. Je kan daar prettig rondlopen, het ziet er gelikt uit, geluid is goed, et cetera. Er zijn wc's, je kan naar het toilet gaan zonder dat je een ziekte oploopt of wat dan ook. Alleen mensen willen daar nog steeds niet voor betalen. Dus het is wel die kwaliteit die ik wil, maar dat prijskaartje is te hoog. Ja, dan krijg je gewoon
2: 1,5 miljoen mensen betalen er wel voor. Hè?
0: Ja.
2: 1,5 miljoen mensen betalen er wel voor. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn.
0: Ja.
2: Het is of ons festival voor iemand anders, of het is ons festival voor ons.
0: Ja.
2: Die keus moeten we maken.
3: Ja.
2: Er zijn andere mensen die van Brabant komen, die van elders komen, zwart-wit, buitenland, die wel enorm genieten ervan. Die wel denken, wow, en folk, gewoon vlak voor mijn neus, weet toch? In een stadsdeel wat ook goed aanvoelt. Dus de vraag is, gaan we het verleden blijven verheerlijken en daardoor over een tijdje zeggen, er is geen kwakkel meer, punt.
0: Ja.
2: Of gaan we zeggen, ik wil dat er een kwakkoe is. En als dat betekent dat ik niet 4 weekenden kan gaan, maar ik kan maar 1 weekend gaan, dan is dat wat het is.
3: Ja.
0: Ik moet wel een bruggetje maken naar het volgende onderwerp. Want ik heb wel de vraag. Want er komt een asset map naar Zuidoost. Voor Zuidoost. Die is nu in ontwikkeling.
1: Ja.
0: Ik wilde afsluiten met, is kwakkoe de weg naar Zuidoost? Hoe zien jullie dat?
1: Ik snap even de connectie niet met de asset map.
0: De asset map is voor mij, ik zie het als een routekaart naar Zuidoost, waar je eigenlijk de belangrijke faciliteiten kan vinden.
1: Mm-hmm.
0: Maar was kwakoe eigenlijk iets waardoor Zuidoost op de kaart staat?
2: Ja.
1: Oh, zeker, absoluut.
0: Ja.
1: Nee, ik denk dat wanneer je in deze tijd Zuidoost zegt, dan zal denk ik, nou, misschien wel driekwart van Nederland kwakboeren achteraan kunnen zeggen. Omdat het gewoon zo bekend is.

0: Dus
1: waarom
0: dat,
1: is
0: dus
1: er Essen
0: wat, dus wat, wat, wat dat betreft is Kwakkuwel de route naar Zuidoost voor heel veel mensen in Nederland. Zeker.
2: En ook gewoon symbolisch de plek waar je elkaar kan vinden. Ja. Dus als je het hebt over een asset map waar al onze krachtbronnen van Zuidoost op de kaart staan, dan is Kwakkuwel eigenlijk ook zo'n plek waar je kan rondlopen. Wat eten dan misschien betreft en muziek en allerlei culturele dingen. Dan zie je dat ook gewoon.
1: Want zo zie ik de asset map. Mm-hmm. Want kunnen jullie wat meer vertellen over de asset map?
0: Ja. We zijn nu, denk ik, alles bij elkaar toch wel kleine anderhalf jaar alweer bezig met het... Met het opzetten daarvan. En ik zal het even in volgevlucht doen. We hebben verschillende meetings gehad met buurtbewoners om te kijken van wat zij ook ervan vinden. Want dat vonden wij ontzettend belangrijk. Ja. En dan zijn we nu aan het kijken van hoe kunnen we eigenlijk zo snel mogelijk en het liefst medio oktober echt het gaan lanceren. Misschien wel toen we ook even iets technisch... Helaas.
1: Oké. Moet ik het afsluiten?
2: Wordt vervolgd dan, denk ik.
0: Nou, ja, zeker.
1: Dit gesprek wordt vervolgd. De volgende vier donderdagen gaan we weer in gesprek. En als aankondiging van de Asset Map. Dit was Wij Vinden Elkaar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. De Ronde van Frankrijk is zoals verwacht gewonnen door Tadej Pogacar, die nu met zijn vijfde eindzege gedeeld recordhouder is geworden in die Tour de France. De Sloveen komt in het rijtje met de Fransen Jacques Anquetil en Bernard Hinault, de Belg Eddy Merckx en de Spanjaard Miguel Indurain. De Amerikaan Lance Armstrong won in zijn carrière weliswaar 7 keer de Tour, maar al zijn overwinningen werden later ongeldig verklaard vanwege stelselmatig dopinggebruik door Armstrong. En de voormalige president van Honduras, Juan Orlando Hernández, is weer teruggekeerd naar zijn thuisland na gratie van de Amerikaanse president Trump. Hernández zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij werd bij aankomst in Honduras ontvangen door familie en aanhangers. Maar er wacht hem in eigen land nog wel een rechtszaak over beschuldigingen van corruptie. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorg en Hoop en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen, in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
6: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

0: en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Het is zondagavond, 26 juli. Het is inmiddels 7 minuutjes over de klok van 9 uur. Dit is live vanuit Amsterdam. Radiomaat op de 107.9 FM. Via DAB Plus Radio en via natuurlijk internet voor de digitale liefhebbers. Nederland, van harte goedenavond. Elke zondagavond. Het wordt nooit meer zoals voorheen. Tot aan de klok van 12 uur is dit Love Songs and Candlelight. Directie en personeel, luisteraars, ook buiten de Europese grenzen, van harte goedenavond en welkom. Dames en heren, jongens en meisjes van TikTok, ook van harte goedenavond. Mijn Facebook vrienden, ook van harte goedenavond. Dit is tot aan de klok van 12 uur. Love Songs en Candlelight. Met heerlijke muziek. Deep cover soul, R&B, soul en ballads. Just stay with me till in the midnight hour. I'm gonna be your soulmate every Sunday night. Overigens, de naam is Benito. Het werkend personeel dat ontzettend veel arbeid moet gaan verrichten. Ook van mijn kant van harte goedenavond. Blijf gezellig erbij. Just relax and just have a good time. I'm gonna give you a wonderful Sunday night. It's gonna be a romantic tell in the midnight hours. On the wings of love songs and candlelight, please fasten your seatbelt. Let me take you to the Love Island. In het bijzonder, ze is lief, ze is charmant, ze is aardig. Ze is empathisch ingesteld, ze is sociaal ingesteld. Ze is een schoonheid van een jonge dame, ze is intelligent. Ze heet Sandria S&M. Robbie, van harte goedenavond. Lady Yours, good evening. And the man himself, the captain of this panel, Mr. Mark, good evening and welcome in my show. Just relax and have a good time with me. Tot aan de klok van 12 uur vannacht. Heerlijke muziek. Dit is speciaal voor Sandria.

Forum Destination WhatsApp. En de eerste WhatsApp berichtjes, die stromen inmiddels dus al binnen. Miranda, ook van harte goedenavond en welkom in Love Songs en Candlelight. Richard Marielle. En als ik het goed heb gelezen, Patricia SV. Wat zou nou SV betekenen, Patricia SV? Nou moet ik dus goed gaan nadenken, wat betekent nou Patricia en dan? En dan zie ik namelijk dus Patricia, SV. Geen flauw idee wat dat namelijk dus eigenlijk betekent, SV. Dan moet ik goed gaan nadenken, Patricia SV. Super vrolijk, dat zou natuurlijk wel kunnen betekenen. SV, super vrolijk. Of SV, ja, geen flauw idee. Wat schetst me nou eigenlijk de verbazing, lieve mensen? Er is dus hier een camera geïnstalleerd en als het goed is, kan je mij dus gaan volgen via YouTube. Ik moet er niet aan denken dat op dit moment de hele wereld kan dus kan Benito zien. En ik moet er niet aan denken. Er is een camera hier geïnstalleerd, ik vind het nogal eng. Ik bedoel van, elke zondagavond krijg ik dan visite van een leuke dame. Nou,

kan het dus helemaal niet, want de hele wereld ziet wat ik dus allemaal zometeen dus ga doen. Ik bedoel van, dat kan toch niet? De hele wereld ziet nou DJ Benito. Ik bedoel, de dames, die vluchten sowieso. Oh, is dat DJ Benito? Oh, die ken ik nog, joh. Ja, die ken ik nog. Die ken ik nog, die DJ Benito. Dat is toch de DJ van Opsporing Verzocht? Hij heeft eens een keer 12 duiven gestolen, 7 eenden en 4 papegaaien. Ja, die Benito, die ken ik nog. En heel Nederland ziet mij dan nu, als het goed is, via YouTube aan het presenteren Love Songs en Candlelight. De telefoon die gaat, en die gaan we dus nu even dan beantwoorden, als het goed is. Nee, de telefoon, degene die heeft nou dus opgehangen. Ik let helemaal dus nu op. Mijn excuus daarvoor. Ja, ik heb me eigen nou eigenlijk gericht op de camera's hier in de studio. Wat een verrassing, zeg. Ik bedoel van, ik ben te volgen via YouTube, ik ben te volgen via TikTok. Nou hoop ik dus niet dat de belasting mij ook gaat volgen, want dan heb ik een groot, groot probleem. Nee, alle stokken dus op een stok, of alle grappen aan een kant, voor degenen die later hebben ingeschakeld. Dit is Radio Maart, live vanuit Amsterdam op de 107.9 FM. En natuurlijk via DAB Plus Radio en natuurlijk ook via internet. Ons WhatsApp-nummer, dat is 03-1320-8601, studio 020-47-1421-291. Ik herhaal, studio 020-47-1421. Ze is nog online. En dat meen ik ook echt uit het grond van mijn hart. Zelden zie je nou zulke charmante dames in Nederland. En dan praat ik over Joors en Sandrea. Nou, weet je wat? Ik word er toch nou zo moedeloos van. Het is toch, is het nou niet dinsdag? Ik zat vroeger op de dinsdagavond op de radio van 10 tot 12. En ben ik verhuisd naar de zondagavond, van dinsdagavond naar de zondagavond van 9 tot 12. En als je nou als je denkt van nou, ze zijn het dus vergeten. Enkele weken geleden, ja, voordat je het weet, na de klok van 9 uur, de eerste WhatsApp berichten die dus binnenkomen. Het schijnt nou eigenlijk zondagavond een spelletje te zijn. Ik ga hier alles zo meteen aan afkoppelen. Dan kunnen jullie totaal niet meer een appje gaan sturen. Want ik heb een appje gehad en die durf ik helemaal niet voor te lezen. Nee, dat verziek helemaal de pret. Ik bedoel, ik moet nog met Sandrea gaan stappen. Dus nee, dat ga ik totaal niet voorlezen. Blijf jullie gezellig tot aan de klok van 12 uur met heerlijke muziek. Prachtige mooie ballads en deep cover zolen. Nou, dit is voor alle leuke, charmante dames op TikTok die nu live aan het meekijken zijn en natuurlijk ook aan het luisteren zijn. Still the one. 10 minuutjes over de klok van 9 uur. En de telefoon die blijft dus maar rinkelen. En dan ben ik benieuwd. Goedenavond, live in de uitzending. Met wie heb ik het genoegen?

Oh, my goodness. That's what the pain calls me. Voor degenen die later hebben ingeschakeld, u luistert naar Radio Maalt op de 107.9 FM. Met dit o zo populaire radioprogramma elke zondagavond van 9 tot aan de klok van 12 uur. Wees niet verlegen of schroom jezelf niet. 020-471-4291. Uiteraard mag je jezelf ook opgeven als nieuwe lid of donateur van Radio Maalt. En dat voor €9,95 per jaar. Per jaar nota bene. Het is dus niet per maand, het is gewoon per jaar. Maar niemand neemt het nou aan van deze Rotterdammer. Is het nou misschien omdat ik een Rotterdammer ben? Ik bedoel van, is het een Amsterdammer? Dan gaan jullie massaal bellen om lid te worden. Ik heb het enkele weken ook vaak gezegd. Neem nou een voorbeeld aan DJ Benito. €9,95 per maand. Roken kost veel geld. Blowen kost heel veel geld. Ja, in het verre verleden kocht ik dus namelijk digitale condooms. Nou, ook dat doe ik dus niet meer. Dus het geld kan ik allemaal gaan besparen. Dus stort het nou gewoon op onze rekening en niet op mijn rekening. En enkele maanden geleden, dan was het namelijk zo, mijn Belgische collega die vroeg mij dus om het rekeningnummer van Radio Maalt. En die zegt van, allez manneke, allez Benito, moet je goed luisteren. Is dat je kentekennummer? Ik zeg, nee, het is niet mijn kentekennummer. Het is het rekeningnummer van Radio Maalt. Ah, allez manneke, ik snap het. Uiteindelijk snapt hij dat nou eigenlijk. Hè? Dus dat is dus echt een Belg. Die gaat dus aan mij vragen, is dat nou het rekeningnummer van Radio Maalt? Of is dat, het is onbegrijpelijk met die Belgen. Goed, desondanks. 020-471-4291 of stuur een appje naar 0613-208601. Wees niet verlegen, ik zal de naam niet gaan vermelden. €9,95 per jaar, dan steun je dit aantoongevende radiostation 365 dagen per jaar. 1x24 uur, objectief, kwalitatief en informatief. That's the pain, cause me. En terug in de tijd, oftewel muziek uit vervlogen tijden, zal ik natuurlijk nooit meer vergeten. Oh, darling! You know something, I love you with all my heart. Stay with me till in the midnight hours.

darling, I will never do you harms. Ik zal je nooit pijn gaan doen. En zeker niet met deze prachtige temperatuur daarbuiten. Dat op de zondagavond is het een zeer aangename temperatuur. En je blijft er maar van genieten. Het wordt van de week stijgt weer de temperatuur naar over de 30 graden. Dus kan je eigenlijk nagaan dat we dan weer te maken krijgen met de tropische temperatuur in Nederland. En morgen dan stijgt het kwik naar liefst tussen de 24 en 27 graden. En vanaf woensdag over de 30 graden. Je moet er dus toch niet aan denken. En velen gaan een terrasje dus opzoeken. En ik zit dus op mijn werk. Het is ook niet eerlijk, hè? Wie zou nou met Benito, DJ Benito, willen ruilen? Nou, Benito, weet je wat? Ik ga dus voor jou werken. En dan ga jij lekker op het terrasje zitten. Nou, dat doet mij dan heel erg goed. Dan ga ik lekker op het terrasje zitten. En dan, wie betaalt nou de rekening? Dat vraag ik me eigen dan ook af. Ik ben helemaal blut. Tot aan de grond. Ik ben helemaal blut. Ja, ik heb natuurlijk wel een rijkdom van €2,67. Goed. Het is natuurlijk wel prachtig, mooi en een zeer aangename temperatuur op dit moment dan buiten. En dan stiekem en stilletjes, dan kruip ze lekker naast jou op je sofa, op je lounge, bank. Ach, ik vergeet het. Hoe kan het nou eigenlijk? Dames en heren van Amabel, the president of the company, Mr. David, how are you? The ladies of and the ladies and the gentlemen, they're living in Dubai. En ze hebben mij beloofd, ze gaan dus luisteren. En vorige week, en vandaag een week geleden, vanwege de WK-finale, gaan we niet meer over praten. Konden zij of hadden ze geen destijd om te luisteren.

Ben je nog geen lid of donateur van Radio Maart, geef je eigen nou heel snel op. Want voordat je denkt is het namelijk te laat en dan sluit echt inderdaad het sluitingstijd. En dat is natuurlijk de wet van DJ Benito. Wanneer het helemaal gesloten is, kan je dus ook geen lid meer worden, nog donateuren. Ik zei het al, het zijn prachtige, zwoele temperaturen daar buiten. En ze schuift naast jou heerlijk op de bank. Just come closer to me. Speciaal voor alle vrijgezelle dames en vrijgezelle heren. The closer I get to you.

All my dreams come true and you're the only one. Dat klinkt toch prachtig. Kennen we allemaal van de Platters. Gedateerd uit de jaren 60 en de jaren 70. Ontzettend veel artiesten gecoverd. En dit is uniek. Dit is tenminste acceptabel. En hoe gaat het met een van mijn grote vrienden op TikTok? Mr. Cello, how are you? And everything is fine. En zometeen dan ga ik een prachtig mooi nummer voor Mr. Cello dan afdraaien. En dat beloof ik. En dat doe ik dus na de klok van 11 uur op de 107.9 FM. Het is inmiddels 15 minuutjes voor de klok van 10. Rond de klok van 10 het journaal gevolgd door de boodschapjes, oftewel de commercials. Want dat is natuurlijk een allerhoogste prioriteit hier bij Radio Maart. En na de klok van 10 dan ben ik dan weer live in de woonkamer. De afgelopen dagen, de afgelopen weken heeft dit ontzettend veel stof doen opwaaien met het verzoek van Brito. Alsjeblieft, zou dat nog één keer kunnen? Ik blijf natuurlijk niet aan de gang, maar goed, voor de luisteraars heb ik alles voor nodig. Want door jullie, elke zondagavond van 9 tot 12 in Love Songs en Candlelight, raak ik 100% gemotiveerd en speciaal voor velen die dit nummer prachtig mooi vinden. Can't be with you tonight. Ik kan vannacht niet bij jou zijn. Dit is uniek en een speciale, zeldzame koffer. Geniet ervan! Voor degenen die later hebben ingeschakeld, Nederland, goedenavond! On the wings of love songs and candlelight, let me take you to the love island.

Someone Loves You Honey. En natuurlijk ook de groetjes aan een van mijn TikTok-vrienden. En het is een geweldige man. Ik moet zo met hem lachen. Hij is open, hij is eerlijk, hij is 100% eerlijk. En hij heeft een bepaalde charisma, een bepaalde charme. Ik moet altijd met deze man lachen. Hij weet waarover hij praat en hij heeft altijd een onderwerp dat goed onderbouwd is. Hij heet Ricardo. Ricardo, van mijn kant ook van harte goedenavond. Blijf gezellig erbij tot een klok van 12 uur. En Ricardo die zei van de week tegen mij, Benito, weet je wat hij dus elke woensdagavond eet? Ik zeg, ik heb geen flauw idee. Benito, aardbeien met antroa. En lekkere hete peper. Dat eet u dus elke woensdagavond. Dus antroa met heerlijke hete peper. Ik zeg, en daarna drinkt hij een lekker glas koud water. Ik zeg, verder ben ik niet ook als ik ga slapen. Ja, dan eet ik aardbeien met slagroom. Nou, hij kan heel goed koken. Nee, alle grappen op een stok. Het is een fantastische man en ik kan altijd dus met hem lachen. Ik zei het al, hij heeft altijd hele goede onderwerpen. Eén ding heeft Ricardo enkele weken geleden gezegd. Benito, wil je nou niet zingen op de radio? Het is niet om te genieten. Benito, ga niet zingen op de radio. Nou, prima, ik ga dus niet meer zingen. De dames op TikTok die natuurlijk nog op zijn en die momenteel zitten te luisteren naar Love Songs en de Candlelight hier bij Radio Maarten. Love is control. 6 minuutjes voor de klok van 10. Ik ben er terug na de klok van 10 live in de woonkamer. Love is control. Don't judge me.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Discos onder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo moet.
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Lars Melietse met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Muziek.

donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.